mij niet wreken op zo'n volk. Trek de wijnberg in en verniel ze. Trap alles plat. Ruk de ranken af. Ze zijn niet meer van de Heer. Want Israël en Juda zijn mij ontrouw geworden. God sprak van de Heer. Ze hebben de Heer verraden. Ze hebben gezegd, nee, Hij is het niet. Geen ramp zal over ons komen. Geen zwaard. Geen honger zal ons treffen. En de profeten, wind zijn ze. God spreekt niet door hen. Dat alles hun mag overkomen. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten. Nu u dit durft te zeggen, blaas ik mijn woorden in uw mond als een vuur. En dit volk zal het hout zijn dat erdoor wordt verteerd. Israël, ik stuur een volk uit, een ver land op u af. Godspraak van de Heer. Een onvergankelijk, eeuwenoud volk. Zijn taal verstaat u niet en u begrijpt niet wat het zegt. Zijn pijlkoker is een open graf. Stuk voor stuk zijn het soldaten. Ze verslinden uw oogst en uw voorraden. Ze verslinden uw zonen en uw dochters. Ze verslinden uw schapen en uw runderen. Ze verslinden uw wijnstok en uw vijgenboom. De versterkte steden waar u op vertrouwt, verwoesten ze door het zwaard. In die tijd, God sprak van de Heer, reken ik voorgoed met u af. Als men vraagt, waarom doet de Heer onze God ons dit alles aan? Antwoord hun dan, omdat u mij hebt verlaten en in uw eigen land vreemde goden hebt gediend. Daarom moet u vreemden gaan dienen, in een land dat niet van u is. Maak het bekend aan Jacob en laat het horen aan Juda. Luister toch, dwaas en onverstandig volk, dat ogen heeft, maar niet ziet, en oren heeft, maar niet hoort. Waarom vreest u mij niet? Godspraak van de Heer. Hebt u geen ontzag voor mij, die het strand gemaakt heeft, tot de grens van de zee, een blijvende grens die ze nooit overschrijdt. Al rollen de golven aan, het is te vergeefs. Al beuken ze, ze overschrijden die niet. Maar dit volk is opstandig en weerspannig. Het is zijn eigen weg gegaan. Ze zeiden niet bij zichzelf, wij moeten de Heer onze God vrezen, die ons op tijd regen geeft, in de herfst en in de lente, die zorgt voor een vaste tijd om te oogsten. Door uw eigen schuld zijn deze gaven u onthouden. Door uw zonde zijn ze uitgebleven. Er wonen misdadigers onder mijn volk. Ze liggen op de loer als vogelvangers. Ze zetten strikken uit om mensen te vangen. Zoals een korf vol vogels zit, zo zitten hun huizen vol buit. Op die manier zijn ze rijk en machtig geworden. Ze glimmen van het vet. Ze zijn door en door slecht. Ze verkrachten het recht. Ze komen niet op voor de wezen. De belangen van de armen behartigen ze niet. En zoiets zou ik niet straffen. Godspraak van de Heer. Mij niet wreken op zo'n volk. Wat in dit land gebeurt is verschrikkelijk, afschuwelijk. De profeten profeteren leugens. De priesters treden eigenmachtig op. En mijn volk vindt het zo goed. Maar wat zult u doen als uw einde komt?

Jeremia. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 30. Zoek een schuilplaats, zonen van Benjamin. Ga weg uit Jeruzalem. Blaas de bazuin in Tekoa. Geef een signaal aan Beit Hakerem. Want onheil dreigt uit het noorden, een vreselijke ramp. Een vruchtbare weide bent u, dochter Sion. De herders gaan er naartoe met hun kudde. Overal slaan ze hun tenten op. Ieder weit op zijn deel. Wij bereiden ons voor op de strijd tegen haar. Deze middag rukken wij op. Helaas, de dag loopt een einde. De avond valt. Dus vallen we aan in de nacht. Wij vernielen haar burchten. Want, zo spreekt de Heer van de machten, vel de bomen, werp een wal op tegen Jeruzalem. Ze is een stad van bedrog en verdrukking. Zoals uit een bron het water blijft stromen, zo houdt de stroom van haar wandaden niet op. Geweld en vernietiging zijn in haar te beluisteren. Onophoudelijk zie ik kwalen en wonden. Wees gewaarschuwd, Jeruzalem. Anders keer ik mij van u af en maak u tot een woestijn, een onbewoond land. Zo spreekt de Heer van de machten. Ga nogmaals de rest van Israël oogsten, zoals men doet met een wijnstok. Ga er met uw hand overheen als een druivenplukker over de ranken. Tot wie moet ik mij richten? Wie moet ik waarschuwen? Hun oren zijn onbesneden, niet tot luisteren in staat. Het woord van de Heer is voor hen een verwijt dat ze liever niet willen horen. Ik ben vol van de toren van de Heer. Ik kan hem niet meer bedwingen. Ik stort hem uit over de kinderen op straat en over de opgroeiende jeugd. Ook mannen en vrouwen worden gevangen genomen, grijzaards en oude van dagen. Hun huizen worden door anderen overgenomen met akkers en vrouwen. Want ik til mijn hand op tegen de bewoners van het land. Godspraak van de Heer. Iedereen, groot en klein, is op eigen voordeel uit. Priesters en profeten, alle plegen bedrog. Ze genezen zogenaamd de kwaal van een volk. Ze beweren, het gaat goed, alles gaat goed. Maar het gaat helemaal niet goed. En schamen zij zich over hun wandaden? Nee, ze schamen zich niet in het minst. Ze weten niet eens meer wat schaamte is. Daarom vallen ze, de een na de ander, als de tijd van hun straf komt, struikelen zij, zegt de Heer. Zo spreekt de Heer. Ga op de kruispunten staan en kijk uit. Vraag naar de oude paden. Vraag wat de goede weg is en volg die. Dan zult u rust vinden. Maar ze zeiden, we gaan niet. Ik stel de wachters over u aan die riepen, let op het teken van onze bazuin. Maar ze zeiden, daar letten wij niet op. Volken, luister dan, en weet wat er met hen gebeurt. Aarde, luister. Ik breng rampen over dit volk, de vruchten van hun ontrouw. Want ze letten niet op mijn woorden. Mijn wet hebben ze geminacht. Wat geef ik om wierook uit Seba, om de geurige kalmoes uit verre streken? Uw brandoffers behagen mij niet. Uw slachtoffers schenken mij geen genoegen. Daarom, zo spreekt de Heer, leg ik een struikelblok voor dit volk neer. Ze vallen erover, vaders en zonen, buren en vrienden komen om. Zo spreekt de Heer. Daar komt een volk uit het noorden, een grote natie rukt op van het einde van de aarde. Zij omklemmen sabel en boog, meedogenloos is dit volk, zonder medelijden. Hun rumoer buldert als de zee. Zij rijden op paarden en ze staan in slagorde opgesteld voor de strijd, tegen u, dochter Sion. Wij hebben dit bericht ontvangen en onze handen zijn slap geworden. Angst heeft ons aangegrepen, zoals pijn een vrouw in haar weeën.
Waag u niet buiten de stad, vermijd de wegen, want overal zaait het zwaard van de vijand verschrikking. Mijn volk, trek het boetekleed aan, wentel u in het stof, treur als over de dood van een enig kind. Zing een bitter klaaglied, want plotseling komt de verwoesting over ons. Als keurmeester heb ik u aangesteld om het gedrag van mijn volk te toetsen. Iedereen is mateloos opstandig. Lasterpraat strooien ze rond. Allemaal zijn ze even slecht. De blaasbalg wakkert het vuur aan, maar het lood komt er onveranderd uit. De smelter doet zijn werk voor niets. De slakken komen niet los. Men noemt het afgekeurd zilver, want de Heer heeft hen afgekeurd.

Jeremia. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 34. Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia. Ga naar het huis van de Heer en verkondig daar in de poort deze boodschap. Luister naar het woord van de Heer, mannen van Juda, die door deze poort gaan om u voor de Heer te buigen. Dit zegt de Heer van de machten, Israëls God. Verbeter uw leven, dan laat ik u wonen op deze plaats. Vertrouw niet op de valse leus. Dit is de tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Maar verbeter uw leven, behandel elkaar rechtvaardig. Onderdruk geen vreemdeling, weduwe of wees. Vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats en loop niet achter andere goden aan. Dan laat ik u wonen op deze plaats, in het land dat ik aan uw voorvaderen gegeven heb voor altijd. Maar u vertrouwt op valse, waardeloze leuzen. U steelt, u moordt, u pleegt echtbreuk, u zweert onoprecht, u offert aan Baal en loopt achter andere goden aan die u nooit hebt gekend. En dan durft u in dit huis dat mijn naam draagt nog voor mij te verschijnen en te zeggen, we zijn veilig. Maar ondertussen blijft u al die wandaden bedrijven. Is het huis dat mijn naam draagt in uw ogen soms een rovershol? In mijn ogen beslist niet. God spraak van de Heer. Ga eens naar de plaats in Silo, waar ik vroeger mijn naam heb gevestigd, en kijk wat ik daarmee gedaan heb vanwege de wandaden van Israël, mijn volk. Welnu, omdat u nog steeds dergelijke dingen doet, zo spreekt de Heer, omdat u niet luistert en omdat u niet antwoordt terwijl ik steeds tegen u heb gesproken of u geroepen heb. Daarom zal ik met dit huis dat mijn naam draagt en waar u zo op vertrouwt, met de plaats die ik aan u en uw vader gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. Ik verstoot u, zoals ik met uw broeders, met heel Ephraim heb gedaan. Bid niet meer voor dit volk. Blijf niet jammeren en smeken. Dring niet langer aan. Ik luister toch niet. Ziet u soms niet wat er in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem gebeurt? De kinderen sprokkelen hout. De vaders stoken het vuur en de vrouwen kneden deeg om koeken te bakken voor de koningin van de hemel. Ze beledigen mij door offers te brengen aan andere goden. Maar beledigen ze mij wel, God spraak van de Heer, en niet zichzelf tot hun eigen schande. Daarom, zo spreekt de Heer God, stort mijn gloeiende toren zich uit over deze plaats, over mens en dier, over de bomen op het veld en de vruchten op de akker, zoals een brand die niet wordt gedoofd. Zo spreekt de Heer van de machten, Israëls God. Vermeerder uw brand en slachtoffers maar en eet er het vlees van. Toen ik uw voorvaderen uit Egypte leidde, heb ik hun niets gezegd, hun geen voorschriften gegeven over brand en slachtoffers. Dit alleen heb ik bevolen. Luister naar mij, dan zal ik uw God zijn en u zult mijn volk zijn. Volg de weg die ik u wijs, dan zal het goed gaan. Maar ze hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze bleven hardnekkig in hun slechtheid. Hoe langer hoe meer keerden ze zich van mij af. Sinds de uittocht van uw voorvaderen uit Egypte tot op de dag van vandaag heb ik u mijn dienaren, de profeten gezonden, telkens weer. Maar ze hebben niet naar mij geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze bleven hardnekkig, meer nog dan hun voorvaderen. Zeg hun dat alles. Luisteren zullen ze niet. Roep het hun toe. Antwoorden zullen ze niet.
dan moet u tegen hen zeggen: hier is nu het volk dat niet wil luisteren naar de Heer, zijn God, dat zich niet laat beleren. De oprechtheid is verdwenen. Ze komt niet meer over hun lippen. Knip uw haar af en gooi het weg. Zing op de hoogte een klaaglied, want de Heer heeft dit volk verworpen en het in zijn toren verstoten. Het kwaad van de Judeërs heeft men ongenoegen opgewekt. Godspraak van de Heer. Zij hebben het huis dat mijn naam draagt onteerd. Ze hebben er hun afgodsbeelden opgesteld. Ze bouwden de offerhoogte van Tofet en in het Ben-Hinnomdal om er hun zonen en dochters te verbranden, hoewel ik dat niet had bevolen en er nooit van heb willen weten. Daarom komt er een tijd, Godspraak van de Heer, dat men niet meer zal zeggen Tofet en Ben-Hinnomdal, maar Dal van de Slachting. En Tofet wordt één grote begraafplaats. De vogels en de wilde dieren azen op lijken van dit volk, zonder dat iemand ze opschrikt. In de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem smoor ik de kreten van blijdschap en vreugde. Het gezang voor bruidegom en bruid verstomt. Het land wordt één puinhoop.

Jeremia. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 23. In die tijd, God spraak van de Heer, haalt men het gebeente van de koningen van Juda en van hun edelen, het gebeente van de priesters en van de profeten, en het gebeente van de inwoners van Jeruzalem uit hun graven. Men spreidt ze uit onder de zon, de maan en de sterren. Die hebben zij immers met liefde gediend. Die hebben zij vurig gezocht en vereerd. Hun gebeente wordt niet meer bijeengebracht. Het wordt nooit meer begraven. Het blijft liggen als mest op de akkers. Iedereen die overblijft van dit slechte geslacht, waar ik die ook heb verspreid, zal liever dood zijn dan in leven. God spraak van de Heer van de machten. U moet tegen hen zeggen, zo spreekt de Heer. Als iemand valt, staat hij dan niet op. Als iemand verdwaalt, keert hij dan niet terug. Waarom blijft dit volk dan afvallig? Waarom blijft Jeruzalem ontrouw? Ze volharden in het bedrog en weigeren zich te bekeren. Ik heb goed naar hen geluisterd, maar ze spreken onwaarheid. Niemand heeft berouw over zijn misdaden en niemand zegt, wat heb ik gedaan? Iedereen holt maar door als een paard dat zich in de strijd stort. Zelfs de ooievaar kent zijn tijd. De tortel, de zwaluw en de reiger hebben een vaste tijd voor hun grote vlucht. Maar mijn volk weet niet wat de Heer wil. Hoe durft u te zeggen dat u de wijsheid bezit en de wet van de Heer hebt, terwijl de leugenachtige pen van de schrijvers die wet heeft vervalst? Beschaamd staan de wijzen, verbijsterd zijn zij en verslagen. Ze hebben het woord van de Heer geminacht. Wat voor wijsheid hebben ze dan? Daarom geef ik hun vrouwen aan anderen, hun akkers aan nieuwe meesters. Want iedereen, groot en klein, zoekt zijn eigen voordeel. Profeten en priesters, allemaal bedriegen ze. Ze genezen zogenaamd de kwaal en ze beweren, het gaat goed, alles gaat goed. Maar het gaat helemaal niet goed. En schamen zij zich nu over hun slechtheid? Nee, ze schamen zich helemaal niet. Ze weten niet eens wat schaamte is. Daarom vallen ze, de een na de ander. Als de tijd van de straf komt, struikelen zij, zegt de Heer. Ik verniel hun oogst, God spraak van de Heer. Er blijft geen druif aan de wijnstok, geen vijg aan de vijgenboom, de bladeren verwelken. Waarom blijven wij zitten? Laten we de vestingen ingaan en daar samen afwachten. Want de Heer, onze God, wil onze ondergang. Hij geeft ons vergif te drinken, omdat wij tegen de Heer hebben gezondigd. We hoopten op geluk, maar het bleef uit. We hoopten op een tijd van herstel, maar schrik overviel ons. Vanuit Daan wordt het snuiven van de paarden gehoord. Bij het gehinnik van de hengsten siddert het hele land. Ze komen over het land, ze verslinden alles wat er groeit, de stad en al de inwoners. Giftige slangen stuur ik op u af, die u niet kunt bezweren. Hun beet is dodelijk. God spraak van de Heer. Verdriet treft mij, mijn hart begeeft het. Hoor het hulpgeroep van mijn volk overal in het land. Is de Heer niet in Sion? Is haar koning daar niet? Waarom beledigen ze mij dan met hun beelden, met die vreemde, nietige goden? De oogst is voorbij, de zomer is afgelopen, maar wij zijn nog steeds niet gered. Door de slagen die mijn volk treffen, ben ik zelf getroffen. Ik ga in de rouw. Een vreselijke schrik grijpt mij aan. Is er geen balsem meer in Gilead? Zijn daar geen heelmeesters meer? Waarom worden de wonden van een volk dan niet genezen? Ach, was mijn hoofd een waterval,
waren mijn ogen een bron van tranen. Dag en nacht zou ik wenen over de gevallenen van mijn volk.

Jeremia. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 25. Ach, was er in de woestijn een schuilplaats, dan ging ik weg en verliet ik mijn volk. Want het zijn allemaal echtbrekers, een trouweloze bende. Ze spannen hun tong als een boog. In het land heersen leugen en oneerlijkheid. Ze vervallen van kwaad tot erger, en mij kennen ze niet. God spraak van de Heer. Pas op voor elkaar, vertrouw niet iedereen, want het zijn allemaal bedriegers. Iedereen belastert zijn naaste. De een bedriegt de ander, niemand van hen spreekt de waarheid. Hun tong is aan liegen gewend. Ze zijn bedorven, ze kunnen niet anders meer. Ze stapelen geweld op geweld, bedrog op bedrog, en weigeren mij te erkennen. Godspraak van de Heer. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, zuiver ik hen uit in de smeltkroes. Wat kan ik anders met hen doen, met al hun slechtheid? Hun tong is een dodelijke pijl, hun mond is vol bedrog. Ze groeten elkaar vriendelijk, maar ondertussen belagen ze elkaar. En zoiets zou ik niet straffen, Godspraak van de Heer, op zo'n volk mij niet wreken. Ik ween en treur om de bergen. Ik zing een klaaglied over de oase in de woestijn. Ze liggen verlaten. Niemand trekt er meer doorheen. Men hoort er geen kudde meer blaten. Vogels en dieren zijn er verdwenen. Van Jeruzalem maak ik een puinhoop, een plaats waar de jakhalzen huizen. Van de steden van Juda een woestijn, waar niemand meer woont. Wie heeft zoveel inzicht dat hij dit kan verstaan? Tegen wie sprak de Heer dat hij dit kan verklaren? Waarom is het land te gronde gegaan? Waarom ligt het verlaten als een woestijn, waar niemand meer doorheen trekt? De Heer zei, omdat ze zich van de wet die ik hun gaf niet hebben aangetrokken en mij niet hebben gehoorzaamd, omdat ze mijn wet niet hebben nageleefd, omdat ze hardnekkig hun eigen weg gaan, omdat ze de Baals nalopen zoals ze dat van hun voorvaderen hebben geleerd. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, geef ik dit volk alsem te eten en vergif te drinken. Ik verstrooi hen onder de volken dat zij of hun voorvaderen ooit hebben gekend.

en met het zwaard blijf ik hen achtervolgen, totdat ik hen heb uitgeroeid. Zo spreekt de Heer van de machten. Roep de klaagvrouwen op en laat ze hierheen komen. Ze moeten zich haasten. Laat ze voor ons een klaaglied zingen, tot onze ogen vol tranen staan. Daar klinkt een klaaglied uit Sion. Helaas, we zijn te gronde gericht. Groot is onze schande. We worden uit het land gezet en uit onze huizen verdreven. Vrouwen, hoor het woord van de Heer. Luister naar het woord dat Hij spreekt. Leer uw dochters een treurzang. Leer elkaar een klaaglied. Want de dood is door vensters binnengeklommen. Hij is in onze burchten gedrongen. De kinderen maait hij neer in de straten, de jeugd op de pleinen. De lijken van de mensen liggen als mest op het veld, als halmen achter de maaier die niemand bijeenraapt. Zo spreekt de Heer. De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Als iemand zich ergens op wil beroemen, dan moet hij zich erop beroemen dat hij inziet en erkent dat ik, de Heer, genade schenk en recht en gerechtigheid vestig op aarde. Want daarin heb ik wel behagen. Godspraak van de Heer. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik alle besnedenen straf. Egypte, Juda, Edom, Amon, Moab en alle mensen met kortgeknipt haar in de woestijn. Al die volken zijn onbesneden, maar Israël is onbesneden van hart.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon,
onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben samen de Rozenkrans van Barmhartigheid gebeden. Mogen onze lieve vrouw ons begeleiden gans deze dag.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 17, de constituties van de Sociëteit van Jezus. De beraadslagingen van 1539 hadden geleid tot het stichten van een nieuwe religieuze orde. Meteen hierna werd begonnen aan het ontwerpen van een juridisch kader. Allereerst moest de stichtingsakte worden opgesteld. De redactie daarvan werd aan Ignatius toevertrouwd, uiteraard in overleg met de gezellen. Deze formula werd opgenomen in de bulle waarmee de sociëteit werd goedgekeurd en werd daarmee een document van pauselijk recht. Sindsdien wordt zij beschouwd als de grondregel van de orde. Alle kernpunten zijn daarin vervat. De formula werd in maart 1541 door de paus goedgekeurd, maar reeds enkele maanden later waren de paters van mening dat enige punten helderder en nauwkeuriger geformuleerd konden worden of moesten worden aangepast aan hun nieuwe ervaringen. In de loop der jaren werd genoteerd welke verbeteringen nodig waren. Ten slotte werd in 1550 aan paus Julius III een nieuwe redactie voorgelegd. Met de bulle Exposcit Debitum keurde de paus deze goed. De beweegredenen voor deze nieuwe bulle worden aangegeven in de inleiding. Ze kunnen worden samengevat in drie punten. De paus zou opnieuw bevestigen wat Paulus III had toegestaan. In de bulle zou alles worden opgenomen waarvoor de paus na 1540 verlof had gegeven, dat was de opheffing van 1544 van de clausule dat er slechts 60 professoren mochten worden toegelaten, de instelling van de graden van helpers in geestelijke zaken en helpers in tijdelijke zaken, coadjutores spirituales et temporales, respectievelijk priesters die niet de plechtige vier geloften afleggen en broeders. De bevestiging van de privileges die Paulus III in zijn bulle Licet Debitum van 18 oktober 1549 had geschonken, aangeduid als de grote zee van privileges. Enige punten konden aanleiding geven tot scrupules en moesten daarom nauwkeuriger en duidelijker worden geformuleerd. De bulle van 1550 legde dit alles vast. Sindsdien is de formula instituti niet meer gewijzigd en is zij de grondwet gebleven van de sociëteit. Een examen voor de kandidaten. Behalve aan de constituties werkte Ignatius ook aan het algemeen onderzoek, examen général, bedoelde als inleiding op de constituties. Tussen 1546 en 1547 werd de eerste redactie voltooid. Zoals de titel aangeeft, staan in deze tekst de punten welke de kandidaat goed moet overwegen, als ook de punten waarop zijn geschiktheid voor de sociëteit moet worden beoordeeld. Allereerst moet hem worden voorgehouden wat het doel is van de sociëteit, namelijk niet alleen met Gods genade werken aan eigen zielenheil en volmaaktheid, maar ook met diezelfde genade zijn hele persoon inzetten voor het zielenheil en de volmaaktheid van de naaste. Hierna worden de middelen genoemd om dat doel te bereiken. Dat zijn de drie geloften zoals de orde die verstaat. Andere punten die de kandidaat moet weten, de speciale gelofte van gehoorzaamheid aan de paus om te gaan overal waarheen deze hem zal zenden. De uitwendige levenswijze van de sociëteit die niet van het gewone afwijkt en geen door de regel opgelegde boetedoeningen kent. De verschillende graden in de sociëteit van professen, coadjutores temporales en coadjutores spirituales, studenten die zich op het priesterschap voorbereiden, scholastieken en novicen. De studenten leggen eenvoudige geloften af voordat zij definitief in de sociëteit worden opgenomen. In het vierde hoofdstuk van het algemeen onderzoek wordt aan de kandidaat het ideaal van geestelijk leven voorgehouden waarnaar hij moet streven. In de sociëteit mogen alleen mensen worden opgenomen die reeds onthecht zijn aan de wereld en die besloten hebben zich geheel aan de dienst van God te wijden. Dat betekent allereerst
dat zij alles wat zij bezitten moeten uitdelen en ook moeten afzien van bezit dat u misschien nog later zou toevallen. Daarover moeten zij een beschikking treffen overeenkomstig de evangelische raad, deelt uit aan de armen en volgt mij. Zij moeten ernaar streven alle louter natuurlijke affectie voor hun verwanten af te leggen en die in een geestelijke te veranderen en hen alleen zo lief te hebben als de geordende liefde dat eist, als iemand die aan de wereld en aan de eigenliefde is afgestorven en alleen leeft voor Christus onze Heer, die voor hem de plaats inneemt van ouders, broeders en van alle dingen. Wie in de sociëteit intreedt, moet aanvaarden dat al zijn fouten en gebreken aan de overste bekend worden gemaakt. Van zijn kant moet hij bereid zijn aan deze broederlijke terechtwijzing mee te werken met de verschuldigde liefde en welwillendheid tot ieders grotere geestelijke vooruitgang. Eten en drinken, kleding, schoeisel en bed zullen zijn als voor armen. Hier wordt de kandidaat gewezen op het voorbeeld van de eerste gezellen. De eerste leden van de sociëteit hebben veel gebrek geleden aan en nog grotere ontberingen doorstaan. Degenen die na hen komen, moeten dus ernaar streven om hen in de Heer zo veel mogelijk te evenaren of zelfs te overtreffen. Naast het armoede-ideaal wordt de kandidaat de nederigheid naar het voorbeeld van Christus voorgehouden. Zoals zij die de wereld volgen eer, roem en achting van de mensen beminnen en najagen, zo beminnen en zoeken zij die naar de geest leven en oprecht Christus onze Heer volgen, geheel het tegendeel. Namelijk dezelfde livrei en eretekenen te dragen als Christus onze Heer, vanwege de eerbied en liefde die hem verschuldigd zijn. Zozeer dat zij gaarne smaad, valse getuigenissen en beledigingen ondergaan en op enigerlei wijze gelijkvormig te worden aan onze Schepper en Heer Jezus Christus en hem na te volgen door zijn livrei en eretekenen te dragen. Hij toch heeft die gedragen tot onze grotere geestelijke vooruitgang. Het is duidelijk dat een zo hoge graad van volmaaktheid en met name een zo algehele navolging van de arme en vernederde Christus alleen maar kan worden voorgehouden aan iemand die de geestelijke oefeningen van Ignatius goed heeft gedaan. Want daarin wordt als hoogste doel voorgesteld zich te scharen onder het banier van de arme en nederige Christus en zo volkomen het voorbeeld van de goddelijke meester te volgen als in de derde graad van nederigheid wordt voorgesteld. Ignatius beseft dat dit niet meteen verwacht kan worden van iemand die pas de wereld verlaten heeft. Daarom zegt hij aan de kandidaat te vragen of als hij zulke verlangens nog niet heeft, hij althans begeert ze te gevoelen. Nog een stap verder gaand zegt het algemeen onderzoek tot de kandidaat dat als hij beter tot een dergelijke graad van volmaaktheid wil geraken, zijn voornaamste inspanning erop gericht moet zijn om in onze Heer een steeds grotere zelfverloochening te zoeken en een voortdurende versterving in alle dingen. Constitutie schrijven vereist een lange adem. Ignatius heeft gedurende zijn gehele generalaat aan het opstellen van de constituties gewerkt. Voor zover mogelijk behandelde hij alle punten in samenwerking met de gezellen die in Rome waren. In 1541, voorafgaande aan de generaalskeuze, was over de voornaamste onderwerpen een schema van 49 punten voor de constituties opgesteld. Dit document werd ondertekend door Ignatius, Lainé, Codure, Broet en Jailly. Nadien werden ze niet meer in de gelegenheid om samen te overleggen. Toen Codure op 29 augustus 1541 stierf, kwam het hele werk op Ignatius neer. Tussen 1541 en 1547 werkte Ignatius enige onderwerpen verder uit, zoals de zendingen, het afwijzen van kerkelijke waardigheden, het catechismusonderwijs aan kinderen, het stichten van colleges, de armoede in de huizen van de sociëteit. Maar zijn zwakke gezondheid en ook de leiding van de sociëteit lieten hem niet veel tijd om aan de constituties te werken. In 1547 werd Juan de Polanco gekozen tot secretaris van de sociëteit. Vanaf dat ogenblik kon Ignatius zich echt wijden
aan de redactie van de constituties die sindsdien goed vorderden. Polanco was in 1517 te Burgos geboren. Hij studeerde filosofie in Parijs en ging daarna naar Rome, waar hij benoemd werd tot apostolisch schrijver. In 1541 trad hij in de sociëteit. Voor zijn theologiestudie werd hij naar Padua gezonden. Kort nadat hij die had voltooid, werd hij naar Rome geroepen om secretaris van de sociëteit te worden. Het bleek een buitengewoon gelukkige keuze, want Polanco verenigde in zich alle eigenschappen van de ideale secretaris. Grote werkkracht, een sterk inlevingsvermogen bij het weergeven van de gedachten van zijn opdrachtgever, helderheid en precisie in de uitvoering van zijn taak. Hij was het geheugen en de handen van de generaal, zoals in de constituties de secretaris van de sociëteit wordt beschreven. Wat is Polanco's aandeel geweest bij het opstellen van de constituties? Er is daar geen zekerheid over, maar er zijn aanwijzingen dat volgens Nadal Ignatius terecht heeft gezegd dat er in de constituties niets staat wat van Polanco komt, behalve wat over de colleges gaat. Polanco heeft veel punten nader uitgewerkt, maar ook waar hij op eigen gezag handelde, deed hij het steeds naar de bedoeling van de stichter van de orde. Hij besprak met hem alle punten waarover hij twijfelde. Bij zijn aankomst in Rome was zijn eerste werk het verzamelen van al het aanwezige materiaal. Voor de resterende problemen stelde hij 4 reeksen van vragen op om die aan Ignatius voor te leggen. Daarnaast bestudeerde hij de regels en constituties van de oude religieuze ordes. Wij bezitten nog zijn eigenhandige uittreksels daaruit. Hij ging nog een stap verder en stelde in 1548 een reeks van 12 hulpmiddelen, industriae, op waarmee de sociëteit haar doel beter zou kunnen bereiken. Deze hulpmiddelen kunnen worden beschouwd als een voorontwerp van de constituties. In 1549 redigeerde hij de statuten voor de colleges. Met dit en ander materiaal kon men beginnen aan de voorbereiding van een organisch opgebouwde tekst. In het midden van 1550 was de eerste tekst die wij van de constituties bezitten voltooid, tekst A. Maar deze tekst A was alleen maar een voorbereiding. De verder uitgewerkte tekst, hoofdletter A, volgde kort op de eerste en was omstreeks september 1550 gereed. Ignatius bracht er eigenhandig niet minder dan 230 correcties in aan. Hij verbeterde een woord of een zin, streepte hele passages door en gaf verschillende aanwijzingen. Nu was het ogenblik aangebroken om het werk ter bestudering en goedkeuring voor te leggen aan de paters die naar Rome konden komen. Ze werden opgeroepen door Ignatius en kwamen bijeen tussen het einde van het heilig jaar 1550 en het begin van 1551. De paters maakten enige bemerkingen. Ignatius profiteerde van deze gelegenheid om hun zijn aftreden aan te bieden. Allen wezen dit af, met uitzondering van Andrés de Oviedo. Deze zei heel onbevangen dat als Ignatius meende ongeschikt te zijn, men dit moest geloven omdat hij een heilige was. In 1552 werd een nieuwe tekst, tekst hoofdletter B, voltooid die de autografische tekst genoemd werd. Maar Ignatius bleef tot het eind van zijn leven aan de constituties werken. 6 maanden voor de dood van Ignatius schreef Polanco dat er nog steeds verbeteringen werden ingevoegd. Hoe het ook zij, naar zeggen van Lainé en Nadal, kon toen Ignatius stierf het werk aan de constituties als voltooid worden beschouwd. Ignatius wilde ze niet afsluiten, maar dat moet volgens Polanco aan zijn nederigheid worden toegeschreven. Bij zijn sterven liet hij op zijn tafel het werk achter dat hem zoveel gebed en inspanning had gekost. Hij wilde dat de sociëteit het laatste woord erover zou spreken. De constituties werden bekrachtigd door de eerste algemene vergadering die in 1558 bijeenkwam voor de keuze van Ignatius opvolger. De constituties zijn niet alleen de vrucht van Ignatius' arbeid, maar ook van zijn gebeden en de inspiratie die God hem schonk gedurende de lange jaren dat hij eraan werkte. Ignatius zelf erkende dat.
Toen Luis González de Camara hem vroeg hoe het te werk was gegaan, antwoordde hij: hij droeg iedere dag de heilige mis op, legde aan God het onderwerp voor waarmee hij bezig was en bad daarover. En zijn gebed en heilige mis gingen daarbij steeds met vele tranen gepaard. Eerder had hij, sprekend over mystieke ervaringen, gezegd: als hij aan de constituties werkte, had hij vaak zulke ervaringen. Hij kon dit nu gemakkelijker zeggen omdat hij iedere dag opschreef wat er in hem omging. En het dus nu toch op schrift stond. Camara profiteerde van deze gelegenheid en vroeg hem die aantekeningen te mogen zien. Ignatius toonde hem een dikke bundel van zijn geschriften en las daaruit een gedeelte voor. Het waren vooral mystieke ervaringen die een of ander punt uit de constituties bevestigden. Soms zag hij de Vader, andere keren de drie goddelijke personen of de heilige maagd, die voor hem ten beste sprak of bekrachtigde wat hij had geschreven. Camara verzocht hem deze geschriften enige tijd te mogen houden, maar Ignatius wilde dat niet. Later heeft hij het meeste vernietigd.

Jesuits zijn in 10 delen. De constituties bestaan uit 10 delen. De stof wordt er niet thematisch behandeld, maar in een, wat we zouden kunnen noemen, voortschrijdende ordening. Want ze volgt de verschillende fasen in het leven van de Jesuit, vanaf het moment dat hij tot de sociëteit wordt toegelaten, tot aan zijn apostolische zending. Dat is het onderwerp van de eerste 7 delen. De 3 overige behandelen het bestuur van de sociëteit, de algemene vergadering, deel 8, het ambt van de generaal, deel 9, de waarborgen voor de vitaliteit van de sociëteit, deel 10. Het eerste deel behandelt de opname van de kandidaat in de sociëteit, de vereiste eigenschappen en de beletselen voor de toelating. In het tweede deel wordt met grote wijsheid het ontslag uit de sociëteit behandeld. Bij dit gevoelige onderwerp worden eerst 2 algemene richtlijnen gegeven. De eerste, men moet iemand niet gemakkelijk toelaten, maar nog minder gemakkelijk hem ontslaan. Veel eer moet men eerst in onze Heer zorgvuldig overleggen en het voor en tegen afwegen. De tweede, de redenen moeten zwaarwegender zijn naarmate iemand nauwer met de sociëteit verbonden is. Bij het ontslag moet men eerder vaderlijk dan juridisch te werk gaan. De overste moet veel bidden en alvorens een beslissing te nemen, anderen raadplegen. Het derde deel bevat de kern van de Ignatiaanse spiritualiteit. Het behandelt het geestelijk leven van degene die is toegelaten. De titel van het eerste hoofdstuk is veelbetekenend, over het gezond houden van de ziel en de voortgang in de deugden. Er wordt gesproken over het bewaken van de zintuigen, matigheid, bezig zijn tegenover ledigheid, armoede, gehoorzaamheid, oefeningen van godsvrucht, openheid van geweten en volgzaamheid jegens de geestelijke leidsman, het voorkomen van bekoringen, terechtwijzingen, het gehoorzamen aan de dokter of verplegers, eenheid in de leer, oprechtheid van bedoeling. Het tweede hoofdstuk behandelt de zorg voor het lichaam, aan de orde komen, voeding, slaap, kleding en de zorg voor de gezondheid. Het vierde deel gaat over de intellectuele vorming van de Jesuit en over het apostolaat op de colleges en de universiteiten. Dit deel wordt gezien als een eerste aanzet tot de latere studieorde van de sociëteit. Het behandelt het stichten van colleges, de verschuldigde dank aan de stichters daarvan, de studievakken die moeten worden onderwezen, de geestelijke vorming van de leerlingen, de leiding van deze studieinrichtingen. Wanneer de geestelijke en culturele vorming van de Jesuit is voltooid, wordt hij definitief in de sociëteit ingelijfd. In het vijfde deel worden de verschillende kwesties behandeld die daarmee samenhangen. De eigenschappen die vereist zijn om tot de plechtige professie te worden toegelaten, de wijze van gelofteaflegging, de toelating als co-adjutor spiritualis of co-aditor temporalis, respectievelijk helper voor geestelijke of tijdelijke zaken. Het zesde deel handelt over het persoonlijk leven van hen die lid zijn geworden van de sociëteit. Het centrale thema van dit deel zijn de religieuze geloften, hoe ze in de sociëteit verstaan en beleefd moeten worden. Met name gaat Ignatius hier uitvoerig in op de gehoorzaamheid en werkt hij verder uit wat in het derde deel is uiteengezet. Hij wil dat de Jesuiten zich in deze deugd onderscheiden, door niet alleen te gehoorzamen wanneer de overste een uitdrukkelijke opdracht geeft, maar ook door gevolg te geven aan een simpel blijk van zijn wil. Zulke gehoorzaamheid wordt mogelijk als men steeds God, onze Schepper en Heer, voor ogen houdt omwille van wie men gehoorzaamt. En men moet ervoor zorgen in een geest van liefde en niet in angstige verwarring te handelen. Deze gehoorzaamheid moet niet alleen betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht, maar ook op de wil en het oordeel. Hier grijpt Ignatius terug op het begrip blinde gehoorzaamheid, de beelden van dood lichaam en stok in de hand van de grijsaard, beelden die geen vinding zijn van hem, maar die hij ontleent aan de traditie. De religieus moet zich laten voeren en leiden door de voorzienigheid die zich voor haar doeleinde van de overste bedient. Na de uiteenzetting over de geloften wordt het religieus leven van de gevormde Jesuit besproken. Als hij definitief in de sociëteit is opgenomen
en zich verplicht heeft te leven volgens de regels van zijn staat, kan hij gezonden worden naar de plaats waar hij het vruchtbaarst kan werken. Het zevende deel is gewijd aan de zendingen, waarmee iedere soort bestemming wordt aangeduid. In dit zevende deel van de constituties wordt uiteengezet hoe de Jezuïten over de wijngaard des Heren verdeeld moeten worden. Het heeft betrekking op een wezenlijk aspect van de sociëteit. De Jezuïet is een gezondene, apostel, een arbeider in de wijngaard die moet gaan waarin men hem zendt. Voor de keuze der bedieningen komen de typisch Ignatiaanse criteria aan de orde. De eerste en hoogste norm is de meerdere eer van God en het grotere welzijn van de mensen. Voorkeur moet worden gegeven aan het werkterrein waar grotere nood is of waar verwacht mag worden dat de vrucht van de arbeid ook wijder zal doorwerken. Bijvoorbeeld door werk onder invloedrijke mensen. Gekozen moet worden voor het werk dat het belangrijkste schijnt, geestelijk werk boven lichamelijk werk, werk dat het algemeen welzijn bevordert boven dat wat slechts enkelen ten goede komt. Hier wordt de gulden regel toegepast. Een werk is des te goddelijker naarmate het algemener is. Andere criteria zijn arbeiden waar de vijand onkruid heeft gezaaid, dringende taken verkiezen boven minder urgente, werk waarom niemand zich bekommert boven dat wat al door anderen wordt gedaan, arbeid met duurzaam effect boven arbeid van voorbijgaande aard. Kortom, we zien dat Ignatius op het belangrijke punt der bedieningen zijn regel toepast van het meer uit het grondbeginsel en de grondslag van de geestelijke oefeningen. Vanzelfsprekend moet rekening worden gehouden met de aanleg en eigenschappen van de betrokkenen. Naar moeilijke missies moeten mensen gezonden worden met een goede gezondheid. Met belangrijke opdrachten moet belast worden wie bekwaam is en goed voorbereid. En zo voor al het andere. De Jezuïten zijn bestemd om zich over de hele wereld te verspreiden. Dat brengt het gevaar met zich mee dat de onderlinge eenheid geschaad wordt. Om dit te voorkomen volgt het achtste deel. Over datgene wat bevorderlijk is om de band van hen die overal verspreid leven te bewaren met hun hoofd en onderling. Naarmate het moeilijker is om de eenheid tot stand te brengen van de leden van deze orde met hun hoofd en onderling, moeten ze alle hulpmiddelen benutten die de eenheid bevorderen. Daarom zal gesproken worden over wat betrekking heeft op de eenheid van geest. De gehoorzaamheid met het zo gewenste gesprek tussen overste en onderdaan zal die band versterken. Maar het eerste dat de leden onderling en met hun hoofd verbindt, is de liefde van God onze Heer. Want als de overste en de onderdanen zo innig mogelijk verenigd zijn met de hoogste en goddelijke goedheid, zullen zij als vanzelf ook onderling verbonden zijn. Ignatius verlangde dat in de sociëteit een zo groot mogelijke eenheid zou heersen, zowel inwendig als wat betreft de leer, oordeel en wil, als ook naar buiten in kleding, wijze van misviering en al het overige, voor zover dat te verenigen was met de verschillende omstandigheden van personen en plaatsen enzovoort. Een zeer geschikt middel ter bevordering der eenheid zal de onderlinge briefwisseling zijn. Om de 4 maanden zal in ieder huis iemand die daarmee belast is, aan de provinciaal een brief schrijven over de belangrijkste zaken die zich hebben voorgedaan, en die brieven moeten naar de verschillende provincies worden doorgegeven. Het betreft hier de 4 maandelijkse brieven die voor de geschiedenis van de sociëteit zo belangrijk zijn. Tegen het einde van de 16e eeuw kwamen daarvoor de jaarbrieven in de plaats die vooral van belang zijn voor de missiegeschiedenis. In het 8e deel wordt alles behandeld wat betrekking heeft op de algemene vergadering. Naar Ignatius' oordeel bevordert het van tijd tot tijd bijeenkomen van het hoogstwetgevende orgaan van de sociëteit de eenheid. Er wordt uiteengezet wanneer deze vergadering bijeengeroepen moet worden, wie eraan moeten deelnemen, waar, wanneer en hoe ze moet plaatsvinden, zowel voor de keuze van de nieuwe generaal als wanneer er andere kwesties aan de orde zijn. Het 9e deel gaat geheel over de algemene overste. Hij wordt in de sociëteit voor het leven gekozen, de redenen daarvoor worden aangegeven. Bij de opsomming van de eigenschappen die de generaal moet hebben, schilderde Ignatius, alle biografen zijn daarover eens, ongewild zijn eigen portret. De generaal moet innig met God verbonden zijn, een man van gebed.
Hij moet een man zijn van beproefde deugd om met name door liefde en nederigheid een voorbeeld te kunnen wezen voor zijn onderdanen. Hij moet meester zijn over zijn hartstochten. Noodzakelijke onkreukbaarheid en gestrengheid moeten bij hem samengaan met goedheid en zachtmoedigheid. Hij moet grootmoedig en sterk zijn, wil hij de zwakheden van zijn onderdanen kunnen verdragen, maar ook om in de dienst van God grote dingen te kunnen ondernemen en om bij de uitvoering daarvan zich niet door moeilijkheden te laten ontmoedigen. Hij moet een scherp verstand en een juist oordeel hebben. Geleerdheid is nodig, maar van groter belang is de wijsheid om de geesten te kunnen onderscheiden, de zaken te behartigen en met alle soorten mensen binnen en buiten de sociëteit goed te kunnen omgaan. Aan zijn ondernemingen moeten zorgvuldige overwegingen voorafgaan om ze dan met grotere vasthoudendheid te uitvoer te leggen. Uitwendige eigenschappen zijn een goede gezondheid, een behoorlijk voorkomen en de juiste leeftijd. Wanneer er verder geen verschillen zijn, kunnen ook factoren meespelen als hoge afkomst, vroegere rijkdom, ooit beklede ambten en dergelijke. Al deze gewenste eigenschappen zullen niet gauw in één persoon verenigd zijn. Maar wat zeker niet mag ontbreken, is grote goedheid, grote liefde voor de sociëteit, een evenwichtig oordeel en een goede intellectuele vorming. De constituties worden bekroond met het tiende en laatste deel. Hierin worden de middelen uiteengezet die een garantie zijn voor de vitaliteit van deze hele gemeenschap. Zo staat in de titel: voorop staat dat alle hoop op God alleen gesteld moet worden, want de sociëteit die niet met menselijke middelen tot stand is gekomen, dankt ook haar groei en voortbestaan daar niet aan, maar alleen aan de alvermogende hand van Christus, onze God en Heer. Voor de instandhouding en verdere groei van de sociëteit zijn de middelen die het instrument met God verbinden en het meer voegen naar de leiding van zijn goddelijke handen doeltreffender dan die waardoor de geschiktheid ten opzichte van de mensen bevorderd wordt. Dit vooropgesteld, moet men zich ook van natuurlijke middelen bedienen, niet om daarop zijn vertrouwen te stellen, maar om met de goddelijke genade mee te werken. De hoogste voorzienigheid van God onze Heer wil dat immers zo. Bloeiende, goed geordende colleges leveren daartoe een belangrijke bijdrage. Want zij zijn de plaatsen waar professen en coadjutores der sociëteit hun vorming ontvangen. De armoede moet onverkort gehandhaafd worden, want deze is als een bolwerk van de religieuze ordes, waardoor ze vitaal en goed geordend blijven. Daarom moet alle schijn van hebzucht worden vermeden, ook mag er geen eerzucht zijn, de moeder van alle kwaad in iedere gemeenschap of broederschap. Daarom moet het najagen van waardigheden binnen of buiten de sociëteit worden buitengesloten. Er moet goede hand worden gehouden aan de criteria voor toelating van mensen die verlangen in de orde te treden. Ze mogen niet in grote aantallen worden opgenomen en alleen als ze geschikt zijn voor onze instituut. Andere middelen voor de instandhouding van de sociëteit zijn eenheid van hart, matiging in geestelijke en lichamelijke arbeid, de juiste middenmaat van de constituties die niet buitensporig gestreng nog te laks mogen zijn, liefde en genegenheid jegens allen, ook jegens niet-leden van de sociëteit, een sober gebruik van de gunsten die de Heilige Stoel heeft geschonken, de zorg voor ieders gezondheid omwille van de dienst aan God.

meer dan een wetboek. Er zijn in de constituties enige opvallende kenmerken waaruit blijkt hoe origineel ze zijn en hoeveel meer dan enkel een wetboek. Het juridisch element is er vervlochten met het geestelijke, het institutionele met het ascetische. Men zegt dan ook wel dat ze evenzeer wel als niet een wet een rechtssysteem

heiligen door apostel te zijn in het apostolaat moet zijn persoonlijke geestelijk leven bevorderen. Zo staan armoede en gehoorzaamheid in apostolisch perspectief. De jezuïet moet arm leven en zelfs afzien van een vergoeding voor heilige missen en ander dienstwerk om met grotere vrijheid te kunnen handelen. De gehoorzaamheid heeft een geestelijke kant, maar bevordert tegelijk ook de onderlinge samenhang en het doeltreffend handelen. In zijn gebed mag de jezuïet zich niet voor anderen afsluiten. Zijn bidden staat in het teken van zijn leven in vereniging met God en is een extra stimulans om zich in te zetten voor het heil van de mensen. Anderzijds zal het apostolisch werk in hem het verlangen doen groeien naar ontmoeting met God in persoonlijk gebed. Een grondbegrip in de constituties is de zending. Hierover wordt in het zevende deel uitvoerig gesproken. De jezuïet is een man die bereid is om naar iedere plaats ter wereld te gaan waarin de paus of de overste van de sociëteit hem zal zenden. Zo moet de gelofte van Montmartre worden verstaan, welke een blijvende vorm heeft gekregen in de vierde gelofte van de professen. Hierbij verplichten zij zich tot gehoorzaamheid aan de paus met betrekking tot de zendingen. Zending vereist mobiliteit. Verschillende keren wordt in de constituties herhaald dat het tot onze taak en levenswijze hoort om naar de verschillende delen van de wereld uit te gaan. Die mobiliteit kan niet samengaan met het leven in een klooster of met koorgebed. Er kunnen ook geen algemene voorgeschreven lichamelijke boetedoeningen zijn. Evenmin kunnen de professen zich wijden aan werk dat hen aan een vaste plaats bindt. Het leven in een klooster en de gemeenschappelijke oefeningen van godsvrucht geven beschutting. Dat alles ontbreekt in de sociëteit, maar wordt gecompenseerd door een lange vormingstijd. 2 jaar noviciaat in plaats van 1, zoals bij de oude ordes, een langdurige periode van intellectuele en culturele vorming, het zogeheten 3e jaar noviciaat van geestelijke bezinning en toetsing nadat de studies voltooid zijn. Meer dan op het uitwendige regels berust de onderlinge eenheid op de gehoorzaamheid. Ignatius wilde dat zijn volgingen zich hierin zouden onderscheiden. Door de gehoorzaamheid ontstaat tussen de overste en de onderdaan in de rekenschap van geweten en de bereidheid om te doen wat de overste wil, een verhouding van vader tot zoon. Door haar kan het vruchtbaars gewerkt worden en kunnen eventuele gevaren worden vermeden. Ook het besef van verbondenheid bevordert de eenheid. Franciscus Xaverus voelde zich daardoor, hoe alleen en ver weg hij ook was, één met zijn medebroeders in de gemeenschap van liefde, zoals hij de sociëteit noemde. Zo ontstaat het beeld van de rondtrekkende jezuïet. Pierre Favre was er een voorbeeld van. Ignatius zelf verlangt vurig naar de moeilijkste missiegebieden. Zijn metgezellen werken overal ter wereld. 2 opvallende kenmerken van de constituties zijn gevoel voor maat en onderscheiding. Met het eerste wordt bedoeld dat men het juiste midden moet weten te houden tussen een buitensporige strenge regelgeving en een te grote toegeeflijkheid. Voor de jezuïet geldt steeds de grondregel uit het voorwoord op de constituties dat hij zich meer dan door welke andere uiterlijke wetgeving ook moet laten leiden door de inwendige wet van de liefde, welke de geest in de harten schrijft en inprint. Vandaar ook dat in de sociëteit de regels als zodanig niet onder zonde verplichten. De helderziende liefde is de liefde die geordend wordt door de onderscheiding der geesten, zoals de geestelijke oefeningen die te leren. Anders gezegd, de jezuïet moet zich in zijn handelen steeds door de liefde laten leiden, maar daarbij is onderscheidingsvermogen noodzakelijk om niet in uitersten te vervallen. Ignatius wil geen algemeen verplichtende en nauwkeurig omschreven oefeningen van boete en gebed voorschrijven. In plaats daarvan verlangt hij dat de gevormde jezuïet zich laat leiden door verstandige liefde. Daarbij zal hij zijn taak niet verwaarlozen om zich aan gebed en boete te wijden, maar evenmin zal hij zo opgaan in uitwendige activiteit dat zijn omgang met God daardoor geschaad wordt. Als hij zijn plicht heeft gedaan, is zijn eigen onderscheidingsvermogen de enige norm voor zijn gebed en boetedoeningen. Tot dan toe onbekende elementen zijn de volgende. Aan het einde van het noviciaat worden weliswaar openbaar maar eenvoudige geloften afgelegd. Er is onderscheid tussen de armoede van de huizen en van de colleges, welke laatste vaste inkomsten mogen hebben. De generaal wordt voor het leven gekozen. Hij heeft de centrale leiding, maar wordt bijgestaan door zijn raadgevers. Vele van de door de sociëteit nieuwe ingevoerde elementen zijn gemeengoed geworden in de religieuze gemeenschappen

gemeenschappen van onze tijd. Als erfenis van haar stichter hebben de constituties in de sociëteit altijd een ereplaats bekleed, maar met name in onze tijd wordt er opvallend meer aandacht aan besteed en verlangt men terug te gaan naar Ignatius' oorspronkelijke bedoeling. In de loop der eeuwen heeft de sociëteit haar wetgeving geleidelijk aangepast aan de eisen van de tijd en de richtlijnen van de kerk. Maar aan de constituties heeft zij niet willen tornen. Nooit is er de behoefte geweest om deze te veranderen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 18. Tot dan.

Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

0: unser göttliches Recht, das wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: know... Listen! Stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars. Vandaag in dit filmprogramma gaan we een Italiaanse televisiefilm bespreken. The Good Pope, oftewel in het Italiaans Il Papa Buono. Het levensverhaal van Angelo Giuseppe Roncalli, die op 28 oktober 1958 paus werd, paus Johannes de 23ste. Hij werd door paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 3 september 2000 en heilig verklaard door paus Franciscus op 27 april 2014. En we vieren zijn feest op 11 oktober. De film wordt verteld als een brief die geschreven wordt door Mattia, een vriend van Angelo die samen met hem op het seminari zat. En de brief is gericht aan Angelo, aan paus Johannes de 23ste, die op dat moment stervende is. Vandaag bespreken we het eerste deel van deze film die meer dan 3 uur duurt. Veel luisterplezier!

0: We zijn de 2 juni 1963 op het Sint-Pietersplein. De paus ligt op sterven. Vele mensen zijn rond hem verzameld. Dokters, verpleegsters, bisschoppen, kardinalen. Plots vraagt de paus: zijn ze er nog steeds? Ja, ze zijn er nog steeds. En er zijn nog veel meer mensen gekomen. Ze bidden. Het plein ziet zwart van de mensen, antwoordt een bisschop op de vraag van de paus. Hun vader is stervende, zegt de paus. Ik hou van ze en zij houden van mij. Ze komen uit de hele wereld, katholieken en niet-katholieken, zegt diezelfde bisschop. Liefde laat niemand onberoerd, antwoordt de paus, net als medeleven. Niemand.
1: They're still there. Oh yes, your holiness, they're still there. And many more have come, many more. They're praying. The square is full of people.
2: Your father is dying. I love them. They love me.
1: They say people are coming from all over the world, Catholics and non-believers alike.
2: No one is excluded by love or compassion. No one.
0: Een oudere kardinaal komt aan in het Vaticaan. Hij vraagt naar de gezondheidstoestand van de paus aan een andere kardinaal die juist wegrijdt. Deze vertelt dat de gezondheid van de paus fel achteruit gaat. De oudere kardinaal is blijkbaar een vriend van de paus. En hij schrijft hem een brief. Beste Angelo, ik hoop op het voorrecht om nog een keer aan je zijde te mogen staan. Maar ik betwijfel of dat zal gebeuren. Daarom schrijf ik je deze brief. Ik moet je om vergeving vragen voor alles wat ik je heb aangedaan. Sta me toe nog eenmaal te worden verlicht door je glimlach.
2: My dear Angelo, I pray that fate grants me the privilege of standing beside you one last time. But I'm not sure that that will happen. That is why I'm writing to you. I can't go on living without asking forgiveness for all the grievance I've caused you. Allow me to be illuminated once again by your smile.
0: We gaan even terug in de tijd. Een oom komt zijn neefje wekken. Goedemorgen, Angelino. Hij wil hem meenemen naar de kerk. Tijd voor de mis. En het is nog een zeer lange wandeling eer dat ze toekomen aan de kerk. En als ze er bijna zijn, loopt de kleine Angelo spoedig richting de kerk.
3: The Lord is waiting for us. Hurry, uncle, hurry, hurry.
4: Morning, Don Rebuzzini.
5: You're always the first, Angelino.
4: I praise the Lord.
5: And may you always be praised.
0: De Heer wacht op ons oom. Kom gauw. Goedemorgen, Don Rebuzzini, zegt hij tegen de pastoor die voor de kerk staat. Je bent altijd de eerste, Angelino, antwoordt de priester. De Heer zij geprezen, zegt Angelo. Nu en voor altijd, antwoordt de pastoor. Kleine Angelo gaat graag naar school. Hij kan er lezen en nieuwe dingen leren. 'S Avonds voor het avondmaal leest hij nog wat over de Romeinen. Het is zijn les geschiedenis en dat gaat volgens hem altijd over oorlog, armoede en lijden. En hij vertelt aan zijn moeder: volgens Don Rebuzzini heeft Jezus net als wij geleden. En weet je, mama, als ik iemand zie die lijdt, dan lijd ik ook. en dan ga ik hardop bidden. De papa van Carla is heel ziek en ik bid veel voor hem. Als ik over Jezus mag leren, zal ik zorgen dat je het goed krijgt.
4: Oh, they're called historic. And history always talks of warring nations, of poverty and of suffering. Don Rebuzzini says that Jesus had suffered more or less like us, you know, Mama? When I see someone who is suffering, then I suffer too. And I begin to pray aloud. Carla's papa is sick. He's pretty bad. I pray and pray for him. If you let me study the life of Jesus, I'll pay you back, Mom.
0: Zijn moeder streelt over zijn hoofdje. Het jongetje is zo lief. Hij gaat eten brengen naar een buurmeisje, Carla, omdat haar vader zo ziek is. En hij geeft een mooi boekje aan Carla en vertelt dat het evangelie is. Het meisje is blij, maar ook een beetje verdrietig. Ze kan namelijk niet lezen. Dat hoeft ook niet, zegt Angelo. Je moet het boekje zo houden, tegen je hart, en dan met Jezus praten. Mama zegt dat Jezus niet om ons geeft, zegt Carla. Maar, antwoordt Angelo, Jezus luistert naar iedereen.
4: What a nice little book. The teachings of Jesus, the gospel of Christ our Lord.
3: I'd like it if only I knew how to read.
4: Reading is not necessary. Just hold it here, real tight, and then talk to Jesus.
3: No, my mother says Jesus doesn't pay any attention to us.
4: No, Jesus listens to all of us.
0: Hey, what are you... Angelo is een lieve jongen, maar die liever met zijn neus in de boeken ligt dan te helpen op de boerderij van zijn ouders die zwaar werk moeten verrichten en niet gelijk bezig zijn met geloof. En zijn vader die heeft er moeilijk mee. Wat moet ik toch met Angelo? Vraagt hij aan zijn oom, de man die Angelo mee naar de kerk nam, terwijl ze de koeien aan het verzorgen zijn. Het is mijn zaak niet, Angelo is jouw zoon. Maar hij is anders dan wij, antwoordt de oom. Hij is de beste van de klas, antwoordt zijn moeder. En hij heeft een roeping, zegt de oom. Hij wil priester worden, maar dat wil niet zeggen dat hij een roeping heeft, antwoordt de vader. Trouwens, we kunnen zo'n kostschool niet betalen. Dat weet jij ook. We kunnen nu al amper iedereen te eten geven, zegt de vader van Angelo.
6: All right, Angelo, you tell me. What do I do with Angelo?
7: Look, I don't want to interfere. Angelo is your son, I know. But he's different. He's not like us.
8: He's a good student. The best in his class.
7: And he has the vocation.
6: This obsession of becoming a priest doesn't necessarily mean he has a calling. No, no, let's forget it. Besides, if it were true, we could never pay for his tuition and board. And you know it. Barely enough to feed everyone as it is.
7: But I have some cousins in Kaderitsi. I'm sure they would be happy to take him in.
0: Maar ik heb familie in Rizi. Die willen hem wel in huis nemen, zegt de oom. Maar de vader van Angelo ziet dat niet zitten. Toch besluiten ze dat Angelo mag vertrekken. Iedereen in het dorpje krijgt het nieuws te horen dat Angelo zal vertrekken. Zijn beste vriendin, Carla, vraagt hem.
4: Are you really going away?
3: Yeah. My father's a lot better.
4: Your gift, I think, worked out.
3: Like I said, huh?
4: I spoke to Jesus and prayed to him.
3: But will he listen to me once you've gone?
4: Yeah, sure.
3: We put our hands together and pray. You here and I'll be over there and we'll be very close.
4: Are you sure?
0: Is het waar dat je vertrekt? Ja, antwoordt Angelo. Het gaat beter met mijn vader, zegt Carla. Je boek heeft geholpen. Zoals ik had gezegd, antwoordt Angelo. Ik heb met Jezus gepraat, zegt Carla dan. Maar zal hij nog naar me luisteren als jij weg bent? Ja, natuurlijk, antwoordt Angelo meteen. We bidden gewoon samen en ook al ben ik ver weg, toch zijn wij bij elkaar. Iets Iets later komen er ook andere kinderen uit het dorp. Als je priester wordt, moet je dan zo'n jurk aan? Vraagt Carla. Jazeker, zegt Angelo. En als Carla en ik groter zijn, zegen je dan ons huwelijk in? Vraagt een vriend van Angelo. Ja, maar jullie moeten me wel een beetje tijd geven, zegt Angelo. Angelino gaat naar de stad en dan moet hij een kleed dragen. Kan je dat geloven? Begint een meisje te zingen. Alle kindjes maken een cirkeltje rond Angelo en draaien zo zingend rond hem.
4: And when you become a priest, you're gonna wear a gown?
9: Yes.
4: And when Carla and I grow up, you'll marry us?
9: It could be, but you'll have to give me a little time.
4: Angelino goes to town and they make him wear a gown. Can you imagine?
10: Angelino went to town and they made him wear a gown. Angelino went to town.
0: En dan is de dag gekomen dat Angelo naar de priesterschool moet vertrekken. Hij krijgt van zijn moeder een paar schoenen die van zijn neef zijn geweest. Je hebt die nu nodig, aangezien je naar de priesterschool gaat, zegt zijn moeder. Angelo is dankbaar en zegt zijn broers en zussen gedag. Zijn vader, die is boven in het huis. Hij kijkt wel door het raam, maar komt Angelo geen dag zeggen. Als het aan hem lag, zou de kleine jongen niet vertrekken. En Angelo vertrekt samen met zijn oom Saverio. Maar dan hoort de kleine Angelo zijn vader roepen. Angelo, Angelo.

0: Angelo! Angelo!
1: Papa!
0: Wait!
2: Papa, roept Angelo. Wacht, zegt zijn vader. Hij neemt zijn zoon in zijn armen en zegt hem, ik ga mee. En ze vertrekken samen. En wanneer ze bijna aangekomen zijn, na een hele lange tocht, stopt zijn vader met wandelen en zegt hij, luister eens, Angelo. Op het land werken is zwaar. Maar je kunt het goed. Waar je nu heen gaat, is alles en iedereen onbekend. Niemand kan je helpen. Wil je dit echt? Papa, antwoordt Angelo, ik wil graag priester worden. Dat is het enigste dat ik je ooit zou vragen.
0: It's natural. Working in the fields is hard, but it's something you know well. Where you're going now, everything and everyone will be unfamiliar to you, and you'll have no one to help you. Are you really sure about this?
1: Papa, I want to become a priest. That's all I will ask you for.
2: Zijn vader neemt hem in de armen. En dan zegt hij, daar, aan de andere kant van het bos, is Selana. Vanaf nu moet je leren om op jezelf te gaan, zegt zijn vader. Met veel verdriet kijkt de vader toe hoe zijn kleine jongen de weg naar Selana neemt, op zijn eigen, biddend.
1: Pater noster, we zijn thuis. Santificetur nomen tuum. Adveniat regnum.
2: We zijn nu jaren verder. Angelo is een volwassen man. Hij is een seminarist samen met Mattia en Nicola. Ze zijn bevriend. En Mattia schrijft zijn brief verder. Je vriendschap was iets fantastisch. Nicola deelde in de vreugde. Maar Mattia kon toch moeilijk overweg met Nicola. Die durfde bepaalde artikels te lezen die door modernisten geschreven waren en stelde zich daarbij vragen. Ook aan de docenten in het seminarie wou hij hierover vragen stellen, maar dat mocht niet. Nicola is zo arrogant en verwaand. Hij weet niet wat nederigheid is, zegt Mattia tegen Angelo, terwijl ze aan het wandelen zijn in de stad. Hoor, hij neemt geen blad voor de mond. Maar misschien is wat hij zegt wel waar, antwoordt Angelo. Waarom zouden we niet over die dingen mogen praten? Omdat ze willen dat we kiezen, zegt Mattia. Je weet het, lees weinig, maar lees goed. En hij leest te veel, reageert Mattia. Verbazing is het gevolg van onwetendheid, antwoordt Angelo.
3: Nicola is so arrogant and presumptuous. He doesn't know the meaning of the word humility.
4: Ah, he does talk back to his teachers. But maybe the things he's saying are true. Why shouldn't certain ideas be open to discussion?
3: Because they want us to choose. You know what they say, read little but read well. He reads too much.
4: Astonishment is the child of ignorance.
2: Mattia laat aan Angelo zijn huis zien. Het is een prachtige en zeer groot luxueus huis. Angelo, die uit een boerendorpje komt, is hier niet aan gewend. Wanneer hij en Mattia binnenkomen, is er volk op bezoek. Mattia stelt Angelo voor. Dit is Angelo Roncalli, mijn beste vriend, zegt Mattia. En er is ook een kardinaal aanwezig. Nadat ze iedereen gegroet hebben, gaan ze een andere salon binnen. Ik ben nog nooit in zo'n huis geweest, zegt Angelo onder de indruk. Dat was mijn oom, zegt Mattia, enthousiast. Wie? Vraagt Angelo. De kardinaal. Hij heeft een briljante carrière achter de rug, zegt Mattia. Carrière? Is dat geen raar woord voor een roeping? Vraagt Angelo verbaasd. Hoezo? Vraagt Mattia. Sommige priesters kunnen toch beter zijn dan anderen? Angelo reageert niet echt.
5: Oh, I've never been in a place like this.
6: Thank you. That was my uncle.
5: Who?
6: The cardinal. He's had such a brilliant career.
5: Career? Isn't that a strange word to define a vocation?
6: Why? Don't you think it's fair that some priests should distinguish themselves from others?
2: Mijn oom komt zelfs bij de paus, zegt Mattia, zo fier als een pauw. Oh, dat moet een hele eer zijn, antwoordt Angelo, weinig onder de indruk. Wie weet, ooit, zegt Mattia. Meteen daarna stelt hij opnieuw een vraag aan Angelo. Fantaseer je wel eens dat je paus wordt? Angelo moet lachen. Ik moet eerst nog priester worden. En dat zal niet lang meer duren. Klopt het dat je een jaar eerder tot priester wordt gewijd? Vraagt Mattia. Ja, zegt Angelo. Bij de gedachte alleen al slaat mijn hart op hol. Je krijgt iets van mij om te dragen, zegt Mattia, zeer enthousiast. Van jou? Dank je, maar toch niet een soutane? Oh, wat een schitterende stof, zegt Angelo, helemaal blij als hij de soutane ziet die Mattia tevoorschijn haalt.
6: Do you ever fantasize about becoming pope?
5: For now I'm just dreaming of becoming a priest.
6: Well, that's a dream that's going to come true very soon. Is it true they got a special dispensation to ordain you a year early?
5: Yes. And just thinking about it makes my heart race.
6: I want you to wear something of mine.
5: Of yours? Thank you, but it's not a cassock. Oh, it's so beautiful, Mattia. So elegant. And I...
2: Dan komt ook Nicola, de andere seminarist met wie ze bevriend zijn, of Angelo toch bevriend mee is. Mattia, die wil niet dat Nicola in zijn huis binnenkomt. En hij waarschuwt Angelo. Ik ga liever niet om met Nicola, met zijn geheime clubs en ketterse vrienden. Angelo begrijpt hem niet gelijk. Ze gaan samen een kerk bezoeken. Ze gaan niet naar een vergadering. Angelo vertrekt alleen met Nicola. Op een dag komen Angelo, Mattia, Nicola en nog enkele andere seminaristen uit een kerk. Aan de uitgang, buiten, zit er een oude blinde man. Die begint ineens iets luid te zeggen.
7: Now, where is that young man? The one in white.
6: There's no one here dressed in white.
7: There is. He's here. There, it's him. It's him, the one dressed in white. Like the host, the body of Christ.
5: What are you saying, my good man?
8: He's always here, asking for alms.
5: Wait, wait.
8: He's blind.
7: I am blind, but I can see. I can see beyond. Believe me. Believe me. I can see.
2: Waar is die jonge man in het wit? Er is niemand hier in het wit, antwoordt Mattia. Jawel, hij is hier, zegt de blinde man. Hij is het. Hij is in het wit gekleed, roept de man, terwijl hij de handen van Angelo vasthoudt. Wit als een hostie, het lichaam van Christus. Wat zeg je nu toch, zegt Angelo, liefdevol aan de blinde. Hij zit hier altijd te bedelen, zegt Nicola. Hij is blind. Wacht, wacht, zegt Angelo, terwijl hij de man wat geld geeft. Ik ben blind, maar ik kan erover zien. Ik zie dingen die niemand ziet. Geloof me toch. en de seminaristen lopen weg. Een tijd later wordt Angelo tot priester gewijd. Een jaar eerder.

0: semper tecum.
1: Amen.
2: Nicola was bij de priesterwijding van zijn vriend Angelo. Mattia, die is niet te vinden. Terwijl vele mensen priester Angelo willen feliciteren, komt zijn docent hem halen om hem aan iemand voor te stellen. Dit is kardinaal Goffredo, zegt de docent. Oh, we kennen elkaar al, zegt de kardinaal als hij Angelo een hand geeft. De kardinaal is de oom van Mattia. En dit is Monseigneur Radini Tedeschi. Aangenaam, zegt Angelo. Plots komt Mattia bij Angelo. Hij feliciteert hem met precies een beetje jaloezie omwille van het feit dat Angelo een van de beste studenten is en een jaar vroeger gewijd is. Daarna vertelt hij aan Angelo dat hij met zijn oom, de kardinaal, gesproken heeft. Die zou een plaatsje kunnen vinden voor Angelo in Rome bij de pauselijke curie. En volgend jaar, als Mattia zelf gewijd wordt, zal hij ook daar komen. Maar Angelo wil dit niet. Dat is heel aardig van je, maar ik ga liever naar huis. Mattia begrijpt echt niets van Angelo.
3: I've just spoken to my uncle Goffredo. He said he can find you a good assignment here in Rome. At the Curia. Then in a year after I'm ordained, I'll come too.
4: Thank you, Mattia, but I prefer going back home.
3: Why? All the important jobs are here. With your intelligence and your education.
4: The important jobs are near the people we love. I want to go back to them, Mattia. They're the ones who've taught me the words of God.
3: When will we see each other again?
4: Soon. I'll write you. We'll both write to each other.
2: Waarom? Alle belangrijke functies zijn hier. Met jouw intelligentie en jouw opleiding, belangrijke functies zijn bij de mensen die we lief hebben, antwoordt Angelo meteen. Ik wil terug naar hen. Zij hebben me de woorden van God geleerd. Wanneer zie ik je weer? Vraagt Mattia na een moment van stilte. Binnenkort. Ik schrijf je, antwoordt Angelo. We zullen elkaar veel schrijven. En hij voegt er ook nog aan toe. Onze vriendschap is belangrijk voor mij. Mattia antwoordt dan meteen, ook voor mij. En Angelo gaat naar zijn geboortedorp. We zijn in het jaar 1904 in Sotto il Monte. Heel het dorp komt aanlopen wanneer Angelo terug thuis komt. Ze zijn zo blij. Welkom terug, welkom terug, hoor je de mensen roepen.
5: Angelo, come, he's here, Angelo.
6: Oh, oh, my son.
4: I told you I'd come back, didn't I?
6: Yes, yes.
4: Oh, Father. I get so very hungry. You're Carla?
6: Yes, it's me. You finally made your wish come true. Yes. You're wearing a gown.
2: Angelo, kom gauw. Angelo is er. Hij is terug. Mijn zoon, roept zijn moeder. Mama. Nadat ze elkaar in de armen nemen, zegt Angelo. Ik heb het toch gezegd dat ik terug zou komen? Vader, zegt Angelo. Oom, terwijl hij iedereen terugziet. Ben jij Carla? Vraagt Angelo aan een jonge zwangere vrouw. Natuurlijk ben ik Carla. Angelo, eindelijk is je droom werkelijkheid geworden. En nu loop je in een jurk, lacht ze. Ook zijn oude pastoor komt hem verwelkomen, Don Rebuzzini. Angelo is zo blij en gelukkig om terug thuis te zijn, bij de zijne. We zijn nu een hele tijd later. En vaak viert priester Angelo de heilige mis. Niets is zo mooi als dat moment vlak voor de mis. Als je je voorbereidt, schrijft Angelo naar Mattia. Dan ben je één met God en alle mensen. Nu jij ook gewijd bent, Mattia, ken je dat gevoel ook? Je schrijft me nooit terug. Je zal het wel druk hebben bij de pauselijke curie. Ik heb het ook druk nu als secretaris van Monseigneur Radini Tedeschi. Hij was ook bij mijn priesterwijding. Hij is nu bisschop van Bergamo.
0: Nothing can compare with those precious moments prior to the Mass as you begin the function, the preparatio missae, when you're at one with God and all men. Now you too have been ordained, Mattia. Thus you know that emotion. You haven't answered any of my letters. It must be the Roman Curia that keeps you so tied down. I've also been busy. I was appointed secretary to Monsignor Radini Tedeschi. Remember, we met him that day I was ordained. He's now the bishop of Bergamo.
2: Angelo gaat verder. We zijn naar Zwitserland, Lourdes en zelfs Palestina geweest. Hij is zeer nederig en vaak zijn we op de meest armoedige plekken waar we het woord van God brengen. Hij is mijn grote voorbeeld. Een ware leermeester van het leven. Mattia, die leest de brieven van Angelo wel, maar beantwoordt ze niet. Hij ruimt ze allemaal op in een schuif. Op een dag zijn er problemen in een fabriek waar ook Carla en haar gezin werken. Ze zijn nu aan het staken. Angelo, die wil de werknemers helpen. Je moet met de bisschop spreken, zeggen de mensen tegen hem. De mannen moeten te hard werken, ze houden het niet meer uit en wij vrouwen worden nog slechter behandeld. En dan komt er een vrouw naar hem toe en roept: kijk, vader Angelo, kijk naar de handen van mijn zoon. En dan laat ze de handen van haar nog niet 20-jarige zoon zien. Ongeval op het werk. Zijn handen zijn gewoon verbrand door zuur. Angelo kijkt het met veel verdriet aan. En dan komen Angelo en de stakers de twee bazen, de twee verantwoordelijken van de fabriek, tegen. En de twee mannen zeggen tegen hem:
1: ah, our young father Angelo. Tell these good people there's no profit in not working. And that not even your holy gospel endorses the evil of striking.
4: But it does endorse the rights of men. You should read it more carefully.
1: I knew it.
4: What did you expect? He's so predictable,
7: aren't you, Father? You're more of an agitator than a priest.
6: How dare you talk to Father Angelo like that?
4: Carla, don't.
1: Excellent advice. Your father, Angelo, is just an insignificant cleric who has come here with you to support the strike. All this is of your own initiative, is it not? I'm curious to know what your bishop, Radini Tedeschi, has to say about this deplorable act.
2: Vader Angelo, vertel ze maar dat ze niets krijgen als ze niet werken. En zelfs in uw Bijbel staat niet dat staken toegestaan is. Angelo antwoordt hierop: maar wel dat mensen rechten hebben. Lees maar goed. Ik wist het, zegt de ene man tegen de andere. Wat had je dan verwacht? Hij is zo voorspelbaar, is het niet? U bent eerder een opruier dan een priester, zegt een van de bazen van de fabriek. Hoe durft u zo te spreken tegen vader Angelo? Zegt Carla. Zeg maar niks, zegt Angelo tegen Carla. Heel wijs. Vader Angelo is een onbeduidende geestelijke die jullie komt steunen. Ik neem aan dat deze staking uw initiatief is, zegt de man tegen Angelo. Ik ben benieuwd wat uw bisschop vindt van deze verwerpelijke daad. Een tijd later is het zondag. Iedereen komt naar de kerk. Tijdens de preek zegt Monseigneur Radini Tedeschi het volgende.
8: Work should not be a war with its own dead and wounded. Work, which is sacred to the Lord, should be based on respect for the individual. Yes. Men and women and children alike. Until they receive that assurance, the striking workers cannot return to the factory. After Mass, the workers may contact Father Angelo and Marietto, who are in charge of distributing food and whatever aid is needed until this conflict has been resolved by peaceful confrontation, reasoning and prayer.
2: Een staking is een daad van agressie. En agressie werkt altijd verwoestend. Hij steunt ons, zegt een man, verantwoordelijke van een fabriek, tegen een andere. De bisschop gaat verder. Ik moet de stakers vragen terug te keren naar de fabrieken. Maar Stefano, onze jonge vriend Stefano, kon vandaag niet helpen bij de mis. En wie weet wanneer hij het weer in staat zal zijn om dat te doen. Werk moet niet als oorlog zijn met doden en gewonden. Werk is heilig in de ogen van de Heer. Het moet gebaseerd zijn op respect voor het individu. En dat moet gelden voor mannen, vrouwen en kinderen. En zonder die zekerheid kunnen de stakers niet terugkeren naar de fabriek. Na de mis kunt u naar Don Angelo en Marietto gaan. Zij zorgen voor de verdeling van eten en hulp, tot dit conflict is opgelost door middel van gesprekken en gebed. Excuseer mij, zegt de bisschop luid in de kerk, wanneer hij twee mannen, verantwoordelijke van een fabriek, de kerk uit ziet gaan. Excuseer mij, de mis is nog niet gedaan.
8: Excuse me. Mass is not over.

0: Kles aan vrouwen, zegt Angelo, zoals ik ook de biecht afneem en de communie geef. Ik begrijp niet waarom dat ongenoegen oproept. Het is geen kwestie van ongenoegen, zegt de kardinaal. Ik wil alleen horen dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Of over bepaalde artikelen waarin je lijkt in te stemmen met het modernisme, zegt de kardinaal. We willen enkel weten wat er in Bergamo aan de hand is. Wel, antwoordt Angelo. De bisschop luistert naar zijn kudde. En als u aan hem twijfelt, weet dan dat ik hem zal steunen. Zolang als de goede heer hem het leven gunt.
1: Nora, with certain writings of yours that seem to conform with modernist theories.
2: I suspect it's not just me you're after, Your Eminence.
1: No one is after anyone, Roncalli. We want to understand what's happening in Bergamo.
2: In Bergamo, there is a bishop who listens to his flock. And if it's him you discredit, rest assured that I will stand by him. For as long as the good Lord grants him life.
0: En Angelo Roncalli vertrekt terug. Wanneer hij terug thuis is, gaat de gezondheid van Monseigneur Radini Tedeschi achteruit. De dokter zegt...
3: Don Angelo. It's a battle. His condition has gotten worse. And certainly the news he hears from Rome hasn't helped any.
2: I know. Thank you, doctor.
0: Het is een strijd. Hij gaat nu hard achteruit. En het nieuws uit Rome heeft hem geen goed gedaan. Ik weet het, zegt Angelo. Dank u, dokter. Monseigneur Radini zegt dan aan Angelo... Ik had meegewild naar Rome om de situatie uit te leggen. Hierop antwoordt de jonge secretaris... Spaar uw krachten. We hebben niets te vrezen. Ik weet zeker dat we beloond zullen worden voor onze daden. Beloof me iets, zegt Radini. Ik wil dat jij mijn ogen sluit als de tijd gekomen is. Uw ogen moeten nog lang open blijven, want ze zien de waarheid. Omdat ze de wereld beter begrijpen dan anderen, huilt Angelo. Huil nu niet, Angelo. Huil niet, zegt Monseigneur Radini.
2: Your eyes must stay open as long as possible, Your Excellency. They perceive the truth because they understand the world better than others.
3: Don't cry, Angelo. Don't cry.
0: Kort daarna sterft Monseigneur Radini Tedeschi. Een tijd later, na het overlijden van Monseigneur Radini Tedeschi, is Angelo voor een nieuwe bisschop te werk gesteld. Maar ze zijn niet zo blij met hem. Zijn manier van schrijven is te modernistisch. De oude kardinaal Mattia schrijft zijn brief naar de paus, Angelo dus, verder, waar hij heel zijn levensverhaal vertelt. Ik weet dat ze jou naar het buitenland hebben gestuurd. Verder weg dan ik had gedacht. 10 jaar in Bulgarije als apostolisch delegaat. Wie anders dan jij, met je geduld en wijsheid, kon een band smeden met de orthodoxe kerk? Dat bracht jou ertoe om je in te zetten voor eenheid tussen de religies. Daarna kwam er nog een grotere taak. Delegaat in Griekenland en Turkije. Tijdens de oorlog schreef je... De wereld verandert in een kerkhof. In die situatie moet een priester onderdrukte en vervolgde helpen. En die taak vervulde jij onvermoeibaar en met gevaar voor je eigen leven. Ik heb je brieven uit Istanbul gelezen. Zeer verontrustend. We zijn in Istanbul, het jaar 1944. Vele vluchtelingen.

0: schrijven naar nu Monseigneur Angelo Roncalli. Hij helpt er veel, opdat ze veilig onderdak zouden vinden. En hij zorgt ook dat hun post veilig wordt verstuurd. Maar Monseigneur Angelo Roncalli wordt in de gaten gehouden door de nazi's.
1: Ah, Roncalli.
2: This is today's mail. And this is the refugees' correspondence we need to forward to Italy, Romania and France.
1: I feel like I'm turning into the mailman. My problem is I make too many promises.
2: Your problem is you manage to keep them.
1: If we don't receive the Holy Seal financial support, I won't be able to do it anymore.
2: It just arrived.
1: Don Carlo, you should have told me.
2: Yes, sorry, but there was an Armenian family of 6 people looking for a place to stay.
1: You told them they can't take any more refugees?
2: I told them to try the Salesian nuns.
1: Ah, good. Maybe they still have room.
2: Oh, there's also David outside who would like to see you.
0: Ah, Don Carlo. Dit is de post van vandaag. En dit zijn de brieven van vluchtelingen voor Italië, Roemenië en Frankrijk. Ik lijk wel een postbode. Ik doe gewoon veel te veel beloftes, zegt Angelo. En u doet ook nog wat u belooft. Ja, maar als het Vaticaan geen geld stuurt, houdt het straks op. Dat is zojuist aangekomen. Don Carlo, dat had je moeten zeggen. Het spijt me, maar ik moest onderdak zoeken voor een Armeense familie. Je hebt hen toch gezegd dat er geen plaats meer is? Wel, ik heb gezegd dat ze bij de zusters moesten vragen, bij de Salesiaanse. O, goed, antwoordt Angelo. Misschien is er daar nog plek. En er is ook nog een zekere David, een Jood, die op hem wacht. Hij heeft informatie bij voor Monseigneur Roncalli. En hij zegt: de Duitsers houden een Roemeens schip vast, de Tiare, met bestemming Haifa. Maar ze willen het naar Duitsland sturen. Wat is de lading? Vraagt Monseigneur Angelo. Is groot. Wat moeten de Duitsers daar nu mee? Wel, zegt David, dat vroeg de rabbijn zich ook af.
3: The Germans have detained a Romanian ship, the TR, that was originally headed for Haifa. And it seems they're planning to send it to Germany.
1: What's it carrying?
3: Iron waste.
1: Why would the Germans be interested in iron waste?
3: The rabbi was wondering the same thing.
0: Monseigneur Angelo Roncalli gaat samen met David gaan kijken op de Tiare op het schip en hopen zo te ontdekken waarom de Duitsers deze boot naar Duitsland willen doen varen. Wanneer het avond is, gaan ze op zoektocht. Een Koerdische matroos laat hen de boot op, tegen flinke betaling. Wanneer ze de deur openen van de ladingruimte, verstijven ze allemaal.
4: Oh my God, mio. Look, look.
1: Children. How many are there?
2: 600.
1: Oh, God in heaven, I must talk to them.
4: No, no, hey! Go on, get back, all of you! You can't get out, stay in there, quiet!
0: Oh mijn God, kijk toch eens. Het zijn allemaal kinderen. Hoeveel zijn er? Zegt Monseigneur Angelo Roncalli. 600, zegt de matroos. Ik moet met ze praten, zegt Angelo, terwijl hij naar binnen gaat. Nee, niet doen. Vooruit, terug jullie, zegt de matroos tegen de kinderen. Jullie mogen er niet uit. Stil blijven. En de deur wordt toegedaan. Monseigneur Angelo Roncalli is aangedaan. 600 kinderen. Een tijd later is er een receptie. Monseigneur Angelo Roncalli besluit om er naartoe te gaan. Ook de ambassadeur is er. Angelo had hem laten weten dat hij hem wou zien, in alle discretie. Wanneer de ambassadeur hem vraagt wat de reden is, antwoordt Angelo:
5: Looking for me one today?
6: You know very well why I'm looking for you. Your men follow me everywhere. That Romanian ship must sail for Haifa.
7: Impossible. I have my orders from Berlin. The ship is due to sail the day after tomorrow.
6: Where?
7: Unknown destination.
6: Auschwitz. Treblinka. That's if it gets there at all. How many ships have been sunk as soon as they reach the open seas? Please, help me.
7: I always helped you.
6: That's true. In small ways, to save your own soul. At this time it's dangerous and you are afraid to stick your neck out too far. Hmm?
0: U weet wel wat de reden is. Uw mensen houden me in de gaten, zegt Angelo. Laat dat Romeins schip vertrekken naar Haifa. Onmogelijk, zegt de ambassadeur. Ik heb orders uit Berlijn. Dat schip vertrekt overmorgen. Waarin? Vraagt Angelo. Onbekende bestemming, zegt de ambassadeur. Auschwitz? Treblinka? Vraagt Angelo. Als het daar ooit aankomt. Er zinken tegenwoordig wel erg veel schepen. Alsjeblieft, zegt Angelo, help me. Ik heb u altijd geholpen, zegt de ambassadeur. Ja, klopt, antwoordt Angelo, met kleine dingen om uw eigen ziel te redden. Nu is het gevaarlijk en durft u uw nek niet uit te steken. U weet wat men zegt, zegt de ambassadeur, dat we als dieven zijn die overdag vechten en 's nachts stelen. Nee, antwoordt Roncalli. We proberen levens te redden. Er zijn 600 kinderen op dat schip. En waar vinden ze hun moeders? In een berg as bij de verbrandingsovens. Hou op, zegt de ambassadeur. Inderdaad, zegt Angelo. De gedachte aan verbrande kinderen is ondraaglijk. We worden in de gaten gehouden, zegt Angelo tegen de ambassadeur. Hierna roept hij naar een Duitse officier die de hele tijd naar hen zit te kijken. Kom de ambassadeur toch gezelschap houden? Door de wijn dacht ik even dat ik zijn gezelschap kon verdragen, lacht Monseigneur Angelo terwijl hij wegwandelt. Hierna gaat Angelo naar de vrouw van de ambassadeur. Hij vraagt als hij er eventjes kort zou mogen spreken. Sta me toe u deze te geven. Pakt u het maar, het is niet zwaar. Ik begrijp het niet, wat is het? Vraagt de vrouw. Het is van een klein Joods jongetje. Ik wilde het hem teruggeven, maar ik denk dat hij het nooit meer nodig zal hebben. Het spijt me. Hierna vertrekt Monseigneur Angelo Roncalli en laat de vrouw achter, die het duidelijk zeer moeilijk heeft met wat hij zei. De volgende dag probeert Angelo samen met David en de rabbijn een oplossing te vinden. Als het schip niet naar Palestina gaat, dan gaan ze alle kinderen eraf halen. Angelo heeft aan de heilige stoel blanco vrijgeleides gevraagd. Ze vullen dan de namen van de kinderen in en zo kunnen ze iedereen van het schip halen. Dat hebben we toch vaker gedaan, zegt Monseigneur Roncalli, die de aarzeling van David niet begrijpt. Ja, maar het gaat hier wel over 600 kinderen, zegt David. En het schip vertrekt vannacht al, zegt de rabbijn. Daarom moeten we ons haasten, zegt Angelo. Luister, u moet ons ook helpen, rabbijn. We hebben ook Joodse immigratiedocumenten nodig, op de namen van alle kinderen op dat schip. Kunt u daaraan komen?
8: Ja,
0: Dat weet ik niet. Dat zal ik onze broeders in Roemenië moeten bellen. En nadat monseigneur Roncalli de telefoon voor zijn neus zet, antwoordt de rabbijn: ik zal mijn best doen.
7: I've asked for some blank safe conduct passes. We'll fill the children's names into the passes and take them off the ship. We've managed it before.
8: But it's 600 people, Your Excellency.
9: The ship sails tonight, Father Angelo.
7: That is why there's no time to waste. Now look, you must help us, Rabbi. When the passes arrive, we're going to need Jewish immigration certificates and the name of every single child on that ship. Do you think you can find them?
9: I don't know. I would need to get in touch with the brothers in Romania. I'll try.
0: De tijd gaat rap voorbij. Ze moeten dringend doordoen. Maar er is al goed nieuws. De Joodse immigratiedocumenten hebben ze nu in hun bezit. En ook de documenten uit Rome zijn toegekomen. Met wat vertraging door wat moeilijkheden bij de douane. Rome raadt u aan heel voorzichtig te zijn, zegt Don Carlo. Ondertussen, op hetzelfde moment, is er een kolonel bij de ambassadeur gekomen. Hij wil dat deze een document ondertekent. Het schip, waar de kinderen op zitten, zal eerder vertrekken. De ambassadeur is een beetje verveeld en verbaasd. Hoe komt het? Vraagt hij. Zijn er problemen? De kolonel antwoordt. Oh, geen grote problemen. Maar er is die katholieke priester. Ik heb het gevoel dat hij er iets aan wil doen. Gisteravond was hij op de receptie van de Italianen. Bisschop Roncalli. We kennen hem heel goed. Hij is geen groot probleem. Maar voor de zekerheid laten we het schip wat eerder vertrekken. En daarvoor is uw handtekening nodig.
2: Oh ja. En dat Catholic priest.
10: I have a feeling he's trying to do something about it. You know, last night he was at the Italian embassy's reception. Bishop Roncalli.
2: Our offices know him very well. He's far from being an obstacle. But just to play it safe, we have decided to anticipate the ship's departure. We would need your signature, Excellency.
0: In de bureaus van monseigneur Angelo Roncalli zijn ze hard aan het werk. Maar ze zijn maar met 5 mensen en ze moeten 600 documenten invullen met de namen van de Joodse kinderen. En hiervoor hebben ze maar enkele uren. Monseigneur Angelo Roncalli vraagt hulp aan de vluchtelingen. En ze blijven hard doorwerken. Maar dan komt er slecht nieuws binnen. Monseigneur, monseigneur, het schip vertrekt al over een uur. Wat bedoel je? Zegt monseigneur. Het zou toch om 2 uur vertrekken? Angelo denkt na. Zij hebben nog maar 320 documenten ingevuld. Dus maar 320 kinderen die ze kunnen redden. Maar Angelo zegt dat ze moeten doorwerken. Hij zoekt ondertussen voor een oplossing. En ondertussen, terwijl alle mensen werken om die documenten in te vullen, gaat monseigneur Angelo Roncalli naar de ambassadeur. Een laatste keer.
7: Excellency, I asked for your help and you denied it. Perhaps I made you uncomfortable to ask for such a favor. So I said to myself, Angelo, as a good Christian, His Excellency wants to help, but you must reduce your demands. So perhaps you could help me solve a little problem I have. There are 600 children on that boat, and we don't have time to fill in all the safe conduct passes, and we can only save maybe half of them. So maybe you could help me to choose who leaves and who stays. This is the list. These have German names. Well, perhaps we should save those. And these are twins. Who ends up in the oven? And these girls are the same age as your daughter.
11: Mrs. Ambassador, you're a mother. You understand what I'm saying?
12: Enough! Can't you see what you're doing to my wife?
0: Excellentie, ik heb u om hulp gevraagd, maar dat hebt u geweigerd. Met mijn vraag heb ik u in een lastig parket gebracht. Ik weet dat u een goed christen bent en dat u wilt helpen. Maar misschien vraag ik te veel. Zo, misschien kunt u me helpen een klein probleempje op te lossen. Er zitten 600 kinderen op dat schip. En we hebben geen tijd om alle vrijgeleides in te vullen. We kunnen hooguit de helft redden. Misschien kunt u voor mij kiezen wie moet vertrekken en wie mag blijven. Kijk, ik heb hier de lijst. Deze kinderen hebben Duitse namen. Misschien moeten we die redden. Dit is een tweeling. Welke van de twee moet de oven in? En deze meisjes zijn net zo oud als uw dochter. U als moeder begrijpt dat toch, zegt Roncalli tegen de vrouw van de ambassadeur. Genoeg, zegt de ambassadeur. Ziet u niet wat u mijn vrouw aandoet? Neem me niet kwalijk. U bent vast net geschokt als ik, maar dat is normaal. Deze kinderen worden afgeslacht. U hebt gemerkt dat ik u hier niet meer heb lastiggevallen. Ik heb alles zelf geregeld, maar nu kom ik in tijdnood. We hebben nog maar een uur. U zou dat schip kunnen tegenhouden. U kunt het vertrek uitstellen. Dat kan ik niet. Echt niet, antwoordt de ambassadeur. Frans, zegt de vrouw zachtjes. Laat ons nu alleen. U hebt het recht niet dit te doen. Ga weg, alstublieft, zegt de ambassadeur. U hebt gelijk. Het spijt me, zegt Roncalli. Ik ben enkel maar een priester. U hebt de macht en het recht. Ik heb slechts medelijden en heel weinig tijd, zegt hij nog tegen de ambassadeur voordat hij de eetzaal verlaat.
12: You don't know. You have no right. Please go away, go away.
11: You're right. Forgive me. I am only a priest. You have the power and the right. I have only compassion and very little time.
0: Wanneer de ambassadeur de hand van zijn vrouw wil vastnemen, haalt zij haar hand meteen weg en wil ze hem niet meer aankijken. Het is heel laat geworden ondertussen. Roncalli en zijn vrienden hebben nog maar weinig tijd. Nu ligt alles in Gods handen, zegt Angelo. Ze gaan zo rap mogelijk naar het schip met 370 officiële papieren en geld voor de andere kinderen wiens papieren ze nog niet hebben ingevuld. Maar de kapitein wil niets horen. Zijn schip moet zo vertrekken. Plots komt er een camion aan met een speciale eenheid van soldaten.
13: Well then, our departure has been put off until tomorrow.
14: God.
13: Orders through the German embassy for a routine sanitary inspection.
0: Wel, ons vertrek is uitgesteld tot morgen, zegt de kapitein. De Duitse ambassade wil een gezondheidsinspectie uitvoeren. Hierna zien ze nog een auto toekomen. Het is de ambassadeur en zijn vrouw. We zijn hier om u dit terug te geven, zegt de vrouw, terwijl ze een schoentje terug aan Angelo geeft. We dachten dat de jongen het nodig zal hebben om door de straten van Naïfa te rennen. Bedankt, uwe excellentie. Sst, zegt de ambassadeur. We vechten overdag, zodat we 's nachts kunnen stelen, antwoordt Roncalli. Ik besef wat dit u kan kosten. Dat kan, antwoordt de ambassadeur. Maar wat is het leven van een oude man waard, vergeleken met die van een jong kind? Van 600 kinderen, antwoordt Roncalli. Bedankt.
15: We've come to give you back this. We thought that the boy might need it for running through Haifa streets.
12: Thank you.
14: What happened?
16: Your Excellency.
14: Shh.
16: We fight by day.
14: So that we can steal together by night. I'm aware that this might cost you.
16: Mine. But what is an old man's life worth compared to that
14: of a child? 600 of them.
0: Alle kinderen worden van het schip gehaald en in veiligheid gebracht. Angelo is zo gelukkig. Ook de andere medewerkers, David, de rabbijn. 600 kinderen zijn van een zekere dood gered. De oorlog is ondertussen bijna ten einde. Angelo Roncalli schrijft nog een brief naar de Duitse ambassadeur die hem geholpen heeft. Jezus stierf voor wereldwijde broederschap. En het belangrijkste van zijn leer is liefdadigheid. En de triomf van de liefdadigheid. Het risico dat jij hebt genomen, Frans, is daar het bewijs van. Je hebt een heldendaad verricht. Hierna werd Angelo benoemd tot nuncius in Parijs. Maar we zijn weer een hele tijd later en we zijn ondertussen in Venetië in 1957. Monseigneur Angelo Roncalli is patriarch van Venetië. Op donderdag 9 oktober 1958 sterft Paus Pius XII in zijn residentie in Castel Gandolfo. Binnenkort is het conclaaf in Rome om de volgende paus te benoemen. Er wordt al een beetje gesproken bij de kardinalen. Voor wie zouden ze stemmen? Er wordt ook vaak over monseigneur, over kardinaal Angelo Roncalli gesproken. En dan is het zover. De kardinalen komen samen in Rome. Het conclaaf begint. Het conclaaf begon op 25 oktober en duurde 4 dagen. Schrijft kardinaal Mattia in zijn brief naar de paus, Angelo dus, die stervende is. Op 28 oktober, 17:08, is er witte rook te zien. Er is een paus gekozen. Die avond stond je op het balkon van het Sint-Pieter, verlicht door schijnwerpers. Je gaf je eerste zegen. Nicola stond in de menigte en riep je naam. Hij noemde je de paus van de zwakke, de verworpene en de verstotene. Ondanks mijn hatelijke woorden werd jij paus.
17: At 8:20 from the central loggia of St. Peter's Cathedral, in the glare of television projectors, you gave your first blessing. Nicola was also there among the crowd, shouting your name, saying you were the Pope of the suffering, of the rejected, of the derelict. Notwithstanding my odious words, they declared you Pope.
0: Paus Johannes koos je als naam. Het was de naam van je vader en van de parochie waar je was gedoopt. En van de kort heersende pauze, want je wist dat je maar weinig tijd had. Je voelde je in de steek gelaten. Ik bemerkte je angst. Angst en vreugde vullen het hart van elke paus die wordt gekozen.
17: Pope John, your chosen name. So dear to you, being your father's name, and that of the humble parish where you were baptized. As it is the name of those popes who had the briefest of papacies, because you knew you'd have little time, that you were a transitional choice. You felt abandoned. I sensed your fear. That fear, together with joy, that always descends in the heart of who has been chosen.
0: Als je geweten had wat ik wist, had je hart rust gevonden, Johannes. Want het was niet zomaar een paus op de troon van de Heer, maar een grote paus, een goede paus.
17: Had you known what was clear to me, your heart would be at rest, John. For it wasn't just a pope who ascended the Lord's throne, but a great pope. A good pope.

Zo, beste luisteraars, dit was het eerste deel van de film The Good Pope, het levensverhaal van Angelo Roncalli, paus Johannes de 23e. Aarzel niet om te reageren op dit programma. U mag altijd een mail sturen naar film@radiomaria.be. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van het feest van de heilige Matthäus, apostel en evangelist. Matthäus, te Kafarnaüm geboren, oefende het beroep van belastingontvanger uit toen hij door Jezus geroepen werd. Hij is de schrijver van een evangelie in de Hebreeuwse taal en heeft, volgens een overlevering, in het oosten het geloof verkondigd. We beginnen dit getijdengebed met psalm 95 als psalm bij de uitnodiging en deze kan u meevolgen op pagina 662. Het verdere verloop van deze lezingendienst kan u meevolgen vanaf pagina 1577 in het Grote Getijdenboek bij de gemeenschappelijke teksten voor apostelen. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig, als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden. O vorsten om de koning heen, in het hemelse paleis bijeen. Apostelen der wereldlicht, door Jezus eigen onderricht. In het hemelse Jeruzalem, wiens lamp het lam is, eert gij hem. Als edelstenen stralend schoon, als fundamenten van zijn troon. De kerk op aarde Christus bruid, roept vol van dank uw glorie uit. Door uw woord is zij toebereid en door uw kostbaar bloed gewijd. Wanneer de loop der eeuwen zwicht en Christus zetelt een gericht, dan deelt gij in zijn eer en lof als de senaat van het hemelshof. O wijzen, steunt ons, maakt ons sterk, bid voor uw kinderen, voor uw kerk, zodat uw zaaizaad op mag gaan tot grote oogst van hemels graan. Christus zij lof, die eeuwig leeft, die hij u uitgezonden heeft, en met de Vader en de Geest u innig is nabij geweest. Over heel de aarde klinkt hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid, het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt. geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Over heel de aarde klinkt hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Zij hebben Gods daden verkondigd en beseft wat Hij heeft gedaan. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten, tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen, hun woorden dopen zij als pijlen in vergif, om onverhoeds onschuldigen te treffen, hen uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door, zij spannen met berekening hun strikken en zeggen, niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd, en alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed, beseffen dat Hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht, en allen die oprecht van hart zijn loven Hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij hebben Gods daden verkondigd en beseft wat Hij heeft gedaan. Zij hebben zijn heiligheid verkondigd en alle volken aanschouwen zijn glorie. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan, voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid. Om al wat Gij, Heer, hebt verordend. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwe de wacht. En red hen uit vrede handen. Er straalt weer licht voor de vrome, en blijdschap vervult de oprechte van hart. Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijk zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij hebben zijn heiligheid verkondigd, en alle volken aanschouwen zijn glorie. Zij verkondigen de roem van de Heer, zijn machtige daden, de wondertekens die Hij heeft verricht. Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. De verdeling van de genadegaven in één lichaam. Broeders en zusters, ik, Paulus de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang, leid een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij

Allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave. Daarom zegt de schrift, hij is opgevaren naar den hoge. Hij heeft gevangenen meegevoerd. Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Hij is opgestegen. Dit betekent dat hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. Hij heeft ook gaven gegeven. Sommigen maakte hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer andere herders en leraars om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik bedoel, elke leer die door het valse spel van sluwe mensen wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toegroeien. Hij is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put, als een welsluitend geheel bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, bereikt het zijn volle wasdom door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten en bouwt het zichzelf op in liefde.

Nooit is er een profetie uitgebracht door de wil van een mens. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen. De Heer geeft de wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Jezus' blik betekende barmhartigheid en uitverkiezing. Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matthäus heette, en hij zei tot hem: "Volg mij." Hij zag hem niet zozeer met de ogen van het lichaam, als wel met zijn innerlijke blik van barmhartigheid. Hij zag de tollenaar. En omdat dit zien barmhartigheid en uitverkiezing betekende, zei hij tot hem: "Volg mij." Met volgen bedoelde hij navolgen. Dat wil zeggen, niet zozeer op de voet volgen, als wel Christus daadwerkelijk volgen in wijze van leven. Immers, wie aanspraak maakt op de verbondenheid met Christus, moet leven juist zoals hij geleefd heeft. Hij stond op en volgde hem. Het hoeft ons niet te verwonderen dat de tollenaar al op het eerste bevel van de Heer het aardse gewin dat hij tot dan toe nastreefde, achter zich liet. Hij bekommerde zich niet meer om zijn bezit en sloot zich aan bij het gezelschap van hem die klaarblijkelijk geen enkele rijkdom bezat. Dit is niet te verwonderen, want de Heer die hem uiterlijk riep door zijn woord, had hem innerlijk door een onzichtbare drang geleerd hem te volgen. Hij had het licht van zijn geestelijke genade in hem laten schijnen, zodat Matthäus begreep dat degene die hem op aarde wegriep van tijdelijke dingen de macht had om hem in de hemel een onvergankelijke schat te verlenen. Terwijl hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars

zondaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanleggen. Lezen we in het 9e hoofdstuk van Matteüs, het vers 10. De bekering van één enkele tollenaar was voor veel tollenaars en zondaars een voorbeeld van berouw en vergeving. Wat hier gebeurde was een treffend voorteken. Hij die eens apostel en leraar van de heidenen zou zijn, trok in het eerste ogenblik van zijn bekering een menigte zondaars achter zich aan, op de weg van het heil. De taak van de verkondiging die hij zou vervullen, dankzij zijn gestadige groei in deugden, nam hij al op zich vanaf het eerste begin van zijn geloof. Laten we trachten nog dieper door te dringen in wat daar gebeurde. Matteüs richtte niet alleen in zijn aardse huis een stoffelijk maal aan voor de Heer, maar een veel aangenamere maaltijd bereidde hij hem in de woning van zijn hart door zijn geloof en zijn liefde. Jezus zelf getuigt hiervan: "Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij." Wij horen zijn stem en openen de deur om hem te ontvangen, als we gaarne luisteren naar zijn stille of openlijke vermaningen en ons best doen om te volbrengen wat wij als onze taak kennen. Dan komt hij binnen om maaltijd te houden, hij met ons en wij met hem. Want door de genade van zijn liefde woont hij in het hart van zijn uitverkorenen. Zo verkwikt hij hen zonder ophouden met het licht van zijn aanwezigheid, opdat zij meer en meer voortgang maken in hun verlangen naar wat boven is. En hun ijver voor de hemelse dingen is voor hem als het ware een aangename spijs waarmee hij zich voedt.

Hij was een schriftgeleerde, bedreven in de wet van God. Hij had zich toegelegd op de studie van Gods wet, om haar voorschriften te onderwijzen. Het evangelie van Gods heerlijkheid was hem toevertrouwd. Hij had zich toegelegd op de studie van Gods wet, om haar voorschriften te onderwijzen.

Laat ons bidden. God, in uw barmhartigheid hebt gij de tollenaar Matthäus geroepen om een heilige apostel te worden. Help ons door zijn voorbeeld u te volgen en ons met kracht aan u te hechten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Elke Dag Telt. Wij zijn vandaag maandag 21 september. Wij mogen vandaag het feest vieren van de heilige Matthäus, apostel en evangelist. En vandaag in deze uitzending, beste luisteraars, gaan wij het hebben over de heilige Januaris, wiens feestdag wij afgelopen zaterdag op 19 september mochten vieren. Ook over de verjaardag van de zaligverklaring van John Henry Newman en over de ridders van Postel. Maar zoals altijd beginnen wij met muziek. Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze uitzending.

Beste luisteraars, afgelopen zaterdag mocht Napels de feestdag vieren van de heilige Januaris, hun patroonheilige. Dus altijd een zeer grote dag in Napels. En eigenlijk weten we over het leven van deze heilige zeer weinig. Maar hij is wel zeer bekend wereldwijd omwille van een mirakel dat aan hem toegeschreven wordt. Het Romeins Martyrologium heeft maar een zeer korte beschrijving van zijn leven. Het zegt: de heilige Januarius, bisschop van Benevento en martelaar, die ten tijde van een vervolging van het geloof te Puzzuoli bij Napels de marteldood voor Christus onderging.

Bijvoorbeeld een aanwezigheid van heilige personen, zoals bezoekende pauze. En ook zo, beste luisteraars, afgelopen zaterdag is zijn bloed weer vloeibaar geworden.

Afgelopen zaterdag, beste luisteraars, was het ook de verjaardag van de zaligverklaring van John Henry Newman. De inmiddels heilige John Henry kardinaal Newman werd geboren op 21 februari in het jaar 1801 en hij stierf op 11 augustus 1890. Hij was een Engelsman, een academicus, een filosoof, een geschiedkundige, een schrijver en ook een poëet, waarover later meer. En ongeveer een jaar geleden werd hij door paus Leo XIV uitgeroepen tot kerkleraar. Kerkleraar in het speciaal voor het katholiek onderwijs. En daarom is het misschien gepast om eens iets langer bij deze verjaardag van zijn zaligverklaring stil te staan. Hij werd zaligverklaard op 19 september in Engeland in 2010 door paus Benedictus de

diende. En om zalig verklaard te worden heb je natuurlijk een mirakel nodig. En het is zo dat Jack Sullivan, een permanente diaken uit de Verenigde Staten nabij Boston, leed aan een uiterst ernstige aandoening van zijn wervelkolom toen hij voor het eerst de voorspraak van kardinaal Newman inriep. En hij werd genezen, dit op 15 augustus 2001. Hij sprak over zijn eigen ervaringen in 2001. Ik werd op tragische wijze getroffen door een ernstige aandoening van de wervelkolom, die ondraaglijke pijn veroorzaakte en waarvoor volstrekt geen uitzicht op verlichting bestond. Een chirurg vertelde mij dat ik op de rand van een volledige verlamming stond. Kort daarvoor had ik een operatie aan mijn wervelkolom ondergaan, omdat mijn lendenwervels en tussenwervelschijven letterlijk het leven uit mijn ruggenmerg persten. Tijdens de ingreep kregen de chirurgen bovendien te maken met ernstige complicaties. Mijn duramater, het beschermende vlies rond het ruggenmerg, was zeer ernstig gescheurd. Dagen na de operatie leed ik nog steeds ondraaglijke pijn, zonder dat er enig einde in zicht was. Ik was volkomen hulpeloos en de situatie leek hopeloos. Maar juist deze gemoedstoestand bracht mij ertoe te bidden. Ik riep mijn heel bijzondere voorspreker en trouwe vriend aan. Alsjeblieft, kardinaal Newman, help mij om te lopen, zodat ik naar mijn lessen kan terugkeren en tot priester kan worden gewijd. Vrijwel onmiddellijk was diaken Sullivan in staat om te lopen. Zijn artsen konden geen medische verklaring geven voor de verandering in zijn toestand. En een jaar later liet pater Paul Chavasse, de postulator van de zaak Newman, hem weten dat het proces voor de zaligverklaring van kardinaal Newman officieel was begonnen en dat zijn zaak naar Rome zou worden gebracht. En dan werd John Henry Newman in 2010 zalig verklaard. En zoals we daarnet al zeiden, beste luisteraars, was hij ook een poëet. Hij heeft heel veel verschillende soorten teksten geschreven, theologische teksten, een roman ook, en ook gedichten. En zijn meest bekende gedicht is wel Lead Kindly Light. Hij schreef dat toen hij in juni 1833 op een boot strandde in de straat van Bonifacio. 'S Nachts keek hij uit over de verduisterde boot met als enig lichtje de boeglamp. En dan dichtte hij: Leid vriendelijk licht, te midden duister dat me omringt. Eén stap is mij genoeg. Dit gedicht is meerdere malen ook op muziek gezet. En laten we er naar luisteren.

0: En zo, beste luisteraars, was het afgelopen zaterdag de 16e verjaardag van de zaligverklaring van John Henry Newman. Hij werd zaligverklaard door Paus Benedictus de 16e in Birmingham, Engeland. Laten we luisteren naar de homilie gegeven tijdens zijn zaligverklaring.
1: England has a long tradition of martyrs since, whose courageous witness has sustained and inspired the Catholic community here for centuries.
0: Engeland heeft een lange traditie van heilige martelaren, wier moedige getuigenis de katholieke gemeenschap hier eeuwenlang heeft gedragen en geïnspireerd. Toch is het juist en passend dat wij vandaag de heiligheid erkennen van een belijder, een zoon van dit land, die, hoewel hij niet geroepen was zijn bloed voor de Heer te vergieten, niettemin gedurende een lang leven gewijd aan het priesterlijk dienstwerk en in het bijzonder aan prediking, onderwijs en schrijven, welsprekend van hem getuigenis heeft afgelegd. Hij verdient zijn plaats in een lange rij van heiligen en geleerden van deze eilanden. De heilige Beda, de heilige Hilda, de heilige Aelred, de zalige Duns Scotus, om er slechts enkele te noemen. In de zalige John Henry heeft die traditie van zachte geleerdheid, diepe menselijke wijsheid en innige liefde voor de Heer rijke vruchten voortgebracht, als een teken van de blijvende aanwezigheid van de Heilige Geest diep in het hart van Gods volk, die overvloedige gaven van heiligheid voortbrengt. Het motto van kardinaal Newman, cor ad cor loquitur, oftewel het hart spreekt tot het hart, geeft ons inzicht in zijn verstaan van het christelijke leven als een roeping tot heiligheid, ervaren als het diepe verlangen van het menselijk hart om in innige gemeenschap te treden met het hart van God. Hij herinnert ons eraan dat trouw aan het gebed ons geleidelijk omvormt naar het goddelijk beeld, zoals hij in een van zijn vele prachtige preken schreef: een gewoonte van gebed, de praktijk om zich in iedere omstandigheid, op iedere plaats en in iedere noodsituatie tot God en de onzichtbare wereld te wenden. Gebed, zeg ik, heeft een wat men een natuurlijke uitwerking kan noemen. Het vergeestelijkt en verheft de ziel. Een mens is niet langer wat hij tevoren was. Geleidelijk heeft hij een nieuwe reeks ideeën in zich opgenomen en is hij doordrongen geraakt van nieuwe beginselen. Het evangelie van vandaag zegt ons dat niemand de dienaar van twee meesters kan zijn. En de leer van de zalige John Henry over het gebed legt uit hoe de gelovige christen definitief in dienst wordt genomen van de ene ware meester, die als enige aanspraak kan maken op onze onvoorwaardelijke toewijding. Newman helpt ons te begrijpen wat dit voor ons dagelijks leven betekent. Hij zegt ons dat onze goddelijke meester ieder van ons een specifieke taak heeft toevertrouwd. Een bepaalde dienst die aan ieder afzonderlijk en op unieke wijze is toevertrouwd. Ik heb mijn zending, schreef hij. Ik ben een schakel in een keten, een verbindende band tussen mensen. Hij heeft mij niet voor niets geschapen. Ik zal het goede doen. Ik zal zijn werk verrichten. Ik zal een engel van vrede zijn, een verkondiger van de waarheid op mijn eigen plaats, als ik maar zijn geboden onderhoud en hem dien in mijn roeping. De bepaalde dienst waartoe de zalige John Henry geroepen was, hield in dat hij zijn scherpe verstand en zijn vruchtbare pen inzette voor veel van de meest urgente vraagstukken van de dag. zijn inzichten in de verhouding tussen geloof en rede, in de wezenlijke plaats van de geopenbaarde godsdienst in een beschaafde samenleving en in de noodzaak van een brede en veelzijdige benadering van het onderwijs, waren niet alleen van diepgaande betekenis voor het Victoriaanse Engeland, maar blijven ook vandaag velen over de hele wereld inspireren en verlichten. Ik wil in het bijzonder hulde brengen aan zijn visie op het onderwijs, die zoveel heeft bijgedragen aan de vorming van de geest, die vandaag de drijvende kracht is achter katholieke scholen en colleges. Hij verzette zich krachtig tegen iedere beperkte of utilitaristische benadering en streefde naar een onderwijsklimaat waarin intellectuele vorming, morele discipline en religieuze betrokkenheid samen zouden komen. Het project om in Ierland een katholieke universiteit op te richten bood hem de gelegenheid zijn ideeën hierover verder te ontwikkelen. En de verzameling toespraken die hij publiceerde onder de titel The Idea of a University houdt een ideaal voor waaruit allen die betrokken zijn bij academische vorming kunnen blijven leren. En inderdaad, welk beter doel zouden godsdienstleraren zich kunnen stellen dan de beroemde oproep van de zalige John Henry tot een intelligente en goed onderrichte lekenstand? Ik wil een lekengemeenschap, niet arrogant, niet overhaast in haar spreken, niet twistziek, maar mensen die hun godsdienst kennen, die erin doordringen, die precies weten waar zij staan, die weten wat zij aanhangen en wat niet, die hun geloofsbelijdenis zo goed kennen dat zij er rekenschap van kunnen afleggen, die zoveel geschiedenis kennen dat zij haar kunnen verdedigen. Op deze dag, waarop de auteur van deze woorden tot de eer der altaren wordt verheven, bid ik dat allen die betrokken zijn bij de taak van onderwijs en catechese, door zijn voorspraak en voorbeeld, worden aangespoord tot grotere inspanningen door de visie die hij ons zo duidelijk voorhoudt. Hoewel het intellectuele erfgoed van John Henry Newman begrijpelijkerwijze de meeste aandacht heeft gekregen in de omvangrijke literatuur die aan zijn leven en werk is gewijd, wil ik deze gelegenheid liever besluiten met een korte overweging over zijn leven als priester, als herder van zielen. De warmte en menselijkheid die ten grondslag liggen aan zijn waardering voor het pastorale dienstwerk komen prachtig tot uitdrukking in een andere van zijn beroemde preken. Als engelen uw priesters waren geweest, mijn broeders, dan hadden zij niet met u kunnen meevoelen, met u kunnen meeleven, medelijden met u kunnen hebben, teder met u kunnen zijn en rekening met u kunnen houden, zoals wij dat kunnen. Zij hadden niet uw voorbeelden en gidsen kunnen zijn en u niet vanuit uw oude bestaan naar een nieuw leven kunnen leiden, zoals zij dat kunnen die uit uw midden komen. Hij bracht deze diep menselijke visie op het priesterlijke dienstwerk in praktijk door zijn toegewijde zorg voor de mensen van Birmingham gedurende de jaren die hij doorbracht in het oratorium dat hij had gesticht, door zieken en armen te bezoeken, rouwenden te troosten en zorg te dragen voor gevangenen. Geen wonder dat bij zijn overlijden vele duizenden mensen langs de plaatselijke straten stonden toen zijn lichaam naar zijn laatste rustplaats werd gebracht, op nog geen halve mijl hier vandaan. 120 jaar later zijn opnieuw grote menigten samengekomen om zich te verheugen in de plechtige erkenning door de kerk van de buitengewone heiligheid van deze zeer geliefde vader van zielen, Welke betere manier is er om de vreugde van dit ogenblik tot uitdrukking te brengen, dan ons in oprechte dankbaarheid tot onze hemelse Vader te wenden en te bidden met de woorden die de zalige John Henry Newman in de mond legde van de engelenkoren in de hemel.
1: In all his ways. Amen.
0: Lof aan de Allerheiligste in den Hoge, en in de diepte zij er lof, in al zijn woorden, hoe wonderbaar, in al zijn wegen, hoe betrouwbaar.

0: Beste luisteraars, wij gingen het nog hebben over de ridders van Postel. Hiervoor mocht Marianne spreken met Bert Schellekens.
1: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag gaan we het hebben over broeders, broederschap. En daarvoor heb ik Bert Schellekens aan de lijn. Welkom in de uitzending, Bert.
2: Ja, hallo. Goedemiddag, Marianne.
1: Ja, vertel ons meer over de ridders, hè, want dat is de naam dat jullie groepje draagt, denk ik. Hè?
2: Goh, de ridders of ridders van Postel noemen ons eigenlijk een beetje als grapje, als ludieke naam. Eigenlijk zijn we gewoon een groepering, groeperen we eigenlijk vaders, jonge mannen, opa's, mannen van alle slagje, ook ongehuwden. Om samen één te zijn in het geloof en ons geloof te verdiepen en onze rol als katholieke man te versterken en uit te dragen eigenlijk. Dat is eigenlijk ons doel. En dat zijn eigenlijk een beetje ridderlijke eigenschappen. En vandaar dat wij ons ook als grapje eigenlijk de ridders van Postel noemen.
1: Nu, ik moet zeggen dat het wel een hele catchy titel is, hè?
2: Het klinkt wel in de oren, ja.
1: Wel, maar vertel eens, hoe is dat eigenlijk gestart, jullie samenkomst met vaders, jonge mannen, broeders eigenlijk? Hè?
2: Eigenlijk is het gekomen, wij komen al heel veel jaren samen met heel veel gezinnen in de Abdij van Postel voor de zondags Eucharistieviering, voor de Heilige Mis. En daar ontmoeten wij elkaar na de mis in het ontmoetingscentrum voor een koffietje of een glaasje water of zo. En delen wij de welletjes en de weetjes van ieder. En dat is eigenlijk heel fijn. En op een zeker moment kwam er eigenlijk ook het verlangen vanuit de mannen. Er zijn biddende moeders en er zijn ze van alle activiteiten geregeld. Zeg, kunnen wij niks doen met ons mannen hier? Er zijn eigenlijk niet echt dingen die voor mannen zijn. En dat zouden we toch wel fijn vinden. En er werden wat verschillende ideeën geopperd. Een dagje Ardennen of een weekendje zelf of ergens ook naartoe gaan en aansluiten. En zo heeft het eigenlijk gewoon langzaamaan wat meer vorm gekregen. En vonden we het eigenlijk belangrijk gewoon op onze vaste plek te blijven in Postel, in de Abdij, waar we ook een plaatsje krijgen om deze dagen ook te organiseren. En waar we ook altijd samen kwamen en komen. Om eigenlijk een dag te doen, te organiseren waar we dan meer ons kunnen verdiepen in ons geloof, onze sterkte en onze kracht als man benoemen en onder de loep nemen en er ook voor bidden. En zo is eigenlijk een dag tot stand gekomen en vonden we het belangrijk dat er ook inhoud in zat. Hè. Vandaar dat er ook één of twee seminaries zijn. De Heilige Mis vonden we absoluut noodzakelijk dat dat ook erin zat. Een wandeling, even gewoon een luchtje scheppen, ontspannen, elkaar gewoon vrij ontmoeten. De rozenkrans bieden en aanbieding, dus echt bij Jezus, bij ons lieve neerkomen. En tegelijkertijd ook een biechtgelegenheid. Dat is een aanvulling die Pater Benny ons dan gedaan had, van oh, dat kunnen we ook doen. Dus het is heel fijn dat hij er ook zo sterk in mee denkt en gaat. En dan een dag sluiten we eigenlijk af met vespers, dus ook met gebed samen met de patergemeenschap. Een avondmaal en daarna blijven we nog wat hangen om een glaasje te drinken, limonade of een heerlijk postelbiertje. Dus eigenlijk een heel uitgebreid palet met verschillende onderdelen die volgens ons als mens gewoon noodzakelijk zijn. En vandaar ook In ons broederschap, zoals ik onze mannengroepen eigenlijk ook mag noemen, toch wel een mooie balans kan geven.
1: Ja, eigenlijk is het samen zijn, verdieping van het geloof, bewegen en gebed. Dat is een beetje hetgeen wat jullie doen op zo'n mannendag.
2: Dat is heel kort gezegd inderdaad de inhoud, ja.
1: En jullie hebben het al georganiseerd, want we gaan het subiet hebben over die dag dat jullie organiseren op zaterdag 26 september, maar dat is niet de eerste keer dat jullie dat doen. Jullie hebben al enkele dagen achter de rug?
2: Ja, we hebben al twee keer zo'n ridderdag georganiseerd en deze is de derde. De eerste was eigenlijk, dat was vorig jaar, ongeveer een jaar geleden. En dat was eigenlijk zo, we gaan dat eens proberen, we gaan dat doen. We vonden dat wel een fijn concept en opzet. En er is toen heel veel positieve respons op gekomen. Er was niet zo heel veel plaats. Ik denk dat we 25 plekjes hadden, die waren wel vol. En bleek dat, ja, want de vraag was niet alleen vanuit ja, de gemeenschap rond Postel, die er direct zo wat rondhangen, maar eigenlijk ook van verder. En dan hebben we nog een tweede dag georganiseerd, dat was in het voorjaar van dit jaar. En daar is er is een stuk meer volk op afgekomen. En onder andere verschillende mensen uit ja, het diepe West-Vlaanderen, toch gezien vanuit de Noorderkempen. En dan heb ik gezegd, ja, dan denk ik dat we er echt iets mee moeten gaan doen. En dan hebben we de handen in elkaar geslagen en gezegd van, voilà, ik denk dat we dat 2 keer per jaar gaan organiseren. Ene keer ongeveer aan de herfst en ene keer aan de lente. Om een soort constante te geven, naast alle andere dingen die er zijn, maar toch een soort ja, vastgegeven te worden.
1: En heb je al wat reactie gekregen van enkele mannen die mee hebben gedaan? Merk je echt dat dat belangrijk is, ook voor die mannen, om tussen elkaar te zijn en samen het geloof te verdiepen, wat wandelen en gewoon samen zijn?
2: Ja, wel, de reacties zijn eigenlijk heel positief. Zeker in die zin van ik bedoel, als dat met vrouwen erbij is of gezinnen, op zich gaat dat helemaal ook perfect. Maar toch, om alleen met mannen samen te komen, is net een iets andere nuance, iets andere benadering, waar dat je gewoon ja, volledig vrij kunt zijn in het mannelijk denken en praten en doen. En daar zijn eigenlijk de meeste mensen die al geweest zijn ook heel positief over. Dat, ja, dat het toch anders is om als broeders gewoon samen te komen en man te mogen zijn naast andere mannen. Ja.
1: Ja, en wat zou je zeggen aan luisteraars die zeggen, ja, ik voel me ergens wel aangesproken, zou ik dat doen? Ja, motiveer ze misschien anders eventjes om deel te nemen aan de volgende mannendag.
2: Wel, ik denk dat het echt belangrijk is om te voelen en te weten dat we als mannen elkaar nodig hebben om elkaar te steunen. Hè. Uiteindelijk hebben wij andere schouders en ook sterke schouders om onze gezinnen en onze vrienden en familie te ondersteunen. En wij hebben ook een taak, onze ridderlijke taak, om ook voor hen te zorgen, een soort verantwoordelijkheid. En daarvoor moeten wij ons ook verdiepen. Daarvoor moeten wij ook, dat vinden we toch, moeten wij echt verbonden zijn met Jezus, met God. Daarvoor moeten wij ook vrij zijn van onze zonden. Daarmee moeten wij ook ja, echt broederschappen kunnen vormen, waar we, ook al zijn we niet bij elkaar, dat we weten dat andere mannen ook ja, dragen, ook helpen, ook in hun geloofskracht, in hun mannelijke geloofskracht gaan staan. En ik denk, als je zelf man, dan denk je dat je dat wel gaat voelen en begrijpen. En ik zou zeggen, probeer een keer zeker en vast. Alleen al inhoudelijk is het heel sterk. Maar ook het broederschap, de vriendschap onder mannen, dat is iets ja, specifiek. En dat kan alleen maar mee aanmoedigen om ook je geloof zelf te verdiepen, maar ook in je gezin, in je omgeving, verder uit te dragen. En mee een soort apostel te zijn.
1: Hè? Ah, wel, en laten we spreken over die dagen waar de mannen aan deel kunnen nemen. De komende afspraak is, als ik mij niet vergis, zaterdag 26 september?
2: Dat klopt, ja. Zaterdag 26 september om 9 uur 's morgens komen wij samen. Kort daarna is een eerste seminarie. En die dag sluit ongeveer af rond 6 uur 's avonds met het avondmaal. En dan, ja, mensen die willen blijven hangen, geven de kans om 9 uur zeker naar huis te kunnen gaan. Ja.
1: En als er mensen geïnteresseerd zijn of op de hoogte willen blijven van de komende dagen, is er een plek waar ze meer informatie hebben of een e-mailadres of een website?
2: Wel, wij hebben nog geen website. We hebben wel een e-mailadres. En dat heeft de heerlijke naam deriddersvanpostel@hotmail.com. Dus eigenlijk gewoon alles in elkaar geschreven zonder rare letters. De ridders van Postel @hotmail.com.
1: En we gaan dat zeker ook nog op onze website plaatsen. Ja, Bert, als er nog mensen zijn die willen inschrijven, want ik denk dat het belangrijk is dat ze inschrijven vooraf. Kunnen ze zich nog inschrijven voor zaterdag 26 september?
2: Wel, ik weet dat er voorlopig nog een aantal plaatsjes zijn. We hadden deze keer voor deze activiteit van 26 september 50 plaatsen. Er zijn er nog een aantal vrij, dus daar kunnen ze zeker voor inschrijven. De kostprijs is €25 per persoon. En die kost wordt eigenlijk gerekend voor het gebruik van de ruimtes in de abdij, maar ook voor de maaltijden. Een warme maaltijd 's middags en een broodmaaltijd 's avonds. Dus het inschrijven is wel belangrijk in die zin. Om te weten of er nog plaats is, stuur gewoon even een mailtje naar de ridders van postel@hotmail.com en dan reageert Bart, of dat er nog plaats is en of dat uw inschrijving mee kan opgenomen worden.
1: Fantastisch. Wat we al weten, Bert, is dat er een het is een mannendag, het is voor mannen, maar moeten er enkele specificiteiten zijn of is het iedereen welkom? Elke man welkom?
2: Iedereen welkom. Ook al zijn er mannen die misschien zoekend zijn in hun geloof of misschien afwezig in hun geloof. Eigenlijk alle mannen zijn welkom. Laten we elkaar gewoon sterk steunen. En verder verdiepen en verder brengen. Ja, dus alle mannen, religieus, niet religieus gezien, vader, student. De minimumleeftijd die we wel vragen is 18 jaar.
1: Ja, natuurlijk. Wel, Bert, we gaan alles op onze website zetten voor de luisteraars die niet het e-mailadres hebben kunnen noteren. Maar beste mannen die luisteren, noteer zeker in jullie agenda zaterdag 26 september in Postel. Dankjewel, Bert.
2: Voilà, graag gedaan en ik hoop nog veel mannen van Radio Maria te kunnen ontmoeten.

Beste luisteraars, zo is het nog tijd geworden om een Bijbelvers voor de dag te trekken. Kom, o Heilige Geest.

Ons Bijbelvers voor de dag komt uit het Matthäus-evangelie. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Matthäus hoofdstuk 20 vers 15. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een zalige feestdag van de heilige Matthäus gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Vandaag op deze maandag, de 21ste september. We mogen het feest vieren van de heilige Matthäus, apostel en evangelist. Voor het ochtendgebed nemen we de hymne, pagina 1432, gevolgd door de psalmen van de eerste zondag. En al de rest vindt u bij de gemeenschappelijke teksten voor de apostelen, pagina 1577. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Levi, gelukkige gij zijt, als hoopvol teken opgedaagd.
2: En eer voor Gods genadigheid, de gloriegordel die gij draagt.
1: Wanneer gij voor het tolhuis zat, Matthäus aan het geld gehecht, liet Jezus zelf u weten dat uw ander werk was weggelegd. Gij loopt de meester achterna en nodigt hem bij u aan huis. Gij haast, Heer van het woord, weldra, ook erfprins van het hemelhuis. Het woord van Jezus en zijn daad, door u verhaald op schrift gezet, is evangelie, is een zaad, een voedsel dat de wereld redt. Wat gij verkondigt wereldwijd, hebt gij bezegeld met uw bloed, geheel gehecht als gij nu zijt, aan panden van het hoogste goed. Apostel, tevens martelaar, evangelist, laat ons verblijd, met u en met een hele schaar, de Heer bezingen voor altijd.
2: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad.
1: God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
2: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
1: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie.
2: Meer waarden het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
1: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
2: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken.
1: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
2: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
1: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat gij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
1: Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig.
2: Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heeren prijst hem.
1: Looft hem water boven de hemel, hemelse machten prijst hem.
2: Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem.
1: Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem.
2: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem.
1: Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer.
2: Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
1: Looft de Heer licht en donker. Bliksem en wolken prijst hem.
2: Looft de Heer heel de aarde. Prijs en vergeef hem eeuwig.
1: Looft de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
2: Looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
1: Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
2: Looft hem wilde en tamme dieren. Mensen, kinderen, prijst de Heer.
1: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
2: Looft de Heer, priester des Heren. Al zijn dienaren prijst hem.
1: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
2: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en vergeeft hem eeuwig.
1: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
2: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
2: Hij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied, zegt de Heer.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
2: Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
1: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
2: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
1: Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
2: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken.
2: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied, zegt de Heer. Uit het brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs. Hij zijt geen vreemdelingen en onthemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluisteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook hij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de Geest.
1: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
2: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
1: Zo blijft uw naam beroemd.
2: Over heel de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Hij zult hen maken tot vorsten. Over heel de aarde. Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten, die Matthäus heette. En gij zei tot hem, volg mij. De man stond op hen en volgde hem.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: En redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwen.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matthäus heette, en hij zei tot hem, volg mij. De man stond op en volgde hem. Broeders en zusters, van de apostelen hebben wij een hemelse erfenis ontvangen. Laten wij daarom onze Vader dank brengen voor al zijn gaven en belijden wij. Heer, u looft het koor van de apostelen.
2: Lof zij u, Heer, voor de tafel van Christus lichaam.

0: gebouwd en waarin wij tot één lichaam worden gevormd.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de sacramenten van doopsel en boetvaardigheid, die aan de apostelen zijn toevertrouwd en waardoor wij van al onze zonden worden gereinigd.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen en bidden wij voor al deze intenties. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, in uw barmhartigheid hebt gij de tollenaar Matthäus geroepen om een heilige apostel te worden. Help ons door zijn voorbeeld u te volgen en ons met kracht aan u te hechten. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: Zo spreekt de Heer. Gaat uit en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Doopt hen en leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag mogen we het feest vieren van de heilige Matthäus. Matthäus is een welbekende figuur in het apostelcollege. Voordat hij door Jezus geroepen werd, was hij belastingontvanger. Hij is de schrijver van een evangelie in de Aramese taal dat een bijzonder licht werpt op de continuïteit van oud en nieuw verbond. Vanwege de genealogie waarmee zijn evangelie begint, wordt Matthäus in de kunst afgebeeld als een gevleugeld mens. Laten we op zijn voorspraak, op voorspraak van al de apostelen en de vele heiligen, nu binnentreden in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaar zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. God, in uw barmhartigheid hebt Gij de tollenaar Matthäus geroepen om een heilig apostel te worden. Help ons door zijn voorbeeld u te volgen en ons met kracht aan u te hechten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang, leid een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt. In alle deemoed en zachtheid, in langmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des geestes te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals ge ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gaven. Sommigen maakte hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen, tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
1: Over heel de aarde klinkt hun roep.
2: Over heel de aarde klinkt hun roep.
1: De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Over heel de aarde klinkt hun roep. Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Over heel de aarde klinkt hun roep. Alleluia. U God loven wij. U Heer prijzen wij. U looft het roemvolle koor der apostelen. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd trok Jezus verder. En hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette. Hij zei tot hem, volg mij. De man stond op en volgde hem. Terwijl hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei, niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil. Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Wanneer de heilige Matteüs die we vandaag vieren zijn eigen evangelie schreef, zal het misschien een van de mooiste momenten geweest zijn, het moment dat hij deze passage schreef. Want deze passage gaat over zichzelf. Hij spreekt hier over een zekere Matteüs. Hij spreekt over zichzelf. Dus hij zal wel weten wat er is gebeurd. En dus we kunnen echt voor waar aannemen dat Jezus op de manier handelt dat Matteüs het beschrijft. En het is een handeling van zuivere barmhartigheid. Zoals Jezus zelf zal uitleggen aan de fariseeën. Ik wil liever barmhartigheid dan offers. De heilige Matteüs spreekt over tollenaars en over zondaars. Om te komen op het einde van het evangelie van vandaag tot enkel en alleen maar zondaars. Terwijl hij, Jezus, in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars. De fariseeën zeiden, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En op het einde staat er alleen maar, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus beseft, hij de enige die zonder zonde is, dat hij gekomen is voor alle zondaars. Alle zondaars, de tollenaars en alle anderen. En de heilige Matteüs weet dat hij daarbij hoort. Niet alleen omdat hij een tollenaar was, maar gewoon omdat hij mens was. En het is aan de mens gevraagd om volledig in overgave te leven met God. Wij moeten ons overgeven aan God, wetende dat we zondaar zijn, maar dat Jezus net gekomen is om ons te redden. Jezus zei ook nog, niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Zie daar het grootste besef dat wij allen moeten hebben. Dat wij ziek zijn. Nee, we zijn niet allemaal ziek naar lichaam. We zijn ook niet allemaal geestelijk ziek, zeker niet. Maar we zijn eigenlijk allemaal ziek omdat wij nog niet gekomen zijn tot de volledige genezing in God. Zeg maar dat de ziekte in ons sluimert. Dat de ziekte in ons wel ergens aanwezig is, namelijk de gehechtheid aan de zonde, aan het kwade, ook al tonen we het niet altijd. Maar de ziekte is op zich altijd in ons aanwezig. Is dat erg? Nee, het behoort tot het mens zijn. Maar de erkenning ervan is van groot belang. Zie daar waarom de heilige Matthäus echt gered is en een nieuwe roeping ontvangt. Hij beseft dat hij ziek is, dat hij genezing nodig heeft, dat hij barmhartigheid nodig heeft. Hij beseft dat hij zondaar is. Aan ons allen de vraag om hetzelfde besef te hebben. En Jezus zal ook tot ons komen, ondanks het feit dat we zondaar zijn. Of misschien zelfs omdat we zondaar zijn. Hij zal tot ons komen en dezelfde oproep doen. Volg mij. Op welke manier dan ook. Dit kan in de stilte zijn. Dit kan ook gewoon zijn omdat we iets opofferen van ons eigen leven. Om volledig van Jezus te zijn. Zoals Matthäus volledig van Jezus was. Laten we broeders en zusters tijdens deze Eucharistie met veel liefde naar Jezus kijken, hij die bij ons aan tafel zal aanliggen. Hij die bij ons aanwezig zal zijn om ons te roepen zoals ooit Matthäus geroepen is. Volg mij, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wees dus vooral gelukkig, want ondanks onze toestand heeft Jezus ons zozeer lief dat hij ons komt roepen op een weg naar eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Amen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, bij deze herdenking van de heilige Matthäus brengen wij onze offergaven. En wij vragen u, zie met liefde naar uw kerk die gij gevoed hebt met uw blijde boodschap en die zelf het geloof ontvangen heeft uit de prediking van de apostelen, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want op de apostelen hebt gij uw kerk gebouwd, zodat zij hier op aarde van uw heiligheid het zichtbaar teken blijft en aan alle mensen de leer verkondigt van uw koninkrijk. Daarom dan, nu en tot de dag der dagen, voegen wij onze stemmen bij het koor van de engelen en met hart en ziel zeggen wij nu samen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God. Wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Leo. In eenheid met onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop, verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan, gij kent hun geloof, gij weet dat zij u willen dienen, in naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige levende God. Zo bidden wij u met de maagd Maria, die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, met Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: wees onze toevlucht waar wij ook gaan, wees onze kracht. Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst. Wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede. Dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon, die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

zoon aan mij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig. Zoals gij in genade hebt aanvaard, het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham, die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn, dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, omdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus Christus, onze Heer, in hem hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar de zondaars.
1: Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, eens heeft de heilige Matthäus u gastvrijheid aangeboden en zijt gij op dit aanbod ingegaan. Thans zijn wij bij u te gast en zijt gij midden onder ons aanwezig. Wij danken u, omdat gij niet gekomen zijt voor hen die zich gerechtig achten, maar voor de zondaars die zich door u genodigd weten. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u. Gezegend zijt gij onder alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in de beschrijving van haar leven gekomen aan het jaar 1884, het grootste jaar van haar eerste communie. We hebben reeds gezegd dat de eerste communie, zeker in die tijd, gezien werd als de mooiste dag van het leven. En de heilige Theresia heeft zich al zeer lang daarop voorbereid. We weten dat ze bij de eerste communie van haar zus Céline eigenlijk deed alsof het haar eigen eerste communie was. En ze was zo gelukkig met het geluk van haar zus dat ze vanaf die dag eigenlijk elke dag uitkeek naar haar eigen eerste communie. Zij heeft een hele lange voorbereiding dus gehad, bijna 4 jaar. En haar eerste communie zal dan uiteindelijk plaatsvinden op 8 mei 1884. Ze heeft zich 4 jaar hierop voorbereid, maar zeer speciaal moeten we toch vernoemen de directe voorbereiding. Een directe voorbereiding die begint op 1 maart 1884. Die directe voorbereiding gebeurt aan de hand van een boek. Een boekje, zeg maar, opgesteld door de zus Pauline in het klooster van de Karmelitessen. Therese ontvangt een boek om daarin neer te schrijven wat zij doet van goede werken, van offertjes, van kleine gebedjes. In dat boek staan er ook enkele gebeden tot de heilige maagd Maria, tot de heilige Jozef, tot de heilige engelbewaarder. En er wordt verwacht dat het kind die zo'n boek krijgt, want het was eigenlijk wel de gewoonte in die tijd om zo'n boek ter voorbereiding te hebben, wel het kind daarvan wordt verwacht dat het dagelijks noteert wat het doet van goede werken enzovoort. En bij Therese is het dus, zoals gezegd, een boek van haar zus Pauline, zuster Agnes, die ter voorbereiding van die eerste communie dat zelf met eigen handen heeft gemaakt. Het telt 96 pagina's. Het is bedoeld om 1 pagina per dag te gebruiken. Op elke pagina staat de datum, staat er een naam van een bloem, met een korte uitleg omtrent de betekenis van de geur ervan. Er staan de gebeden tot het kind Jezus, de heilige maagd, de heilige Jozef, de bewaarengel. En dan staat er ook nog plaats om op te schrijven wat de goede werken zijn. Therese zal dit zeer nauwkeurig doen. Want op het einde, net voor haar eerste communie, op 7 mei, aan de vooravond van de 8e mei, staat er, dus voor een periode van 68 dagen, telt men 1949 offertjes en 2773 gebedjes. We kunnen dus zeggen gemiddeld 28 offertjes per dag en 40 gebedjes per dag. Enkele van die gebedjes zijn opgeschreven door Therese, dat is Jezus lief, ik hou van u, of Jezus maak dat ik niet meer trots ben. Een ander klein gebedje dat Therese heeft opgeschreven, Jezus mocht ik altijd eenvoudig en volgzaam zijn. En ook nog, mijn kleine hart behoort u toe, Jezus. Jezus lief, ik omhels u. Zie daar enkele van de schietgebedjes die Therese dagelijks uitspreekt en bij deze dus ook opschrijft. Gemiddeld 28 offers per dag, 40 gebeden per dag. Voor een kind van 11 jaar en een paar maanden is dit enorm. We kunnen hierbij stellen dat Therese
constant ermee bezig was, alsof het bijna een voortdurend gebed was. Therese is al verenigd met Jezus, nog voor ze op een sacramentele manier Jezus zal ontvangen in de eerste communie. Dat is de eerste en expliciete voorbereiding die zij ontvangt dankzij de zus Pauline. Therese heeft zelfs een brief geschreven naar Pauline om haar te bedanken. Nog even zeggen dat de voorbereiding op de eerste communie begint op 1 maart. Dit was in dat jaar 1884 al in de vastentijd. En we hebben reeds vroeger gezegd dat in de vastentijd in de Karmel het niet mogelijk was om brieven te schrijven. Pauline echter in dat jaar zal als zuster een uitzondering ontvangen. We zien dat zelfs de Karmel van Lisieux reeds betrokken is bij de lessen en de voorbereiding tot de eerste communie van Therese. En dus, Therese schrijft naar haar zus. Mijn beste Pauline, ik had er wel aan gedacht je te schrijven om je te bedanken voor je prachtige boekje. Maar ik dacht dat het niet mocht tijdens de vasten. Maar nu ik dan weet dat het mag, bedank ik je heel hartelijk. Je weet niet hoe gelukkig ik was toen Marie mij het mooie boekje liet zien. Ik vond het prachtig. Ik had nog nooit zoiets moois gezien en ik kon er mijn ogen niet van afhouden. Wat staan er in het begin mooie gebeden in? Ik heb ze allemaal met heel mijn hart gebeden tot de kleine Jezus. Alle dagen probeer ik zoveel mogelijk goede daden te stellen en ik doe mijn best om geen enkele gelegenheid te laten voorbijgaan. Ik bid uit de grond van mijn hart de kleine gebeden die geuren als rozen, zo vaak ik maar kan. Wat staat er een mooi plaatje voor in? Het is een duifje dat zijn hart aan de kleine Jezus geeft. Wel, ik wil mijn hart versieren met alle mooie bloemen die ik tegenkom en het aan de kleine Jezus aan te bieden op de dag van mijn eerste communie. En ik wil echt, zoals het kleine gebed in het begin van het boek zegt, dat de kleine Jezus het zo fijn vindt in mijn hart, dat hij niet meer terug wil naar de hemel. Bedank zuster Theresia van Sint-Augustinus namens mij voor haar mooie offertjeskransje en voor de mooie omslag die zij voor mijn boek heeft geborduurd. Omhels moeder Maria van Gonzaga voor mij en zeg haar dat haar meisje met heel haar hart van haar houdt. Leonie en Céline omhelzen je ook. Tot ziens, lieve kleine Pauline. Ik geef je een hartelijke kus. Je dochtertje dat veel van je houdt. We zien de appreciatie van Therese voor de voorbereiding die ze mag doen. En het blijft niet alleen bij woorden, maar bij daden. Zoals we hebben gezien, zal ze het boek ter voorbereiding van de eerste communie werkelijk gebruiken, tot in de details. Een mooie voorbereiding van hetgeen dat de mooiste dag van haar leven moet worden. Maar dit is nog maar een eerste voorbereiding. Een tweede expliciete voorbereiding zal gegeven worden door haar, laten we zeggen, derde moeder. Dat is de zus, de oudste zus, Marie. Marie zal Therese ook nog wat catechesles geven en aanbevelingen doen voor goede lectuur. Maar bij Marie is het iets anders dan bij Pauline. Bij Pauline is het allemaal zeer kinderlijk, zeer mooi en zeer goed. Maar het blijft kinderlijk. Bij Marie en de voorbereiding die zij geeft aan Therese zal het eigenlijk totaal anders zijn. Zij zal Therese bij haar nemen om het te hebben over de grote waarheden. En hoe het is om heilig te worden en dat men heilig moet worden door de getrouwheid in de kleine dingen. Ze zal een boek geven aan Therese die zij met veel plezier en devotie zal lezen. En dat is een boek die gaat
over de weg naar het heilige door de versterving. Eigenlijk is het een boek die vooral gelezen werd door religieuzen die zich volledig aan Jezus geven. Het boek was in eerste instantie gegeven aan Marie zelf, wanneer ze 24 jaar werd, in datzelfde jaar op 22 februari 1884. Het contrast kan niet groter. Pauline beschouwt Thérèse als haar dochtertje. En Thérèse aanvaardt dat. Marie echter zal Thérèse eigenlijk al beschouwen als iemand die volwassen is. En zo krijgt Thérèse twee soorten voorbereidingen. De een voor een kind, de ander voor een volwassene. En voor Thérèse is dat natuurlijk, zeg maar, een grote winst. Want zij zal nog beter dan anderen begrijpen wat het is om haar leven volledig te geven aan Jezus. Zo dadelijk bekijken we nog de directe retraite die Thérèse heeft gevolgd de dagen voor haar eerste communie.

We hebben gezien dat Therese het geluk had om op twee manieren voorbereid te worden op haar eerste communie. Natuurlijk was ze reeds goed voorbereid gedurende de jaren ervoor. Ze begreep wat de Eucharistie was. En op 11 jaar en een half zal ze nu echt worden toegelaten tot die eerste communie, waarnaar ze zo verlangde. In die tijd, zo zien we toch, was het veel later, op 11-jarige leeftijd en meer, dat men de eerste communie ontving. Vandaag de dag is dit als kind. Het is pas in het begin van de 20e eeuw dat door een beslissing van paus Pius X dat de kinderen jonger werden toegelaten tot het sacrament van de Eucharistie. Therese heeft dat niet meer meegemaakt, maar tegelijkertijd is haar voorbereiding zo geweest dat zij heel vroeg reeds met Jezus verenigd leefde. Maar de dag van het sacramentele komt er nu aan. 2 dagen ervoor zal ze wel nog een retraite volgen. Een retraite die gepredikt wordt door priester Louis-Victor Domain. Hij is op dat moment 41 jaar en kapelaan bij de Benedictinissen van de abdijschool waar Therese school loopt. De retraite is op 5 en 6 mei. En die retraite bestaat over verschillende meditaties en instructies die de kinderen ontvangen. Er zijn 7 meisjes die op dat moment zich voorbereiden op de eerste communie. En Therese zal tijdens die retraite alles nauwkeurig opschrijven. Zo schrijft ze op de 5e mei in de ochtend een meditatie. De pastoor vertelde ons dat wij als dienaren van het evangelie waren en dat de goede God ons aan het einde van ons leven zou vragen rekenschap af te leggen van de genaden die hij ons gegeven had en dat wij hem rekenschap zouden moeten geven in verhouding tot de genaden die hij ons gegeven had. Ik dacht dat ik veel te verantwoorden zou hebben aan de goede God die zo goed voor mij was en die mij zoveel genaden heeft geschonken dat ik mezelf beloofde moeite te doen om goed te zijn en veel goede werken te hebben om aan de goede God voor te leggen. Een tweede moment dat ze opschrijft is: de pastoor sprak met ons over de dood en vertelde ons dat we ons geen illusies konden maken, dat we zeker zouden sterven op een dag en dat misschien een van ons haar retraite niet zou afmaken. Hij vertelde ons dat toen hij jong was, een missionaris de retraite predikte en vertelde dat er misschien de volgende dag een van ons reeds zou gestorven zijn. En inderdaad, de volgende dag was er iemand dood. Ik wil heel goed zijn, zodat ik niet verrast word als ik sterf. Ze schrijft nog over een derde onderricht. Deze avond ging de instructie over de hel. De pastoor vertelde ons over de martelingen die we in de hel ondergaan en zei dat onze eerste communie zou bepalen of we naar de hemel of naar de hel gaan. Ik bereid me goed voor en hoop naar de hemel te gaan. En nog op een vierde moment schrijft ze: de pastoor sprak met ons over de heiligschennende eerste communie. Hij vertelde ons dingen die me bang maakten. Wel eigenlijk een groot contrast. Een groot contrast met de voorbereidingen die Therese reeds heeft ontvangen van haar zus Pauline en haar zus Céline. Hier gaat het in de retraite voornamelijk over angst. Hoe morbide eigenlijk de voorbereiding wel niet is. Dit zal later nog duidelijker worden, het verschil met hoe ze de eerste communie echt zal beleven. Therese zal hier geen kritiek op geven. Ze zal opschrijven, ze zal er rekening mee houden. Maar het komt ons toch wel heel hard over om zo aan kinderen de eerste communie uit te leggen, beginnende bij de dood, beginnende bij de hel.
Misschien zijn wij vandaag de dag tot een ander extreem gekomen. Wij, vandaag, vooral aan kinderen, spreken voornamelijk over het feit dat iedereen toch wel naar de hemel gaat. Is dat wel zo? Misschien moet er net een goed evenwicht gevonden worden en zal dat ooit wel komen. Een evenwicht tussen die realiteiten die bestaan, van de hemel en van de hel. Maar natuurlijk, de voorbereiding die Therese ontvangt door alleen maar te spreken over de dood en de hel, wel, dat lijkt ons toch wel vrij moeilijk. En misschien niet om aan kinderen te geven op dit moment, op dat mooie moment waarop ze zich voorbereiden op de eerste communie. Zonder daarom in het andere extreme te vallen en die realiteiten toch weg te laten. Maar dus zo zal Therese haar voorbereiding ontvangen op de eerste communie. Later, wanneer ze hieraan terugdenkt en haar autobiografie schrijft, zegt ze het volgende. Ik luisterde met grote aandacht naar de onderrichtingen die wij kregen van pastoor Domain. En ik maakte daar zelfs een overzicht van. Wat mijn eigen gedachten betreft, daar wilde ik niets van opschrijven. Want ik zei dat ik mij dat best zou kunnen herinneren. En dat was ook zo. Ik vond het iets heerlijks dat ik samen met de zusters naar alle gebedsuren mocht gaan. Tussen de andere meisjes viel ik op door een groot kruis dat ik van Leonie gekregen had en dat ik in mijn ceintuur had gestopt, net zoals de missionarissen dat doen. Dat kruis zat de zusters een beetje dwars, want zij dachten dat ik daarmee mijn zus wilde nadoen die karmelites was. Ach, in mijn gedachten was ik wel steeds bij haar. Ik wist dat Pauline net als ik in retraite was. Niet omdat Jezus bij haar zou komen, maar om zichzelf aan Jezus te geven. Die eenzaamheid, doorgebracht met wachten, was me daarom dubbel zo dierbaar. We komen door dit schrijven ook te weten dat Therese haar eerste communie zal doen op dezelfde dag dat Pauline haar geloften zal uitspreken en haar leven dus volledig geven aan Jezus in het klooster. Dit is natuurlijk een heel belangrijk detail, te weten dat Therese zo zot was van haar zus, haar tweede moeder. En jawel, de 8e mei breekt aan. Wat gebeurt er op die 8e mei, haar eerste communie? Daarover zo dadelijk meer.

En zo zijn we aangekomen aan de 8e mei. Maar toch nog even, aan de vooravond gebeurt er nog iets heel belangrijks. Therese schrijft zelf. Op de vooravond van de grote dag kreeg ik voor de tweede maal de absolutie. Mijn generale biecht liet een grote vrede achter in mijn ziel en de goede God wilde niet dat die ook maar door het kleinste wolkje verstoord werd. Zoals gewoonlijk gaat aan de eerste communie ook de eerste biecht vooraf. Bij Therese is het de tweede biecht. Een biecht die haar grote vrede schenkt. En die vrede, wel, die gaat voortduren, dankzij die grote dag van de eerste communie. En om die te bespreken, wel, laten we gewoon Therese zelf spreken. Ze schrijft: de dag der dagen brak eindelijk aan. Wat hebben zelfs de kleinste details van deze hemelse dag voor onuitsprekelijke herinneringen in mijn ziel achtergelaten? Het blije wakker worden in de ochtend, de eerbiedige en hartelijke kussen van de leraressen en de grote kameraadjes. De grote kamer die vol stond met sneeuwvlokken, waarmee elk kind zich op zijn beurt zag getooid. Deze sneeuwvlokken zijn eigenlijk de kleren die de kinderen die de eerste communie doen zullen dragen. Ze waren zo wit dat ze leken op sneeuw. En Therese gaat verder. Vooral het binnenkomen in de kapel en de ochtendzang van het mooie lied O Heilig Altaar door engelen omgeven. Maar ik wil niet op de details ingaan. Er zijn van die dingen die hun parfum verliezen zodra zij aan de lucht worden blootgesteld. Er zijn zielengedachten die je niet in aardse taal kunt uitdrukken, zonder dat zij hun innige en bovenaardse betekenis verliezen. Zij zijn net als die witte steen die de overwinnaar zal ontvangen en waar een naam op staat geschreven die niemand kent dan alleen degenen die hem ontvangt. Ach, wat was de eerste kus heerlijk die Jezus gaf aan mijn ziel. Het was een liefdeskus. Ik voelde dat ik bemind werd en ik zei ook: ik hou van u, ik geef me aan u voor altijd. Er waren geen vragen, geen strijd, geen offers. Al een hele tijd lang hadden Jezus en Therese, zo zegt ze over zichzelf, elkaar aangekeken en hadden zij elkaar begrepen. Op die dag was het geen aankijken meer, maar een samensmelten. Zij waren geen twee meer, Therese was verdwenen, zoals een druppel zich verliest in de golven van de oceaan. Jezus was alleen overgebleven. Hij was de meester, de koning. Therese had hem immers gevraagd om haar vrijheid af te nemen, want haar vrijheid joeg haar vrees aan. Zij voelde zich zo zwak, zo broos, dat zij zich voor altijd wilde verenigen met de goddelijke kracht. Haar vreugde was te groot, te diep, dan dat zij die zou kunnen bevatten. Heerlijke tranen moest ze schreien, tot grote verwonderingen van haar kameraadjes, die na afloop tegen elkaar zeiden: waarom heeft zij toch gehuild? Had zij soms iets wat haar dwars zat? Nee, dat kwam alleen omdat ze haar moeder niet bij zich had, of haar zusje, waar ze zoveel van houdt, die Karmelites is. Zij begrepen niet dat wanneer de hele vreugde van de hemel in een hart komt, dit verbannen hart zoiets niet kan verdragen zonder te schreien. O nee, dat mama er niet bij was, heeft mij op de dag van mijn eerste communie geen verdriet gedaan. Was de hemel niet binnen in mijn ziel en was mama daar niet allang binnen gegaan? Zo kreeg ik, toen Jezus bij mij kwam, ook bezoek van mijn lieve mama, die mij zegende en zich verheugde over mijn blijdschap. Ik hoefde ook niet te schreien, omdat Pauline er niet bij was. Natuurlijk zou ik blij zijn geweest als zij erbij had kunnen zijn, maar dat offer had ik al een hele tijd geleden gebracht.
Op die dag was mijn hart helemaal vol geluk. Ik verenigde mij met haar die zich onherroepelijk toewijdde aan hem die zich zo liefdevol aan mij toevertrouwde. Een zeer mooie gedachtenis van Therese, zoals ze het later zelf beschrijft in haar autobiografie. In het boekje dat zij zal schrijven op in opdracht van haar moeder overste over haar eigen leven. Wat hierin vooral opvalt, is in de eerste plaats de benoeming van de dag van de eerste communie. Ze noemt het de dag der dagen. We weten hoe belangrijk de eerste communie is, maar het is wel degelijk in het hart zo dat Therese het begrijpt als de mooiste dag van haar leven. En ze beschrijft die ook zo. De eerste keer dat men God echt ontmoet. Jawel, God ontmoeten behoort tot de mogelijkheden in dit leven als gelovige. Soms zeggen mensen vandaag, ja, ik heb God nog nooit ontmoet. Maar een gelovige heeft God wel ontmoet. Luister maar naar die mooie beschrijving van Therese, hoe ze God heeft ontmoet in haar hart. En ze beschrijft het als een kus van liefde. Wanneer Jezus in de ziel komt, dan komt hij met al zijn liefde. Hij komt met de gehele hemel. Therese voelt zich gesterkt door de aanwezigheid van haar moeder, die in de hemel is. Therese toont aan dat ze gelooft. Ze is een gelovige in de Eucharistie. En is het net niet een kinderlijk geloof? Zoals in het evangelie gevraagd wordt, dat het net kinderen zijn die die realiteit van de Eucharistie echt kunnen begrijpen en kunnen geloven. Het is niet voor niets dat paus Pius X heeft gevraagd dat kinderen reeds wat vroeger de eerste communie mogen ontvangen. We besluiten nog even met een zuster, Benedictines, beschreef het volgende van die dag die ze zich herinnerde van de eerste communie van Therese. Ze schrijft: na de mis had ik genoegen een kus op het voorhoofd van Therese te zetten. Ik zal deze toevallige ontmoeting nooit vergeten. Toen ik de kleine eerste communicant naderde, weet ik niet welke indruk van eerbied mij overviel. Zij leek mij te druipen van genade. Ik omhelsde haar met mijn arm, onze witte sluiers smolten samen, en ik zei tegen haar: mijn Therese, ben je heel gelukkig? O ja, antwoordde ze, met een vlam in haar ogen en een accent in haar stem dat de onmetelijkheid van haar geluk verraadde. Ik werd gevraagd om te helpen in de refter op de dag van haar eerste communie, waardoor ik het genoegen had Therese van dichterbij te zien. Ze kwam om 2 uur een hapje eten met haar begeleiders. En een klein meisje zei tegen me: als je eens wist, zuster, wat ze tijdens haar dankgebed aan God vroeg, namelijk om te sterven, zuster, hoe beangstigend zou dat zijn? Maar Therese keek hen aan als met medelijden zonder iets te zeggen. En ik, sprekend, zei tegen hen: jullie hebben het niet begrepen. Theresia vroeg natuurlijk, net als haar patroonheilige, te sterven uit liefde. Toen kwam Therese naar me toe en keek me in de ogen en zei: jij, zuster, jij begrijpt het, maar zij nog niet. Therese begrijpt het mysterie van de Eucharistie, begrijpt de echte aanwezigheid van Jezus. En wat een groot contrast met de gestrengheid van de retraite die ze voor haar eerste communie heeft meegemaakt en nu die liefdevolle woorden van hoe ze zelf haar eerste communie heeft begrepen, heeft beleefd. Bij de volgende catechese zullen we zeker terugblikken op die mooie dag. Want voor Therese zelf, in haar autobiografie, zal ze heel veel pagina's besteden aan het mooie van die dag der dagen, die 8e mei,
1884, de dag van haar eerste communie. Maar het terugblikken hierop zal voor de volgende catechese les zijn.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de pauselijke encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Fides et Ratio, over de verhouding van geloof en reden. We waren ondertussen beland in het derde hoofdstuk, in Intelligo ut Credam. In het eerste punt, op de zoektocht naar de waarheid. Alle mensen verlangen te weten. Voorwerp van dit verlangen is de waarheid. Zelfs het leven van alle dag laat zien hoezeer iedereen erin geïnteresseerd is te ontdekken hoe, boven het enkel maar gehoorde woord uit, de dingen in waarheid zijn. De mens is het enige wezen in de hele zichtbare schepping dat niet enkel in staat is om te weten, maar ook weet heeft van dit weten. Daarom stelt hij belang in de feitelijke waarheid van hetgeen voor hem zichtbaar is. De mens kan niet oprecht ongeïnteresseerd zijn in de waarheid van zijn kennis. Wanneer hij ontdekt dat zij vals is, verwerpt hij haar. Wanneer hij daarentegen de waarheid ervan kan vaststellen, is hij tevreden. Dat is de leer van de heilige Augustinus. Wanneer hij schrijft: ik heb velen ontmoet die anderen wilden bedriegen, maar niemand die bedrogen wilde worden. Terecht geldt de mens dan als volwassen wanneer hij met eigen middelen kan onderscheiden tussen echt en vals. Door zijn oordeel te vormen over de objectieve werkelijkheid van de dingen. Hier ligt de oorzaak van veel onderzoeken, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen, die in de laatste eeuwen zulke belangrijke resultaten hebben opgeleverd. En die daarmee een echte vooruitgang van de hele mensheid hebben bevorderd. Niet minder belangrijk dan het onderzoek op theoretisch gebied is het praktische. Want door zijn morele handelen slaat de menselijke persoon, als hij handelt overeenkomstig zijn vrije en juist gestemde wil, de weg van de gelukzaligheid in en streeft hij naar volmaaktheid. Ook in dit geval gaat het om de waarheid. Deze overtuiging heb ik in de encycliek Veritatis Splendor onderstreept. Citaat: moraal zonder vrijheid bestaat niet. Als er voor de mens het recht bestaat op zijn weg van zoeken naar waarheid gerespecteerd te worden, dan gaat daar nog aan vooraf de voor ieder zwaarwegende morele verplichting om de waarheid te zoeken en de eenmaal erkende waarheid vast te houden. Einde citaat. Het is dus nodig dat de aanvaarde en in het eigen leven gevolgde waarden waar zijn, omdat alleen ware waarden de menselijke persoon door de verwerkelijking van zijn natuur kunnen voltooien. Deze waarheid van de waarden vindt de mens niet door zich in zichzelf op te sluiten, maar door zich open te stellen om ze ook aan te nemen in de dimensies die boven hem uitgaan. Dat is een wezenlijke voorwaarde, opdat een ieder zichzelf kan worden en kan groeien als een volwassen, rijpe persoon.
De waarheid presenteert zich bij de mens aanvankelijk in de vorm van een vraag. Heeft het leven zin? Waarheen leidt het? Op het eerste gezicht zou het bestaan van de mens als persoon volkomen zinloos kunnen lijken. Je hoeft er geen wijsgeren van het ongerijmde bij te halen of de provocerende vragen in een boek Job om aan de zin van het leven te twijfelen. De dagelijkse ervaring van eigen en andermans leed, het zien van zoveel feiten die in het licht van de waarheid onverklaarbaar lijken, volstaan om onontkoombaar een zo dramatische vraag als die naar de zin te stellen. Daarbij komt dat de eerste absoluut zekere waarheid van ons bestaan, buiten het feit dat we bestaan, de onvermijdelijkheid van onze dood is. Gegeven dit verontrustende feit, is het zoeken naar een volledig antwoord onontkoombaar. Ieder wil en moet de waarheid over zijn einde kennen. Hij wil weten of de dood het definitieve einde van zijn bestaan is, of er nog iets is dat over de dood heen reikt, of hij mag hopen op een voortbestaan of niet. Niet zonder reden heeft het wijsgerige denken zijn beslissende oriëntering gekregen van de dood van Socrates, en is het meer dan 2000 jaar lang daardoor getekend. Het is dus absoluut geen toeval dat in het licht van het feit van de dood de filosofen zich steeds weer met dit probleem, samen met de vraag naar de zin van het leven en de onsterfelijkheid, hebben bezig gehouden. Niemand, de wijsgeer zo min als de gewone mens, kan deze vragen ontlopen. Van het antwoord daarop hangt een beslissende etappe van de zoektocht af. Of het mogelijk is te komen tot een universele en absolute waarheid of niet. Op zich blijkt iedere waarheid, ook deelwaarheid, als ze werkelijk waarheid is, universeel. Wat waar is, moet voor allen en voor altijd waar zijn. Buiten deze universaliteit zoekt de mens echter naar een absolutum, dat aan heel zijn zoeken en speuren antwoord en zin kan geven. Iets ultiems, dat de oorzaak van iedere zaak zal blijken. Met andere woorden, hij zoekt naar een definitieve verklaring, naar een hoogste waarde, waarboven er geen verdere vragen of verwijzingen zijn of kunnen zijn. Hypothesen kunnen de mens fascineren, maar ze bevredigen hem niet. Er komt voor allen een moment waarop ze, of ze het toegeven of niet, de behoefte hebben om hun bestaan te verankeren in een als definitief erkende waarheid, die een zekerheid brengt die niet meer onderworpen is aan de twijfel. De filosofen hebben in de loop der eeuwen geprobeerd zo'n waarheid te ontdekken en uit te drukken, door denksystemen en scholen in het leven te roepen. Maar boven die wijsgerige systemen uit zijn er nog andere uitdrukkingsvormen waarin de mens zijn filosofie vorm probeert te geven.
Daarbij gaat het om persoonlijke overtuigingen of ervaringen, om familie of culturele tradities, of om levensprogramma's, waar men zich toevertrouwt aan het gezag van een leraar. Uit elk van deze verschijnselen spreekt steeds de levendige wens om te komen tot de zekerheid van de waarheid en haar absolute waarde. Punt 2. De verschillende gezichten van de waarheid van de mens. Het zoeken naar de waarheid is inderdaad niet altijd zo doorzichtig en consequent. De aangeboren beperktheid van het verstand en de onbestendigheid van het hart vertroebelen vaak de persoonlijke zoektocht en brengen haar van de weg af. Allerlei andere belangen kunnen de waarheid onderdrukken. Het komt voor dat de mens, zodra hij maar een glimp van de waarheid heeft gezien, spoorslags ervoor wegvlucht, omdat hij bang is voor haar eisen. Desondanks beïnvloedt de waarheid, ook als hij haar mijdt, altijd zijn bestaan. Want nooit zou hij zijn leven kunnen bouwen op twijfel, onzekerheid of leugen. Zulk bestaan zou voortdurend bedreigd worden door angst en vrees. Men kan dus de mens definiëren als degene die naar de waarheid zoekt. Het is ondenkbaar dat een zoeken dat zo diep geworteld is in de menselijke natuur volledig nutteloos en vergeefs zou kunnen zijn. Het vermogen om naar de waarheid te zoeken en vragen te stellen houdt namelijk reeds een eerste antwoord in. De mens zou helemaal niet beginnen iets te zoeken waarvan hij toch niet wist of dat hij voor absoluut onbereikbaar hield. Enkel het uitzicht tot een antwoord te kunnen komen kan voor hem aanleiding zijn de eerste stap te zetten. Feitelijk gebeurt precies dat normaliter in het wetenschappelijk onderzoek. Wanneer een wetenschapper

Datzelfde moet ook gezegd worden van het zoeken naar de waarheid op het gebied van de laatste vragen. Het verlangen naar de waarheid is zo diep geworteld in het mensenhart dat daarvan afstand nemen het bestaan zou bedreigen. Het is tenslotte voldoende het dagelijks leven te bezien om vast te stellen dat ieder van ons de kwellende last van enkele existentiële vragen in zich draagt en tegelijk in zijn hart minstens het ontwerp van de bijbehorende antwoorden koestert. Het zijn antwoorden van welker waarheid men ook daarom overtuigd is, omdat men de ervaring heeft dat zij zich in wezen niet onderscheiden van de antwoorden die vele anderen hebben gekregen. Zeker bezit niet iedere waarheid die verkregen wordt dezelfde waarde. Door het totaal aan behaalde resultaten wordt echter het vermogen van de mens fundamenteel tot de waarheid te komen bevestigd. Het is misschien nuttig om deze verschillende vormen van de waarheid in het vervolg kort te vermelden. Het talrijkste zijn die vormen die berusten op evidentie of die door proefneming bevestigd worden. Daarbij gaat het om de waarheidsorde van het dagelijks leven en van het wetenschappelijk onderzoek. Op een ander niveau moet men de waarheden van wijsgerige aard plaatsen, waartoe de mens komt door de speculatieve kracht van zijn verstand. Ten slotte zijn er de religieuze waarheden, die in zekere mate ook geworteld zijn in de wijsbegeerte en die de verschillende godsdiensten in hun tradities als antwoord geven op de laatste vragen. Wat de wijsgerige waarheden betreft, moet men duidelijk stellen dat zij zich niet alleen beperken tot de soms kortstondige waarheden van de beroepsfilosofen. Zoals ik al gezegd heb, is iedere mens in zekere zin filosoof, met zijn filosofische opvattingen, waarmee hij zijn leven inricht. Hij vormt zich op de een of andere manier een alomvattende visie en een antwoord op de vraag naar de zin van zijn bestaan. In dit licht duidt hij zijn persoonlijk lot en regelt zijn gedrag. Hier zou hij zich de vraag moeten stellen naar de verhouding van de wijsgerig religieuze waarheden tot de in Jezus Christus geopenbaarde waarheid. Alvorens deze vraag te beantwoorden, moeten we nog een verder gegeven van de wijsbegeerte overwegen. De mens is niet geschapen om alleen te leven. Hij wordt geboren en groeit op in een gezin, om later met zijn werk deel uit te maken van de samenleving. Vanaf zijn geboorte bevindt hij zich dus ingevoegd in verschillende tradities, waarvan hij niet alleen de taal en de culturele vorming ontvangt, maar ook een veelvoud aan waarheden, waaraan hij bijna instinctief gelooft. Persoonlijke groei en rijping maken echter dat deze waarheden door de bijzondere inzet van het kritische denken in twijfel getrokken kunnen worden en getest. Dat belet niet dat na deze overgangsfase dezelfde waarheden op grond van de daarmee opgedane ervaringen of dankzij nadere overwegingen herwonnen worden. Desondanks zijn in het leven van de mens de simpelweg

geloofde waarheden veel talrijker dan die welke hij door persoonlijk onderzoek verwerft. Wie zou wel in staat zijn de ontelbare wetenschappelijke resultaten waar het moderne leven op steunt, kritisch te onderzoeken? Wie zou persoonlijk de stroom aan informatie kunnen controleren die dag in dag uit alle delen van de wereld binnenkomt en die toch als fundamenteel waar wordt aangenomen? Wie zou tenslotte de ervarings- en denkwegen opnieuw kunnen gaan waarop zich de schatten van de mensheid aan wijsheid en religiositeit hebben verzameld? De mens, een wezen dat naar de waarheid zoekt, is dus ook degene die leeft van het geloof. In het geloof vertrouwt ieder zich toe aan de door andere personen verworven kennis. Daarin is een betekenisvolle spanning merkbaar. Enerzijds schijnt de geloofskennis een onvolmaakte kennisvorm die zich langzaamaan door het persoonlijk gewonnen inzicht moet vervolmaken. Anderzijds blijkt het geloof vaak menselijk rijker dan pure evidentie, omdat het een relatie tussen personen inhoudt en niet slechts de persoonlijke kenvermogens, maar ook het diepergaande vermogen in het spel brengt zich aan andere personen toe te vertrouwen, doordat men een vastere en innige verbinding met hen aangaat. Onderstreept zij dat de in deze tussenmenselijke betrekking gezochte waarheden niet primair van empirische of wijsgerige orde zijn. Gezocht wordt veel eer naar de eigenlijke waarheid van de persoon, wat hij is en wat hij van zijn innerlijk zichtbaar laat worden. De volmaaktheid van de mens ligt namelijk niet alleen in het zich eigen maken van de abstracte kennis van de waarheid, maar ook in een levende betrekking van zelfgave en trouw tegenover de ander. In deze vertrouwvolle zelfgave vindt de mens volledige zekerheid en veiligheid. Tegelijkertijd is de kennis door het geloof, die steunt op het tussenmenselijke vertrouwen, toch niet zonder relatie met de waarheid. De gelovige mens vertrouwt zich toe aan de waarheid die de ander hem verkondigt. Hoeveel voorbeelden zouden aangehaald kunnen worden om dit feit te illustreren? Maar mijn gedachten gaan onmiddellijk naar het getuigenis van de martelaren. De martelaar is inderdaad de betrouwbaarste getuige van de waarheid over het bestaan. Hij weet dat hij in de ontmoeting met Jezus Christus de waarheid over zijn leven heeft gevonden. Niets en niemand zal hem ooit van deze zekerheid kunnen beroven. Nog het lijden, nog de gewelddadige dood zullen hem ertoe kunnen brengen de instemming met de waarheid te herroepen die hij in de ontmoeting met Christus heeft ontdekt. Daarom fascineert ons tot de dag van vandaag het getuigenis van de martelaren. Het wekt instemming op, vindt gehoor en navolging. Dat is de reden waarop men op hun woord vertrouwt. Men ontdekt in hen heel duidelijk een liefde die geen lange redeneringen nodig heeft om te overtuigen, omdat zij tot ieder spreekt over hetgeen hij in zijn binnenste reeds als waar heeft beluisterd en sinds lang heeft gezocht.
Ten slotte roept de martelaar bij ons een diep vertrouwen op, omdat hij zegt dat wij, wat wij reeds ervaren en openbaar maakt, wat ook wij, als we de kracht daartoe zouden vinden, graag zouden uitdrukken. Zo zien we dat de delen van dit probleem verder in elkaar schuiven tot een geheel. De mens zoekt van nature naar de waarheid. Dit zoeken is niet alleen voor de toe-eigening van partiële, empirische of wetenschappelijke waarheden bestemd. De mens zoekt niet alleen voor elk van zijn beslissingen het ware goede. Zijn zoektocht streeft naar een waarheid aan gene zijde, die in staat moet zijn de zin van het leven te verklaren. Het gaat dus om een zoeken dat alleen in het absolute antwoord kan vinden. Dankzij de vermogens die in het denken vervat liggen, is de mens in staat een dergelijke waarheid te ontmoeten en haar te kennen. Deze levensbelangrijke en voor zijn bestaan essentiële waarheid wordt niet alleen langs rationele weg bereikt, maar ook doordat de mens zich vertrouwvol verlaat op andere personen, die de zekerheid en echtheid van de waarheid kunnen garanderen. Het vermogen en de beslissing om zichzelf en zijn leven aan een andere mens toe te vertrouwen, horen zeker tot de antropologisch belangrijkste en meest expressieve akten. Men mag niet vergeten dat ook het verstand bij zijn zoeken is aangewezen op de ondersteuning door vertrouwvol gesprek en oprechte vriendschap. Een klimaat van verdenking en wantrouwen dat soms om het speculatieve onderzoek hangt, veronachtzaamt de leer van de antieke wijsgeren, die de vriendschap als een van de voor het juiste filosoferen passendste kaders voorstelde. Uit het toch nog toegestelde komt naar voren dat de mens zich bevindt op een naar menselijke maat eindeloze zoektocht. De zoektocht naar de waarheid en de zoektocht naar een persoon aan wie hij zich kan toevertrouwen. Het christelijk geloof komt hem daarin tegemoet, door hem de concrete mogelijkheid te bieden het doel van dit zoeken verwerkelijkt te zien. Door bij de mens het stadium van het gewone geloven te overwinnen, leidt het hem binnen in de genadeorde, die hem laat delen in het geheim van Christus, waarin hem de ware en adequate kennis van de drie-ene God geschonken wordt. In Jezus Christus, die de waarheid is, erkent het geloof aldus de laatste oproep die aan de mensheid wordt gericht, opdat zij dat wat zij ervaart als streven en verlangen tot vervulling kan brengen. Deze waarheid die God ons in Jezus Christus openbaart, is niet in tegenspraak met de waarheden waartoe men door het filosoferen komt. De beide kennisorden leiden integendeel tot de waarheid in haar volheid. De eenheid van de waarheid is reeds een fundamenteel postulaat van het menselijk verstand, dat wordt uitgedrukt in het non-contradictiebeginsel. De openbaring biedt de zekerheid voor deze eenheid door te laten zien dat de Schepper God ook de God van de heilsgeschiedenis is. Eén en dezelfde God, die de begrijpelijkheid en de redelijkheid van de natuurlijke orde der dingen, waarop de wetenschappers vertrouwvol steunen,
fundeert en garandeert, is identiek met God, die zich als Vader van onze Heer Jezus Christus openbaart. Deze eenheid van natuurlijke en geopenbaarde waarheid vindt haar levende en personele vereenzelviging in Christus, waarop de apostel doelt: de waarheid is in Christus. We horen het weer klinken in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 21, en de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, versen 15 tot 20. Hij is het eeuwige woord, waarin alles geschapen is, en tegelijk is hij het vlees geworden woord, dat in zijn hele persoon de Vader openbaart, zoals we het horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, versen 14 en 18. Dat wat het menselijk verstand zoekt zonder het te kennen, zoals staat in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, vers 23, kan alleen door Christus gevonden worden, want in hem openbaart de volle waarheid zich van dat wezen dat in hem en door hem geschapen is en dat daarom in hem zijn voltooiing vindt. Verwijzing naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 16. En de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 17. Tegen de achtergrond van deze algemene beschouwingen moeten wij nu een rechtstreeks onderzoek doen naar de verhouding tussen geopenbaarde waarheid en wijsbegeerte. Deze verhouding nodigt ons uit tot een dubbele overweging, omdat de waarheid die uit de openbaring voortkomt tegelijk een waarheid is die in het licht van de rede moet worden begrepen. Eerst in deze dubbele betekenis is het namelijk mogelijk de juiste verhouding van de geopenbaarde waarheid tot het wijsgerige kennen precies te bepalen. We bezien dus allereerst de betrekkingen tussen geloof en filosofie in de loop van de geschiedenis. Daaruit zullen enkele beginselen vastgesteld kunnen worden waaraan men als referentiepunten moet vasthouden om de juiste verhouding tussen de beide kennisorden vast te leggen.

Hoofdstuk 4. De verhouding van geloof en reden. Puntje 1. Belangrijke stappen in de ontmoeting van geloof en reden. Volgens het getuigenis van de Handelingen der Apostelen zag de christelijke verkondiging zich van meet af geconfronteerd met de toenmalige wijsgerige stromingen. Zo bericht het boek erover dat de heilige Paulus in Athene met enkele Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren discussieerde. Hoofdstuk 17, vers 18. De exegetische analyse van die reden die de apostel op de Areopaag had gehouden heeft herhaalde toespelingen op populaire overtuigingen van vooral Stoïcijnse aard aan het licht gebracht. Dat was zeker geen toeval. Om door de heidenen begrepen te worden, konden de eerste christenen het in hun toespraken niet laten bij een verwijzing naar Mozes en de profeten. Ze moesten ook wijzen op de natuurlijke godskennis en op de stem van het morele geweten van iedere mens. Verwijzingen daarvan in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 19 tot 21, hoofdstuk 2, versen 14 tot 15, en de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 14, versen 14 tot 16. Omdat deze natuurlijke kennis echter in de heidense religie tot een afgodendienst was geworden, verwijzing naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 21 tot 32, hield de apostel het voor verstandiger zijn reden te vervlechten met het denken van de wijsgeren die van begin af tegen de mythen en de mysteriekulten gnosis hadden verwoord die meer respect toonden voor de goddelijke transcendentie. De godsvoorstellingen van de mensen te reinigen van mythologische vormen, dat was inderdaad een van de grootste inspanningen die de wijsgeren van het klassieke denken zich getroost hebben. Zoals wij weten, was ook de Griekse religie niet anders dan de meeste kosmische religies polytheïstisch. Daarbij ging zij zover dat ze dingen en natuurverschijnselen vergoddelijkte. De pogingen van de mensen om de oorsprong van de goden en in hen van het heelal te begrijpen, vonden hun eerste uitdrukking in de dichtkunst. De theogonieën zijn tot nu toe het eerste getuigenis van deze zoektocht van de mens. Het was de taak van de vaders der wijsbegeerte de samenhang tussen verstand en religie zichtbaar te maken. Omdat zij hun blik verwijden tot algemene beginselen, stelden zij zich niet meer met de oude mythen tevreden. Zij wilden aan hun geloof in de godheid een rationele basis geven. Zo werd een weg ingeslagen die, uitgaande van de verschillende oude overleveringen, uitkwam op een ontwikkeling die overeenkwam met de eisen van de universele reden. Het doel dat deze ontwikkeling nastreefde, was het kritische bewustzijn van datgene waaraan men geloofde. Het eerste positieve resultaat van deze weg was het concept van de godheid, divinitas. Vormen van bijgeloof werden als zodanig herkend en de religie werd door de kracht van de rationele analyse tenminste gedeeltelijk gelouterd. Op deze basis
begonnen de kerkvaders een vruchtbare dialoog met de antieke wijsgeren en baanden zo de weg voor de verkondiging en het begrip van de God van Jezus Christus. Wanneer men wijst op deze toenaderingsbeweging van de christenen naar de wijsbegeerte, moet men ook de voorzichtige houding melden die andere elementen van de heidense cultuurwereld, zoals bijvoorbeeld de gnosis, bij hen opriepen. Als praktische wijsheid en levensschool kon de wijsbegeerte gemakkelijk met een kennis van hogere, esoterische aard, die slechts aan enkele volmaakten was voorbehouden, verwisseld worden. Zonder twijfel denkt de heilige Paulus aan deze manier van esoterisch speculeren wanneer hij de Colossenzen waarschuwt in het tweede hoofdstuk, vers 8. Past op dat niemand u verleidt met zijn wijsbegeerte en valse leer, die enkel steunen op menselijke overlevering en die zich beroepen op de natuurmachten van de wereld, niet op Christus. De woorden van de apostel schijnen uiterst actueel, als we ze betrekken op de verschillende vormen van de esoteriek die tegenwoordig ook bij sommige gelovigen, die de benodigde kritische zin missen, om zich heen grijpen. Het voorbeeld van de heilige Paulus volgend maakten andere schrijvers van de eerste eeuw, in het bijzonder de heilige Irenaeus en Tertullianus, van hun kant reeds een voorbehoud tegen een culturele opvatting die eiste dat de waarheid van de openbaring ondergeschikt werd gemaakt aan de interpretatie van de wijsgeren. De ontmoeting van het christendom met de wijsbegeerte was daarom nog spontaan, nog eenvoudig. De bezigheid van de wijsgeren en het bezoek van hun scholen scheen de eerste christenen eerder een storing dan een kans. Voor hen was de eerste dringende opgave de verkondiging van de verrezene Heer in een persoonlijke ontmoeting, die de gesprekspartners zou brengen tot innerlijke omkering en tot een vraag om het doopsel. Dat wil echter niet zeggen dat zij de opgave om het geloofsbegrip en zijn motieven te verdiepen veronachtzaamden. Integendeel. De kritiek van Celsus, die de christenen ervan beticht onbeschaafde en lompe mensen te zijn, blijkt ongegrond en onwaar te zijn. De verklaring voor hun aanvankelijke onverschilligheid moeten we elders zoeken. In werkelijkheid bood de ontmoeting met het evangelie een dermate bevredigend antwoord op de tot dan toe onbeantwoorde vragen naar de zin van het leven, dat hun de omgang met de wijsgeren voorkwam als een verre en in zekere opzicht achterhaalde aangelegenheid. Dat lijkt vandaag nog duidelijker wanneer men denkt aan de bijdrage van het christendom aan de bevestiging van ieders recht op toegang tot de waarheid. Het christendom had na het neerhalen van de barrières van ras, maatschappelijke stand en geslacht vanaf het begin de gelijkheid van alle mensen voor God verkondigd. De eerste consequentie van deze opvatting betrof het thema waarheid. Het elitaire karakter dat het waarheidszoeken bij de ouden had, werd met beslistheid overwonnen. Omdat de toegang tot de waarheid een goed is
dat het mogelijk maakt om bij God te komen, moeten allen in staat zijn deze weg te kunnen gaan. De wegen om de waarheid te bereiken zijn talrijk. Toch kan, aangezien de christelijke waarheid heilswaarde bezit, elk van deze wegen alleen dan ingeslagen worden als hij naar het laatste doel, dat wil zeggen naar de openbaring van Jezus Christus, leidt. Als pionier van een positieve ontmoeting met het wijsgerige denken, zij het met voorzichtige onderscheiding, moet de heilige Justinus genoemd worden. Ofschoon hij zijn hoge achting voor de Griekse wijsbegeerte ook na zijn bekering bewaard had, stelde hij duidelijk en beslist in het christendom: de enige zekere en nutbrengende wijsbegeerte te hebben gevonden. Op vergelijkbare wijze noemde Clemens van Alexandrië het evangelie de ware wijsbegeerte en interpreteerde hij de wijsbegeerte naar analogie van de wet van Mozes als voorbereidend onderwijs voor het christelijk geloof en een wegbereiding van het evangelie. Want, citaat, naar deze wijsheid gaat het verlangen van de wijsbegeerte uit. Zij is een streven van de ziel, zowel naar het vermogen tot het juiste denken, als ook naar de zuiverheid van het leven. Zij is de wijsheid vriendelijk en liefdevol gezind en doen alles om haar deelachtig te worden. Wijsgeren noemen wij dan hen die verlangen koesteren naar de wijsheid die alle dingen geschapen heeft en alles leert, dat we zeggen naar kennis van de Zoon van God. Einde citaat. Hoofddoel van de Griekse wijsbegeerte is voor de Alexandrijn niet de voltooiing of de versterking van de christelijke waarheid. Haar opgave is veeleer de verdediging van het geloof. Citaat: in zichzelf volmaakt en zonder behoefte aan enige afwerking is de leer van de Verlosser, omdat zij goddelijke kracht en wijsheid is. Wanneer nu de Griekse wijsheid erbij komt, maakt zij de waarheid weliswaar niet effectiever, maar omdat zij de sofistische aanvallen ontkracht en de listige aanvallen tegen de waarheid afslaat, heeft men haar terecht haag en muur van de wijnberg genoemd. Einde citaat. In de geschiedenis van deze ontwikkeling kan men toch de kritische overname van het wijsgerige denken door de christelijke denkers vaststellen. Onder de eerste voorbeelden die men kan ontmoeten is Origenes zeker uitnemend. Om te antwoorden op de door Celsus gedaande aanvallen en hen te pareren, neemt Origenes de Platoonse wijsbegeerte over. Hij neemt tal van elementen uit het Platoonse denken over en werkt voor de eerste keer zoiets als een christelijke theologie uit. De naam theologie, net als de voorstelling van haar als rationeel spreken over God, was namelijk tot dan toe nog gebonden aan haar Griekse oorsprong. In de Aristotelische wijsbegeerte bijvoorbeeld betekent de uitdrukking het voornaamste deel en het eigenlijke hoogtepunt van het wijsgerig betoog. Wat voordien duidde op een algemene leer over de goden, kreeg daarentegen in het licht van de christelijke openbaring een heel nieuwe betekenis, omdat theologie van nu af
het nadenken van de gelovige aanduiden die de ware leer over God wil formuleren. In zijn ontwikkeling maakte dit nieuwe christelijke denken gebruik van de filosofie, maar was er alert op zich er duidelijk van te onderscheiden. De geschiedenis leert dat het in de theologie overgenomen Platoonse denken zelf ingrijpende veranderingen heeft doorgemaakt, vooral waar het begrippen als onsterfelijkheid van de ziel, vergoddelijking van de mens en oorsprong van het kwaad betreft. Bijzondere vermelding verdienen in dit kerstelingswerk van het Platoonse en Neoplatoonse denken de Cappadociërs, Dionysius, de Areopagiet en vooral de heilige Augustinus. De grote geleerde van het avondland was met verschillende wijsgerige scholen in contact gekomen, maar ze hadden hem allemaal teleurgesteld. Toen dan de waarheid van het christelijk geloof in zijn blikveld kwam, had hij de kracht om die radicale bekering te voltrekken waartoe hem de door hem regelmatig bezochte wijsgeren niet konden brengen. De reden daarvoor vertelt hij zelf. Citaat. Van dan af gaf ik echter de voorkeur aan de katholieke leer. Ik ervoer immers hoeveel bescheidener, zonder enig bedriegelijk oogmerk hier bevolen werd te geloven wat niet bewezen werd, of het nu wel te bewijzen was, maar niet voor ieder, of überhaupt niet te bewijzen was, terwijl de anderen een vermetele belofte van kennis deden en lachten over de gelovigheid en later bevalen dat je verzonnen, ja, absurde mythen moest geloven die nooit te bewijzen waren. Einde citaat. Dezelfde platonici, aan wie hij bij voorkeur refereerde, maakte Augustinus het verwijt dat zij weliswaar het na te streven doel kenden, maar niets wilden weten van de weg die daarheen leidt, het vleesgeworden woord. Het lukte de bisschop van Hippo om de eerste grote synthese van het wijsgerige en theologische denken op te stellen, waarin de stromingen van het Griekse en Latijnse denken samenvloeiden. Ook bij hem werd de grote eenheid van kennis, waarvan het Bijbelse denken uitgangspunt en basis vormde, door diepgravend speculatief denken bevestigd en gedragen. De door de heilige Augustinus gemaakte synthese zou eeuwenlang de hoogste vorm van wijsgerig en theologisch denken blijven die het avondland kende, gesterkt door zijn persoonlijke levensgeschiedenis en steunend op een wonderlijke heiligheid van leven, was hij ook in staat in zijn werken een grote hoeveelheid materiaal in te brengen dat, door terug te grijpen op de ervaring, toekomstige ontwikkelingen van verschillende wijsgerige denkrichtingen aankondigde. De kerkvaders van het Oosten en van het Avondland hebben dus in verschillende vormen verbindingen gelegd met de wijsgerige scholen. Dat betekent niet dat ze de inhoud van hun boodschap vereenzelvigd hebben met de systemen waaraan zij refereerden. De vraag van Tertullianus: wat hebben Athene en Jeruzalem gemeen? Wat de academie en de kerk? Is een duidelijke aanwijzing voor het kritische bewustzijn waarmee de christelijke denkers vanaf het begin omgingen met het probleem van de verhouding van geloof en filosofie. Ze zagen het in zijn geheel, in zijn positieve aspecten evengoed als in zijn begrenzingen. Ze waren geen naïeve denkers. Juist omdat ze de inhoud van het geloof intensief beleefden,
konden zij de diepste vormen van speculatief denken bereiken. Daarom is het onrechtvaardig en oppervlakkig om hun werk te vernauwen tot de loutere omzetting van de geloofsinhoud in wijsgerige categorieën. Ze hebben heel wat meer gepresteerd. Het lukte hun namelijk om volledig zichtbaar te laten worden wat zich nog onuitgesproken en propedeutisch aankondigde in het denken van de grote antieke wijsgeren. Ze hadden, als gezegd, de taak te laten zien hoe het van uitwendige boeien bevrijde verstand uit de doodlopende straat van de mythen kon raken, om zich op passender wijze open te stellen voor het transcendente. Een gelouterd en oprecht verstand kon zich dus verheffen tot de hoogste niveaus van reflectie en schiep daarmee een solide basis voor de waarneming van het zijn, het transcendente en het absolute. Precies hierin schuilt de door de kerkvaders volbrachte nieuwe. Zij erkenden volledig het voor het absolute openstaande verstand en planten daarin de rijkdom uit de openbaring. Tot ontmoeting kwam het niet alleen op het niveau van culturen, waarvan de ene misschien gevallen was voor de betovering van de andere. Ze vond plaats in het hart en was ontmoeting tussen het schepsel en zijn schepper. Het verstand kon, doordat het uitging boven het doel dat het van nature onbewust nastreefde, in de persoon van het vlees geworden woord komen tot het hoogste goed en de hoogste waarheid. De kerkvaders ontzagen zich echter niet tegenover de wijsgeren zowel de gemeenschappelijke elementen als ook de verschillen te erkennen, die deze met betrekking tot de openbaring lieten zien. Het besef van de overeenstemming vertroebelde in hen niet de erkenning van de verschillen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing van Fides et Ratio, de pauselijke encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en rede, gepubliceerd in 1994. Volgende keer gaan wij verder met het laatste onderdeeltje, alvorens we aan het volgende punt van het vierde hoofdstuk beginnen. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Matteüs, hoofdstuk 9, versen 9 tot en met 13. In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten, die Matteüs heette, en hij zei tot hem: "Volg mij." De man stond op en volgde hem. Terwijl hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: "Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?" Hij hoorde dit en zei: "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars

0: kunnen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Wanneer de heilige Matteüs die we vandaag vieren zijn eigen evangelie schreef, zal het misschien een van de mooiste momenten geweest zijn, het moment dat hij deze passage schreef. Want deze passage gaat over zichzelf. Hij spreekt hier over een zekere Matteüs. Hij spreekt over zichzelf. Dus hij zal wel weten wat er is gebeurd. En dus we kunnen echt voorwaar aannemen dat Jezus op de manier handelt dat Matteüs het beschrijft. En het is een handeling van zuivere barmhartigheid. Zoals Jezus zelf zal uitleggen aan de fariseeën: ik wil liever barmhartigheid dan offers. De heilige Matteüs spreekt over tollenaars en over zondaars. Om te komen op het einde van het evangelie van vandaag tot enkel en alleen maar zondaars. Terwijl hij, Jezus, in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars. De fariseeën zeiden: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En op het einde staat er alleen maar: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus beseft, hij de enige die zonder zonde is, dat hij gekomen is voor alle zondaars. Alle zondaars, de tollenaars en alle anderen. En de heilige Matteüs weet dat hij daarbij hoort. Niet alleen omdat hij een tollenaar was, maar gewoon omdat hij mens was. En het is aan de mens gevraagd om volledig in overgave te leven met God. Wij moeten ons overgeven aan God, wetende dat we zondaars zijn, maar dat Jezus net gekomen is om ons te redden. Jezus zei ook nog: niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Zie daar het grootste besef dat wij allen moeten hebben. Dat wij ziek zijn. Nee, we zijn niet allemaal ziek naar lichaam. We zijn ook niet allemaal geestelijk ziek, zeker niet. Maar we zijn eigenlijk allemaal ziek omdat wij nog niet gekomen zijn tot de volledige genezing in God. Zeg maar dat de ziekte in ons sluimert. Dat de ziekte in ons wel ergens aanwezig is, namelijk de gehechtheid aan de zonde, aan het kwade, ook al tonen we het niet altijd. Maar de ziekte is op zich altijd in ons aanwezig. Is dat erg? Nee. Het behoort tot het mens zijn, maar de erkenning ervan is van groot belang. Zie daar waarom de heilige Matteüs echt gered is en een nieuwe roeping ontvangt. Hij beseft dat hij ziek is, dat hij genezing nodig heeft, dat hij barmhartigheid nodig heeft. Hij beseft dat hij zondaar is. Aan ons allen de vraag om hetzelfde besef te hebben. En Jezus zal ook tot ons komen, ondanks het feit dat we zondaars zijn. Of misschien zelfs omdat we zondaars zijn. Hij zal tot ons komen en dezelfde oproep doen: volg mij, op welke manier dan ook. Dit kan in de stilte zijn, dit kan ook gewoon zijn omdat we iets opofferen van ons eigen leven. Om volledig van Jezus te zijn, zoals Matteüs volledig van Jezus was. Laten we, broeders en zusters, tijdens deze Eucharistie met veel liefde naar Jezus kijken. Hij die bij ons aan tafel zal aanliggen. Hij die bij ons aanwezig zal zijn om ons te roepen zoals ooit Matteüs geroepen is: volg mij, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wees dus vooral gelukkig, want ondanks onze toestand heeft Jezus ons zozeer lief dat hij ons komt roepen op een weg naar eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 12:00. Laten wij samen het Angelus bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij op deze feestdag van de heilige Matthäus ook het middaggebed van de kerk. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vindt u vanaf pagina 799. En de korte schriftlezing op pagina 1583. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog. Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem. Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond. Maar wie beseft al zijn feilen. Vergeef mij ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij. Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt. Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u, mijn rots en verlosser, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Heer, mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers, anders slepen de leeuwen mij mee. Verscheuren zij mij zonder redding, Heer, mijn God, als ik iets heb misdaan. Als onrecht kleeft aan mijn handen, als ik ooit vrienden bedrogen heb, of kwaad ongewroken gelaten, laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots. Mijn eer in het stof vertreden, Heer, sta op in uw toren, weersta de woede van mijn verdrukkers. En kom voor mij op als gij recht spreekt. Laat dan de naties rondom u staan. En gij op uw troon daarboven, Gij die de rechter der volken zijt, verschaf mij recht naar verdienste. Omdat ik niet schuldig ben, eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God, die de harten kent, het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij, Hij is een rechtvaardig rechter. Een altijd dreigende God, bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant Hij de boog en richt hem. Moordende wapens neemt Hij ter hand. Hij treft met brandende pijlen, wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt. Die brengt ook boosheid ter wereld, wie valkuilen graaft en uitdiept. Die valt in de kuil die Hij groef. Zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd. Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. Bezing de verheven naam van de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Uit het boek Handelingen. Door de handen van de apostelen geschieden er vele wondertekenen onder het volk. Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer. Grote groepen mannen, zowel als vrouwen. Zij hebben geluisterd naar Gods bevelen, naar al wat Hij hun gebood. Laat ons bidden. God, in uw barmhartigheid hebt Gij de tollenaar Matthäus geroepen om een heilige apostel te worden. Help ons door zijn voorbeeld u te volgen en ons met kracht aan u te hechten, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: En zo, dierbare luisteraars, zullen we ons in gebed kunnen verbinden. Samen met alle mensen die zich hebben verzameld in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda. Om samen de rozenkrans van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te bidden.
1: Sur notre Radio Maria.
2: Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, Belgique.
0: Dierbare luisteraars van Radio Maria België, vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda, sluiten wij ons bij u aan om samen te bidden. We gaan het rozenhoedje van de zeven smarten van Maria overwegen. De maagd Maria is verschenen in Kibeo, in Rwanda, van 28 november 1981 tot 28 november 1989. Haar boodschap, bestemd voor de hele wereld, richt zich op de dringende noodzaak van de bekering van de harten vanwege het dreigende gevaar dat de wereld loopt door in opstand te komen tegen God of door zonder hem te willen leven. En vandaag, meer dan ooit, blijft de boodschap van Kibeo actueel voor de hele wereld. Bid onophoudelijk en zonder hypocrisie, zei de moeder van het woord op de zieners van Kibeo. De mensen bidden niet, en zelfs onder hen die bidden, bidden velen niet zoals het hoort, voegde ze eraan toe. De maagd Maria vraagt ons om meer ijver te tonen in het bidden, om te bidden zonder hypocrisie en te bidden in de plaats van hen die niet bidden. In dit perspectief heeft de moeder van het woord herinnerd aan het rozenhoedje van de zeven smarten. Vroeger bekend was het in vergetelheid geraakt. Onze lieve vrouw van Kibeo verlangt dat het opnieuw in ere wordt hersteld en de kerk wordt verspreid. De verwachte vruchten van dit rozenhoedje zijn gericht op een vernieuwing van het geestelijk leven. Als u dit rozenhoedje bidt door het te overwegen, zult u de kracht hebben om te getuigen van berouw, zei de moeder van het woord tot de zieneres Marie-Claire Mukangango tijdens de verschijning van 31 mei 1982. Het rozenhoedje van de zeven smarten heeft dus tot doel om in de harten het besef en de afschuw van de zonde te onderhouden en zo berouw op te wekken. In dit rozenhoedje bidden wij, door de voorspraak van de moeder van het woord, voor de bekering van de wereld en de berouw van de zondaars.
2: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Dieu, je t'offre ce chapelet de cette douleur.
0: Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen.
2: L'acte de contrition des péchés, Seigneur.
0: Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijn. Ik maak het vaste voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheid tot zonde te ontvluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère de miséricorde, rappelez-nous tous les jours la passion de Jésus.
3: Première douleur de la Vierge Marie.
0: De eerste smart van de heilige maagd Maria. De oude Simeon kondigde de maagd Maria aan dat een zwaard van pijn haar hart zal doorboren. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel en toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweegbrengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn. En uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen. Kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profiteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Onze God, U die ons zo lief heeft, vertrouwend en nederig bidden wij U. Wij vragen U ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan U opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot U te naderen, Koning der Koningen. O moeder van het woord die ons lief heeft, u die veel gebeden heeft en geleden, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen. En dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
3: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Mère de miséricorde,
2: apprenez-nous tous les jours la passion de Jésus. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte.
0: Tweede smart van Maria, de vlucht naar Egypte. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem, sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg, want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op en nam het kind en zijn moeder nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes. opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind, dat zij zo lief hadden, door zulke vredevijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap, een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, omdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil, zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwen dan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
2: maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Sainte Marie, Mère de Dieu,
2: priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Mère de miséricorde, rappelez-nous tous les jours la passion de Jésus.
0: De derde smart van Maria, de pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus, verdwijning. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrim was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden zij hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren zij stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem, mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen, hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moet zijn? Maar zij begrepen niet wat hij tegen hen zei.
2: Pour notre méditation.
0: Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Zij was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Maagd Maria, onze moeder, gij die geleden hebt om de verdwijning van Gods zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals gij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voelen en het geduld dat gij had, omdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons aan God wegleidt.
3: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Mère de miséricorde.
2: Après notre jour, la passion de Jésus.
0: De vierde smart van de Heilige Maagd Maria. De Maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei, dochters van Jeruzalem, weent niet om mij, ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen, gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen, val op ons. En naar de heuvels, bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met de dorre? De Maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus. Eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij, die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij, die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Moeder van het woord, u die zoveel geleden heeft, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen terwijl zij nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, omdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij u in alles en overal God verheerlijken, hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, wij vertrouwen ons aan u toe.
2: Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu,
2: priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu,
2: priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu,
2: priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu,
2: priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu,
2: priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère de miséricorde, rappelez-nous tous les jours la passion de Jésus.
0: De vijfde smart van de heilige maagd Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder Maria, de vrouw van Cleopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel: zie daar uw moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
2: Pour notre méditation.
0: De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië, in haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
2: Dane-nos ajudui natura penda sajou, pardane-nos nos ofens, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Mère de miséricorde,
2: rappelez-nous tous les jours la passion de Jésus.
0: De zesde smart. De heilige maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Laten wij Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten wij ook kijken naar zijn moeder die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw Zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt.
2: Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
2: Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Mère de miséricorde,
1: rappelez-nous tous les jours la passion de Jésus.
0: De zevende smart. De heilige maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was. En in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer.
2: Voor onze meditatie.
0: De heilige maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was. Want, zo dachten zij, het was voorbij met hem op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en bekijkt dan hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert, houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ikzelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Moeder van het Woord, Gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder, waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun, Jezus, het licht van de wereld.
3: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
3: Mère de miséricorde,
2: rappelez-nous tous les jours la passion de Jésus. Ô Marie, reine des martyrs,
0: O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van de maagd Maria, bid voor ons die dat u onze toevlucht nemen. Die bedroefd en onbevlekt hart van de maagd Maria, bid voor ons die tot u onze toevlucht nemen. Diep bedroefd en onbevlekt hart van de maagd Maria, bid voor ons die tot u onze toevlucht nemen. Dierbare luisteraars van Radio Maria België, wij hebben zojuist het rozenhoedje van de zeven smarten overwogen dat de moeder van het woord die verschenen is in Kibeo ons heeft toevertrouwd via de zinares Marie-Claire Mukandango in 1982. Volgens haar boodschap aan Marie-Claire is de bestaansreden van dit rozenhoedje om ons te helpen het lijden van Jezus en de grote smarten van zijn moeder te overwegen, om zo de harten te helpen zich te bekeren. Kibeo herinnert aan de plaats van de maagd Maria, bedroefd en geheel in tranen, waar haar kinderen lijden. Zij is een moeder vol mededogen voor haar kinderen. Zij bidt met ons en luistert naar onze intenties. Dank om samen dit rozenhoedje te hebben overwogen vanuit Kibeo.
2: A partir de Kibeo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: En zo, dierbare luisteraars, hebben wij samen verbonden met de mensen in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo deze rozenkrans van zeven smarten mogen bidden en overwegen. We danken u van ganser harte voor uw gebed en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

3, vanuit Brugge naar het Chinese Mongolië. Ze waren zojuist vertrokken met de Trans-Siberische stoomtrein vanuit de Poolse hoofdstad Warschau. En ik lees verder. We waren rond de middag aangekomen in Brest, een Russisch dorp. Dus donderdag 17 september, de vijfde reisdag. Dit is een goede 200 kilometer ten oosten van Warschau. Voor ons, in het station, staat een konvooi van wagons van derde of vierde klasse, namelijk grote bakken waarin Russische soldaten letterlijk opgepropt zitten als haringen in een tonne. Ze zijn goed gekleed, maar smoutvuil. Een klipmutsen en een lange grijze frakken met riem rond de lenden. Het zijn Piotten en ze dragen een nummer op de epauletten en een nummer vooraan op de kraag. 35, 36. En op zijn wijze verhaalt pater Jozef het verhaal van de vier Brusselaars. Ik citeer. Ze waren met gevieren uit Brussel vertrokken om te gaan helpen aan de spoorweg in Shanghai. De eerste moest al in Berlijn achterblijven omdat hij ziek werd. De drie anderen stonden voor de paters aan de douane in Alexandrowo. Maar de tweede miste dan zijn trein in Warschau, waar hij was afgestapt. De derde werd dan in Brest teruggezonden naar Warschau, omdat hij zogezegd op voorhand geen ticket had voor Moskou. En de vierde, Jean Petit, hield het zo lang uit dat hij kon, maar zou dan achterblijven in Moskou. En dit lezen we over de rit van Brest naar Minsk. In Rusland is er veel vrijheid voor de beesten. In het station van Brest bijvoorbeeld komen de koeien het gras afeten tussen de schenen, de sporen. Het schijnt dat de grond hier nog waardevols is, indien het volk maar wilde werken, zoals het zou moeten zijn. Maar ze spelen hier graag miserie op tafel. Het is een arm, slordig volk dat we zien lopen in de heide tussen Brest en Minsk. Het vrouwvolk loopt met allerlei soorten lompen aan, de rokken in de wind en op blote voeten. De mannen, meestal in lange vesten uit grof zakgoed, waaraan de flarden alonder hangen. Zij hebben wel laarzen aan. Bijna allen dragen een Russische mutsen met een klep. Het riekt hier al wat op zijn oosters. Men kleedt zich nogal veel in blinkende kleuren. Wit, vooral bij de mannen hun lange vesten, de vrouwen in rood en blauw. Ze dragen een rode neusdoek op het hoofd, zoals de juffertjes langs de zee. De Russen zijn meestal wat groter dan wij. De mannen zijn meestal een goede 1,70 meter tot 1,80 meter. Je zult u misschien afvragen wat voor een taal je in Rusland moet spreken

u te doen verstaan. Wel, het grote volk, zoals de statieoversten, de officieren enzovoort, spreken meestal een beetje Frans of Duits. Bij het mindere volk, de bedienden enzovoort, was er hier en daar ene die enige woorden Duits verstond of kon spreken. Van het Russisch kenden wij zelf zoveel als dat een Vlaamse boer het Frans kende. Oui en non. Dankzij een boekje of twee konden we dan toch brood en boter vragen, bier, thee of wijn, zichtkaarten, postzegels enzovoort. Tijdens diezelfde rit naar de stad Minsk beschrijft onze onkel Pater hoe de stoomtrein wordt onderhouden. En ik lees: men stookt sinds Warschau hout op onze tocht, de trein. Dat veroorzaakt veel stof en vooral als je je venster openzet. Nu en dan staat men stil om hout op te doen of water in te pompen. Dan gaat onze stomer, de trein, onder een watertorentje staan en de kraanbuis wordt boven zijn bak gedraaid. Het is hier een vlakke heidestreek. Hier en daar ligt een dorpje met planken hutten met strooien daken. Geen toren of kerk. Geen stenen huizen. Er lopen kudden van 100 à 400 à 500 koeien op de weide. We zagen onder andere een geheel huisgezin op de buiten. Vader en moeder vrochten op het land. En ernaast stond een kleine bubbel zijn broertje te schommelen in een zak die aan drie stokken stond te zwieren.

En zo komen de paters toe op donderdag 17 september om 10 uur in de avond in de stad Minsk. Een goede 500 kilometer afgelegd die dag sinds de grens in Alexandrowo. En daar hebben ze een kwartiertje tijd om een beetje over en weer te gaan en de benen te rekken. Er wordt ook van stoomwagen locomotief veranderd, omdat, zoals de pater schrijft, de nonze een accro gekregen heeft. En de trein vertrekt terug uit Minsk richting Moskou, nog een goede 700 kilometer. En ik citeer, een uurtje later liggen we al in mazeltjesdroom.

De volgende dag, vrijdag 18 september om 6 uur in de morgen, ontwaken we langs de Dnieperbronnen, de Dnieperrivier, een brede kronkelbeek nabij Smolensk. Alweer een goede 300 kilometer meer naar het oosten. De streek wordt heuvelachtig, met hier en daar een zompe tussen de bergen, nogal lief om te zien. Het zijn echte sluizen van hutten en stro. Verder enige stenen huizen met 2 fabrieksschouwen. Ook ene villa in opbouw en een kerkje in Oosterse trant. We naderen Smolensk. Het is een redelijk groot spoorhuis in witsteen. Op de heuvels in het rond staan grote gebouwen in rode steen. Het is een handelsstad met vele stenen huizen. Het ziet er nogal steenachtig uit. Overal liggen er houtstapels, sparhoutlatten en richelbalken. Buiten de stad lopen kudden paarden van 10, 15 beesten en 50 à 60 zwijnen. Hier en daar ligt geschoren vlas. De stad Riga, nog een 200 kilometer naar het oosten, is immers de grote vlasmarkt van het oosten. Wat verder hebben we weer al braken. Een van de ketens van onze wagon is gebroken. Om 10:15 in de voormiddag te Vjasma, een 160 kilometer voorbij Smolensk, moeten we eruit en met al ons gepak in een nieuwe wagon stappen die in dezelfde plekken wordt aangespannen. Tijdens deze stilstand wilden wij van onze groep een foto laten trekken. Te meer daar wij al ons reisgewaad droegen bij het overstappen. Seffes kwamen Russen bijgesprongen om het ons te verbieden. We trokken een verwonderd gezicht op. Een Russische reiziger, een handelaar uit Moskou, met wie we onderweg bevriend waren, sedert Alexandrovo, kwam ons ter hulpe door wat gebabbel tegen de statieoverste. Dan mochten we het lichtbeeld, de foto, trekken, maar we mochten niet gekeerd staan naar het spoorhuis. Al de Russen, bedienden en anderen die achter ons stonden te kijken, moesten van rond ons weg. Alleen wij mochten op de foto staan. En de pater vermeldt erbij: ik heb jullie vergeten te vertellen dat al die Russische stations openstaan in het open veld en dat ook de spoorweg zelf, de IJzerenweg, overal toegankelijk is voor het volk. In dit dorp, Vjasma, zagen we 10 tot 15 torentjes onderling met een muur verbonden. Weer al een garnizoen? Stelt de pater zichzelf de vraag. Om 11:45 zijn we in Gjatska. Een mooi dorp met stenen huizen. Soms zien we ook daken van stro of latten. Bovenop de kruisingen liggen kruisstokken om het stro te bevestigen. Een kerkje is hier ook gebouwd, zoals velen in de omtrek, en in een trant die vooral in Moskou te zien is. 2 witte torens, ongelijk van hoogte, met een bleekgroen koepeldakske. Trouwens, vele huizen
dragen ook een groen dak.

En dat de sfeer bij de reizende paters er goed in zat, getuigt het verdere relaas. Vandaag hebben we er nog eens de Vlaamse leeuw doorgetrokken. Het Hollands lied. Die wacht am Rijn. Zo knaap, zo man en zo voort. Het was een liederavond in onze wagon, waar een Moscoviet, een andere Rus en een Duitser mee aanwezig waren. Ze waren er hoogst over tevreden en ze vonden dat de Belgen zeer vaderlandslievend waren. Dat complimentje, tussen haakjes, staken we in onze zak. Daarna hebben we nog wat gekauwd. We vernamen onder andere dat de Kozakken alleen soldaat kunnen zijn van 20 tot 50 jaar. En dan schiet er nog iets te binnen bij onze pater. En ik lees verder. Ik had bijna nog een Russische gril vergeten op te tekenen. Gisterenavond wilden enkele van onze medebroeders met de kaarten spelen na het avondmaal in de eetwagon. Maar het werd hen feestelijk verboden. En de reden geeft de pater niet op, maar hij vraagt zich wel af, bestaat dit verbod in alle eetwagons van de sneltochten, de sneltreinen? Voor de aankomst in Moskou beschrijft pater Jozef wat hij ziet. Het land is al hier nogal beboerd. Men wint er vooral vlas. Er zijn ook meer bossen, berk- en sparrebomen. We zien dat we de stad naderen, want hier zijn ze bezig met een lusthuis te bouwen, terwijl er nog staan. Met lusthuis wordt wel bedoeld landhuis, villa. En de pater beschrijft ze, en er staat zelfs een schets getekend op zijn brief. De grondslag is een wit stenen muurtje, gebouwd tot een halve meter boven de grond. Dan worden ronde balken opeengelegd voor de vier wanden. Op de hoeken worden ze kruisgewijs ineengevrocht. Daarop komt een zinken dak in het groen. De wanden zijn in het geluw, geel of rood geschilderd. Dan beschrijft onze pater nog een Russische kar die hij met allemaal schetsen op papier tracht voor te stellen. Een beetje moeilijk om het op de radio weer te geven.

Nu zijn we gekomen aan de voorstad van Moskou. Het is 3:30 in de namiddag. Uit alle kanten blinken groene en rode daken, witte en gele muren, aardewegen die min of meer schone gegrensd liggen. Ze zijn omzoomd met houten leuningen en staken, vooral waar putten en grachten langs de weg zijn. De hellingen langs de ijzerenweg, de spoorweg, zijn bespijkerd met stokjes, waarschijnlijk tegen het zinken van de grond. Hier hebben we een stroom overgereden van een 300 meters breed en ondiep gelijk de anderen. En de pater vraagt zich af of het de Berezina-rivier is, waar bijna 100 jaar geleden Napoleon heeft gevochten. Dan begint een onmetelijk kerkhof, op heuvels en dalen, altijd maar kruisen van 1 tot 3 meter hoog, meestal met 2 en 3 armen. En de tweede of derde hangt scheef. En ik moest eigenlijk direct denken aan het wapen van Ypres en, met een vraagteken, ook van Roeselare. Slechts 1 stenen zerk, of toch 3 of 4. Alles omsloten met een houten leuning. Dergelijke kerkhoven hebben we vroeger al gezien met diezelfde kruisen, maar minder uitgestrekt. En terwijl onze paters alles goed bekijken, rijden ze om 15:45 de spoorhallen binnen van de hoofdstad Moskou. Het is vrijdag 18 september, de 5e reisdag vanuit Brugge. Reeds een goede 2600 kilometer van huis. Beste vrienden, afspraak in de volgende uitzending. En dan kunnen jullie luisteren naar hun bezoek aan de wereldstad Moskou meer dan 100 jaar geleden. En ik gooi een kozakkendans door jullie boksen. Dank voor het luisteren.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 21. En wij lezen Genesis hoofdstuk 39 en 40, Job hoofdstuk 31 en 32 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 33 tot en met 35. Wij bevinden ons in de tijdsperiode patriarchen. We hebben al gelezen hoe Jozef verkocht werd door zijn broers en naar Egypte werd gebracht. En nu lezen wij verder over Jozef en hoe hij het stelt in Egypte. Maar laten wij eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 39. Jozef, slaaf in Egypte. Jozef werd naar Egypte gebracht. En de Egyptenaar Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daar gebracht hadden. De Heer was met Jozef, zodat het goed met hem ging. Terwijl hij in het huis van zijn Egyptische meester woonde, zag deze dat de Heer met hem was en hem in al zijn ondernemingen liet slagen. Daardoor kwam Jozef bij hem in de gunst en hij mocht hem dienen. Hij gaf hem het toezicht over zijn huis en heel zijn bezit vertrouwde hij aan hem toe. Vanaf het ogenblik dat hij hem had aangesteld over zijn huis en over heel zijn bezit, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. En de zegen van de Heer rustte op alles wat hem toebehoorde, in huis en daarbuiten. Zo liet hij heel zijn bezit aan Jozefs zorgen over. Nu hij hem had, bemoeide hij zich nergens meer mee dan met zijn eten. Jozef was mooi en welgebouwd. Het duurde niet lang of de vrouw van zijn meester kon haar ogen niet meer van Jozef afhouden. Zij vroeg hem: "Kom toch bij me liggen." Maar hij weigerde en antwoordde haar: "U weet toch dat mijn meester, nu ik in huis ben, zich nergens meer mee bemoeit en heel zijn bezit aan mij heeft toevertrouwd. Hier in huis is hij niet machtiger dan ik. Niets heeft hij mij onthouden dan alleen u, zijn vrouw. Hoe zou ik dan dat grote kwaad kunnen bedrijven en zondigen tegen God?" En ofschoon zij dag in dag uit bij Jozef bleef aandringen, wilde hij niet ingaan op haar wens om bij haar te slapen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag echter, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen, was er niemand anders in het huis. Toen greep ze hem bij zijn kleed en zei: "Kom toch bij me liggen." Maar hij liet zijn kleed in haar handen achter, ging op de vlucht en rende naar buiten. Toen het tot haar doordrong dat hij zijn kleed in haar handen had achtergelaten en naar buiten was gevlucht, riep zij haar huisgenoten en zei tegen hen: "Zie toch, die Hebreer die mijn man in huis heeft gehaald, begint met ons te spotten. Hij kwam naar mij toe om met mij te slapen, maar ik begon hard te roepen. Toen hij hoorde dat ik begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter, sloeg op de vlucht en rende naar buiten." Daarop legde zij zijn kleed naast zich neer, totdat zijn meester thuis kwam. Ook hem vertelde zij hetzelfde verhaal en zei: "Die Hebreeuwse slaaf die je in huis gehaald hebt, is met oneerbare bedoelingen naar mij toegekomen. Maar toen ik luidkeels begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte naar buiten." Toen de meester van zijn vrouw hoorde hoe zijn slaaf haar behandeld had, werd hij woedend. Hij liet Jozef grijpen en in de gevangenis zetten, waar de gevangenen van de koning opgesloten zaten. Zo kwam Jozef in de gevangenis. Maar de Heer was met Jozef. Hij bewees zijn genade door te zorgen dat hij bij het hoofd van de gevangenis in de gunst kwam. Deze vertrouwde iedereen die in de gevangenis zat aan Jozef toe. Het werk dat daar gedaan werd, gebeurde onder Jozefs verantwoordelijkheid. Het hoofd van de gevangenis hoefde geen zorgen te hebben over datgene wat aan Jozef was toevertrouwd. Want de Heer was met hem en liet hem slagen in alles wat hij ondernam. Hoofdstuk 40. Jozef legt dromen uit. Enige tijd daarna begingen zowel de schenker van de koning van Egypte als de bakker een misstap tegen hun heer, de koning van Egypte. De farao werd zo kwaad op zijn beide hovelingen, de opperschenker en de eerste van de bakkers, dat hij ze gevangen zette in het huis van de overste van de lijfwacht,
in de gevangenis waar Jozef opgesloten zat. De overste van de lijfwacht wees Jozef aan om voor hen te zorgen. Zij bleven lange tijd in hechtenis. De schenker, zowel als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis zaten opgesloten, hadden beiden in dezelfde nacht een droom. Ieder zijn eigen droom met een eigen betekenis. Toen Jozef in de ochtend bij hen kwam, zag hij dat ze somber gesteld waren. Hij vroeg de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn meester in hechtenis zaten, "Waarom kijkt u zo somber vandaag?" Zij antwoordden hem, "Wij hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen." Toen zei Jozef tegen hen, "Alleen God kan uitleg geven. Laat mij de dromen eens horen." De opperschenker vertelde toen zijn droom aan Jozef en zei, "Ik zag in mijn droom een wijnstok en aan die wijnstok zaten 3 ranken. Zodra hij begon uit te lopen, kreeg hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven. Ik had de beker van de farao in mijn hand, plukte de druiven, perste ze uit in de beker en reikte hem die aan." Toen zei Jozef, "Dit is de verklaring. De 3 ranken zijn 3 dagen. Over 3 dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u in uw ambt herstellen. Dan zult u de farao opnieuw de beker reiken, zoals u deed toen u zijn schenker was. Maar als het weer goed gaat met u, denk dan ook eens aan mij en bewijs ook mij een dienst. Doe bij de farao een goed woord voor mij en zorg dat ik uit dit huis vandaan kom. Want ik ben met geweld weggesleept uit het land van de Hebreeën en ik heb ook hier geen misdaad gepleegd, waarvoor men mij in deze kerker moest opsluiten." Toen de eerste van de bakkers zag hoe gunstig de uitleg was, zei hij, "Ik heb ook een droom gehad. In die droom zag ik 3 broodkorven op mijn hoofd. In de bovenste korf lagen spijzen voor de farao, allerlei soorten gebak. Maar de vogels pikten ervan uit de korf die ik op mijn hoofd droeg." Jozef antwoordde, "Dit is de verklaring. De 3 korven zijn 3 dagen. Over 3 dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees verslinden." 3 dagen later, op de verjaardag van de farao, richtte deze een feestmaal aan voor zijn hovelingen. Zowel van de opperschenker als van de eerste van de bakkers hief hij het hoofd op. De opperschenker herstelde hij in zijn ambt, om hem opnieuw de beker te reiken. Maar de eerste van de bakkers hing hij op, volgens de uitleg die Jozef hun had gegeven. De opperschenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem gewoon. Job, hoofdstuk 31. Job kan zich niets verwijten. Ik had mijn ogen de wacht aangezegd. Niet meer naar meisjes kijken. En wat is mijn lot van Gods wegen? Wat beschikt de Almachtige uit den Hoge? Rampspoed voor de slechte mensen, zegt men. Tegenslag voor iedereen die kwaad bedrijft. Maar hij ziet toch hoe ik leef. Tel toch al mijn stappen. Liet ik mij ooit in met afgoden? Of was ik uit op zulk bedrog? Als God mij eerlijk weegt, moet hij weten wat ik waard ben. Als ik stappen zet naast de weg, als mijn hart doet wat mijn ogen begeren, als ik inderdaad vuile handen heb, laat dan een ander eten wat ik heb gezaaid, uitrukken wat ik heb geplant. Als mijn hart zich liet verleiden door een vrouw en ik zat te loeren aan de deur van mijn buurman, laat dan mijn vrouw koren malen voor een ander. Laat anderen haar dan maar bezitten. Want zoiets is ontucht. Een misdaad die voor de rechter gebracht dient te worden.
Een dodelijk vuur dat al maar verder vreet en al mijn bezittingen zou verslinden. Heb ik slaaf of slavin ooit hun recht onthouden als wij van mening verschilden? Nee, want wat zou ik moeten doen als God mij riep? Wat zou ik moeten antwoorden als hij mij rekenschap vroeg? Een moederschoot vormde mij. Een moederschoot vormde hen. In die schoot gaf één en dezelfde ons het leven. Nooit heb ik armen geweigerd waar zij om vroegen. Nooit heb ik weduwen overgelaten aan hun lot. Nooit heb ik mijn brood alleen opgegeten, zonder het te delen met de wezen. Omdat God mij vanaf mijn jeugd grootbracht als een vader, zorgde ik al sinds mijn jeugd voor hen. Als ik een naakte tobber zag of een arme zonder kleren, dan was zijn lichaam mij dankbaar, omdat het zich mocht hullen in de wol van mijn schapen. Als ik ooit mijn vuisten hief tegen wezen, omdat ik vriendjes had onder de rechters in de poort, dan mag mijn schouder uit zijn kom schieten en mijn arm midden doorbreken. Ja, de vrees voor Gods wrekende hand weerhield mij. Tegenover zijn heerlijkheid was ik weerloos. Heb ik ooit mijn hoop gesteld op geld? Tegen het goud ooit gezegd, mijn steun en toeverlaat ben jij. Heb ik mij ooit voor laten staan op mijn rijkdom, op zoveel bezit, met eigen hand verworven? Heb ik, bij het zien van de stralende zon en de prachtig voortschrijdende maan, mij ooit heimelijk laten verleiden om hen met handkussen te vereren? Zoiets zou een misdrijf zijn dat voor de rechter dient. Dan zou ik God in de hemel hebben verloochend. Heb ik gejubeld over de tegenslag van mijn vijand? Was ik vol leedvermaak als ongeluk hem trof? Nee, mijn mond heeft niet gezondigd door hem vloekend naar het leven te staan. Mijn huisgenoten kunnen getuigen. Ieder van ons kreeg vlees in overvloed. Geen vreemdeling hoefde buiten te slapen. Voor reizigers stond mijn deur altijd open. Heb ik mijn zonden achterbaks gehouden, mijn schuld in mijn binnenste weggemoffeld? Dan zou ik toch schichtiger zijn voor de mensen, mij gedekt houden voor de afkeuring van familie, altijd mijn mond houden en de deur niet uit durven. Ach, werd er maar naar mij geluisterd. Zie hier mijn handtekening. Nu is het woord aan de Almachtige. Had mijn aanklager alles maar op schrift gesteld, dan zou je meemaken hoe ik er zelf mee aan kwam dragen en het als een krans om mijn hoofd bond. Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor hem verschijnen. Als mijn akkers om vergelding roepen, als alle voren van mijn land er triest bij liggen, als ik wel wat vruchten at, maar niet betaalde en pachters uitbuitte, dan mogen dorens uitschieten op de plaats van de tarwe, stinkend onkruid op de plaats van de gerst. Hier eindigt het pleidooi van Job. Hoofdstuk 32. Eerste betoog van Elihu. De drie mannen zagen verder af van het gesprek met Job. Hij hield zichzelf toch voor onschuldig. Maar Elihu, zoon van Barakel van het geslacht Ram uit Bus, ontstak in woede. Woedend was hij op Job, die meende tegenover God in zijn recht te staan. Woedend was hij op de drie vrienden, die met al hun gepraat niet in staat waren gebleken Job van zijn eigen schuld te overtuigen. Gedurende heel het gesprek had Elihu geduldig gezwegen, omdat anderen ouder waren
Nu de drie vrienden niets meer wisten te zeggen, ontstak hij, zoals gezegd, in woede. En Elihu, de zoon van Barakel uit Bus, sprak als volgt. Ik ben nog jong, u bent op jaren, daarom hield ik mij schuchter terug en waagde ik het niet om mijn mening te zeggen. Ik dacht, laat de ouderdom aan het woord en tonen wat wijsheid is. Want dan pas krijgt haar geest vat op de mens, verleent de adem van de Almachtige hem inzicht. Maar leeftijd maakt nog niet wijs. Grijze haren zijn geen garantie voor een juist oordeel. Daarom zeg ik nu, luister naar mij. Ik zal eens laten horen wat ik ervan denk. Zolang u sprak, heb ik gewacht, gewikt en gewogen, terwijl u probeerde te formuleren. Serieus, ik heb goed geluisterd en concludeer. Niemand heeft Jobs ongeluk bewezen of zijn argumenten weerlegd. En nou niet zeggen, Job was ons te wijs. Alleen God en niet een mens kan hem klein krijgen. Want ik ben met hem nog niet in discussie geweest. En ik heb heel andere argumenten dan u. Daar staan ze nu, met stomheid geslagen. Geen weerwoord schiet hun te binnen. En ik maar wachten. Maar zij weten niets meer. Staan daar met hun mond vol tanden. Goed, nu zal ik eens zeggen wat ik te zeggen heb. En eens laten horen wat ik ervan denk. Ik zit boordevol argumenten, barstensvol argumenten. Mijn binnenste gist als wijn die niet weg kan en zelfs nieuwe zakken dreigt te scheuren. Ik spreek, dat zal mij opluchten. Ik ga mijn mond open doen en de zaak formuleren. Ik zie niemand naar de ogen. Ik praat niemand naar de mond. Dat kan ik niet. Trouwens, mijn maker zou mij onmiddellijk wegvagen. Spreuken, hoofdstuk 3, versen 33 tot en met 35. De vloek van de Heer ligt op het huis van de slechte mens, maar zijn zegen rust op de woning van de rechtvaardigen. De spotters bespot hij, maar de nederigen geeft hij genade. Eer zal het deel van de wijzen zijn, maar over de dwazen komt schaamte en vernedering.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 21 en we hebben gelezen uit Genesis hoofdstuk 39 en 40, Job hoofdstuk 31 en 32 en Spreuken hoofdstuk 3, versen 33 tot en met 35. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus, bij ons ook wel bekend als Sint Jan Guldenmond. De liefdevolle God, hoewel hij Jozef volledige vrijheid wilde geven, bevrijdde hij hem niet van slavernij. Dit is immers altijd de weg van God, niet om de deugdzame mensen van gevaren te bevrijden of hen te beschermen tegen beproevingen, maar om in het midden van zulke beproevingen bewijs van zijn karakteristieke genade te geven, zodat de beproevingen zelf een gelegenheid voor feestvreugde voor hen worden. Daarom zei de gezegende David ook: in mijn benauwdheid gaf u mij ruimte om te bewegen. U nam de benauwdheid niet weg, zegt hij, of bevrijdde mij er niet van en maakte mij niet helemaal gerust. Maar, wat vrij opmerkelijk is, u bracht mij vrede, hoewel ik in feite nog steeds in benauwdheid was. Dit is precies wat de liefdevolle Heer in dit geval doet. Hij zegende het huis van de Egyptenaar in Jozef. Zelfs de barbaar beschouwde de man die als een slaaf werd gezien als bijzonder dicht bij God. Hij stelde al zijn bezittingen onder Jozefs hoede en had geen zorg voor iets behalve het voedsel dat hij at. Het was alsof hij hem de heer van zijn hele huis had gemaakt. De slaaf, de gevangene, hield al zijn meesters bezittingen in zijn zorg. Dit is wat deugd is. Waar het ook verschijnt, het heerst over alles en beheerst het. Zie je, net zoals duisternis wordt verdrongen door de opkomende zon, zo is in dit geval elk kwaad afwezig met de komst van deugd. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. Morgen gaan wij verder, dan is het dag 22 en dan lezen wij Genesis hoofdstuk 41 en 42, Job hoofdstuk 33 en 34 en Spreuken hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 9. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen!

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Laten we vandaag in deze uitzending de Heer loven en prijzen met muziek. En we starten meteen met een lied van de Immanuel-gemeenschap. Zij zingen: U wil ik bezingen, mijn God.

En laten we bij het begin van deze uitzending ook de Heilige Geest aanroepen. Kom, o Heilige Geest. En dat doen we met een lied dat u zeer goed kent. Geest van God, adem van leven. We gaan luisteren naar een Duitsstalige versie gezongen door een priester en een pater. Priester Andreas Schatzel en pater Manuel Sandesch.

En het volgende loflied dat hier klaarstaat, beste luisteraars, komt van Remco Hackert. Het is eigenlijk zijn versie van het bekende lied Breng dank aan de eeuwige.

En we gaan verder met deze uitzending waar we de Heer prijzen en loven, beste luisteraars, met een bekende lied, Mighty to Save. Deze wat rustige versie wordt gezongen door Genevieve Linkomsky.

0: En dan gaan we de Franstalige kant op, beste luisteraars. We gaan een loflied beluisteren, meezingen als het lukt, van de katholieke muziekgroep Glorious. Louez l'Éternel. Prijs de Heer. Prijs de Heer vanuit de hemel. Prijs hem in de hoogte, al zijn engelen. Prijst hem. Prijs hem gans het universum. Zij die op de Heer vertrouwen, zijn als de bergen van Sion. Ze wankelen niet, ze staan voor altijd vast. De bergen omringen Jeruzalem zoals de Heer zijn volk omringt. Prijs, prijs, prijs de Heer. Een vrolijk loflied van de groep Glorious. Louez l'Éternel.
1: Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le. Louez-le tous les univers.

Louez l'Éternel van de groep Glorious. Het volgende lied dat hier klaarstaat wordt gezongen door de groep Lef. Zij brengen een Nederlandstalige versie van het lied Herder van mijn hart.

En we gaan over naar een iets rustiger loflied, gezongen door Battle Music en Jen Johnson. Zij zingen Goodness of God, goedheid van God. Ik hou van u, Heer, want uw genade faalt mij nooit, zingen ze. Al mijn dagen ben ik in uw handen gehouden. Vanaf het moment dat ik wakker word, tot ik mijn hoofd neerleg. O, ik zal blijven zingen over de goedheid van God. Want mijn hele leven bent u trouw geweest en mijn hele leven bent u zo, zo goed geweest. Met elke ademtocht die ik kan nemen, o, ik zal zingen over de goedheid van God. Beste luisteraars, Goodness of God van Jen Johnson en Battle Music.

Beste luisteraars, het volgend lied dat hier klaarstaat is de officiële hymne voor het jubeljaar van de hoop. En ik stel voor dat we luisteren naar onze eigen versie, de Vlaamse versie van deze prachtige hymne Pelgrims van Hoop, Vlam van Liefde.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog luisteren naar een laatste lied. Er is vrede in uw naam, van de groep Sela. Volgende week zijn we er weer terug en dan gaan we luisteren naar een nieuwe muziek hier op Radio Maria. Tot dan!

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Elke Dag Telt. Wij zijn vandaag maandag 21 september. Wij mogen vandaag het feest vieren van de heilige Matthäus, apostel en evangelist. En vandaag in deze uitzending, beste luisteraars, gaan wij het hebben over de heilige Januaris, wiens feestdag wij afgelopen zaterdag op 19 september mochten vieren. Ook over de verjaardag van de zaligverklaring van John Henry Newman en over de ridders van Postel. Maar zoals altijd beginnen wij met muziek. Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze uitzending.

Beste luisteraars, afgelopen zaterdag mocht Napels de feestdag vieren van de heilige Januaris, hun patroonheilige. Dat is altijd een zeer grote dag in Napels. En eigenlijk weten we over het leven van deze heilige zeer weinig. Maar hij is wel zeer bekend wereldwijd omwille van een mirakel dat aan hem toegeschreven wordt. Het Romeins Martyrologium heeft maar een zeer korte beschrijving van zijn leven. Het zegt: de heilige Januarius, bisschop van Benevento en martelaar, die ten tijde van een vervolging van het geloof te Puzzuoli bij Napels de marteldood voor Christus onderging. En een lokale legende vertelt hoe na de openbare terechtstelling van de heilige Januarius een gelovige vrouw, Eusebia genaamd, zijn bloed in twee ampullen verzamelde om het als reliquie te bewaren. Op opmerkelijke wijze wordt het opgedroogde bloed regelmatig weer vloeibaar en vervolgens opnieuw vast. Dit verschijnsel werd voor het eerst opgetekend in 1389. Het vloeibaar worden vindt gewoonlijk plaats op zijn feestdag en heeft zich ook op andere momenten voorgedaan, bijvoorbeeld in aanwezigheid van heilige personen zoals bezoekende pausen. En ook zo, beste luisteraars, afgelopen zaterdag is zijn bloed weer vloeibaar geworden.

Afgelopen zaterdag, beste luisteraars, was het ook de verjaardag van de zaligverklaring van John Henry Newman. De inmiddels heilige John Henry kardinaal Newman werd geboren op 21 februari in het jaar 1801. En hij stierf op 11 augustus 1890. Hij was een Engelsman, een academicus, een filosoof, een geschiedkundige, een schrijver en ook een poëet, waarover later meer. En ongeveer een jaar geleden werd hij door paus Leo XIV uitgeroepen tot kerkleraar. Kerkleraar in het speciaal voor het katholiek onderwijs. En daarom is het misschien gepast om eens iets langer bij deze verjaardag van zijn zaligverklaring stil te staan. Hij werd zaligverklaard op 19 september in Engeland in 2010 door paus Benedictus de 16e. En om zaligverklaard te worden heb je natuurlijk een mirakel nodig. En het is zo dat Jack Sullivan, een permanente diaken uit de Verenigde Staten nabij Boston, leed aan een uiterst ernstige aandoening van zijn wervelkolom, toen hij voor het eerst de voorspraak van kardinaal Newman inriep. En hij werd genezen, dit op 15 augustus 2001. Hij sprak over zijn eigen ervaringen in 2001. Ik werd op tragische wijze getroffen door een ernstige aandoening van de wervelkolom, die ondraaglijke pijn veroorzaakte en waarvoor volstrekt geen uitzicht op verlichting bestond. Een chirurg vertelde mij dat ik op de rand van een volledige verlamming stond. Kort daarvoor had ik een operatie aan mijn wervelkolom ondergaan, omdat mijn lendenwervels en tussenwervelschijven letterlijk het leven uit mijn ruggenmerg persten. Tijdens de ingreep kregen de chirurgen bovendien te maken met ernstige complicaties. Mijn duramater, het beschermende vlies rond het ruggenmerg, was zeer ernstig gescheurd. Dagen na de operatie leed ik nog steeds ondraaglijke pijn, zonder dat er enig einde in zicht was. Ik was volkomen hulpeloos en de situatie leek hopeloos. Maar juist deze gemoedstoestand bracht mij ertoe te bidden. Ik riep mijn heel bijzondere voorspreker en trouwe vriend aan. Alsjeblieft, kardinaal Newman, help mij om te lopen, zodat ik naar mijn lessen kan terugkeren en tot priester kan worden gewijd. Vrijwel onmiddellijk was diaken Sullivan in staat om te lopen. Zijn artsen konden geen medische verklaring geven voor de verandering in zijn toestand. En een jaar later liet pater Paul Chavasse, de postulator van de zaak Newman, hem weten dat het proces voor de zaligverklaring van kardinaal Newman officieel was begonnen en dat zijn zaak naar Rome zou worden gebracht. En dan werd John Henry Newman in 2010 zalig verklaard. En zoals we daarnet al zeiden, beste luisteraars, was hij ook een poëet. Hij heeft heel veel verschillende soorten teksten geschreven, theologische teksten, een roman ook, en ook gedichten. En zijn meest bekende gedicht is wel Lead Kindly Light. Hij schreef dat toen hij in juni 1833 op een boot strandde in de straat van Bonifacio. 'S Nachts keek hij uit over de verduisterde boot met als enig lichtje de boeglamp. En dan dichtte hij: Leid vriendelijk licht, te midden duister dat me omringt. Eén stap is mij genoeg. Dit gedicht is meerdere malen ook op muziek gezet. En laten we er naar luisteren.

0: En zo, beste luisteraars, was het afgelopen zaterdag de 16e verjaardag van de zaligverklaring van John Henry Newman. Hij werd zaligverklaard door Paus Benedictus de 16e in Birmingham, Engeland. Laten we luisteren naar de homilie gegeven tijdens zijn zaligverklaring.
1: England has a long tradition of martyrs since, whose courageous witness has sustained and inspired the Catholic community here for centuries.
0: Engeland heeft een lange traditie van heilige martelaren, wier moedige getuigenis de katholieke gemeenschap hier eeuwenlang heeft gedragen en geïnspireerd. Toch is het juist en passend dat wij vandaag de heiligheid erkennen van een belijder, een zoon van dit land, die, hoewel hij niet geroepen was zijn bloed voor de Heer te vergieten, niettemin gedurende een lang leven gewijd aan het priesterlijk dienstwerk en in het bijzonder aan prediking, onderwijs en schrijven, welsprekend van hem getuigenis heeft afgelegd. Hij verdient zijn plaats in een lange rij van heiligen en geleerden van deze eilanden. De heilige Beda, de heilige Hilda, de heilige Aelred, de zalige Dunscotus, om er slechts enkele te noemen. In de zalige John Henry heeft die traditie van zachte geleerdheid, diepe menselijke wijsheid en innige liefde voor de Heer rijke vruchten voortgebracht, als een teken van de blijvende aanwezigheid van de Heilige Geest, diep in het hart van Gods volk, die overvloedige gaven van heiligheid voortbrengt. Het motto van kardinaal Newman, cor ad cor loquitur, oftewel, het hart spreekt tot het hart, geeft ons inzicht in zijn verstaan van het christelijke leven als een roeping tot heiligheid, ervaren als het diepe verlangen van het menselijk hart om in innige gemeenschap te treden met het hart van God. Hij herinnert ons eraan dat trouw aan het gebed ons geleidelijk omvormt naar het goddelijk beeld. Zoals hij in een van zijn vele prachtige preken schreef: een gewoonte van gebed, de praktijk om zich in iedere omstandigheid, op iedere plaats en in iedere noodsituatie tot God en de onzichtbare wereld te wenden. Gebed, zeg ik, heeft een wat men een natuurlijke uitwerking kan noemen. Het vergeestelijkt en verheft de ziel. Een mens is niet langer wat hij tevoren was. Geleidelijk heeft hij een nieuwe reeks ideeën in zich opgenomen en is hij doordrongen geraakt van nieuwe beginselen. Het evangelie van vandaag zegt ons dat niemand de dienaar van twee meesters kan zijn. En de leer van de zalige John Henry over het gebed legt uit hoe de gelovige christen definitief in dienst wordt genomen van de ene ware meester, die als enige aanspraak kan maken op onze onvoorwaardelijke toewijding. Newman helpt ons te begrijpen wat dit voor ons dagelijks leven betekent. Hij zegt ons dat onze goddelijke meester ieder van ons een specifieke taak heeft toevertrouwd. Een bepaalde dienst die aan ieder afzonderlijk en op unieke wijze is toevertrouwd. Ik heb mijn zending, schreef hij. Ik ben een schakel in een keten, een verbindende band tussen mensen. Hij heeft mij niet voor niets geschapen. Ik zal het goede doen. Ik zal zijn werk verrichten. Ik zal een engel van vrede zijn, een verkondiger van de waarheid op mijn eigen plaats, als ik maar zijn geboden onderhoud en hem dien in mijn roeping. De bepaalde dienst waartoe de zalige John Henry geroepen was, hield in dat hij zijn scherpe verstand en zijn vruchtbare pen inzette voor veel van de meest urgente vraagstukken van de dag. zijn inzichten in de verhouding tussen geloof en rede, in de wezenlijke plaats van de geopenbaarde godsdienst in een beschaafde samenleving en in de noodzaak van een brede en veelzijdige benadering van het onderwijs, waren niet alleen van diepgaande betekenis voor het Victoriaanse Engeland, maar blijven ook vandaag velen over de hele wereld inspireren en verlichten. Ik wil in het bijzonder hulde brengen aan zijn visie op het onderwijs, die zoveel heeft bijgedragen aan de vorming van de geest, die vandaag de drijvende kracht is achter katholieke scholen en colleges. Hij verzette zich krachtig tegen iedere beperkte of utilitaristische benadering en streefde naar een onderwijsklimaat waarin intellectuele vorming, morele discipline en religieuze betrokkenheid samen zouden komen. Het project om in Ierland een katholieke universiteit op te richten bood hem de gelegenheid zijn ideeën hierover verder te ontwikkelen en de verzameling toespraken die hij publiceerde onder de titel The Idea of a University houdt een ideaal voor waaruit allen die betrokken zijn bij academische vorming kunnen blijven leren. En inderdaad, welk beter doel zouden godsdienstleraren zich kunnen stellen dan de beroemde oproep van de zalige John Henry tot een intelligente en goed onderrichte lekenstand? Ik wil een lekengemeenschap, niet arrogant, niet overhaast in haar spreken, niet twistziek, maar mensen die hun godsdienst kennen, die erin doordringen, die precies weten waar zij staan, die weten wat zij aanhangen en wat niet, die hun geloofsbelijdenis zo goed kennen dat zij er rekenschap van kunnen afleggen, die zoveel geschiedenis kennen dat zij haar kunnen verdedigen. Op deze dag, waarop de auteur van deze woorden tot de eer der altaren wordt verheven, bid ik dat allen die betrokken zijn bij de taak van onderwijs en catechese, door zijn voorspraak en voorbeeld, worden aangespoord tot grotere inspanningen door de visie die hij ons zo duidelijk voorhoudt. Hoewel het intellectuele erfgoed van John Henry Newman begrijpelijkerwijze de meeste aandacht heeft gekregen in de omvangrijke literatuur die aan zijn leven en werk is gewijd, wil ik deze gelegenheid liever besluiten met een korte overweging over zijn leven als priester, als herder van zielen. De warmte en menselijkheid die ten grondslag liggen aan zijn waardering voor het pastorale dienstwerk komen prachtig tot uitdrukking in een andere van zijn beroemde preken. Als engelen uw priesters waren geweest, mijn broeders, dan hadden zij niet met u kunnen meevoelen, met u kunnen meeleven, medelijden met u kunnen hebben, teder met u kunnen zijn en rekening met u kunnen houden, zoals wij dat kunnen. Zij hadden niet uw voorbeelden en gidsen kunnen zijn en u niet vanuit uw oude bestaan naar een nieuw leven kunnen leiden, zoals zij dat kunnen die uit uw midden komen. Hij bracht deze diep menselijke visie op het priesterlijke dienstwerk in praktijk door zijn toegewijde zorg voor de mensen van Birmingham gedurende de jaren die hij doorbracht in het oratorium dat hij had gesticht, door zieken en armen te bezoeken, rouwenden te troosten en zorg te dragen voor gevangenen. Geen wonder dat bij zijn overlijden vele duizenden mensen langs de plaatselijke straten stonden toen zijn lichaam naar zijn laatste rustplaats werd gebracht, op nog geen halve mijl hier vandaan. 120 jaar later zijn opnieuw grote menigten samengekomen om zich te verheugen in de plechtige erkenning door de kerk van de buitengewone heiligheid van deze zeer zeer geliefde vader van zielen, Welke betere manier is er om de vreugde van dit ogenblik tot uitdrukking te brengen, dan ons in oprechte dankbaarheid tot onze hemelse Vader te wenden en te bidden met de woorden die de zalige John Henry Newman in de mond legde van de engelenkoren in de hemel.
1: In all his ways. Amen.
0: Lof aan de Allerheiligste in den Hoge, en in de diepte zij er lof, in al zijn woorden, hoe wonderbaar, in al zijn wegen, hoe betrouwbaar.

0: Beste luisteraars, wij gingen het nog hebben over de ridders van Postel. Hiervoor mocht Marianne spreken met Bert Schellekens.
1: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag gaan we het hebben over broeders, broederschap. En daarvoor heb ik Bert Schellekens aan de lijn. Welkom in de uitzending, Bert.
2: Ja, hallo. Goedemiddag, Marianne.
1: Ja, vertel ons meer over de ridders, hè, want dat is de naam dat jullie groepje draagt, denk ik, hè?
2: Goh, de ridders of ridders van Postel noemen we ons eigenlijk een beetje als grapje, als ludieke naam. Eigenlijk zijn we gewoon een groepering, groeperen we eigenlijk vaders, jonge mannen, opa's, mannen van alle slagen, ook ongehuwden. Om samen één te zijn in het geloof en ons geloof te verdiepen en onze rol als katholieke man te versterken en uit te dragen eigenlijk. Dat is eigenlijk ons doel. En dat zijn eigenlijk een beetje ridderlijke eigenschappen. En vandaar dat wij ons ook als grapje eigenlijk de ridders van Postel noemen.
1: Nu, ik moet zeggen dat het wel een hele catchy titel is, hè?
2: Het klinkt wel in de oren, ja.
1: Ah, wel, maar vertel eens, hoe is dat eigenlijk gestart? Jullie samenkomst met vaders, jonge mannen, broeders eigenlijk, hè?
2: Oh, eigenlijk is het gekomen. Wij komen al heel veel jaren samen met heel veel gezinnen in de Abdij van Postel voor de zondags Eucharistieviering, voor de Heilige Mis. En daar ontmoeten wij elkaar na de mis in het ontmoetingscentrum voor een koffietje of een glaasje water of zo. En delen wij de welletjes en de weetjes van ieder. En dat is eigenlijk heel fijn. En op een zeker moment kwam er eigenlijk ook het verlangen vanuit de mannen. Er zijn biddende moeders en er zijn zo van alle activiteiten geregeld. Zeg, kunnen wij niks doen met ons mannen hier? Er zijn eigenlijk niet echt dingen die voor mannen zijn. En dat zouden we toch wel fijn vinden. En er werden wat verschillende ideeën geopperd. Een dagje Ardennen of een weekendje zelf. Of ergens ook naartoe gaan en aansluiten. En zo heeft het eigenlijk gewoon langzaamaan wat meer vorm gekregen. En vonden we het eigenlijk belangrijk gewoon op onze vaste plek te blijven in Postel, in de Abdij, waar we ook een plaatsje krijgen om deze dagen ook te organiseren. En waar we ook altijd samen kwamen en komen. Om eigenlijk een dag te doen, te organiseren, waar we dan meer ons kunnen verdiepen in ons geloof, onze sterkte en onze kracht als man benoemen en onder de loep nemen en er ook voor bidden. En zo is eigenlijk een dag tot stand gekomen en vonden we het belangrijk dat er ook inhoud in zat. Hè. Vandaar dat er ook één of twee seminaries zijn. De Heilige Mis vonden we absoluut noodzakelijk dat ook erin zat. Een wandeling, even gewoon een luchtje scheppen, ontspannen, elkaar gewoon vrij ontmoeten. De rozenkrans bieden en aanbieding, dus echt bij Jezus, bij ons lieve neerkomen. En tegelijkertijd ook een biechtgelegenheid. Dat is een aanvulling die Pater Benny ons dan gedaan had, van oh, dat kunnen we ook doen. Dus het is heel fijn dat hij er ook zo sterk in mee denkt en gaat. En dan een dag sluiten we eigenlijk af met vespers, dus ook met gebed samen met de patergemeenschap. Een avondmaal en daarna blijven we nog wat hangen om een glaasje te drinken, limonade of een heerlijk postelbiertje. Dus eigenlijk een heel uitgebreid palet met verschillende onderdelen die volgens ons als mens gewoon noodzakelijk zijn. En vandaar ook In ons broederschap, zoals ik onze mannengroep eigenlijk ook mag noemen, toch wel een mooie balans kan geven.
1: Ja, eigenlijk is het samen zijn, verdieping van het geloof, bewegen en gebed. Dat is een beetje hetgeen wat jullie doen op zo'n mannendag.
2: Dat is heel kort gezegd inderdaad de inhoud, ja.
1: En jullie hebben het al georganiseerd, want we gaan het subiet hebben over die dag dat jullie organiseren op zaterdag 26 september. Maar dat is niet de eerste keer dat jullie dat doen. Jullie hebben al enkele dagen achter de rug?
2: Ja, we hebben al twee keer zo'n ridderdag georganiseerd. En deze is de derde. De eerste was eigenlijk, dat was vorig jaar, ongeveer een jaar geleden. En dat was eigenlijk zo, we gaan dat eens proberen, we gaan dat doen. We vonden dat wel een fijn concept en opzet. En er is toen heel veel positieve respons op gekomen. Er was niet zo heel veel plaats. Ik denk dat we 25 plekjes hadden, die waren wel vol. En bleek dat, ja, want de vraag was niet alleen vanuit ja, de gemeenschap rond Postel, die er direct zo wat rondhangen, maar eigenlijk ook van verder. En dan hebben we nog een tweede dag georganiseerd, dat was in het voorjaar van dit jaar. En daar is er is een stuk meer volk op afgekomen. En onder andere verschillende mensen uit diepe West-Vlaanderen, toch gezien vanuit de Noorderkempen. En dan heb ik gezegd, ja, dan denk ik dat we er echt iets mee moeten gaan doen. En dan hebben we de handen in elkaar geslagen en gezegd van, voilà, ik denk dat we dat 2 keer per jaar gaan organiseren. Eén keer ongeveer aan de herfst en één keer aan de lente. Om een soort constante te geven, naast alle andere dingen die er zijn, maar toch een soort ja, vastgegeven te worden.
1: En heb je al wat reactie gekregen van enkele mannen die mee hebben gedaan? Merk je echt dat dat belangrijk is, ook voor die mannen, om tussen elkaar te zijn en samen het geloof te verdiepen, wat wandelen en gewoon samen zijn?
2: Ja, wel, de reacties zijn eigenlijk heel positief. Zeker in die zin van allee, bedoel, als dat met vrouwen erbij is of gezinnen, op zich gaat dat helemaal ook perfect. Maar toch, om alleen met mannen samen te komen, is net een iets andere nuance, iets andere benadering, waar dat je gewoon volledig vrij kunt zijn in het mannelijk denken en praten en doen. En daar zijn eigenlijk de meeste mensen die al geweest zijn ook heel positief over. Dat het toch anders is om als broeders gewoon samen te komen en man te mogen zijn naast andere mannen. Ja.
1: Ja, en wat zou je zeggen aan luisteraars die zeggen, ja, ik voel me ergens wel aangesproken, zou ik dat doen? Ja, motiveer ze misschien anders eventjes om deel te nemen aan de volgende mannendag.
2: Wel, ik denk dat het echt belangrijk is om te voelen en te weten dat we als mannen elkaar nodig hebben om elkaar te steunen. Hè. Uiteindelijk hebben wij andere schouders en ook sterke schouders om onze gezinnen en onze vrienden en familie te ondersteunen. En wij hebben ook een taak, onze ridderlijke taak, om ook voor hen te zorgen, een soort verantwoordelijkheid. En daarvoor moeten wij ons ook verdiepen. Daarvoor moeten wij ook, dat vinden we toch, moeten wij echt... Echt verbonden zijn met Jezus, met God. Daarvoor moeten wij ook vrij zijn van onze zonden. Daarmee moeten wij ook echt broederschappen kunnen vormen. Waar we, ook al zijn we niet bij elkaar, dat we weten dat andere mannen ook dragen, ook helpen, ook in hun geloofskracht, in hun mannelijke geloofskracht gaan staan. En ik denk, als je zelf... dan denk ik dat je dat wel gaat voelen en begrijpen. Ik zou zeggen, probeer een keer zeker en vast. Alleen al inhoudelijk is het heel sterk. Maar ook het broederschap, de vriendschap onder mannen, dat is iets heel specifiek. En dat kan alleen maar mee aanmoedigen om ook je geloof zelf te verdiepen, maar ook in je gezin, in je omgeving, verder uit te dragen... En meer een soort apostel te zijn. Hè?
1: Ah, wel, en laten we spreken over die dagen waar de mannen aan deel kunnen nemen. De komende afspraak is, als ik mij niet vergis, zaterdag 26 september?
2: Dat klopt, ja. Zaterdag 26 september om 9 uur 's morgens komen wij samen. Kort daarna is een eerste seminarie. En die dag sluit ongeveer af rond 6 uur 's avonds met het avondmaal. En dan, ja, mensen die willen blijven hangen, geven de kans om 9 uur zeker naar huis te kunnen gaan. Ja.
1: En als er mensen geïnteresseerd zijn of op de hoogte willen blijven van de komende dagen, is er een plek waar ze meer informatie hebben of een e-mailadres of een website?
2: Wel, wij hebben nog geen website. We hebben wel een e-mailadres. En dat heeft de heerlijke naam deriddersvanpostel@hotmail.com. Er zijn eigenlijk gewoon alles in elkaar geschreven zonder rare letters. De ridders van Postel @hotmail.com.
1: En we gaan dat zeker ook nog op onze website plaatsen. Ja, Bert, als er nog mensen zijn die willen inschrijven, want ik denk dat het belangrijk is dat ze inschrijven vooraf. Kunnen ze zich nog inschrijven voor zaterdag 26 september?
2: Wel, ik weet dat er voorlopig nog een aantal plaatsjes zijn. We hadden deze keer voor deze activiteit van 26 september 50 plaatsen. Er zijn er nog een aantal vrij, dus daar kunnen ze zeker voor inschrijven. De kostprijs is €25 per persoon. En die kost wordt eigenlijk gerekend voor het gebruik van de ruimtes in de abdij. Maar ook voor de maaltijden. Een warme maaltijd 's middags en een broodmaaltijd 's avonds. Dus het inschrijven is wel belangrijk in die zin. Om te weten of er nog plaats is, stuur gewoon even een mailtje naar deriddersvanpostel@hotmail.com en dan reageert Bart, of dat er nog plaats is en of dat uw inschrijving mee kan opgenomen worden.
1: Fantastisch. Wat we al weten, Bert, is dat er een... het is een mannendag, het is voor mannen, maar moeten er enkele specificiteiten zijn? Of is het iedereen welkom? Elke man welkom?
2: Iedereen welkom. Iedereen welkom. Ook al zijn er mannen die misschien zoekend zijn in hun geloof, of misschien afwezig in hun geloof. Eigenlijk alle mannen zijn welkom. Laten we elkaar gewoon sterk steunen. En verder verdiepen en verder brengen. Ja, dus alle mannen, religieus, niet religieus, gezin, vader, student. De minimumleeftijd die we wel vragen is 18 jaar.
1: Ja, natuurlijk. En wel, Bert, we gaan alles op onze website zetten voor de luisteraars die niet het e-mailadres hebben kunnen noteren. Maar beste mannen die luisteren, noteer zeker in jullie agenda zaterdag 26 september in Postel. Dankjewel, Bert.
2: Voilà, graag gedaan en ik hoop nog veel mannen van Radio Maria te kunnen ontmoeten.

Beste luisteraars, zo is het nog tijd geworden om een Bijbelvers voor de dag te trekken. Kom, o Heilige Geest.

Ons Bijbelvers voor de dag komt uit het Matthäus-evangelie. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Matthäus hoofdstuk 20 vers 15. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een zalige feestdag van de heilige Matthäus gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En na onze ietwat valse start is het ondertussen toch echt 5 uur geworden, dierbare luisteraars van Radio Maria. En zijn we verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden. Het avondgebed van de kerk. En dat doen we op deze dag waar wij de heilige apostel Matthäus vieren. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1432. Gevolgd door de psalmen. Die u kan terugvinden op bladzijde 1587. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1589.

Christus maakte sommigen apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo geeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

0: Laten wij bidden tot God, de Almachtige Vader, in het bewustzijn dat wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen. En laten wij hem voor zijn hele volk vragen.
1: Vader, je hebt de verrijzenis van uw zoon het eerste aan de apostelen bekendgemaakt. Geef dat wij zijn getuigen zijn tot het uiteinde der aarde. Gij hebt uw zoon in de wereld gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Geef dat wij het evangelie verkondigen aan heel de schepping.
2: Heer, het denk uw kerk.
1: Gij hebt uw zoon gezonden om het zaad van het woord uit te strooien. Laat ons met vreugde oogsten wat wij onder tranen hebben gezaaid.
2: Heer, gedenk uw kerk.
1: Gij hebt uw zoon gezonden om door zijn bloed de wereld met u te verzoenen. Geef dat wij allen samenwerken om verzoening tot stand te brengen. Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezusters, zuster Antonia, gestorven in 1914, en zuster Rosalia in 1939. Gij hebt uw zoon in de hemel doen zetelen aan uw rechterhand. Verleen de overledenen toegang tot het geluk in uw rijk. Heer, zie welwillend op allen die op ons gebed vertrouwen. In het bijzonder de zieken, de luisteraars van Radio Maria. Geef hun alle goeds naar lichaam en geest.

0: God, in uw barmhartigheid hebt gij de tollenaar Matthäus geroepen om een heilige apostel te worden. Help ons door zijn voorbeeld u te volgen en ons met kracht aan u te hechten. Door onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium. 22 september, de tiende dag na de nieuwe maan. Te Rome, op de begraafplaats van Commodilla, aan de Via Ostiense, de gedenkdag van de heilige Emerita, martelares. Te Agonum, in het kanton Valais in Zwitserland, de heilige martelaren Mauritius, Exuperius en Candidus. Soldaten die samen met hun makkers uit hetzelfde Thebaanse legioen en met de veteraan Victor onder keizer Maximianus werden gedood omwille van Christus. En die volgens de overlevering van de heilige Eugerius van Lyon door hun roemrijk lijden en sterven de kerk luister bijzetten. Te Rome aan de Via Salaria Vetus, de bijzetting van de heilige Basila, die stierf als martelares onder de keizers Diocletianus en Maximianus. In het dorp Le Vroux bij Bourges in Frankrijk, de heilige Silvanus, kluizenaar. Te Montglon aan de rivier de Loire in het gebied van Poitiers in Frankrijk, de heilige Florentius, priester. In het gebied van Coutances in Frankrijk, de heilige Laudus, bisschop. Te Laon in Neustrië in het huidige Frankrijk, de heilige Salaberga, abdis. Van wie men vertelt dat zij door de heilige Columbanus werd genezen van haar blindheid en door hem werd gebracht tot de dienst aan God. Te Regensburg in Beieren, de heilige Emeremus, bisschop, die vanwege zijn geloof in Christus werd gedood. Te Turijn in Piemonte, de heilige Ignatius van Santia Belvisotti, priester uit de orde van de minderbroeders Kapucijnen, die onvermoeibaar was in het biechthoren en het bijstaan van de zieken. Te Seoul in Korea, het lijden en sterven van de heilige Paulus Chong Ha Sang en Augustinus Yu Xin Jil, martelaren, van wie de eerste 20 jaar lang de eerste christengemeenschap leidde ten tijde van de vervolging en de tweede een brief schreef aan paus Gregorius XVI met het verzoek om priesters naar Korea te zenden. Beiden waren catechist en werden omwille van hun geloof na vreselijke folteringen tezamen onthoofd.

0: Uit de brief aan de Romeinen. Hoe kan men hem aanroepen zonder in hem te geloven? Hoe in hem geloven zonder van hem te hebben gehoord? Zo ontstaat dan het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus. Woord van de Heer.
1: Geef, almachtige God, dat het gedenken van uw heiligen voor ons steeds een lofprijzing is op u, want gij schenkt verkwikking aan wie gij de genade hebt geschonken u met volharding te eren. Door Christus onze Heer.
2: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waarbij samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We zijn ondertussen ook de week ingegaan waar tegen vrijdag de Heilige Vader zal afreizen naar Frankrijk. En dat is natuurlijk hier niet zo heel ver vandaan. En daardoor zullen wij ook in de periode dat de paus in Frankrijk verblijft heel wat momenten helemaal live tot bij u kunnen brengen via Radio Maria. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. We hebben ook verschillende vragen daartoe gehad, zowel via e-mail als per telefoon. En daar geven we u dus zeker een antwoord op. Voor zij die de website hebben gevolgd, die weten dat al, want die hebben gezien dat ook het programma dat we in de komende dagen zullen uitzenden, dat is daar ook bekendgemaakt. Uiteraard blijven de uitzendingen van Radio Vaticaan normalerwijze doorlopen. En zullen we op die momenten ook natuurlijk terugblikken op de apostolische reis, maar heel wat live momenten zullen we kunnen beleven via de radio. We gaan daar zo meteen dieper op in. We gaan eerst even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 18 september ontving de paus de deelnemers aan de bijeenkomst die werd georganiseerd door het Internationaal Studiecentrum Paus Leo XIV. Ook ontving de Heilige Vader de bisschoppen uit Uruguay tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek. Op zaterdag 19 september was de afspraak met de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, Monsignor Filippo Iannone. Ook ontving de paus de voorzitter van de Albanese bisschoppenconferentie samen met zijn gevolg, Monsignor Geert Meta, de bisschop van Rechen. De paus ontving ook Monsignor Valdemar Stanislav Zomertaak, is apostolische nuncius in Senegal, Kaapverdië, Guinea-Bissau en Mauritanië. Een audiëntie werd verleend aan de apostolische nuncius in Bulgarije en Noord-Macedonië, Monsignor Luciano Suriani. De paus ontving ook de emeritus bisschop van Mercedes in Uruguay, Monsignor Carlos Maria Colazzi Irazabal. En de apostolische nuncius in Haiti, Monsignor Jude Thaddeus Okolo. Verder werd diezelfde dag nog een delegatie ontvangen van de Special Olympics. Op maandag 21 september een audiëntie voor de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez. Ook de apostolische nuncius in Ecuador werd ontvangen, Monsignor Dagoberto Campos Salas. De deelnemers aan de vergadering van de Federatie van de Clarisse Capucijnen van Italië werden eveneens door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. En tot slot ook de prefect van het dicasterie voor de Oosterse Kerken, kardinaal Claudio Gugerotti. Zoals beloofd gaan we dus een overzicht geven van de activiteiten van Paus Leo XIV tijdens de apostolische reis van Frankrijk. Die zal plaatsvinden van 25 tot en met 28 september. En waar we dus een aantal zaken ook helemaal live zullen uitzenden via Radio Maria. Het volledige programma, dat kan u gemakkelijk ook terugvinden op de website van het Vaticaan zelf. En zullen we ook op een later moment, zeker nog even, volledig met u overlopen. Maar het eerste live moment dat we zullen meemaken, dat is op vrijdag 25 september om 16:45. Dan viert de Heilige Vader de Vespers, samen met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen in Parijs, in de kathedraal Notre-Dame. Om 16:45. Om 21 uur is er een gebedswake met de jongeren in het Stade de France in Saint-Denis, eveneens in Parijs natuurlijk. Dus vrijdag 25 september, 17:15, Vespers met de hele kerk in de Notre-Dame van Parijs. Om 21 uur, gebedswaken met de jongeren, Stade de France. Ook in Parijs. En dat zijn dus alle momenten die u nu hoort, zal u helemaal live kunnen meevolgen op Radio Maria. Zaterdag 26 september zijn we opnieuw van de partij om 3:00. Dan zal de Heilige Vader de Heilige Mis opdragen op het Place de la Concorde in Parijs. Daarna gaat hij richting het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daar zal hij om 8:20, dus 19:40, het gebed leiden aan de Grot van de Verschijningen. Ook dat zullen we helemaal live uitzenden. 8:20, 's avonds, 19:40, gebed aan de Grot van de Verschijningen in Lourdes. Dus zaterdag, 15:00, Heilige Mis, Place de la Concorde, Parijs. 8:20, gebed in Lourdes. En op zondag, 27 september, zullen we om 11:00 de Heilige Mis uitzenden vanuit Lourdes. Dat wil ook zeggen dat de Heilige Mis van zondag om 10:00 vervalt. Dus om 11:00 Heilige Mis vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, opgedragen door de paus. En om 9:00 s'avonds zijn we opnieuw bij u. Dan bidden we samen de rozenkrans met de Heilige Vader en zullen we ook de kaarsjesprocessie live kunnen meevolgen, eveneens vanuit het heiligdom van Lourdes. Maandag, 28 september, de dag waarop de paus ook terugkeert naar het Vaticaan, maar dan bezoekt hij nog het bisdom Metz. Om 16:00 zal hij daar de heilige mis opdragen in de kathedraal. Om 16:00, dat is ook de slot-eucharistie van deze apostolische reis. Je hoort het, heel wat biddende momenten die we samen zullen kunnen beleven. We kijken er ook zeker naar uit samen met u. Nog een kort overlopen, vrijdag 25 september, 16:45, Vespers. 9:00, gebedswaken met de jongeren. Zaterdag, 3:00, Heilige Mis. 8:20, gebed aan de Grot in Lourdes. Zondag, 11:00, Heilige Mis in Lourdes. 9:00, rozenkrans en kaarsjesprocessie. En maandag om 16:00 in de namiddag, Heilige Mis, de slot-eucharistie van de apostolische reis, die wordt opgedragen in de kathedraal van Metz. Dat mag u allemaal verwachten in de komende dagen. Op deze wijze volgen we helemaal de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk. En dat daar heel veel mensen verwacht worden, ja, dat is een understatement, zal ik maar zeggen. We hoorden al van, voor bepaalde evenementen, ja, was alles op 1, 2, 3 weg, zeg maar. Was het al niet meer mogelijk om een plaats te krijgen. We spreken soms over 1 miljoen inschrijvingen. Het zijn echt die getallen waar we moeten aan denken in Frankrijk. We kijken er naar uit om het samen met u te mogen volgen. Op 18 september, we keren terug naar ons nieuws in het Vaticaan en in Rome, was er de samenkomst van alle actoren van het bisdom Rome in aanwezigheid van de paus in de prachtige basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Dat is ook de kathedraal van de paus. En dat is altijd een interessant moment om ook daar even te gaan luisteren naar wat de Heilige Vader aan zijn eigen bisdom te vertellen heeft. Want hij is natuurlijk niet alleen de opvolger van de Heilige Petrus, hij is ook bisschop van het bisdom Rome. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
3: Cari fratelli e sorelle, vorrei ripartire con voi dal mattino di Pasqua, da un giardino.
2: Dierbare broeders en zusters, ik wil samen met jullie teruggaan naar de ochtend van Pasen, naar een tuin, naar een leeg graf. Maria van Magdala is daar bij zonsopgang, wanneer het nog donker is. En de duisternis waarin zij zich bevindt, is niet alleen die van de nacht die nog niet voorbij is. Het is de duisternis van wie iemand heeft verloren. Van wie zoekt en niet vindt. Van wie zich vooroverbuigt en huilt. Het evangelie laat haar echter niet in die rouw achter. Een man komt naar haar toe, die zij aanziet voor de tuinman, en stelt haar twee vragen. Waarom huil je? Wie zoek je? Deze twee vragen, dierbaren, zouden naar mijn mening de inspiratiebron moeten vormen voor de komende weg van het bisdom Rome. Ik geloof namelijk dat we ze vandaag gericht kunnen horen aan onze kerk en aan de hele stad. Waarom huil je? Wie zoek je? Zij hebben betrekking op de angstige zoektocht naar hoop die jullie waarnemen in de parochies, tijdens bijeenkomsten en in jullie leefomgeving, wanneer jullie naar elkaar en naar de mensen luisteren. Maria Magdalena is al voor zonsopgang wakker en is al naar het graf gerend. Want in haar is leven, is verwachting. Zo zijn er in Rome veel mensen die elke ochtend opnieuw beginnen. Maar ook parochiegemeenschappen, verenigingen, bewegingen, groepen, kerkelijke gemeenschappen die zich met vrijgevigheid inzetten voor evangelisatie. Naast de liefde, liturgische dienst. Natuurlijk hebben jullie naast deze rijkdom ook eerlijk enkele moeilijkheden onderkend. Het is de verwarring van wie niet meer weet waar de Heer te ontmoeten is. Een ervaring die wij delen met vele broeders en zusters, maar die ook wij wel eens meemaken. Soms nemen de voorstellen, de activiteiten, de bijeenkomsten toe en raakt men de kern, de evangelische betekenis van wat men doet, uit het oog. En zie, in het evangelie is maar één woord nodig om Maria Magdalena te doen omkijken, haar naam, Maria. Zo ontmoet men Jezus Christus door hem bij de naam te horen roepen op de vele manieren waarop dat kan gebeuren. Van hieruit moet elk pastoraal werk opnieuw beginnen, niet zozeer door ons af te vragen wat we moeten doen, maar veeleer wie en hoe wij ontmoeten. In onze gemeenschappen kun je anoniem, onzichtbaar en onbegrepen blijven. Of juist gezien, gekend en bij je naam genoemd worden. En wie Christus werkelijk ontmoet, zoals Maria van Magdala, voelt zijn hart vervuld raken en kan dan niet stil blijven staan, maar rent weg om het te verkondigen. Ik heb de Heer gezien, zegt de vrouw aan de discipelen. Geen herinnering, geen privé-aangelegenheid, maar een diepe vreugde die gemeenschap voortbrengt. En daarom, broeders en zusters, geef ik jullie vandaag geen nieuw pastoraal programma. We beginnen niet vanaf nul. En niets van wat we hebben meegemaakt mag worden weggegooid. Het werk rond de spirituele ziektes heeft ons geleerd te herkennen wat er in ons kerkelijk leven genezen, gecorrigeerd of bekeerd moet worden. De synodale weg heeft ons geleerd hoe we samen kunnen luisteren en onderscheiden als medeverantwoordelijken voor de ene missie. Ik wil jullie daarentegen voorstellen om een derde dimensie te ontwikkelen, die van de pastorale evaluatie. Toetsen in het licht van de Heilige Geest betekent even stilstaan, terugkijken op wat er is gebeurd, erkennen wat vrucht heeft gedragen, begrijpen wat niet heeft gewerkt en samen op zoek gaan naar de reden daarvoor. Het betekent, kort gezegd, de waarheid onder ogen zien. En ik nodig u uit om deze toetsing uit te voeren door de hele gemeenschap erbij te betrekken en voor zover mogelijk ook te luisteren naar mensen die de gemeenschap niet bezoeken en de zaken als het ware van buitenaf bekijken. Om u te oefenen in de pastorale evaluatie wijs ik u op enkele aandachtspunten die ik weliswaar onderscheid, maar die samen één dynamiek vormen. Het eerste aandachtspunt, Christus ontmoeten en hem laten ontmoeten. De kerk bestaat niet voor zichzelf, maar om ieder mens naar de ontmoeting met de Heer te leiden. En daarom volstaat het niet om zich af te vragen of een activiteit wel goed georganiseerd is, of er veel mensen aan deelnemen, of ze al veel jaren bestaat. We moeten ons afvragen, leidt ze werkelijk naar Christus? Of het evangelie in contact brengt met het concrete leven van de mensen? Het tweede aandachtspunt, gemeenschappen tot stand brengen. Uit het Pasen van Christus ontstaan nieuwe, vrije, verzoende gemeenschappen. Laten wij de moed hebben om ons te richten op het wezenlijke.

Rome is niet de onverschillige achtergrond van onze gemeenschappen. Het is de plaats van onze missie. De gemeenschap die door de verrezenen is voortgebracht, kan niet in zichzelf gesloten blijven, maar deelt de verwachtingen, de kwetsbaarheden en de vragen van de mensen en leert in wat er in de verschillende milieus van de stad gebeurt de vragen te herkennen waarop het evangelie een antwoord kan geven als het opnieuw wordt aanvaard. Naast deze drie aandachtspunten voor evaluatie is er nog een vierde dat alle anderen doorkruist. De vorming van het volk van God. Zorgen onze activiteiten ervoor dat het geloof groeit? Vormen ze missionaire discipelen? Helpen ze bij het ontwikkelen van kerkelijke verantwoordelijkheid? Leiden ze tot een volwassen geloof dat zich kan vertalen in concrete keuzes in het leven en in dienstbaarheid? De kern van de methode die ik u voorstel is echter een heel eenvoudige vraag. Waarom? Het gaat erom dat we samen even stilstaan en ons bij alles wat we doen afvragen: waarom doen wij dit? Welke evangelische intentie drijft ons? Op welke werkelijke behoefte willen we inspelen? Op welke manier sluit deze keuze aan bij de missie van de kerk? En dan de tweede stap. Waarom behalen we deze resultaten en geen andere? Waarom leiden sommige initiatieven tot een proces en blijven anderen op zichzelf staan? Waarom nemen sommige mensen deel en blijven anderen aan de zijlijn? Uit de ontmoeting tussen de redenen voor onze keuzes en de redenen voor de gevolgen ervan ontstaat een authentiek onderscheidingsvermogen dat ons in staat stelt te herkennen wat behouden, gewaardeerd, gecorrigeerd, losgelaten of opgestart moet worden. Om te voorkomen dat dit alles bij een goed voornemen blijft, zal het traject zijn eigen ritme hebben. En ik bedank de kardinaal vicaris en de andere medewerkers voor het uitstippelen van de etappes die aan jullie zullen worden voorgesteld. Ik vraag jullie daarom de tijd te nemen om samen deze weg te bewandelen. Niet een jaar, maar een traject, zodat het een echt onderscheidingsproces wordt, geen initiatief dat bovenop de zoveel anderen komt. De bisschop vraagt u niet om nieuwe activiteiten te plannen. Hij stelt u een gezamenlijke methode voor van luisteren, onderscheiding, toetsing en bekering. De inhoud en de prioriteiten blijven onder de verantwoordelijkheid van uw gemeenschappen vallen. Binnen de vijf gebieden, die bestaan uit catechese en christelijke initiatie, jongeren, het gezin, caritas en roepingen. Want het doel is het delen van een pastorale stijl, niet het uniform maken van de ervaringen. En in dit opzicht worden de prefecturen opgeroepen om steeds meer plaatsen te worden van ontmoeting, van uitwisseling, van gezamenlijke pastorale uitwerking en samenwerking. Dierbare broeders en zusters, het is waar, een methode op zich heeft nog nooit iemand bekeerd. Om te voorkomen dat wat ik jullie heb voorgesteld abstract blijft, wil ik jullie aan een gezicht herinneren. Ik heb namelijk met vreugde het besluit goedgekeurd om de nodige stappen te ondernemen voor het opstarten van het diocesane onderzoek naar het leven, de deugden en de reputatie van heiligheid van Don Luigi di Liegro, priester van deze kerk, die op 12 oktober 1997 is overleden. Duidelijke reactie van het bisdom Rome. 12 oktober 1997.

0: De bijdrage die hij aan onze weg levert, ligt niet in de eerste plaats in de werken die hij heeft verricht. Don Luigi wilde, voordat hij ook maar iets opbouwde, eerst zien. In 1969 gaf hij opdracht tot een onderzoek naar de religiositeit van de Romeinen, omdat hij had geleerd dat er geen belichaming van de boodschap is zonder te luisteren naar de werkelijkheid. In zijn laatste toespraak, enkele weken voor zijn overlijden, zei Don Luigi tegen zijn medewerkers: onderscheiding is deze vraag. Heer, waar bent u? Dierbare, dit doet denken aan de vraag van Maria Magdalena bij het graf van Jezus. Het is de vraag waarmee wij vandaag opnieuw beginnen. Welke tekenen van het Rijk en welke oproepen van de Heilige Geest komen vandaag naar voren uit het leven van Rome? En welke vorm van kerk moeten wij aannemen om ze te herkennen en te dienen? Door deze vraag in ons te koesteren, zullen wij een kerk zijn die solidair is met het lot van deze stad, in contact met haar wonden, haar verwachtingen en haar veranderingen. En ik wil nu graag iets zeggen over het ambt dat in Rome is gewijd. Maar eerst wil ik dank zeggen. En niet alleen uit beleefdheid. Dank aan de kardinaal vicaris, aan de hulpbisschoppen, aan de prefecten en aan allen die werkzaam zijn in de kantoren van het vicariaat. Dank aan de parochiepriesters en de parochievicariaten, aan de bejaarde en zieke priesters, aan de kapelaans, in de ziekenhuizen, de gevangenissen, de scholen en de universiteiten. Aan de priesters die uit andere kerken en andere landen zijn gekomen en die in deze stad dienen alsof het hun eigen stad is. Dank aan de permanente diakens en hun gezinnen. Dank aan de religieuzen, aan hen die in stilte Rome ondersteunen door hun gebed, en aan hen die de stad elke dag ontmoeten in scholen, ziekenhuizen, opvangtehuizen en in de buitenwijken. Dank aan de catechisten, de opvoeders en de medewerkers in de Caritas. We weten het. Het goede maakt geen lawaai. De Heer kent het en vandaag wil ook ik het erkennen. Dank u.
1: Grazie.

0: Ik weet ook dat het pastoraal werk tegenwoordig zwaarder is dan vroeger. Ik spoor jullie aan om die last niet in je eentje te dragen. En ik zeg jullie duidelijk dat de kunst van de pastorale evaluatie niet van jullie vraagt om meer te doen. Ze geeft jullie juist de vrijheid om minder en beter te doen. Als de pastorale evaluatie een extra last op jullie schouders zou worden, dan zouden we de zin ervan hebben verraden. Ik wil jullie dan ook enkele overwegingen meegeven over het profiel van de priesters die Rome nodig heeft. Heel interessante toespraak die we horen van Paus Leo XIV, dus in de grote samenkomst van alle belangrijke actoren van het bisdom Rome, die samenkomen in de kathedraal om te luisteren naar hun bisschop. En dat is natuurlijk Paus Leo XIV zelf. Tegelijkertijd zouden we echt kunnen zeggen dat, hoewel Rome zijn eigen problemen en moeilijkheden zal kennen, zeer zeker, het ook een bisdom is in West-Europa en dus ook voor onszelf van toepassing kan zijn. Interessant dat de Heilige Vader het nieuwe thema of de nieuwe idee van de pastorale evaluatie invoert. Hij zegt daarbij: de synodale weg heeft ons geleerd om te luisteren naar elkaar, om te zoeken naar datgene wat moet genezen, bekeerd worden, ook in de communicatie van de kerk. En nu wordt het tijd om aan pastorale evaluatie te doen. Stil te staan. En onder de leiding van de Heilige Geest ons af te vragen: wat heeft gewerkt en wat werkt niet meer? Een hele interessante dynamiek die de paus hier introduceert in het bisdom Rome. En wie weet zullen we dat misschien ook nog horen weer klinken in toekomstige ontmoetingen of toespraken. Dat zullen we moeten afwachten. Voor ons is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden, dierbare luisteraars. We gaan dat doen samen met de Heilige Vader. En daarna komen we heel graag bij u terug en ontdekken we wat het profiel is volgens paus Leo XIV van de priester waar Rome nood aan heeft.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spirito tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunquot usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We waren ondertussen bijna aan het einde gekomen van een zeer interessante toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven bij de jaarlijkse samenkomst van alle actoren van het Bisdom Rome in de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen, wat natuurlijk ook de kathedraal is van de paus, die uiteraard ook bisschop is over het Bisdom Rome. We waren aangekomen aan het moment waarop de Heilige Vader wou duidelijk maken aan degenen die waren samengekomen welk profiel de priester in Rome volgens de paus nodig heeft.
4: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere.
0: De priester zou een man moeten zijn die luistert voordat hij antwoordt, die onderscheidt voordat hij beslist. Iemand die in de aanwezigheid van de Heer blijft, want hij kan anderen niet leiden naar een ontmoeting die hij zelf niet beleeft. De vraag waarom is in de eerste plaats zijn persoonlijke vraag. Waarom ben ik priester? Komt mijn dag nog steeds overeen met de reden waarom de Heer mij bij mijn naam heeft geroepen? De priester concentreert niet alle verantwoordelijkheid bij zichzelf. Hij erkent de charismatische gaven, vormt het geweten, maakt de medeverantwoordelijkheid van de leken mogelijk, niet uit gebrek aan kracht, maar uit trouw aan de aard van de kerk. Een gemeenschap waarin alles afhangt van de pastoor is een kwetsbare gemeenschap. En voorgaan betekent niet alles doen. Het betekent gemeenschap tot stand brengen, de energie van anderen waarderen, mensen en realiteiten met elkaar verbinden, de eenheid bewaren. De priester maakt tenslotte deel uit van en wil behoren tot een gemeenschap die in staat is haar eigen wijk te begrijpen, de wonden en hoop ervan te delen en verantwoordelijk is voor het leven van iedereen, ook van degenen die de drempel van de kerk niet overschrijden. Dit is de vorm die Caritas aanneemt in het pastoraal leiderschap en het is wat voorkomt dat een parochie zich terugtrekt in zelfbehoud. Niemand is geroepen om dit alles in zijn eentje te beleven. De priesterraad is niet de som van priesters die bijeenkomen uit organisatorische noodzaak. Het is een broederschap. Het is de eerste plaats waar we kunnen nagaan of wat wij doen werkelijk communione tot stand brengt. Ik wens dat de prefecturen, meer nog dan instrumenten van coördinatie, daadwerkelijke plaatsen zijn van priesterlijke broederschap, waar men ook zijn eigen vermoeidheid kan uiten zonder zich daarvoor te moeten schamen. Naast jullie herinneren de diakens de hele kerk eraan dat zij bestaat om te dienen. En de religieuzen, met de onbaatzuchtigheid van hun leven, herinneren Rome eraan dat geen enkele efficiëntie de mens redt en dat het primaat aan God toekomt. Een bijzondere gedachte gaat uit naar onze seminaristen. Dierbare jongeren, jullie bereiden je voor om priester te worden voor dit bisdom. Ik nodig jullie uit om nu al deel te nemen aan dit proces van toetsing en te leren dit als levensstijl aan te nemen tijdens jullie vormingsjaren. en laat je vormen, zowel door boeken, die nodig zijn om goede leraren te ontmoeten, als door aangezichten, door de armen, de zieken, de mensen in onze parochies. Aan jullie en aan jullie opleiders spreek ik mijn dankbaarheid en mijn vertrouwen uit. Jongeren geven zich niet over aan een rol, maar volgen mannen en vrouwen die gelukkig lijken met wie ze zijn. En ik weet dat het proces van bezinning geduld zal vragen. En misschien ook de moed om iets los te laten waaraan we gehecht zijn. Maar het is dezelfde moed als die van Maria Magdalena, die het verlangen om de Heer bij zich te houden moest loslaten, om in plaats daarvan naar hem toe te rennen en hem te verkondigen. Uit dit pastorale onderscheidingsproces zal, zo hoop ik, een fase ontstaan waarin we onze vernieuwde ervaringen met elkaar delen en vervolgens de opbouw van een gemeenschappelijke weg die ons samen voorbereidt op het jubileum van de verlossing in 2033. Dierbare broeders en zusters van Rome, wees niet bang om u nogmaals bij uw naam te laten roepen. De levende Heer laat zich ontmoeten door wie, zoals Maria bij het aanbreken van Pasen, nog steeds de moed heeft om hem te zoeken, ook in tranen, ook in het donker. Mogen de moeder van God, Salus Populi Romani, die als eerste geloofde en Christus ter wereld bracht, u begeleiden. En aan u allen, aan uw gemeenschappen en aan deze stad schenk ik mijn zegen. De prachtige toespraak van Paus Leo XIV aan het bisdom Rome. De belangrijke actoren van het bisdom die samenkwamen in de basiliek van Sint-Jan van Laterane. Met een duidelijke boodschap aan het bisdom, aan de actoren van het bisdom, behoorden ze ook allen vernoemd worden en de belangrijke aspecten die de Heilige Vader daar naar voren brengt. En toch wel ook heel interessant dat hij op het einde van de toespraak al vooruitblikt naar het jubeljaar 2033. Ja, dan zullen we natuurlijk een heel belangrijk jubeljaar ook beleven in de kerk. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, dierbare luisteraars. Een mooie toespraak van de paus die we mochten beluisteren. En natuurlijk overliepen we samen met u het programma dat u in de komende dagen zal kunnen volgen, helemaal live dus. Op Radio Maria volgt u de apostolische reis van Paus Leo XIV in Frankrijk van 25 tot en met 28 september. Heeft u het gemist? Wel, dan kan u natuurlijk altijd terecht op onze website www.radiomaria.be. Geloof mij, u kan niet naast de banner kijken. U klikt dan maar even om het programma te zien en daar krijgt u een overzicht van alles wat we live zullen uitzenden op de radio. Op deze wijze beleven we het allemaal mee. De vreugde die ongetwijfeld zal te voelen zijn, te ervaren zijn van het pauselijke bezoek aan Frankrijk, waar miljoenen gelovigen uitkijken naar zijn komst. We volgen het heel graag samen met u. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader Monsieur Jorge Carlos Patron Wong benoemd tot aartsbisschop van Puebla de Los Angeles in Mexico. Hij benoemde Monsieur Victor Alejandro Aguiar Ledesma tot bisschop van Querétaro, eveneens in Mexico. En tenslotte heeft hij ook Monsieur Antonio Fontinelli de Melo benoemd tot bisschop van het bisdom van Rio Branco in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Blijf het zeker volgen, dierbare luisteraars. Wij kijken samen met u uit naar de reis van Paus Leo XIV naar Frankrijk van 25 tot en met 28 september. U hoort het op Radio Maria. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Beste Leusterers, wir sind zusammen in der Studio von Radio Maria, um Rosenkranz zu bieten, von alle unsere Intensis. Und von alle Intensis von Leusterers von Radio Maria. In den Namen von der Vater, und der Sohn, und der Heilige Geist.
1: Amen.
0: Ich gelof in Gott, der allmächtige Vater, Schepper van Himmel en Aarde, en in Jesus Christus sein enige Sohn, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisig is gestorben en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God zij almachtige Vader. Vandaar zal gij komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergevenis van de zonden, de bereizenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons de schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vandaag bieden wij de blijde mysteries. De eerste mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, En gesegnet ist die Frucht von Lichem, Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, armen Sünders, nu et in der Tür von unserem Tod. Amen.
0: Vis gegrüßt Maria, volvan Gnade, de Heer ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, en gesegnet ist die Frucht von Lichem, Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns, arme Sünders, nu et in der Tür von unserem Tod. Amen.
0: Vis gegrüßt Maria, volvan Gnade, de Heer ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, en gesegnet ist die Frucht von Lichem, Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns, arme Sünders, nu et in der Tür von unserem Tod. Amen.
0: Vis gegrüßt Maria, volvan Gnade, de Heer ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, en gesegnet ist die Frucht von Lichem, Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns, arme Sünders, nu et in der Tür von unserem Tod. Amen.
0: Vis gegrüßt Maria, volvan Gnade, de Heer ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, en gesegnet ist die Frucht von Lichem, Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns, arme Sünders, nu et in der Tür von unserem Tod. Amen.
0: Vis gegrüßt Maria, volvan Gnade, de Heer ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, en gesegnet ist die Frucht von Lichem, Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns, arme Sünders, nu et in der Tür von unserem Tod. Amen.
0: Vis gegrüßt Maria, volvan Gnade, de Heer ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, en gesegnet ist die Frucht von Lichem, Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns, arme Sünders, nu et in der Tür von unserem Tod. Amen.
0: Ehre an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist.
4: So als es war in der Beginn, und nu in Alltäit, und in der Ewen der Ewen. Amen.
0: Tweede blijde mysterie. Maria besucht haar Nicht Elisabeth. Unser Vater, die in den Himmeln seid, uw Naam worde geheiligt, uw Reich komme, uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Lichem, Jezus.
4: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de tuur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Lichem, Jezus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de tuur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Lichem, Jezus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de tuur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Lichem, Jezus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de tuur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, wohl van Gnade, de Heer is met u. Gezegend seid gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vierde blijde mysterie. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht

0: Dechiris met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vijfde blijde mysterie. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

0: nu et in et urva nos dot. Amen.
1: Vis Jesus Maria, volvan genade, de Heris met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Arzengel Michael, bid voor ons. Beste luisteraars, wij hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op de voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Matteüs, hoofdstuk 9, versen 9 tot en met 13. In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten, die Matteüs heette, en hij zei tot hem, "Volg mij." De man stond op en volgde hem. Terwijl hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen, "Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?" Hij hoorde dit en zei, "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil, ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars te roepen."

0: we kunnen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Wanneer de heilige Matthäus, die we vandaag vieren, zijn eigen evangelie schreef, zal het misschien een van de mooiste momenten geweest zijn, het moment dat hij deze passage schreef. Want deze passage gaat over zichzelf. Hij spreekt hier over een zekere Matthäus. Hij spreekt over zichzelf. Dus hij zal wel weten wat er is gebeurd. En dus we kunnen echt voorwaar aannemen dat Jezus op de manier handelt dat Matthäus het beschrijft. En het is een handeling van zuivere barmhartigheid. Zoals Jezus zelf zal uitleggen aan de fariseeën: ik wil liever barmhartigheid dan offers. De heilige Matthäus spreekt over tollenaars en over zondaars. Om te komen op het einde van het evangelie van vandaag tot enkel en alleen maar zondaars. Terwijl hij, Jezus, in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars. De fariseeën zeiden: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En op het einde staat er alleen maar: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus beseft, hij de enige die zonder zonde is, dat hij gekomen is voor alle zondaars. Alle zondaars, de tollenaars en alle anderen. En de heilige Matthäus weet dat hij daarbij hoort. Niet alleen omdat hij een tollenaar was, maar gewoon omdat hij mens was. En het is aan de mens gevraagd om volledig in overgave te leven met God. Wij moeten ons overgeven aan God, wetende dat we zondaars zijn, maar dat Jezus net gekomen is om ons te redden. Jezus zei ook nog: niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Zie daar het grootste besef dat wij allen moeten hebben. Dat wij ziek zijn. Nee, we zijn niet allemaal ziek naar lichaam. We zijn ook niet allemaal geestelijk ziek, zeker niet. Maar we zijn eigenlijk allemaal ziek omdat wij nog niet gekomen zijn tot de volledige genezing in God. Zeg maar dat de ziekte in ons sluimert. Dat de ziekte in ons wel ergens aanwezig is, namelijk de gehechtheid aan de zonde, aan het kwade, ook al tonen we het niet altijd. Maar de ziekte is op zich altijd in ons aanwezig. Is dat erg? Nee, het behoort tot het mens zijn. Maar de erkenning ervan is van groot belang. Zie daar waarom de heilige Matthäus echt gered is en een nieuwe roeping ontvangt. Hij beseft dat hij ziek is, dat hij genezing nodig heeft, dat hij barmhartigheid nodig heeft. Hij beseft dat hij zondaar is. Aan ons allen de vraag om hetzelfde besef te hebben. En Jezus zal ook tot ons komen, ondanks het feit dat we zondaar zijn. Of misschien zelfs omdat we zondaar zijn. Hij zal tot ons komen en dezelfde oproep doen: volg mij. Op welke manier dan ook. Dit kan in de stilte zijn, dit kan ook gewoon zijn omdat we iets opofferen van ons eigen leven. Om volledig van Jezus te zijn, zoals Matthäus volledig van Jezus was. Laten we, broeders en zusters, tijdens deze Eucharistie met veel liefde naar Jezus kijken. Hij die bij ons aan tafel zal aanliggen. Hij die bij ons aanwezig zal zijn om ons te roepen zoals ooit Matthäus geroepen is. Volg mij, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wees dus vooral gelukkig, want ondanks onze toestand heeft Jezus ons zozeer lief dat hij ons komt roepen op een weg naar eeuwig leven.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het evangelie volgens Matteüs. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Nu kwamen er bij een maaltijd in zijn huis veel tollenaars en zondaars aan tafel, samen met Jezus en zijn leerlingen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dat en zei, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ga heen, u moet maar eens leren wat dit zeggen wil. Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dit is het woord van de Heer.

Zussen en broers, terwijl het Joodse volk vandaag grote verzoendag, Yom Kippur, vieren, gedenken wij de apostel Matthäus die zijn naam gaf aan het eerste evangelie. Dat evangelie vertelt ons dat Jezus in Kafarnaum voorbij het tolhuis kwam en daar Matthäus zag zitten. Jezus zag hem, zoals Jezus ziet. Hij ziet en loopt niet zomaar voorbij, omdat hij anders ziet dan wij, met een andere blik. De mensen toen zagen in hem de tollenaar, de zondaar die meehult met de vijand door belasting te innen. Voor die vijand. Jezus spreekt hem aan en zegt: volg mij. En opstaande volgde hij hem. Vervolgt de tekst kort en bondig. Opstaande, met hetzelfde woord dat in de evangelies ook gebruikt wordt voor het opstaan van Jezus uit de doden. Matthäus stond op uit zijn oude leven dat hij achterliet om Jezus te volgen. Verder in het evangelie vinden we zijn naam in de lijst van de apostelen die Jezus zal uitsturen naar alle volkeren. Meer horen we van Matthäus niet in het Nieuwe Testament. De traditie zegt dat hij het evangelie verkondigde in Azië, in de streken die nu Syrië, Irak en Iran heten. Hij zou de marteldood door het zwaard zijn gestorven. Het eerste evangelie in de huidige lijst van boeken van het Nieuwe Testament is naar hem vernoemd. Dat wil niet zeggen dat Matthäus er de auteur van was. Waarom het dan wel zijn naam kreeg, is ons onbekend. Maar het is in de lijst van het Nieuwe Testament opgenomen als het eerste boek, niet omdat het het oudste zou zijn en ook niet het langste, want het langste dat is dat volgens Lucas, maar waarschijnlijk omdat het met zijn vijf langere toespraken van Jezus het meest catechetische evangelie lijkt. Het is het enige evangelie waar het woord kerk in voorkomt. Zoals de titel zegt, is het het boek van de wording van Jezus, gezalfde, zoon van David, zoon van Abraham. Gezalfde, dat wil zeggen Gods koning van de vrede. Vandaag vieren de Verenigde Naties de internationale dag van de vrede. Maar in dit evangelie krijgt Jezus nog een bijzondere naam. Emmanuel, God met ons. Een naam die de profeet Jesaja geeft aan de zoon van David, die Gods koningschap zal waarmaken op aarde. Die naam Immanuel klinkt opnieuw bij de profeet als hij het heeft over de tijd dat de volkeren Juda zullen overvleugelen, omwille van de zonde van Gods volk. In tijd van nood is God met ons. Het evangelie volgens Matthäus ziet in Jezus God met ons, zondaars, zoals de tollenaar Matthäus. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, zoals hier vanavond, om naar zijn woord te luisteren, daar ben ik in hun midden, zegt Jezus, met het ik dat we kennen uit het evangelie volgens Johannes, het ik van de Zoon die één is met de Vader. Met datzelfde ik eindigt ook het evangelie volgens Matthäus, waar Jezus tot ons zegt, wanneer hij ons uitstuurt om aan alle volkeren, om alle volkeren tot zijn leerlingen te maken, zoals Matthäus, Jezus volgeling, apostel en evangelieverkondiger geworden is. Zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Gods barmhartigheid woont in Jezus in zijn volle menselijke gedaante onder ons en toont ons hoe God gediend wordt en hoe God in zijn gezalfde de vrede voor alle volkeren tot stand brengt. Niet door offers waarmee we onze hemel denken te kunnen verdienen,
maar door barmhartigheid. In Jezus is God onder ons om ons zondaars te roepen om hem te volgen in zijn barmhartigheid. Zo geneest hij ons van onze zonde en van onze zelfrechtvaardiging. Want de rechtvaardigheid van de rechtvaardige, zoals de morrende fariseeën uit het evangelie, is een zelfrechtvaardiging die denkt zijn recht op het bestaan te kunnen afkopen door God met offers om te kopen, in plaats van zich bewust te zijn van de schuld die we hebben tegenover de Schepper. Een dubbele schuld. Eerst en vooral staan wij in het krijt bij de Schepper, van wie we ons leven en alle goeds krijgen. En vervolgens een zondige schuld, omdat wij onze dankbaarheid niet genoeg bewijzen door niet genoeg te delen in zijn liefde en barmhartigheid voor al zijn schepselen.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt.
0: Uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
1: En breng ons niet in beproeving,
0: maar verlos ons van het kwade. Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen andere koning dan U. Onze Vader, onze Koning, behandel ons goedgunstig omwille van Uw naam. Onze Vader, onze Koning, schrap de herinnering aan onze fouten. Onze Vader, onze Koning, vergeef ons en scheld ons onze schulden kwijt. Onze Vader, onze Koning, schrap onze schulden en onze fouten en doe ze uit uw ogen verdwijnen. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van leven. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van verlossing en troost. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van vergeving, kwijtschelding en genade. Onze Vader, onze Koning, hoor naar onze stem, heb medelijden met ons. Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed in barmhartigheid en liefde. Onze Vader, onze Koning, doe het omwille van U en niet om onzentwille. Onze Vader, onze Koning, doe het om Uw naam die zo groot is, machtig en vreeswekkend. Onze Vader, onze Koning, doe het om Uw grote liefde en Uw oneindige barmhartigheid. Wees ons genadig en red ons.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: bei Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Een vorige aflevering mochten wij reeds kennis maken voor een eerste keer met de geschiedenis van Oudenaarde. We gingen langs bij het Kasselrijhuis en dan komen we daar niet zoveel verder automatisch terecht op een plaats waar een prachtig gebouw staat, een van de mooiste stadhuizen van ons land, zo mogen we het wel zeggen. Namelijk het voormalige stadhuis van Oudenaarde en de bijbehorende lakenhallen. In dit mooie historische gebouw wordt een bijzondere collectie aan onder andere wandtapijten bewaard. Vorige keer mochten we al kennis maken met twee experten van dienst. We gingen in gesprek met Kim en met Shirin. En we gaan nu verder met onze rondleiding. Van de ruimte een beetje achter de coulissen, zeg maar, een vergaderzaal waar we hadden plaatsgenomen om kennis te maken, gaan we nu de collectie zelf gaan bewonderen. We laten Shirin en Kim ons op sleeptouw nemen, langsheen de indrukwekkende collectie van wandtapijten van het Mouwmuseum Oudenaarde.

0: We zijn ondertussen naar boven gegaan en we bevinden ons momenteel in de lakenhallen. Ik moet zeggen, als je binnenkomt, het is ongelooflijk indrukwekkend. Hangt er al een prachtig wandtapijt dat we kunnen bewonderen. En ook hier aan de zijkant. Shirin, u vertelde net dat op deze plaats werd ook handel gedreven in textiel, maar niet in wandtapijten.
1: Nee, dus vroeger werd er heel veel textiel verhandeld en dan vooral laken en wol. En dus deze hal werd er ook voor gebruikt om het verhandelen van die laken. Het was dan ook heel logisch dat de oude nardisten zijn overgestapt op het maken van wandtapijten, want het is ook vervaardigd uit wol. En ze hebben zich dan eigenlijk heel hard verfijnd in het maken van de mooie, prachtige wandtapijten. Zeker in de 16e eeuw heb je hele mooie beeldtapijten met ook wel een hoge kwaliteit. Werd ook wel in heel gerenommeerde ateliers geweven. Later is dat ook wel veel uitgegroeid en werd er ook op het platteland geweven. En dan werden er veel meer verdures of groentapijten, waar de Oudenaar de wel heel gekend voor is, werden die ook veel vervaardigd in die latere periodes. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk ook de collectie opgesplitst in twee grote groepen. Dus de beeldtapijten hangen hier in de bovenlakkenhal en de verdures of alle groentapijten hangen eigenlijk in de boven in de Margarethe van Parmazaal. Dus we hebben dat wat opgesplitst, gewoon voor de bezoeker om dat wat beter te kunnen begrijpen. Dus hier hebben we eigenlijk ook wel een toevoeging sinds een jaar, dat er eigenlijk ook wel goed wordt uitgelegd via digitale schermen, via beeldmateriaal, hoe wandtapijten werden gemaakt, hoe zag een atelier eruit, hoe zagen de ververijen eruit, hoe werd een karton gemaakt voor een wandtapijt. Een karton is eigenlijk een ontwerp. Hier kan eigenlijk allemaal uittesten op digitale schermen en met digitale informatie. Dus heel veel informatie hier om te ontdekken hoe zo'n mooi wandtapijt eigenlijk tot stand gekomen is. Wat dat ook nog een belangrijk iets is, is dat Oudenaarse wandtapijten zijn te herkennen aan het weversmerk. Die staat meestal op de stootboord, op de buitenste boord van een wandtapijt. En dat is eigenlijk een bril. De Oudenaar, er is een legende van Hanske de Krijger, dat hij dus eigenlijk was in slaap gevallen tijdens het bezoek van keizer Karel. En dat daardoor zei keizer Karel van oké, de Oudenaar hebben een bril nodig. En sindsdien is het eigenlijk, de bril is eigenlijk het merkteken van de Oudenaar.

0: Misschien kunnen we wat dichter gaan kijken. We hebben hier de reeks van de wandtapijten van Alexander Farnese. Alexander Farnese is de zoon van Margaretha van Parma. En we weten dus zeker dat deze wandtapijten in Oudenaarde zijn vervaardigd, omdat er dus wel een merk op staat van Oudenaarde, maar ook van de wever. En ook omdat er in de geschriften wel de bewijzen zijn dat de stad heeft die reeks dus geschonken aan Alexander Farnese voor bedanking voor de stad te bevrijden. Er hangen hier 4 wandtapijten, maar we hebben dus 5 in bezit hier in het Mouw, Oudenaarde. Want het 5e wandtapijt die ligt boven op het getouw en zijn we al 2 jaar aan het restaureren. Dus we hopen dat die wel eind dit jaar wel op zaal kan om de reeks te vervolledigen. Misschien kunnen we wel wat dichter kijken. Je ziet hier wel, hier helemaal op het einde, zie je onderaan het wandtapijt, zie je daar eigenlijk, dat is het, een wapenschild met rood en witte strepen en de bril erbovenop. Dat is het merkteken dat het zeker in een Oudenaards atelier geweven is.
1: Ja, het is echt heel indrukwekkend. Ik ben er een beetje stil van eigenlijk. Vlaanderen was gekend omwille van zijn wandtapijten. Het is zeker iets dat ik ook al eerder, als je naar Italië gaat enzovoort, dan hangen daar ook van die Vlaamse wandtapijten. Maar het is een ongelooflijk mooie collectie. We moeten trouwens zeker ook nog zoeken naar het beertje, want ik weet niet waar we dat ongeveer hier moeten terugvinden. Waar is het schattige beertje?
0: Hier is het schattige beertje.
1: Ah, voilà. Kijk, we staan er vlak aan eigenlijk. Kunt u zeggen van dit is iets heel typisch voor de Oudenaardse stijl waarin een wandtapijt is gemaakt?
0: Wel, op de Oudenaardse wandtapijten is altijd heel veel aandacht en heel veel expertise ook van de wevers dan in het afbeelden van dieren en ook heel veel fauna en flora. Dus dat is wel iets dat je heel hard terugziet, zeker ook in de boorden. Als er veel groenwerk of veel bladeren en veel bomen in terugkomen, dan wordt de link al heel rap gelegd met Oudenaar. Wat je bijvoorbeeld veel minder ziet in de Brusselse op de Brugse wandtapijten. Dus dat is wel iets dat kenmerkend is en dat hier wel heel hard is uitgepuurd en verfijnd, waar dat zit toch echt wel toppers zijn waren, ja.
1: Deden ze dat eigenlijk opzettelijk om een soort van eigen kenmerk te hebben van dat je al van ver een, ja, zeg maar een soort van PR of verkoop element in te vatten?
0: Ja, bijvoorbeeld het zetten van de bril op de stootboord werd opgedragen door keizer Karel. Dus hij wou echt wel dat het herkenbaar was van waar de wandtapijten afkomstig waren. Maar het weergeven van het groen in de wandtapijten, ja, dat is hier in Oudenaarde wel heel hard uitgewerkt. En ik denk dat dat ook wel was. Er was daar heel veel vraag naar, sowieso. Want de mensen wouden eigenlijk wel in de kille, koude, grote kastelen ook wel de natuur terug naar binnen brengen. Dat werd heel veel gevraagd. Dus en ze hebben dat dan hier wel heel hard op ingezet. En je ziet ook wel heel veel. Je kunt echt wel planten herkennen in de wandtapijten. Zoals je dat op schilderijen ook al, maar hier in de wandtapijten, in deze techniek, is de herkenbaarheid van planten, bomen, dieren heel, heel sterk aanwezig. Zelf dieren dat ze eigenlijk helemaal niet kenden. En bijvoorbeeld boven hebben we neushoorns die op afbeeld staan. Ja, die kenden ze eigenlijk niet in het echt. Hè. Dus dat was van via afbeeldingen. Dus dat is ook wel heel bizar dat eigenlijk die wevers dat wel zo hebben terug weergegeven. Dat is wel speciaal, ja.
1: En schattige beertjes, want we staan er hier aan, denk ik, Kim, aan uw favoriete wandtapijt hier met het schattig beertje eraan. Zijn er bepaalde dingen die u bijvoorbeeld in wandtapijten toch bijzonder aanspreken? Want als je hier binnenkomt, dan word je echt een beetje overvallen door de schoonheid, vind ik, van de collectie.
2: Wij dan in de geschiedenis meer gespecialiseerd in het onderzoek naar de 19e en 20e eeuw, maar intussen dus met hier ook te werken, ben ik mij enorm aan het verdiepen dan in de 16e en 17e eeuw. En ja, uiteraard zijn dat ook heel boeiende periodes. En uiteraard is de kunstproductie in die tijd ook prachtig om te zien. Ja. En die wandtapijten, ja, die hadden een enorme meerwaarde. Eigenlijk moet je ook bedenken dat in die tijd dat die hoger aangeslaan werden dan bijvoorbeeld de schilderkunst op dat moment. Ja, zeker in de 16e eeuw. Geleidelijk aan gaat er dan wel een verschuiving in optreden. Maar op het hoogtepunt van de wandtapijtproductie was dat echt wel voor de goede klasse. En tonen zij daarmee echt wel enerzijds hun smaak aan. En anderzijds ook hun kennis van de mythologie bijvoorbeeld. Of van de verhalen die er waren. Zij wouden daar echt wel hun eigen intellectualiteit ook mee uitdragen. Ah.
1: Dus het is ook wel een beetje een pronkstuk als je zoiets aan de muur kon hangen.
0: Ja, zeker. De wandtapijten die dienden hun ervoor functioneel om de koude buiten te houden. Maar wat er werd op afgebeeld, is zeker om je te pronken en mee uit te pakken. Ja. Dat zien we ook in bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen die in sommige wandtapijten worden gebruikt. Als er echt bijvoorbeeld heel veel rood aanwezig is in de wandtapijten, dan weet je ook wel dat dat een heel kostbaar wandtapijt is. Of bijvoorbeeld metaaldraden. Dus ze namen die echt wel als pronkstukken om te tonen wat zij allemaal wel konden kopen en mee exposeren. Dus.
1: Als we nu moeten inbeelden, zo één wandtapijt, wat kostte dat? Met wat zouden we dat vandaag de dag moeten vergelijken? Dat is misschien een moeilijke vraag.
2: Het is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen, omdat je over een heel grote periode spreekt, enkele eeuwen, waarin dat wandtapijten werden geproduceerd. Dan zit je ook met verschillende prijssegmenten binnen de wandtapijten. Okay. Dus je hebt dan de beeldtapijten, die voor een stuk wat complexer waren, omdat je bijvoorbeeld gezichten moet gaan uitwerken en handen moet gaan uitwerken, wat wel iets complexer nog is dan het groenwerk dat iets meer gestandaardiseerd is. En daarnaast is er dan ook nog de grootte van het wandtapijt dat mee de prijs bepaalt, maar ook welke materialen gebruikt worden en welke kleurstoffen en zo. Dus daar kon de klant ook wel in gaan bepalen in welke prijsklasse dat die wou vallen. Ja. Nu, er wordt soms gezegd dat dan een wandtapijt dat dat ook zoveel kon kosten als dan een huis in die periode. Als een middenklasse huis. Geen klein woningje, maar als een middenklasse huis in die periode. Ja. Maar dat is eigenlijk moeilijk echt te gaan bepalen. Omdat daar dus zo'n grote verschillen in kunnen zitten. En omdat er een wandtapijt in de 16e eeuw is iets anders van kostprijs of verhoudings geweest dan een wandtapijt in de 18e eeuw.
1: Mm-hmm. Wat zouden we dan echt als de topperiode moeten beschouwen? Ook in de Oudenaarde, wat was de echte hoogperiode voor wandtapijt?
0: Ja, dan toch die 16e eeuw. Hè. De 16e eeuw is de bloeiperiode, maar ook de top van de topstukken komen echt uit die periode.
1: Ja. Ja, heel indrukwekkend. Ik ben ook heel benieuwd om de andere afdeling te zien, wat het grote verschil is met deze wandtapijten. Maar ik zou zeggen, in ieder die houdt van kunst, die moet zeker maar eens langskomen om een blik te werpen op de indrukwekkende collectie. Wij moeten sowieso nog naar de groene tapijten. Is het letterlijk de kleur groen? En het bevatten van planten, we gaan het onmiddellijk ontdekken.

0: De collectie van Alexander Farnese bevat onder andere toch wel enkele afbeeldingen ook van Bijbelse taferelen. Dat is ook een van de redenen waarom we wat langer blijven stilstaan bij deze bijzondere collectie. Nu gaan we naar het volgende verdiep. En dat is de plaats waar de wandtapijten hangen waar Oudenaarde zo bekend voor geworden is, namelijk de Verdures. En u hoort het al in het eerste deel van het woord. Verdures, ver, verwijzen naar het Franse woord voor groen. En ik kon het mij amper voorstellen, maar het was adembenemend om het groenwerk in de wandtapijten van Oudenaarde zelf te mogen bewonderen. We gaan verder met onze rondleiding.
1: Ja, voilà. Dat is duidelijk, hè. Het is onmiddellijk duidelijk waarom dat er een verschil is. Amai. En de sfeer van een wandtapijt verandert ook wel helemaal door de aanwezigheid van, ja, eigenlijk overwegend groen, hè.
2: Ja, dat is waar. Ja, hier hebben we eigenlijk wel verschillende soorten. We hebben de koolbladverdures en dan ook wel wat beeldtapijten waar er ook wel wat groenwerk aanwezig is. En dan de echte verdures. Dus eigenlijk hier heel veel natuur, heel veel groen. Dieren, planten, bomen, verzichten. Dus dat is hetgeen dat hier zo wat allemaal op de wandtapijten zit.
1: Ja, dat is echt indrukwekkend.
3: Bijzonder is ook dat eigenlijk wandtapijten vaak niet gewoon één wandtapijt per keer werden verkocht, maar dat ze als kamer werden aangekocht. Dat noemt ook een kamer wandtapijten. En dat was bedoeld om een volledige ruimte eigenlijk te gaan aankleden. Dus dat zijn dan verschillende wandtapijten met ongeveer dezelfde thematiek en met dezelfde boord, die dan over het algemeen dus op maat werden gemaakt voor die ruimte, waarvan de afmetingen werden doorgegeven en waar dat de wevers dus zich aan die afmetingen moesten houden.
1: Ja, ik vraag u eigenlijk af waarom dat men overgegaan is naar behangpapier, want het is prachtig, hè? Het is echt hoogwaardige kunst eigenlijk, hè? Nu, hoe lang duurde dat om zo een wandtapijt te maken?
2: De wevers zaten dus met meerdere wevers naast elkaar aan één touw. Dus het is niet dat één wever een wandtapijt maakte. Dus ze werkten met heel veel naast elkaar. En een wever kon ongeveer per dag op een 40, 50 centimeter een 10 à 20 centimeter weven. Dus dat is eigenlijk niet zo'n grote oppervlakte. Nee. Dus ze moesten dus eigenlijk wel... het ging dus wel heel traag vooruit, want uiteindelijk is de techniek is heel eenvoudig. Het is een gespannen kettingdraad waar de inslag eigenlijk kleur per kleur werd ingeweven. Het is niet zoals bij een ander weefsel dat er een schietspoel is die van links naar rechts gaat, maar eigenlijk kleur per kleur allemaal met klosjes. Dus het touw hangt ook vol met klosjes. Gaan ze eigenlijk kleurtje per kleurtje afzonderlijk gaan inweven. Dus eigenlijk bijna schilderen met wollendraad. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: En de overgang eigenlijk dan van wandtapijten naar onder andere ook behangpapier is ook voor een stuk wat we nu ook zien met een versnelling en snellere opeenvolging van modetrends. Mm-hmm. Toen, je bestelde een wandtapijt of een kamerwandtapijten zelfs en je wist, ik bestel dat nu, maar dat zal wel ten vroegste over een paar maanden, tenzij het op stok lag, maar dan past het minder in je eigen ruimte. Als het op maat is, duurt dat minstens een paar maanden, soms wel een jaar tegen dat het geleverd wordt. Dus dat was een veel tragere, meer slow art en slow fashion en zo. Terwijl dat nu steeds sneller gaat. En dat was voor een stuk ook zo met het... dat was enerzijds hipper, het was goedkoper en meer toegankelijk, het behangpapier. Maar je kon er ook sneller in gaan wisselen.
1: Ja, want dit wisselen is een beetje moeilijker, denk ik. Je gaat het niet zo snel kunnen aanpassen. Waren er ook echt trends? Hè? Want we zien hier dan de verdures, hè? Dus waarbij dat heel veel groen werd gebruikt. Maar binnen die verdures is er ook waren er trends te zien?
2: Ja, zeker. Er waren gewoontes en wat je ook in de voorduurs heel veel had, is dat ze grote standaardkartons hadden en dat eigenlijk dan iedere besteller of iedere mens, die eigenlijk, iedere persoon die wou een opdracht geven, kon eigenlijk aanvullen van ik wil daar zoveel dieren op, ik wil er een personages op. En we zien dan ook gelijkaardige wandtapijten met bijvoorbeeld een ander centraal deel, dat we eigenlijk wel de vergelijking zien in het globale landschap dat je ziet, maar dan eigenlijk ingevuld is met andere dieren, andere personen. Dus je ziet, dat wel, ja, je ziet daar wel heel grote verscheidenheid in. En ja, ja, toch wel.
1: De modetrends van die tijd.
3: Ja, en naast dan het centrale deel van het wandtapijt, heb je ook een boord er rond. Ja. En die boord was eigenlijk nog het meest modegevoelig. Aha. Ja, die kon dan nog het snelst gaan wijzigen eigenlijk. En zien we ook dan dat er soms ook verschillen dan in de productieregio in zit. Boorden worden ook voor een stuk gebruikt om te gaan toewijzen van ha, dat wandtapijt is wellicht geweven in Oudenaarde of eerder in Brussel. Hoewel dat je het ook op basis van andere kenmerken soms kan toewijzen.
1: Ja, dus die modeverschijnselen, dat zal inderdaad van iedere tijd geweest zijn. Die boorden die zeggen dan eigenlijk toch nog iets meer over de periode waarin dat gemaakt is en de plaats. Men maakte één ontwerp en men ging dan meerdere van diezelfde tapijten maken. Of was dat not done om een kopie te hebben van iemands tapijt?
2: Ja, nee, er werden soms wel soms meerdere kopies gemaakt van een kamer of van een reeks wandtapijten. Soms was het inderdaad not done, maar dan is dat wel als bijvoorbeeld, we hadden hier in de expo van Margaretha twee wandtapijten van Margaretha en dan stond haar wapenschild daarop. Ja, dan is dat not done om dat nog eens opnieuw na te weven. Maar eigenlijk, anders werd het wel dikwijls gedaan en werd het karton ook wel op vraag van de opdrachtgever aangepast of veranderd. Dus dat werd wel gedaan, jawel, jawel.
1: Zijn er bepaalde meesters die typisch zijn voor Oudenaarde die je kan noemen, die gekend zijn, waarvan dat men weet van, ja, als men van die wever of die collectief van wevers, moet ik zeggen, een wandtapijt kon krijgen, dat het meer waard was, of?
2: Bij de Oudenaardse wandtapijten is dat heel uitzonderlijk. Hebben we dat eigenlijk niet zo. Bij de Brusselse wandtapijten heb je wel hele grote ateliers die dan ook gekend zijn en die dan ook echt wel labelen met het een initialen of met een teken. Maar bij de Oudenaardse wandtapijten is dat niet zo. Hebben we eigenlijk niet zo echt voorbeelden van grote ateliers. Dus nee, dat is niet zo gebruikelijk.
3: Ja, je hebt wel soms een aanwijzing van wie dan de tapijtier, eigenlijk de handelaar-ondernemer was die erachter zat. Mm-hmm. Die opdrachten ging binnenhalen en die dan mensen ging aansturen van kijk, weef eens dat tegen die periode of zo. Maar van de wevers zelf eigenlijk beschikken we over niet zo heel veel informatie om wevers te kunnen koppelen aan wandtapijten zelf. Er zijn soms weversmerken, maar vaak zijn het eigenlijk merken van eerder die handelaar-ondernemer in plaats dan van de wevers die aan het getouw zitten zelf.
1: Ja. Ja, heel, heel indrukwekkend. Ik zou zeggen, het is een uitnodiging voor al onze luisteraars om naar Oudenaarde te komen, om jullie prachtige collectie te bewonderen. Misschien, Kim, kunnen we ook nog even langsgaan in de andere delen van het museum. Shirin, ik weet dat jij een afspraak hebt, dus ik ga u laten gaan. We zijn nog net op de valreep. Super bedankt om ons te willen rondleiden. We wensen u heel veel zegen met dat prachtige werk dat u hier doet. En wie weet, treffen we elkaar nog wel eens hier te midden van de wandtapijt.
2: Ook wel voor de luisteraar interessant om te weten dat het restauratieatelier eigenlijk, als het museum open is, altijd wel open is. En dat er altijd wel, zoals zoveel mogelijk, een restaurateur aan het werk is om wat uitleg te geven.
1: Ja.
2: Dus misschien is dat nog wel een extraatje.
1: Dan kunnen ze eens komen bezig zien.
2: Ja, voilà. Inderdaad, in real life.
1: Dank u wel en graag tot een andere keer.
2: Ja. Merci, bedankt.
1: Inderdaad, de kerk was natuurlijk een van die aanwezigheden in de maatschappij die de mogelijkheden en de middelen hadden om de kunsten te ondersteunen. Het is dus niet verwonderlijk dat ook Bijbelse taferelen werden gebruikt in de wandtapijten. Niet enkel omwille van het feit dat het geloof toch een vaster onderdeel was in het leven van heel wat mensen die deze wandtapijten aan de muren konden hangen. U hoorde het al, vaak vermogende mensen. Maar dus ook omdat de kerk daar toch wel een bepaalde invloed op uitoefende. Wel, het volgende deel van de collectie interesseert ons ook zeer zeker. We gaan nu Shirin hier naar haar afspraak laten gaan en gaan verder met Kim.
0: want zij zal ons nog een beetje verder leiden in de zilverwerkcollectie, die zich werkelijk onder het dakgebinte van het gebouw bevindt. Daar zullen we ongetwijfeld ook religieus zilverwerk aantreffen. Volgt u maar.
1: Maar heel indrukwekkend. Ik vind de kleuren fantastisch.
3: De kleuren zien we eigenlijk niet in volle glorie. Want doorheen de tijd eigenlijk, door blootstelling aan licht, vooral UV-licht, gaan die kleuren geleidelijk aan gaan afbleken, ja, afzwakken. En ook door soms chemische procedezen gebeuren. Op de achterzijde, die eigenlijk permanent bedekt is dus, zijn die kleuren veel helderder aanwezig. Dus als we in de mogelijkheid zijn, als er een conservatie moet gebeuren, waarbij dat dus ook het doek moet opnieuw bevestigd worden, afgenomen moet worden, opnieuw bevestigd moet worden, dan worden er ook eigenlijk standaard foto's genomen van die achterzijde om ook die oorspronkelijke kleuren goed te kunnen bestuderen.
1: Ja, want ja, je zegt de kleuren zijn mogelijk hè, in de loop van de tijd wat verminderd in intensiteit, maar toch blijft het, ik zeg het, heel indrukwekkend. We staan hier dus bij die koolbladverdure, als ik het goed heb begrepen. Ongelooflijk, hè? Het gebruik van de kleur groen-blauw, hè? Want ik denk dat het ondertussen een beetje ergens tussen de twee zit, zo, is toch wel opvallend en een opvallend kenmerk van de tapijten van Oudenaarde.
3: Wel, dus eigenlijk in Oudenaarde werden ook die beeldtapijten geweven, maar er was wel specialisatie in het groenwerk, in de verdures. Ja. En dat is, ja, de mensen hier hadden dat in de vingers en konden dat dus als specialisten eigenlijk op een behoorlijk kostenefficiënte en snelle manier weven.
1: Ja. Zeker de moeite om te komen bekijken, dierbare luisteraars, kan het u enkel maar aanraden. Zeer indrukwekkend. Wij gaan nu nog even kijken naar het andere deel van de collectie hier in het museum. In dit prachtige gebouw dat zoveel verdiepingen en kamers lijkt te kennen. We komen hier nog binnen in de kamer waar we daarnet ook binnengekomen zijn. Met zilversmeedwerk zie ik ook. Welke kamer is dit?
3: Deze ruimte is de oppervoogdenkamer. Die was ook al van bij oorsprong betrokken bij het stadhuis. En hier vergaderden de oppervoogden die een bevoegdheid hadden eigenlijk op een ruime regio rond Oudenaarde, niet Oudenaarde zelf. Dan in een latere tijd, in de 19e eeuw, is hier eigenlijk het stadsarchief. Toen ook nog alle stadsdiensten in het stadhuis zelf zaten, is hier het stadsarchief gevestigd. En toen zijn hier allerlei kasten eigenlijk in feite ingebouwd. En die bepalen nu wel voor een sterke mate de sfeer van de ruimte. Ja. En wij hebben dan gekozen om deze kamer in te kleden als een evocatie van een 17e eeuwse kunstkamer. Zoals dan mogelijk bijvoorbeeld een van die rijke wandtapijthandelaars, ondernemers van die tapijtsiers zo mogelijk zijn kunstkamer zou hebben ingericht. Dus met allemaal stukken die dateren van de periode van zijn leven of iets ervoor. En kunstkamers in die tijd waren wel populair, werden ingericht om eigenlijk aan bezoekers ook te gaan tonen van kijk, welke eruditie heb ik, maar ook welke financiële mogelijkheden heb ik. Dat ik voor mezelf zo'n klein privémuseum eigenlijk kan inrichten. Zowel met kunst als dikwijls ook wel met curiositeiten zoals schelpen en dergelijke en bijzondere vondsten van wereldwijd. En eigenlijk zien we dat ook bij verschillende stukken van het zilverwerk, dat daar ook bijvoorbeeld de Nautilus schelpbeker, dat daar dan stukken uit de natuur van schelpen en zo ook verwerkt worden in dan zilver. Omdat die zo bijzonder en uitzonderlijk zijn, krijgen ze nog een keer een extra laagje toegevoegd eigenlijk door dan ook nog het vakmanschap. Ja. Dus de natuur wordt gecombineerd met het vakmanschap van de mens.
1: Ja. Die wonderkamers, dat zijn fenomenen.
3: Het is meer een kunstkamer hier eigenlijk dan een wonderkamer.
1: Ja. Ja, wat is het verschil?
3: Wel, een wonderkamer, dat werd dan echt gericht op inderdaad zo die bijzondere vondsten en zo. En op meer curiositeiten. Terwijl een kunstkamer, wat echt ook bestond in die tijd, was dan meer echt kunstwerken gaan samenbrengen. Als je dat dan bekijkt op de visuele bronnen die we uit die tijd hebben, zoals schilderijen, dat zijn natuurlijk fictieve voorstellingen en dan fel overdreven, maar dat bestond ook echt. Alleen in iets mindere mate wellicht. Daar hingen dan bijvoorbeeld de muren vol met schilderijen. Ja. Dan staan er ook op de grond en dan gaan ze ook mensen echt gaan uitnodigen van kom eens kijken naar mijn collectie.
1: Ja. Ja, het is heel indrukwekkend. Hè. Dus een kamer die vooral gekenmerkt is door heel donker houtwerk. Maar dat had dus inderdaad te maken met die archieven. En dan zien we hier een aantal kleinere schilderijtjes. We zien ook de Nautilus schelp die met smeedwerk, zilversmeedwerk en goudsmeedwerk versierd is. Ivoor. En natuurlijk ook een mooi beeldje hier, zie ik. Madonna met kind uit hout. Periode van 1520 tot 1530 uit Mechelen. Dus ook religieuze kunst kon een plaats krijgen in zo'n kamer.
3: Ja, eigenlijk religiositeit was gewoon doorweven in de maatschappij. Er was niet noodzakelijk een scherpe scheidslijn tussen beiden. Ja. Dus ook op de wandtapijten is daarnet al verteld. Eigenlijk heb je qua beeldtapijten heb je zowel mythologische taferelen als taferelen die uit de Bijbel bijvoorbeeld stammen. Dus die twee sluiten elkaar niet uit en kunnen echt wel samen gaan. Daarnaast zijn belangrijke opdrachtgevers natuurlijk voor kunstproductie, is ook de kerk.
1: Ja,
3: ja, dus is het ook logisch dat daar dan veel religieuze kunst voor geproduceerd wordt.
1: Ja. Maar voor u als luisteraar goed om te weten dat er ook religieuze voorwerpen te vinden zijn in het museum. We staan hier aan een prachtig schilderijtje van een onbekende meester uit de 16e eeuw. Madonna met kind. Ja, prachtig, hè? Heel mooi.
3: En bijzonder is denk ik ook wel dat we hier nu uit het stadsarchief van Oudenaarde een aantal bruiklenen hebben, waaronder kruidboek van Dodoens uit de 17e eeuw.
1: Ja, ook hier te bewonderen, dierbare luisteraars, in deze prachtige zaal, die al met één wandtapijt u uitnodigt om naar de uiteindelijke zaal te gaan met de grote verdures.
3: Ja, dat is eigenlijk omdat we het dus gericht hebben op dat het de kunstkamer zogenaamd is van een Oudenaardse tapijtsier, Pieter van Verre. En dat is een van de wandtapijten die we kunnen toeschrijven aan zijn atelier in feite. Ja. En de tentoonstelling die in oktober zal opengaan, die is volledig toegewijd eigenlijk aan die tapijtsier Pieter van Verre, waar we nog meer wandtapijten uit zijn atelier kunnen bewonderen. En eigenlijk ook stukken, onder meer uit Luik en ook uit Brussel, wandtapijten die in Oudenaarde en omstreken werden geproduceerd en dan nu eigenlijk voor het eerst terug naar Oudenaarde komen.
1: Ja, fantastisch. Ik zou zeggen, ga maar, leid ons voor naar de andere delen van het museum.
3: Hier zaten we eigenlijk ook al boven het, alleen de zaal boven het stadhuis in feite.
1: Ah ja.
3: Ook in het stadhuis.
1: Dat hier uw weg kent, dan is, denk dat toch wel even duurt heeft dat je tussen het doolhof de weg kent hier.
3: Absoluut, en voor bezoekers is het ook niet altijd evident, maar vandaar dat we overal ook plannetjes met de plattegrond van het gebouw voorzien.
1: Voilà, we gaan nog even wat trappen op. We werken ook aan onze fitness vandaag. En zo komen we in de zilvercollectie terecht. Ja, hier zitten we al duidelijk in het dakgebinte, hè? De tafel staat ook al gedekt, zie ik.
3: Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel een fijne opstelling om zo verschillende soorten zilverwerk dat tot servies eigenlijk behoort, om dat te gaan presenteren. Want hier staat het eerder thematisch opgesteld, het zilverwerk. Het is dus een combinatie van zowel Oudenaard zilver als Europees zilver. Voornamelijk ook van de periode dus 16e tot 18e eeuw.
1: En ook religieus zilverwerk terug te vinden hier?
3: Ja, we hebben ook wel een ruime collectie religieus zilverwerk.
1: En we zien toch al een hele mooie monstrans. Een zonnemonstrans uit 1735. En een torenmonstrans. En ook een reliekbeeldje in de vorm van de prinsbisschop van Breslau. Onder andere, die hier te bewonderen. En een paar andere reliekhouders ook. Die hier terug te vinden zijn. U moet zelf maar eens komen kijken naar het mooie zilverwerk hier. Op de bovenste verdieping. En daar ligt het hert, hè, waar we het daarnet hebben over gehad. Mooie zilvercollectie. En daar is het. Het is een drinkbeker.
3: Ja, Dus ik denk dat het hoofd is dat naar achter geklikt kan worden eigenlijk. En zo kon je dan eruit gaan drinken. Of dat dan ook zo gebruikt werd altijd, is natuurlijk de vraag. Want wellicht was dat ook te kostelijk om dat effectief te doen. Maar dan kon daar wel echt mee gepronkt worden op tafel ook natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, prachtig. Dus dierbare luisteraars, u weet het. Als u graag een bezoek wil brengen aan Oudenaarde, dan mag u het Mouwmuseum zeker niet overslaan, zou ik zeggen. U had nog gezegd dat u zo vriendelijk zou zijn om ons ook nog even het stadhuis zelf te laten zien. Dat is niet open voor het publiek.
3: Op andere momenten kan het bezocht worden met een gids. Dus ja, als het vooraf geboekt wordt.
1: Ja. Heel belangrijk voor u. Stel nu dat u nog een beetje uitgebreider het museum wil bezoeken. Dan is het goed om op voorhand contact op te nemen en een gids te boeken en dan naar hier te komen. Dan heeft u de mogelijkheid om nog rijker en dieper de collectie te leren kennen eigenlijk. Hè. Zo, ik ga nog even met Kim mee, dierbare luisteraars. En van na ons bezoek aan het stadhuis gaan wij verder op onze pelgrimstocht. Kim, dank u wel alleszins voor de rondleiding. En ik zou zeggen, ga mij gerust voor naar het stadhuis.
3: Graag gedaan. Ik volg u mee maar.

zagen namelijk een heel groot schilderij dat in de raadzaal hangt. Dat toont hoe Oudenaarde er in die tijd moet hebben uitgezien. En dan valt vooral op dat het vooral heel landelijk eruit ziet. Er zijn heel veel weides, er zijn heel veel akkers te zien met windmolens en dergelijke meer. Het geeft een ander beeld van hoe het er in die tijd moet aan toegegaan hebben. Verder zijn er prachtige portretten te zien in de raadzaal, als ook een zeer indrukwekkend portaal dat uitgewerkt is volledig in hout. Samen met Kim hebben we toch nog even daar ook blijven bij stilstaan en staan mijmeren over hoe indrukwekkend het is dat men dat allemaal kon. En waar Kim toen ook de opmerking maakte dat men vandaag de dag niet langer in staat is om sommige van het handwerk en de ambachten die men deed om deze vandaag te reproduceren. Het helpt ons toch stilstaan bij het idee dat wij vaak denken dat onze maatschappij enkel vooruit gegaan is, maar eigenlijk zijn er ook dingen verloren gegaan. Bepaalde technieken die in de vingertoppen zaten van generatie op generatie zijn helaas verloren gegaan. En daarom is het zo belangrijk om deze gebouwen te bewaren. Verder mochten we ook een kijkje nemen in de oorspronkelijke lakenhallen, ook beneden op het gelijkvloers, een indrukwekkende zaal, waar onder meer zelfs verschillende filmopnames gebeurd zijn en dergelijke meer. Na deze uitgebreide kennismaking met het Mouwmuseum Oudenaarde is het tijd om verder te gaan. Op naar onze volgende halte. We gaan de Oudenaardse straten opzoeken en we nemen u zeer graag mee. Toen we terug buiten stonden, werd het me ineens ook duidelijk dat er een bijzondere manier is om te genieten van Gods schepping. Kim en Jirien die gaven het eigenlijk al een beetje aan. Het is een combinatie tussen de schoonheid van de schepping en de ambacht en de kunst van de mens die samenkomt in de wandtapijten en de ganse collectie. Paus Leo XIV die heeft ons juist aangeraden om in de periode rond de 4e oktober, wanneer we de verjaardag vieren van de heilige Franciscus van Assisi, naar zijn voorbeeld ook even naar buiten te gaan, te genieten van de schoonheid van de schepping, van het groen van de natuur en ons te verwonderen over Gods schepping. Wel, dit was eigenlijk een originele manier om dat ook te doen. We hebben heel wat dieren gezien, de schoonheid van de schepping kunnen aanschouwen. Ja, zelfs het groen van de verdures deed ons zeker denken aan de vele natuur die we al zijn tegengekomen op onze pelgrimstochten. Laten we in de school van de heilige Franciscus van Assisi nog eens samen het zonnelied bidden. En dat zet ons op weg naar onze volgende halte.

En we gaan koers zetten richting de Sint-Walburgakerk. En als we dat doen, dan komen we ook voorbij het Huis Margaretha van Parma. Nu, vandaag de dag zit daar een restaurant in, maar die naam Margaretha van Parma, die is nu toch al een aantal keer gevallen. En toch wel even belangrijk om er te blijven bij stilstaan. Zij is namelijk het buitenechtelijke kind van keizer Karel de Vijfde en Johanna van der Geinst. Ze wordt landvoogdes over de Nederlanden van 1559 tot 1567. Ze wordt dus geboren in Oudenaarde. En op 10-jarige leeftijd in 1533 verhuist ze naar Italië, waar ze verder wordt opgevoed door Madame de Lannoy, de weduwe van Charles de Lannoy, de voormalige onderkoning van Napels. Margaretha van Parma trouwt uiteindelijk twee keer. In 1536 huwt ze eerst met Alessandro de Medici, de hertog van Firenze. Lang is ze niet met deze hertog getrouwd. Hij wordt in 1537 namelijk vermoord door een van zijn verre neven, Lorenzino de Medici. In 1538 zal ze voor een tweede keer huwen. Op 4 november van dat jaar verbindt ze zich in Rome in de echt met een kleinzoon van paus Paulus III, Ottavio Farnese. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren. Alessandro, de latere landvoogd van de Spaanse Nederlanden, en diens tweelingbroer Carlo. De laatstgenoemde overlijdt echter binnen een jaar. Ze woont een lange tijd zowel in Rome als in Parma. Maar hier komt een einde aan, als ze in 1559 door haar halfbroer, koning Philips II, benoemd wordt tot landvoogdes over de Nederlanden. Aanvankelijk laat ze zich nauw bijstaan door kardinaal Antoine Perrenot de Granvelle. Dit houdt op als ze de kardinaal ervan verdenkt dat hij een huwelijk van haar zoon met een Oostenrijkse prinses bij de koning niet heeft gesteund. Nadat de kardinaal is vertrokken, komt Margaretha van Parma meer en meer onder invloed van de Nederlandse edelen te staan. In de Nederlanden is in die periode natuurlijk een opstand gaande tegen de katholieke kerk. Het is de reformatie. Op talloze plekken in het land worden hagenpreken gehouden. Kerkdiensten in de open lucht, waar de katholieke kerk openlijk bekritiseerd wordt. Maar Margaretha vreest de opkomst van de protestanten. Vooral omdat de hagenpreken steeds drukker bezocht worden. Ook door gewapende lieden. In 1565 richt de lage adel het Compromis des Nobles op, of het Compromis der Edelen. Als Margaretha's zoon, en die naam hebben we ook al gehoord, Alexander Farnese, in december 1565 in Brussel met Maria van Portugal trouwt, komen de edelen bijeen en schrijven ze een tekst waarin ze eisen dat de inquisitie haar werkzaamheden beëindigt. De verbonden edelen beloven elkaar plechtig in hun strijd met bloed en goed bij te staan. Het opgestelde compromis verspreidt zich hierna snel en in de eerste maanden van het jaar 1566 sluiten enkele honderden andere edelen zich bij het verbond aan. Zowat 200 edelen van het compromis brengen op 5 april 1566 een bezoek aan Margaretha van Parma. Ze leggen hun wensen aan haar voor, maar ze komt hen niet tegemoet. De landvoogdes belooft wel bij koning Philips II te zullen pleiten voor een aanpassing van de inquisitie. Maar dat is maar een magere toezegging in de ogen van de edelen. Op 8 april volgt een tweede bezoek. En vervolgens zal ze de wijzigingen toezeggen deze direct door te voeren. Dat hield in dat het Calvinisme openlijk werd gemanifesteerd. De katholieke landvoogdes ziet dit met zorg aan en besluit een gewapend optreden voor te bereiden.
Wanneer op 14 augustus 1566 de beeldenstorm uitbreekt, komt de zaak helaas in een stroomversnelling. Margaretha ontvangt opnieuw de afgevaardigden van het compromis en zegt toe alle geloofsonderzoeken te staken als de leden van het compromis beloven op te treden tegen de beeldenstormers. Het bericht over de beeldenstorm bereikt ook de Spaanse koning Filips II. En deze besluit de hertog van Alva naar de Nederlanden te sturen. Deze Spanjaard heeft in zijn militaire carrière reeds bewezen zaken stevig in de hand te hebben en krijgt de opdracht de problemen in het noorden met militair geweld op te lossen. Wanneer de hertog van Alva in Brussel arriveert, legt Margaretha van Parma haar functie uit protest neer. Ze voelt duidelijk niks voor de methode van dit hardhandig militaire ingrijpen. Ze vertrekt op 30 december 1567 naar Italië en verblijft vervolgens in Aquila, Rome en Parma. In 1580 zal Margaretha terugkeren naar de Nederlanden. Koning Filips II wil dat ze er de burgerlijke macht gaat uitoefenen en dat haar zoon Alexander Farnese enkel nog de militaire macht houdt. Margaretha's zoon protesteert hier echter succesvol tegen. Koning Filips II besluit dat hij de volledige macht mag behouden. Margaretha blijft nog tot 1583 in de Nederlanden en daarna keert ze terug naar Italië. Uiteindelijk zal zij overlijden op 18 januari 1586 in de Italiaanse stad Ortona. En met die geschiedenis in onze pelgrimsrugzak trekken wij richting de kerk van Sint Walburga, die zeer zwaar heeft geleden onder deze beeldenstorm. Dat is het volgende dat wij samen mogen ontdekken. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Oudenaarde. We hebben een uitgebreid bezoek kunnen brengen aan het indrukwekkende museum Mouw Oudenaarde, waar we dus de pracht van de wandtapijten en ook een stukje de politieke geschiedenis van Oudenaarde zijn tegengekomen. Dat staat ons toe om de geschiedenis van dit deel van ons land beter te begrijpen. Ook de wijze waarop de kerk enorm heeft geleden onder de beeldenstorm in deze streek, dat is iets wat wij een volgende keer zeker zullen samen ontdekken. We zijn nog steeds onderweg naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare, het uiteindelijke doel van onze pelgrimstocht. Maar dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin. Gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Beste luisteraars, wij lezen vandaag verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan verder met hoofdstuk 3. Onderzoek Eerste chemokuur. Zo zijn we op 2 maart weer terug in La Timon. Alexander is achter de ambulance aangereden met onze eigen auto. We hebben een onderhoud met professor B. Op de 9e verdieping, op de afdeling kinderorthopedie. Maar als we ons melden, dan horen we van de secretaresse dat we daar niet bekend zijn in haar systeem en dat er voor ons geen afspraak gemaakt is. Eerste misser. Anne Gabriel, die door de ambulancebroeder is neergelegd op een brancard die ze op de gang gevonden hebben, kreunt voortdurend. Nu het infuus met nalbufine leeg is, worden de pijnaanvallen die elkaar steeds sneller opvolgen door geen enkele pijnstiller meer onderdrukt. Na een tijd van wachten, die een eeuwigheid lijkt, laten ze ons eindelijk naar beneden gaan, naar de 5e etage, de afdeling kinderoncologie. Ternauwernood aangekomen op de afdeling, wordt Anne Gabriel meteen onder handen genomen door de artsen. Ze schrijven hoge dosis morfine voor, waardoor haar lijden snel verlicht wordt. Die constatering stelt me enigszins gerust voor de toekomst, terwijl die me tegelijkertijd mijn verontwaardiging tegenover het zorgpersoneel van het Fontepré-ziekenhuis aanscherpt, waar ze zo weinig rekening gehouden hebben met de pijn van mijn dochtertje. Opgelucht, maar uitgeput valt ze in slaap. Wij verdwijnen om het beslissende gesprek met de artsen te hebben, waar we al enkele dagen op wachten. Toch neemt, in tegenstelling tot wat ons was gezegd, geen enkele kinderorthopeed aan de bijeenkomst deel. We bevinden ons tegenover één enkele specialist die we nog nooit gezien hebben, dokter A, kinderoncoloog. Als we net zitten, deelt hij ons op een geleerde manier het vonnis mee. In langzame bewoordingen vertelt hij ons wat we al weten. De diagnose Ewing-sacroom, anders gezegd kwaadaardig botgezwel, wordt door de biopsie bevestigd. Toch zijn de berichten nog ernstiger. Hij onthult ons dan ook dat in de rest van het lichaam afwijkingen zijn gevonden, in het beenmerg en de weefsels, maar ook in het bekken en de wervelkolom. De aanwezigheid van die afwijkingen maakt het ziekenbeeld ernstiger en maakt een krachtiger aanpak noodzakelijk. Aan de andere kant is er geen enkele metastase in de longen gevonden, zoals de co-assistent ons al onofficieel verteld had.

En die zullen er trouwens ook nooit komen. De eerste fase van de chemotherapie zou 5 maanden moeten duren, waarin iedere 3 weken een opname van 4 dagen zou plaatsvinden, gevolgd door een fase met lichtere chemokuren, gedurende tenminste 1 jaar. De autotransplantatie, die aanvankelijk was voorzien, gaat gezien de uitkomsten niet door. Alleen de resultaten van de chemotherapie zullen aanleiding zijn om de behandeling aan te passen of een andere richting te geven. Tijdens zijn laconieke verslag verschuilt de arts zich achter een menigte technische termen. Een rookgordijn waarmee hij tevergeefs probeert de verschrikkelijke werkelijkheid van wat hij ons vertelt te verzachten. Dan stel ik de enige vraag die ik echt belangrijk vind. Zal ze genezen? Hij lijkt opeens in verlegenheid gebracht, bijna geërgerd door mijn vraag. Na een korte stilte aarzelt hij en antwoordt tenslotte nog langzamer en met de nadruk op elke lettergreep: het zal heel erg moeilijk zijn. En hij legt de nadruk op heel erg. Dan verheft hij zijn stem. Wat, alsof hij bang is dat we het niet begrepen hebben. Het enige waar we in de eerste plaats op uit zijn, is een remissie, niet op een genezing. Ik houd echter aan. Hoeveel kans op genezing heeft ze? De arts kijkt me lang aan, in stilte. Hij lijkt gehinderd door mijn vasthoudendheid. Hij aarzelt weer en noemt dan het fataal getal. 5%. En dan nog met heel veel moeite. Dan kan hij evengoed 0 zeggen. Helemaal in beslag genomen door mijn ongeluksberekening hoor ik hem nog zeggen: de komende 8 maanden gaan heel erg moeilijk zijn. U zult heel veel moed nodig hebben. Tot mezelf gekomen, in een soort pijnlijke afstandelijkheid, vraag ik me af hoe de psychologie van deze man in elkaar zit. Hij zegt ons kort en goed, zonder ons enige hoop te laten: u zult door een hel gaan en het zal nergens toedienen. Ik ben verslagen. Ik weet nu dat mijn dochter gaat sterven, tenzij er een wonder gebeurt, omdat ik weet dat ze er al klaar voor is. Ze is klaar voor God. Hij beëindigt het gesprek plotseling. Nu gaan we het aan uw dochter vertellen. Hij staat op. Geschokt en met stomheid geslagen, gaan we volgzaam achter hem aan naar de kamer van Anne Gabriel. Bij ons binnenkomen staat een kinderverzorgster op en gaat de kamer uit. Onze dochter glimlacht ons zwakjes toe, zichtbaar vermoeid. Ze is gaan zitten in haar bed en wacht met een vragende blik. Haar gezichtje staat afgemat door de pijn van de laatste 24 uur, maar verder wel ontspannen. Ze weet niet wie die onbekende in de witte jas is die bij ons is. Zonder ons de tijd te geven een woord te zeggen, zelfs zonder met ons te overleggen, gaat hij voor haar bed staan en richt zich tot haar. Anne Gabriel, je hebt een heel ernstige ziekte die kanker heet. Om te proberen je te behandelen, gaan we je heel sterke medicijnen geven. Dat heet chemotherapie. Daardoor zal je je haren verliezen en je krijgt een bloedtransfusie. Heb je nog vragen? Verslagen door zo'n keiharde aanpak blijf ik naar Anne Gabriel kijken. Zij kijkt de arts beleefd en zwijgend aan. Wanneer hij de haaruitval noemt, laat dan alleen haar
oogopslag zien dat ze de klap incasseert. Ik voel heel goed dat ze geschokt is door die woorden als kanker, chemotherapie, transfusie, die ze waarschijnlijk nog nooit eerder gehoord heeft. Maar ze laat daar niets van blijken. Wij zijn als verstijfd door de harde aanpak van deze man die we een half uur geleden nog niet kenden en die meent dat hij gemachtigd is om aan onze dochter haar zeer ernstige ziekte mee te delen. Wij voelen ons ontdaan van ons ouderschap, beroofd van het recht om aan ons kind met onze woorden en onze liefde een zo heftig bericht over te brengen. Later zullen ze ons uitleggen dat de buitensluiting van de ouders een therapeutische werkwijze is. Met de gedachte dat het kind de eerste is in het tot stand brengen van de genezing, willen de artsen absoluut alles wat het ziekenproces aangaat rechtstreeks met hem of haar bespreken. De ouders vormen in hun ogen een inbreuk op de patiëntarts die ze willen scheppen. Het is alsof de kinderen plotseling zelfstandig geworden door de ziekte de verantwoordelijkheid van hun volwassenen op zich moeten nemen. En toch zal Anne Gabriël niet ophouden om steeds weer dat beschermde filter in te bouwen dat de artsen afwijzen door ons na ieder onderzoek te smeken. Alsjeblieft, als het slecht nieuws is, dan wil ik het thuis horen, niet in het ziekenhuis, vooral niet in het ziekenhuis.

De komst van de kinderverzorgster verlost ons van de kille stilte die in de kamer heeft postgevat. Zij wil met Anne-Gabriël een pijnbeoordelingstest doen. Ze vraagt ons daarom de kamer uit te gaan. We begrijpen niet waarom, maar we gehoorzamen. Een half uur later komt ze bij ons in de gang en legt ons uit dat het noodzakelijk is die test alleen te doen, zodat de kinderen in alle openheid antwoorden, omdat ze altijd de neiging hebben hun ouders te beschermen. Ze heeft het schema waarop ons kind haar pijnen heeft aangetekend in de hand en zegt dat Anne-Gabriël pijn heeft in haar scheenbeen, maar soms ook in de ribben en de rug. Eigenlijk heeft uw dochtertje overal pijn. Als onze schema toont, rillen we als zien dat bijna het hele skelet ingekleurd is. Dat is weer een nieuw zwaard dat ons ouderhart doorboort. We voelen ons al zo schuldig dat we te lang gewacht hebben met het consulteren van een arts. Alle specialisten vertellen ons dat het typisch is voor de Ewing-tumor dat die zo laat ontdekt wordt, vaak te laat. Nu springen de kleine tekenen waardoor we aan de ziekte hadden kunnen denken ons duidelijk in het oog. Nu we het weten. De kinderverzorgster vertelt ons ook dat ze met Anne-Gabriël gesproken heeft over de diagnose die haar is gegeven. Ze bevestigt dat het vooruitzicht haar haren te verliezen haar het meest getroffen heeft. Dan laten ze ons de afdeling kinderoncologie zien. En we bereiden ons erop voor dat we daar heel wat maanden zullen doorbrengen. Gelukkig ziet die er minder somber uit dan die van de orthopedie. In elke kamer is er een koelkast. Er is een speelkamer en een grote ruimte voor de ouders. De verpleegkundigen zijn lief voor Anne-Gabriël, heel geduldig, met een glimlach. Opnieuw moet de naald geprikt worden voor de chemokuur van de volgende dag en het bloedonderzoek. Ze zijn helemaal niet gehaast en proberen juist haar gerust te stellen, nemen de tijd om haar uit te leggen dat het naar is, maar veel minder pijnlijk dan ze denkt. Ze hebben haar een uur van tevoren een Embla-pleister gegeven om de huid te verdoven. Als ze zien dat ons kind ondanks alles doodsbang is, besluiten ze haarzelf het sein voor de prik te laten geven. Ze gaan samen tot 3 tellen en bij 3 gaan ze prikken, terwijl zij erop blaast. Daaruit put ze veel moed, maar op het moment dat er 3 gezegd moet worden, stopt ze steeds weer. Weet u zeker dat het geen pijn doet? Zeker. We jokken niet tegen je. Je zult een klein prikje voelen, maar meer niet. Vooruit, wees nou dapper. En dat herhaalt zich enkele malen. Ik schaam me. Ik zeg tegen mezelf dat ze wel erg veel tijd van die verpleegkundige verdoet, maar die toont geen enkel ongeduld. Ze leggen het aan me uit. Begrijpt u, dit is geen gewoon ziekenhuis, maar het kind waar het kind maar eenmaal langskomt. De kinderen komen hier regelmatig terug. We moeten dus een vertrouwensrelatie met hen opbouwen. Het is beter om Anne-Gabriël bij haar behandeling te betrekken, hoeveel tijd dat ook mag kosten, want later zullen we daardoor tijd winnen. Ze hebben gelijk. De eerste keren duurt het bijna een uur, maar die tijd wordt heel snel korter en, al is het ritueel van het tellen dan ook voorgoed ingesteld, de beruchte prik kost na enkele weken niet meer dan een paar seconden. Ze heeft zich
uiteindelijk gerealiseerd dat het aanprikken niet zo'n pijn doet, ook al is het een beetje onaangenaam. Omdat de uitgebreidheid van de tumor zo groot is, wordt er ook een hele heftige behandeling ingesteld die ook het hart kan aantasten. Dus moet er een echografie van het hart gemaakt worden en dat gebeurt op de vierde etage, op de afdeling kinderhematologie. Als we de afdeling binnenkomen, staan we tegenover een jongetje dat helemaal kaal is. Met afgrijnzen kijkt Anne Gabriël hem aan. Voor het eerst geconfronteerd met de vreselijke gevolgen van de ziekte. We voelen dat ze erg geschrokken is en weten geen woorden te vinden. We zijn zelf ook verslagen. Als het onderzoek klaar is, gaan we zonder een woord te zeggen terug naar haar kamer, terwijl we wanhopig proberen een opgewekt gezicht te zetten. Met rustige stem vraagt Anne Gabriël ons naar meer informatie over de ziekte. We houden niets voor haar verborgen, dat ze heel erg ziek is en dat haar behandeling lang zal duren. Na de schok van het kaal worden lijkt ze tot rust gekomen en lijkt zich de ernst van haar toestand niet te realiseren. Ze geeft ons de volgende gedachte. Maar misschien geneest mijn been wel nooit, alsof ze uit zichzelf al doorheeft dat het moeilijk zal zijn en dat ze dat aanvaardt. We pakken de angstkreet die achter haar stemgeluid verborgen gaat niet meteen op. Pas in augustus, 6 maanden later, zal ik begrijpen hoe goed ze alles vanaf het begin heeft doorzien. En inderdaad, zelf als ze helemaal in remissie is, dan hoor ik met ongerustheid hoe ze verschillende keren tegen haar broertje en zusje zegt: weet je, ik ben heel erg ziek geweest en ik had wel dood kunnen gaan. Ten slotte vraag ik haar dus waarom ze dat de hele tijd tegen hen herhaalt. Haar antwoord maakt dat ik het ijskoud krijg. Maar ik dacht echt een hele tijd dat ik dood zou gaan, want ze heeft er nooit zo open met ons over gesproken. Om de ontdekking niet te veel gewicht te geven, leid ik haar af. En wat doet het je als ik je zeg dat je niet doodgaat? Dan ben ik blij, want ik denk dat ik in de hemel mijn Playmobil huis niet zal hebben. Een jaar later, wanneer we haar vertellen dat ze waarschijnlijk dood zal gaan, dan denkt ze helemaal niet meer aan dat prachtige huis. Het kind is dan uitgeroeid tot een volwassene met een heel grote rijpheid.

Mijn ogen branden door het tegenhouden van de tranen, die zich al uren een weg proberen te zoeken. Ik ben ontredderd, ik kan niet meer, zo benauwd ben ik. Als ik de donkere toekomst bekijk die ons is aangekondigd, dan ben ik bang dat ik het niet zal volhouden, of het nu op menselijk of op spiritueel vlak is. Ik ben nu al bang voor het moment dat ze tegen ons zullen zeggen: dit is het einde. Hoe zal ik dan reageren? Hoe zal zij reageren? En op de korte termijn, hoe bang ben ik al om haar uitgeput te zien door haar eerste chemokuur, dat ze haar prachtige haar zal verliezen? En zal ik dat babytje dat nog in mijn schoot zit kunnen ontvangen? Ik ken het nog niet, terwijl ik door 7 jaar samenleven verbonden ben met het kind dat me dreigt ontnomen te worden. Lieve God, wat vraagt u van ons? Alexander ziet mijn ontreddering en stelt Anne Gabriel een partijtje scrabble voor, zodat ik even naar buiten kan gaan om mijn pijn kwijt te raken. Maar waar kun je alleen zijn? Er is op deze hele afdeling geen rustig plekje. Dan ga ik zonder valse schaamte op een van de stoelen in de gang zitten en laat mijn tranen in stilte komen. Ik bel mijn tweelingzus, van wie ik weet dat ze in angstige spanning zit te wachten op de uitslag die we hebben gekregen. Ik tik het nummer in. Ze neemt onmiddellijk op. Hallo, hallo, Dauphine? En? Maar opeens, op het moment dat ik het onzegbare ga zeggen, krijg ik geen woord uit mijn mond. Ik voel dat mijn zus ongerust is. Ze zegt: Dauphine, ben je daar? Gaat het niet? Ten koste van grote inspanning, de keel dichtgeknepen door de pijn, krijg ik het voor elkaar om met verstikte stem uit te brengen: ze wordt niet meer beter. En terwijl de tranen tussen mijn woorden doorkomen, vertel ik haar wat de arts gezegd heeft en besluit: begrijp je, ze gaat dood. Ze is nauwelijks 7 jaar en ze gaat dood. Mijn God. Het is vreselijk om te zeggen, maar ik hoop dat het snel zal gaan, want ik ben bang. Bang om haar te zien lijden. Bang om haar te moeten zeggen dat ze doodgaat. Bang voor die 8 maanden chemotherapie. Bang om de kinderen die we aan anderen zullen moeten toevertrouwen. Om de baby die ik niet zal leren kennen. En eigenlijk ben ik bang voor het lijden. Ik voel dat mijn zus aan de andere kant van de lijn niet weet wat ze moet zeggen. Ik weet, omdat ik haar goed ken, dat ze bidt tot de Heilige Geest om haar te verlichten, om de juiste woorden te vinden. Na een laatste aarzeling brandt ze los. Luister, het is verschrikkelijk. Maar weet je, toen ik vanmorgen voor het Allerheiligste Sacrament zat, heb ik gebeden en tot onze Lieve Vrouw gezegd: lieve moeder, waarom zij, die alleen maar een katholiek gezin wilde stichten en aan hun kinderen leren om God lief te hebben, om heilig te worden? En toen leek het me alsof onze Lieve Vrouw zei: mijn zoon wordt zo hevig aangevallen. Bij het horen van die woorden voel ik van binnen een soort vuur. Ik begrijp opeens de zin die we aan deze onmetelijke beproeving kunnen geven. We gaan Christus troosten, die niet heeft geaarzeld om voor ons te sterven. We gaan hem laten zien dat wij echter vrienden zijn en proberen hem trouw te blijven in dit onbegrijpelijke ongeluk. Vanuit een wil van aanvaarding
zullen we ons bevrijdende, volle en complete ja uitspreken. Niet een ja tegen het lijden als zodanig, daar zullen we nooit aan wennen en we zullen het altijd als een kwaad blijven zien. Maar een ja tegen de liefde die we door dit lijden heen kunnen geven. En alsof dat ja in mij de bres verder deed doorbreken, die mijn wil om te aanvaarden, die meer verstandelijk was dan innerlijk, al had veroorzaakt, voelde ik me plotseling vervuld van een grote vrede. Niet een tot rust komen op menselijk niveau, want de ongerustheid en de pijn die verbonden zijn met de ziekte en de dood zijn er nog steeds, maar een bovennatuurlijke vrede, die berust op de overtuiging dat datgene wat ons overkomt alleen maar kan overkomen op een nog groter goed. Mijn God, U wil geschieden. Ik draag U alles op. En vanaf dat moment worden er stromen van genade over mijn ziel uitgestort, die het me mogelijk maken boven mijn lijden uit te stijgen en er een zin aan te geven. Nadat ik lang met mijn zus heb gepraat over de materiële inrichting van het nieuwe leven dat ons te wachten staat, ga ik, tot rust gekomen, de kamer van Anne Gabriël weer in. En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden, beste luisteraars van Radio Maria. Morgen lezen we verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Meer informatie kan u terugvinden op onze website www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. U kan er ook de vorige uitzendingen beluisteren. Tot morgen.

beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. In onze laatste catechese hebben we het gehad over de eerste biecht van de heilige Theresia en over een belangrijk moment in het leven van haar, namelijk de eerste communie van haar eigen zus in 1880. De biecht zag ze als een vreugdevol sacrament. En de Eucharistie was dan weer die grote ontmoeting met Jezus. En bij de eerste communie was het alsof het leven een nieuwe start kende. We zijn ook gelukkig te vernemen hoe Therese zo gelukkig is met de eerste communie van haar iets oudere zus Céline. Ze verlangde zeker ook naar haar eigen eerste communie, maar dat zal pas later zijn. Want in die tijd was het de gewoonte om de eerste communie pas te ontvangen op een iets latere leeftijd dan vandaag. En dit alles gebeurde in de eerste jaren wanneer ze in Lisieux woont, met de vier zussen en dus de vijf dochters samen met de vader in Les Buissonnets, het huis dat ze huurden in het stadje Lisieux. Ze zal er gelukkig zijn en ze noemt het een rustige tijd. Ze ontving huisonderwijs, vooral door een van de oudere zussen, Pauline, die ze zag als haar nieuwe of tweede moeder. Maar binnenkort wordt het tijd om zelf naar school te gaan. En zo zijn we aangebroken aan een nieuwe periode, namelijk dat ze scholier wordt in de abdij. Ze gaat naar een abdijschool vanaf oktober 1881 en ze blijft daar tot maart 1886. En van die periode zal Therese later zeggen dat het de vijf jaren van haar leven waren die het moeilijkste waren en het triestigste. Dit is natuurlijk niet zo vriendelijk, zouden we kunnen denken, tegenover de school waar ze was. En we zouden kunnen denken dat het die school was die haar ongelukkig maakte, maar dat zal niet zo zijn. We zullen heel vlug zien dat eigenlijk de problemen die Therese toen had voornamelijk van haarzelf kwamen. We gaan het eerst even hebben over de school. Zij ging naar de abdijschool Notre-Dame-du-Pré. De abdijschool was zeer oud. Ze is in Lisieux gesticht in 1050. Tijdens de Franse revolutie worden de zusters verdreven. Maar in 1809 gaan ze terug naar de abdij die tot dan toe werd gebruikt als parochiekerk. In de gebouwen zullen ze terug school houden en zelf als religieuze gemeenschap leven. Op het einde van de 18e eeuw zal het internaat dat eraan verbonden is in totaal 80 leerlingen tellen. En dit verdeeld over 5 klassen. Men verbleef ongeveer 2 jaar in eenzelfde klas. De leerlingen droegen ook een uniform. Ze hadden allemaal hetzelfde uniform, behalve de ceintuur die verschillend was van kleur. En dit volgens de klas. De allerkleinsten hadden de rode ceintuur. De vierde klas had de groene ceintuur. De derde klas violet. De tweede klas oranje. En de eerste klas blauw. En zo konden ze een brevet of diploma behalen. We lezen even uit de statuten die we hebben teruggevonden van die school. Deze zeggen het volgende. Het meisjesinternaat van de abdij is de oudste school van het arrondissement Lisieux. Het internaat is erop gericht in de 16e eeuw en heeft altijd het vertrouwen van het publiek genoten. Deze instelling, hoe oud ze ook is, leeft in haar tijd en biedt een moderne opvoeding.
Enerzijds is het tegenwoordig gewenst dat jonge meisjes een brede en gevarieerde opleiding krijgen. Anderzijds is het belangrijk dat deze meisjes worden opgeleid in het praktische leven, in de orde en de economie. Uit materieel oogpunt biedt de abdijschool uitzonderlijke omstandigheden. De studie- en klaslokalen, ruim en zeer luchtig, zijn sinds een jaar voorzien van nieuw en comfortabel meubilair. Bij de slaapzalen, die eveneens ruim en goed belicht zijn, is onlangs in de meest gunstigste omstandigheden een wastafel geïnstalleerd. De leerlingen beschikken over een badkamer, warm en koud, en een douchemachine, alles volgens de nieuwe systemen. De prachtige heuvel van Montcassin, bij iedereen bekend, met een oppervlakte van 8 hectare, biedt de leerlingen vrolijke en hygiënische wandelingen. De leerkrachten zijn op de hoogte van de dagelijkse vooruitgang in het openbaar onderwijs. Ze hebben tradities waaraan zij trouw zijn, wat hen niet belet om zo nodig van de universiteit haar methoden en zelfs haar leerkrachten te lenen. Zij bereiden zich voor op het brevet élémentaire, het diploma, en het brevet supérieur op de universiteit, wanneer de ouders van de leerlingen dat wensen. De hogere klassen zijn geïnspireerd op de laatste officiële programma's van het middelbaar onderwijs voor jonge meisjes. De Engelse taal en de schone kunsten, tekenen, schilderen, piano, viool, mandoline, worden in het internaat zorgvuldig gecultiveerd. En voor zover nodig door de zusters of door buitenlandse leerkrachten onderwezen. In het algemeen weten de leerlingen bij het verlaten van het internaat hoe ze alle soorten handwerk moeten doen, zowel nuttig als fantasievol. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar worden cursussen knippen, molden en strijken georganiseerd, zodat de kinderen later hun eigen kleding kunnen verzorgen. Opvoeding houdt de leerkrachten evenzeer bezig als onderwijs. De godsdienst, goed begrepen, zoals die later in de wereld zal worden beoefend, is voor hen in dit opzicht een krachtig hulpmiddel. De leerkrachten streven ernaar jonge meisjes te vormen die zowel christelijk als voornaam zijn. 3 maal per jaar worden de ouders via een rapport op de hoogte gebracht van het gedrag, het werk en de successen van hun kinderen. Plaatsen in de composities, wekelijkse en maandelijkse cijfers, inschrijving op de erelijst, 3 maandelijkse examens, gevolgd door proclamaties en beloningen, zijn de middelen die bij voorkeur in plaats van straffen worden gebruikt om de goede orde te handhaven en het werk aan te moedigen. Een interessant document die beschrijft hoe de school is waar Theresia zal gaan, maar die tegelijkertijd ook een mooi inzicht geeft in de scholen van die tijd. Voor ons lijkt de beschrijving hiervan misschien een beetje gedateerd. Velen van ons zullen misschien nog wel herinneren hoe hun eigen school eruit zag en het gelijkt misschien bij sommigen wel op wat we hebben beschreven. Maar tegelijkertijd in die tijd was het dus allemaal zeer modern. Er waren veel nieuwigheden. En het is dus in die moderne context, maar tegelijkertijd zeer christelijk en voornaam, dat Theresia haar eerste jaren zal doorbrengen op school. Om zo opgevoed te worden, zelf, tot een jong meisje dat christelijk is, maar zoals we zagen, heeft ze dat natuurlijk reeds verkregen wanneer ze thuis was in het gezin. Zo dadelijk bekijken we hoe Theresia het doet op school, vanaf het begin. Ook al zijn het voor haar de moeilijkste en tristigste jaren, ze zal er wel veel op steken. En vooral ook, ze zal komen tot een zelfkennis van hoe zij is en hoe ze zelf zal willen worden, later altijd gevoelig voor
de aanwezigheid van de goede God.

Vanaf oktober 1881 gaat Therese naar school. Een triestige tijd. Maar ze was er niet alleen. Ook de twee zussen en de twee nichten waren op dezelfde school. Het gaat over de zussen Leonie en Céline en dan ook de nichten Jeanne en Marie, die de dochters waren van de nonkel. Nonkel Isidore, broer van Zélie, de moeder van Thérèse. En dat is het gelukkigste geweest. Want Thérèse zal zich niet goed voelen op school. Maar het geluk is er wel dat de zussen en de twee nichten aanwezig waren. Ze schrijft over haar eerste schoolervaring het volgende. Ik was 8,5 jaar toen ik naar de abdijschool ging. Ik heb vaak horen zeggen dat de tijd die je op internaat doorbrengt de beste en de aangenaamste is van je leven. Wel, voor mij was dat niet zo. De 5 jaar die ik er doorbracht waren de meest droevige van mijn leven. Als mijn lieve zus Céline niet bij mij was gebleven, had ik het er geen maand kunnen uithouden zonder ziek te worden. Het tere bloempje was eraan gewend haar tengere wortels te boren in een uitgelezen grond die speciaal voor haar was toebereid. Zij vond het dan ook een zware opgave toen zij terechtkwam te midden van bloemen van allerlei slag, met soms heel weinig fijngevoelige wortels, en toen zij verplicht werd om in een gemeenschappelijke grond het vocht te vinden dat nodig was om in leven te blijven. Theresia verlaat dus de veiligheid van thuis. De goede opvoeding, gekregen door haar vader, maar ook door haar eerste moeder, gestorven wanneer ze 4,5 jaar oud was, en door haar nieuwe moeder, zeg maar, haar oudere zus Pauline. Ze had een heel veilig huis. Een huis waar ze echt kon opgroeien, met de liefde voor God. Maar nu komt ze op school en ziet ze eigenlijk de maatschappij zoals ze was. Op zich eigenlijk niet slecht. En dat zal zij duidelijk begrijpen later, wanneer zij zal bidden voor die maatschappij die niet altijd even goed was. Maar de eerste ontmoeting met die buitenwereld was moeilijk voor haar. Zo beschrijft ze een keer hoe ze zich voelde wanneer ze raar werd bekeken door een van de andere leerlingen. Ze schrijft: U, lieve moeder, en dat is dus de oudere zus Pauline, had mij zo goed onderwijs gegeven dat ik de meest gevorderde was van de kinderen van mijn leeftijd toen ik op internaat ging. Ik werd in een klas met leerlingen geplaatst die allemaal groter en ouder waren dan ik. Eén daarvan was 13 of 14 jaar en weinig intelligent. Maar zij verstond toch de kunst om op de leerlingen en zelfs op de leraressen indruk te maken. Toen zij zag dat ik nog zo jong was en toch bijna altijd de eerste van de klas en dat alle zusters mij bovendien graag mochten, vatte zij daardoor een jaloezie tegen mij op, die wel te begrijpen was van een kostschoolmeisje. En zij zette mij mijn kleine successen op allerlei manieren betaald. Mijn verlegen en gevoelige aard wist ik niet hoe ik mij moest verdedigen en ik beperkte mij ertoe om te gaan huilen zonder iets te zeggen. Ik beklaagde mij zelfs niet bij u, Pauline, over wat ik te verduren kreeg, maar ik bezat te weinig deugd om mij boven deze levensperikelen te verheffen en mijn broze hartje had veel te lijden. Gelukkig kwam ik in het begin elke avond weer thuis. Dan kon mijn hart zich weer ontplooien. Ik sprong dan op de knieën van mijn koning, mijn vader. Ik vertelde hem de cijfers die ik had gekregen en zijn kus zorgde ervoor dat ik alle verdriet weer vergat. Voor Thérèse, zoals we zeiden, is dit de eerste ontmoeting met eigenlijk een soort van vijandschap.
Een vijandschap die wij in dit leven vaak meemaken. Een vijandschap omwille van onbegrip, omwille van jaloezie enzovoort. Therese kan daar zeer moeilijk mee overweg. Ze is verlegen, ze durft niet opstaan voor zichzelf en dus probeert ze dit te verbergen. Dat maakt een hart triestig. En zelfs thuis zal ze daar niet veel over spreken. Ze bewaart dit in haar hart. Maar dat maakt het haar zelf eigenlijk moeilijk. En daarvan wordt ze triestig. En dat zal ze leren in die jaren. Om een toeverlaat te vinden. Niet alleen bij mensen, maar ook bij God. En het is aan God dat ze alles zal geven. En dat zal haar grote vreugde zijn, zeer speciaal wanneer ze zich, zoals ze zelf zegt, zal bekeren. Niet dat ze een grote bekering nodig had, maar wel dat ze zich nog meer zal geven aan God die haar roept, aan God die haar zo lief heeft. En eigenlijk kunnen we dat ook voor onszelf beschouwen. Wij ook worden geroepen om alles aan God te geven, ons hele leven, ons doen en laten, alles. En soms zullen we triestig zijn, maar wat doen we als we triestig zijn? Durven we dan naar God toe gaan? Een andere heilige zei, als ik triestig ben, zou ik direct gaan biechten. En dat is natuurlijk die ontmoeting met God opzoeken, om hem alles te geven. Therese zal daarin groeien. En zo zien we in haar leven ook het grote belang van deze iets moeilijkere en triestige periode. Om hiervan nog een voorbeeld te geven, wel, zo schrijft ze dat ze elke donderdagmiddag vrij kreeg met de andere kinderen. Maar ze was niet zo gelukkig daarmee. Ze vond dit eigenlijk een soort van straf, omdat ze niet wilde spelen zoals de andere kinderen. Ze vond het niet altijd een prettig gezelschap. En dus zien we dat Therese zich meer en meer naar zichzelf keert. En dat is niet altijd heel gezond. Ze verveelde zich sterk. Zo zegt ze, vooral als ik een hele middag moest doorbrengen met quadrille spelen. Het enige wat ik leuk vond, was om te gaan spelen in de tuin. Dan was ik er overal het vlugste bij, want we plukten bloemen naar hartelust. En doordat ik altijd de mooiste wist te vinden, maakte ik mijn kleine kameraadjes jaloers. We kunnen

op aarde zal verrichten. Voor ons heel mooi, een echt geschenk, dat Therese vandaag nog ons kan helpen bij die moeilijkheden van het leven. Soms kleine moeilijkheden, maar die voor ons persoonlijk zeer belangrijk kunnen zijn. Maar zoals ook voor ons, zoeken wij soms troost. En Theresia zal die troost vinden. En waarin deze troost ligt, wel, dat ontdekken we zo dadelijk.

Wanneer Therese naar school gaat, zal zij eigenlijk de wereld beginnen ontdekken. Ook met de minder fraaie kanten van het leven. Ze zal geconfronteerd worden met jaloezie. Ze is zeker niet de slechtste van de klas, integendeel, ze is vaak de eerste. En dat stuit op jaloezie bij kinderen die vaak ouder zijn dan Therese, maar toch het minder doen op school. En die minder fraaie kant zal zwaar wegen. Therese was altijd op een goede manier en op een veilige manier thuis grootgebracht. Maar de confrontatie met de wereld, ook al is die moeilijk, die is vaak noodzakelijk. Wij leven niet met de wereld, ook al leven we in de wereld. Men mag die confrontatie niet uitsluiten. Ook Therese heeft dat moeten ondervinden. Maar te midden van die wereld, en we hebben gezien dat Therese als kind niet graag meespeelde met de anderen als het ging over wereldse spelletjes, vond ze toch een zekere troost. En de troost op school was voornamelijk het religieuze leven. Er was een religieuze gemeenschap en zij leefden zeer devoot. Therese was meer aangetrokken tot dat devote leven. Zij sloot zich graag zelf op om bij de goede God te zijn. In de natuur ging ze graag gewoon mediteren en spreken met God. Zij deed reeds aan stil gebed als kind. En daarin ligt haar troost. Op school was ze natuurlijk niet alleen. Ze had misschien niet de meeste vrienden, maar ze had de zussen en ze had ook haar twee nichten, Jeanne en Marie, de dochters van nonkel Isidore, die de broer was van de overleden moeder van Therese. En vooral met Marie zal Therese het zeer goed vinden. Het gaat heel goed en ze spelen graag hetzelfde. Een van hun favoriete spelletjes was het spelen van kluizenaar zijn. Ze maakten een soort kamp en ze baden in stilte. Wanneer ze aan het wandelen waren, deden ze dat vaak met twee in stilte, terwijl ze in stilte de rozenkrans baden.

Soms baden ze die ook samen, luidop, maar altijd op een discrete manier. En Thérèse zelf herinnert zich dat later nog. Zo schrijft ze. Wat ik ook leuk vond, wanneer ik toevallig alleen was met de kleine Marie Guérin en wanneer Céline Modelonde, iemand anders van de klas, er niet bij was om mij in haar ordinaire spelletjes te betrekken, dan liet Marie mij een eigen vrije keus maken. En ik koos dan een heel nieuw spel. Marie en Thérèse werden dan twee kluizenaars, die alleen maar een arme hut hadden en een klein veldje om koren en wat groenten te kweken. Hun leven verliep in een voortdurende beschouwing, dat wil zeggen de ene kluizenaar wisselde de andere af bij het bidden, als de andere zich met het actieve leven moest bezighouden. Dat ging allemaal in een goede verstandhouding, in stilte, en met zo'n kloosterlijke stijl dat het helemaal af was. Wanneer tante ons kwam halen om te gaan wandelen, dan gingen we zelfs op straat door met ons spelletje. De twee kluizenaars baden samen de rozenkrans, waarbij zij hun vingers gebruikten om hun devotie niet te laten merken aan de onbescheiden voorgangers. Maar op een dag gebeurde het dat de jongste kluizenaar even uit zijn rol viel. Ze had een koek gekregen voor het vieruurtje en voor die op te eten maakte zij een groot kruisteken, waardoor alle wereldse mensen in de lach schoten. Marie en ik verschilden nooit van mening. De troost die Thérèse ondervindt, te midden van de meest triestige jaren, zoals ze zelf zegt, bevindt zich bij God. Maar ze past het wel aan haar leeftijd. Ze speelt een spelletje van kluizenaar. Ze is op dit moment 8 jaar. En ze speelt met haar nicht, Marie, met wie ze het heel goed kan vinden, want ze verschillen nooit van mening, wel, ze spelen eigenlijk wat ze later, Thérèse, zal echt beleven. Namelijk het klooster ingaan, om zich volledig te geven aan God. De groei van haar roeping is eigenlijk reeds gebeurd. Zij weet wat ze wil en ze gaat daarin volharden. En ze past haar levensstijl zelfs als kind al aan hetgeen zij echt wil en waartoe God haar zal roepen. En dat is het religieuze leven waarvan ze natuurlijk op school ook voorbeelden ziet bij de leerkrachten, degenen die religieus zijn, en bij de hele religieuze gemeenschap van de abdij waar ze op school gaat. En dat is haar troost. Voor ons kan dat een les zijn. Om onze troost te zoeken en te vinden bij God. Bij die goede God die overal te vinden is. Dat kan in de natuur zijn, dat kan tijdens een spel zijn, dat kan op de droevige momenten zijn. De troost van God is nooit ver af. Aan ons om ze te zoeken en om ons volledig toe te leggen op wat God wil. Maar ook al is Thérèse getroost met de gedachte reeds van het religieuze leven en voelt ze zich daartoe aangetrokken, er zal op dat moment in haar leven ook iets moeilijks zijn. Eigenlijk een zwaar voorval. Zelf schrijft ze het volgende. Op een dag had ik Pauline verteld dat ik kluizenaar wilde worden. Ik wou met haar heel ver de woestijn ingaan. Zij antwoordde mij dat zij er net zo over dacht en dat zij zou wachten tot ik groot genoeg was om met haar mee te gaan. Dit was zeker niet ernstig bedoeld, maar de kleine Thérèse had dat toch heel serieus opgevat. Wat had zij dan ook een verdriet toen zij op een keer haar lieve Pauline met Marie, haar zus, erover hoorde praten dat zij binnenkort in de Carmel zou intreden. Ik wist niet wat de Carmel eigenlijk was, maar ik begreep er wel uit dat Pauline van mij weg zou gaan om in een klooster te treden.
Ik begreep dat zij niet op mij zou wachten en dat ik al gauw mijn tweede moeder zou verliezen. Ach, hoe zou ik u kunnen vertellen wat er een angst in mijn hart heerste? Ineens begreep ik wat het leven eigenlijk was. Tot dusver had ik het niet zo treurig gevonden, maar nu kwam het in zijn volle werkelijkheid op mij af. Ik zag in dat het alleen maar uit lijden bestond en uit een voortdurende scheiding. Ik schreide bittere tranen, want ik begreep toen nog niets van de vreugde van het offer. Ik was zwak, zo zwak, dat ik het als een grote genade beschouw dat ik een beproeving te boven kon komen, die eigenlijk boven mijn krachten leek te liggen. Als het langzamerhand tot mij zou zijn doorgedrongen dat mijn lieve Pauline weg zou gaan, dan zou ik er niet zoveel verdriet van gehad hebben. Maar nu het mij plotseling duidelijk werd, was het of ik een mes in mijn hart kreeg. We kunnen hier spreken van een bijna traumatische ervaring. Therese moet afscheid nemen van haar tweede moeder, de tweede oudste zus. En dus is er weer al een scheiding. Ze wordt weer afgescheiden van een persoon die haar lief is. En heel belangrijk in hetgeen Therese hier schrijft, is dat zij zo het leven begrijpt. Dat het leven bestaat uit lijden en een voortdurende scheiding, zo zegt zij. Maar ze heeft nog niet begrepen hoe men daarmee om kan gaan. Eigenlijk is dat ook voor ieder wat persoonlijk. Maar Therese kan ons wel leren hoe om te gaan met die moeilijkheden in ons leven, met dat lijden, met die voortdurende scheiding. Ze heeft haar moeder verloren op 4 jaar en half. Nu heeft ze het vooruitzicht dat ook haar zus, haar geliefde zus, die zij ziet als een moeder, ook weer verdwijnt. Maar dat alles zal haar ten goede komen. Het zal haar helpen om standvastig te kiezen voor God en voor de ware liefde. En daarin zal ze zelfs een begrip hebben van wat lijden betekent. Ze zal een begrip zelfs hebben voor de scheiding die zij constant moet meemaken. Want daaruit bestaat het leven, zo zegt zij. Te midden van haar zwakheid zal zij haar kracht altijd vinden bij God, om die grote beproevingen te kunnen doorstaan en om zo ergens getroost te worden dankzij haar begrip van wat het lijden is, dankzij haar begrip over de vreugde van het offer. En daarover zullen we het in een latere catechese verder hebben.

of Christ.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef
1: ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend

0: zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jeremia, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 25. Israël, hoor het woord dat de Heer tot u richt. Zo spreekt de Heer. Neem de gewoonte van andere volken niet over. Schrik niet voor tekens aan de hemel, ook al schrikken die volken daarvan. Wat zij doen betekent niets. Ze hakken blokken hout in het bos, een vakman bewerkt ze met de beitel. Hij belegt ze met goud en zilver, met een hamer spijkert hij ze vast, zodat ze niet wankelen. Het zijn vogelverschrikkers, tussen de komkommers. Ze kunnen niet spreken. Ze moeten gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bang voor hen. Ze doen geen kwaad, en goed doen ze evenmin. Heer, niemand is aan u gelijk. U alleen bent groot, groot is uw almachtige naam. Iedereen moet u vrezen, koning van de volken, dat komt u toe. Onder de wijze mannen van volken en koninkrijken kan niemand u evenaren. Iedereen is dom en dwaas. Hun afgoden zijn van hout. Met bladzilver uit Tarsis en goud uit Ufaas belegd. Het werk van vakmannen en door de handen van de goudsmid bewerkt. Bekleed met blauw en roodpurper, alles is het werk van bekwame vaklui. De Heer is werkelijk God. Hij is de levende God en koning voor altijd. Voor zijn toren beeft de aarde. Geen volk is tegen zijn verbolgenheid bestand. Dit moet u tegen hen zeggen. De goden die de aarde en de hemel niet hebben gemaakt, zullen van hemel en aarde verdwijnen. Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel. Zijn donder dreunt, het water ruist neer uit de hemel. Wolken haalt hij op van het einde van de aarde. Bij de regen smeet hij bliksems. Hij roept de wind uit zijn schuren tevoorschijn. De mensen staan verstomd. Ze begrijpen het niet. De goudsmid schaamt zich over zijn beelden. Zijn gietsels zijn leugens. Ze bezitten geen levenskracht. Ze betekenen niets. Het zijn bespottelijke maaksels. Als de tijd van de straf komt, zullen ze te gronde gaan. De God van Jacob is niet zoals zij. Hij is de schepper van het heelal en Israël is zijn eigen bezit. Zijn naam is de Heer van de machten. U die in de belegerde stad woont, pak uw bezittingen bijeen en ga het land uit. Want zo spreekt de Heer. Als stenen slinger ik deze keer de inwoners weg uit het land. En dan drijf ik hen in het nauw, zodat men hen weet te vinden. Wee mij, ik ben gekwetst. Mijn wonden zijn niet te genezen. Ik dacht nog, dit lijden kan ik wel dragen. Maar mijn tent is vernield, al de lijnen zijn stuk. Mijn kinderen zijn weggegaan, ze zijn er niet meer. Niemand zet mijn tent op en spant weer het zeil. De herders waren dwaas. Ze zochten de Heer niet. Daarom liep alles verkeerd. Heel hun kudde werd verstrooid. Hoor het nieuws. Daar komen ze met hevig gedreun uit het noorden en maken van de steden van Juda een wildernis. Een plaats waar de jakhalzen huizen. Ik weet het, Heer. Geen sterveling bepaalt zijn eigen weg. Geen mens gaat waar hij wil. Straf ons, Heer, maar met mate. Niet in woede, anders zijn we verloren. stort uw toorn uit over de volken die u niet kennen, over de geslachten die uw naam niet vernoemen. Want ze hebben Jacob vernietigd, verdelgd en uitgeroeid. Van zijn weide hebben ze een wildernis gemaakt,

0: Jeremia.
1: Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 23. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de inwoners van Juda en de bewoners van Jeruzalem. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Vervloek de man die niet luistert naar de voorschriften van het verbond, die ik uw voorvaderen heb gegeven bij hun uittocht uit de ijzeroven van Egypte, toen ik tegen hen zei: luister naar mij en doe alles wat ik u voorschrijf. Dan zult u mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. Dan houd ik mij aan de eed die ik uw voorvaderen gezworen heb en geef hun een land van melk en honing. En dat heb ik ook gedaan. Ik antwoordde: zo is het, Heer. De Heer hervatte: dit moet u verkondigen in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. Luister naar de voorschriften van dit verbond en volg ze op. Sinds ik uw voorvaderen uit Egypte gevoerd heb, tot op de dag van vandaag, heb ik hen nadrukkelijk en onophoudelijk gewaarschuwd: luister naar mij. Maar ze hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze bleven volharden in de slechtheid. Daarom trof ik hen met al de bedreigingen van het verbond. Ze hadden zich aan dat verbond moeten houden, maar ze hebben zich er niet aan gestoord. De Heer zei tegen mij: het lijkt wel of de Judeërs en de inwoners van Jeruzalem het afgesproken hebben. Ze zijn teruggevallen in de zonde van hun voorvaderen, die weigerden om naar mijn voorschriften te luisteren. Ze zijn andere goden nagelopen en hebben die gediend. Israël en Juda hebben het verbond dat ik met hun voorvaderen sloot verbroken. Daarom, zo spreekt de Heer, breng ik rampen over hen, waaraan ze niet kunnen ontkomen. Hoe ze mij ook aanroepen om hulp, ik zal niet naar hen luisteren. Laat de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem maar om hulp roepen, tot de goden aan wie ze offers hebben gebracht. Laat die hen redden in tijden van nood. Uw goden, Juda, zijn even talrijk als uw steden. Even talrijk als uw straten, Jeruzalem, zijn de altaren die u hebt gebouwd om offers te brengen aan Baal. Bid niet meer voor dit volk. Blijf niet jammeren en smeken. Ik luister toch niet als zij mij in hun nood aanroepen. Mijn geliefde, wat doet u nog in mijn huis? Kunnen beloften en offerdieren rampen afweren? Dat zou u graag willen. Prachtige groene olijfboom heeft de Heer u genoemd. Maar in een hevig onweer heeft hij hem in vlammen laten opgaan, met takken en al. De Heer van de machten, die u heeft geplant, kondigt aan dat er rampen over u gaan komen. Want Israël en Juda hebben kwaad bedreven. Ze hebben mij beledigd en offers gebracht aan Baal. Toen de Heer mij waarschuwde, kreeg ik het pas door. U hebt mij inderdaad hun plannen laten zien. Ik was argeloos als een lam dat voor de slachting gebracht wordt. Ik vermoedde niet wat ze tegen mij beraamden. We vellen de boom in zijn volle kracht. We bannen hem uit het land van de levenden, zodat zijn naam niet meer wordt genoemd. Heer van de machten, uw oordeel is rechtvaardig. U doorgrondt hart en nieren. Laat mij dan zien hoe u zich op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zo spreekt de Heer van de machten over de mannen uit Anatot, die mij naar het leven staan en zeggen: als u nog optreedt als profeet van de Heer, zult u door onze hand sterven. Ik zal hen straffen. De soldaten sterven door het zwaard, de kinderen gaan dood van de honger. Niemand blijft over. Rampen breng ik over de mannen uit Anatot, als de tijd van hun straf is gekomen.

Jeremia. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 17. Heer, u bent rechtvaardig. Ik kan niets tegen u inbrengen. Toch leg ik u een vraag voor. Waarom gaat het slechte mensen goed en leven alle goddelozen gerust? U plant hen en ze schieten wortel. Ze groeien en ze dragen vrucht. Ze hebben hun mond vol over u, maar ze dragen u niet in hun hart. Heer, u kent mij, u ziet mij, u doorgrondt mijn hart. Sleep hen weg als schapen naar de slachtbank. Bestem hen voor de slacht. Hoe lang ligt het land nog droog en verdort het groen op het veld? Vanwege de slechtheid van de bewoners zijn dieren en vogels verdwenen. Want ze zeggen, hij zal ons einde niet zien. Als u al moeite hebt om een voetganger bij te houden, hoe moet u het dan tegen een paard opnemen? Als u het in een veilig land al opgeeft, wat moet u dan beginnen in het struikgewas langs de Jordaan? Ook uw verwanten en uw naaste familie laten u in de steek. Achter uw rug bespotten ze u. Vertrouw hen dus niet, hoe vriendelijk ze ook voor u zijn. Ik heb mijn huis opgegeven, mijn eigendom afgestoten. Wat mij het liefst was, heb ik aan de vijand overgeleverd. Mijn eigendom is als een leeuw in het bos geworden en brult luid tegen mij. Ik heb er een afkeer van gekregen. Mijn eigendom is als een hyena geworden, door roofvogels omringd. Roep de wilde dieren bijeen, laat ze komen om het te verslinden. De herders hebben met hun kudde mijn wijngaard vernield, mijn akker vertrapt, van mijn vruchtbaarste akker een troosteloze woestijn gemaakt. Een wildernis is het geworden, verdord en verlaten. Het hele land ligt verwoest en niemand maakt zich er zorg over. Over alle hoogte van de woestijn zijn de plunderaars aangerukt. Van het ene eind van het land tot het andere is niemand meer veilig. Het is het zwaard van de Heer dat alles verslindt. Ze hebben tarwe gezaaid, maar doorns geoogst. Al hun moeite was voor niets. De opbrengst is beschamend door de ziedende toren van de Heer. Zo spreekt de Heer. Alle slechte buren die het eigendom dat ik had gegeven aan mijn volk Israël hebben aangevallen, verdrijf ik uit hun land. Ook het huis van Juda voer ik weg. Maar nadat ik hen heb weggevoerd, ontferm ik mij weer over hen en breng ieder afzonderlijk terug naar hun eigen erfdeel, naar hun eigen land. Als zij dan de wegen van mijn volk aanvaarden en zweren bij mijn naam, zo waar de Heer leeft, zoals ze eens mijn volk leerden zweren bij Baal, dan worden ze opgenomen in mijn volk. Maar het volk dat niet luistert, voer ik weg. Ik verdelg het, ik vernietig het. Godspraak van de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 27. Zo spreekt de Heer tegen mij. Ga een linnen lendendoek kopen, sla die om uw middel en zorg dat hij niet nat wordt. Ik kocht dus een lendendoek, zoals de Heer gevraagd had, en sloeg die om mijn middel. Weer kwam het woord van de Heer tot mij. Ga naar de Eufraat met de lendendoek die u gekocht hebt. Draag die om uw middel en verberg hem daar in een rotspleet. Ik ging naar de Eufraat en verborg hem daar, zoals de Heer bevolen had. Geruime tijd later zei de Heer tegen mij, ga naar de Eufraat en haal de lendendoek op die u daar op mijn bevel hebt verborgen. Ik ging naar de Eufraat, zocht de plek op waar ik de lendendoek had verborgen en haalde hem weer tevoorschijn. Maar de lendendoek was vergaan, hij deugde nergens meer voor. Daarna kwam het woord van de Heer tot mij. Zo spreekt de Heer. Op dezelfde manier zal ik de trots van Juda en van Jeruzalem laten vergaan. Dit verdorven volk, dat niet naar mijn woorden wil luisteren en hardnekkig zijn eigen weg gaat, dat achter vreemde goden aanloopt, hen dient en vereert, wordt als deze lendendoek, die nergens meer voor deugt. Want zo vast als een lendendoek om het middel van een man zit, zo vast had ik heel Israël en heel Juda aan mij gehecht. Godspraak van de Heer. Ze zouden mijn volk, mijn eer, mijn roem en mijn glorie zijn, maar ze hebben niet geluisterd. Spreek tot hen deze woorden. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Kruiken vult men met wijn. Als ze dan antwoorden, kruiken vult men met wijn, dat weten wij ook wel. Dan moet u tegen hen zeggen, zo giet ik alle inwoners van dit land vol tot ze dronken zijn. De koningen die op de troon van David zetelen, de priesters, de profeten en alle inwoners van Jeruzalem. Ik sla hen tegen elkaar te pletter, de vaders samen met de zonen. Godspraak van de Heer. Ik vernietig hen meedogenloos. Ik laat mij niet weerhouden door genade of medelijden. Luister goed, wees niet zo trots. De Heer heeft het woord. Geef eer aan de Heer uw God, voordat Hij het duister laat worden, voordat u uw voet stoot in het donker van de bergen. U verwacht licht, maar Hij maakt het aarde donker en hult alles in duisternis. Als u niet luistert, zal ik in het geheim wenen, om die hoogmoed van u, en bittere tranen storten, omdat de kudde van de Heer wordt weggevoerd. Zeg tegen de koning en de koningin moeder, daal af van uw troon, want de schitterende kroon is van uw hoofd gevallen. De steden van de Negeb blijven gesloten, niemand kan erin. Juda gaat in ballingschap tot de laatste man. Sla uw ogen op en kijk wie daar aankomt uit het noorden. Waar is de kudde die u werd toevertrouwd? Waar zijn die prachtige schapen? Wat zult u zeggen als de vroegere minnaars uw meesters worden? Zult u niet kronkelen van pijn als een vrouw in haar weeën? U vraagt zich af, waarom overkomt mij dit alles? Vanwege uw vele misdaden is uw kleed opgelicht en wordt u verkracht. Kan een kusiet zijn huidskleur veranderen of een panter zijn vlekken? En zou u het goede kunnen doen, u die met het kwaad bent vergroeid? Ik jaag ze uiteen als stro voor de woestijnwind. Dat is het lot dat ik u heb toegemeten, Godspraak van de Heer. Omdat u mij vergeten bent en op afgoden vertrouwt. Ikzelf haal uw kleed omhoog tot over uw hoofd,
zodat men uw naaktheid kan zien. Uw overspel, uw wellust, uw schandelijke ontucht. Op de heuvels en in de vlakte heb ik afgodsbeelden gezien. Beklaag uzelf, Jeruzalem. Wordt u dan nooit eerbaar?

Jeremia. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 22. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia, naar aanleiding van de grote droogte. Heel Juda verdort, alle steden verschrompelen, ze liggen treurend op de aarde. Gejammer klinkt op uit Jeruzalem. De rijken sturen hun dienaren om water. Ze komen bij de putten, maar vinden geen water. Met lege kruiken keren ze terug, beschaamd, teleurgesteld, het gezicht bedekt. Het land ligt droog. Er viel geen regen op aarde. Daarom staan de boeren beschaamd en bedekken hun gezicht. Zelfs de hinde laat het jong in de steek, omdat er geen gras meer is. De wilde ezels staan op de heuvels als jakhalzen te happen naar lucht. Hun ogen breken, omdat er geen groen meer is. Heer, al getuigen onze slechte daden tegen ons, treed op omwille van uw naam. Inderdaad, vaak waren wij afvallig. Wij hebben tegen u gezondigd. U, hoop van Israël, redder in tijden van nood. Waarom bent u als een vreemde in het land, als een reiziger die maar één nacht blijft? Waarom bent u als een verslagen man, als een soldaat, niet in staat om ons te redden? U bent toch in ons midden, Heer, wij dragen uw naam, wij behoren u toe. Laat ons niet alleen. Zo spreekt de Heer over dit volk. Ze lopen alle kanten uit, ze doen niets liever. Nooit krijgen ze er genoeg van. Daarom houdt de Heer niet meer van hen. Hij gaat nu hun schuld verrekenen, hun zonde bestraffen. De Heer zei tegen mij: bid niet voor het welzijn van dit volk. Al vasten ze, ik luister niet naar hun klagen. Al dragen ze brand- en meeloffers op, ik aanvaard ze niet meer. Door oorlog, honger en pest roei ik hen uit. Ik zei: ach, Heer God, de profeten beweren, er komt geen oorlog, geen hongersnood. Ongestoorde vrede geef ik u hier. Maar de Heer zei tegen mij: de profeten doen wel alsof ze namens mij optreden, maar ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Ik heb niet tegen hen gesproken. Hun visioenen zijn bedrog, hun orakels berusten nergens op. Ze verkondigen eigen verzinsels. Daarom, zo spreekt de Heer, zullen de profeten die in mijn naam optreden, die, zonder dat ik hen gezonden heb, zeggen: oorlog nog honger zullen dit land treffen. Zelf omkomen door oorlog en honger. De mensen voor wie ze optreden, worden in de straten van Jeruzalem geveld door hongersnood en oorlog, zonder dat iemand hen begraaft. Mannen en vrouwen, zonen en dochters. Zo laat ik hun slechtheid op hun eigen hoofd neerkomen. En zeg dit woord tegen hen: ik zou moeten wenen dag en nacht zonder ophouden. Want een vreselijke ramp heeft mijn dochter getroffen. Door een zware slag ligt mijn volk geveld. Als ik de stad uitga, dan zie ik hen daar liggen, geveld door het zwaard. Als ik de stad inga, dan zie ik hen daar liggen, uitgeteerd door de honger. Zelfs profeten en priesters worden weggesleept naar een onbekend land. Hebt u Juda verworpen? Hebt u een afkeer van Sion gekregen? Waarom hebt u ons dan zo geslagen, dat er geen genezing meer is? We hoopten op vrede, maar die bleef uit. Op een tijd van herstel, maar de verschrikking bleef duren. Heer, wij erkennen onze misdaden en de schuld van onze voorvaderen. Wij hebben inderdaad tegen u gezondigd.
Omwille van uw naam, verwerp ons niet. Maak uw roemrijke troon niet tot schande. Denk toch aan uw verbond met ons en verbreek het niet. Brengen de goten van de volken soms regen, of laat de hemel zelf die neerstromen? Nee, u laat dit gebeuren, Heer onze God. Wij hopen op u, want dit alles komt van u.

Jeremia. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 21. De Heer zei tegen mij: al stonden Mozes en Samuel voor mij, dan nog liet ik mij met dit volk niet meer in. Stuur ze weg, laat ze gaan. Als ze aan u vragen: waar moeten we heen? Antwoord dan: zo spreekt de Heer. Wie voor de dood is bestemd, gaat naar de dood. Wie voor het zwaard is bestemd, gaat naar het zwaard. Wie voor de honger is bestemd, gaat naar de honger. Wie voor de ballingschap is bestemd, gaat naar de ballingschap. Vier machten laat ik op hen los, God spraak van de Heer.

gegaan. Daarom hef ik mijn hand op tegen u om u te vernietigen. Ik ben niet meer in staat om u te vergeven. In alle steden van het land schud ik mijn volk in de wan. Ik beroof hen van al hun kinderen. Ik roei hen uit, omdat zij hun eigen weg blijven gaan. Hun weduwen worden talrijker dan de zandkorrels op het strand. Soldaten stuur ik af op de moeders, geweldenaars op klaarlichte dag. Plotseling sla ik hen met schrik en ontzetting. Moeders die vele kinderen baarden, bezwijken en vallen in onmacht. Midden op de dag gaat de zon voor hen onder. Ze staan beschaamd en teleurgesteld. En wie dat nog overleeft, lever ik over aan het zwaard van de vijand. God spraak van de Heer. Wee mij, moeder, omdat u mij het leven schenkt. Een man met wie het hele land vecht en ruziet. Ik heb niets uitgeleend en niets in leen ontvangen. En toch vervloekt iedereen mij. Ik bad, Heer. Ik heb u toch gediend voor hun welzijn. Ik heb over mijn vijand welwillend gesproken in tijden van onheil en nood. Maar ijzer of koper uit het noorden, kan men dat breken? Uw rijkdommen en uw voorraden laat ik plunderen. Dat is de prijs voor uw zonde, overal in het land. Ik maak u de slaaf van uw vijand in een onbekend land. Want de vlammen van mijn toren slaan uit en woeden tegen u. Heer, denk aan mij, help mij. Wreek mij op mijn vervolgers. Heb niet zoveel geduld met hen dat het mijn ondergang wordt. U weet dat ik versmaad word vanwege u. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde, het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de machten. Nooit zat ik in vrolijk gezelschap. Nooit heb ik vreugde gekend. Ik leefde eenzaam, gegrepen door u, en was van uw woede vervuld. Waarom komt er geen eind aan mijn pijn? Waarom is mijn wond niet te helen? Waarom wil ze niet genezen? U bent voor mij een onbetrouwbare beek, waarop men niet kan rekenen. Daarom, zo spreekt de Heer, neem ik u weer in mijn dienst, als u uw woorden terugneemt. Spreek geen onwaardige taal, dan laat ik u weer mijn tolk zijn. Zij moeten zich richten naar u. U mag zich niet richten naar hen. Dan maak ik van u voor dit volk een onneembare koperen muur. Ze zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want ik ben bij u, om u te helpen en u te redden. God spraak van de Heer. Ik verlos u uit de hand van de slechte mensen. Ik zal u bevrijden uit de greep van de machtigen.

Jeremia. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 21. Het woord van de Heer kwam tot mij. U mag hier niet huwen en geen kinderen hebben. Want zo spreekt de Heer over de kinderen die in dit land geboren worden. Over de moeders die hen ter wereld brengen en de vaders die hen verwekken. Zij zullen sterven aan dodelijke ziekte. Niemand treurt over hen, niemand begraaft hen. Ze liggen als mest op de akkers. Ze gaan dood door oorlog en hongersnood. De vogels en de wilde dieren azen op hun lijken. Zo spreekt de Heer. U mag geen sterfhuis binnengaan waar gerouwd wordt. U mag niet rouwen en geen deelneming betuigen. Want ik onttrek aan dit volk mijn vrede, mijn genade en mijn medelijden. God spraak van de Heer. Klein en groot vindt de dood in dit land. Niemand die hen begraaft of over hen treurt. Niemand die zich het lichaam kerft of zich kaalscheert. Niemand brengt troost door brood aan te bieden of een beker te reiken aan hen die rouwen over een dode. Al was het een vader of moeder. Ga ook geen huis binnen waar gefeest wordt om mee te eten en te drinken. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U zult het nog meemaken dat ik hier de kreten van blijdschap en vreugde, het zingen voor bruidegom en bruid laat verstommen. Wanneer u dit alles aan het volk verkondigt en ze vragen, waarom kondigt de Heer ons die grote rampen aan? Wat hebben we misdaan? Waarom hebben wij gezondigd tegen de Heer onze God? Dan moet u hun antwoorden. Uw voorvaderen hebben mij verlaten. God spraak van de Heer. Ze zijn achter andere goden aangelopen om die te dienen en te vereren. Maar mij hebben ze verlaten. Mijn wet hebben ze niet onderhouden. En u maakt het nog erger dan uw voorvaderen. Iedereen blijft volharden in de slechtheid. Niemand luistert naar mij. Daarom verdrijf ik u uit dit land, naar een onbekend land dat ook uw voorvaderen niet kende. Daar kunt u andere goden dienen, dag en nacht, want ik heb met u geen medelijden meer. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat men niet meer zegt, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid. Maar, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het noorden heeft geleid, uit alle landen waarheen hij hen had verdreven. Want ik breng hen terug naar de grond die ik hun voorvaderen gegeven had. Ik stuur een groot aantal vissers uit om hen te vangen, God spraak van de Heer. Daarna stuur ik een groot aantal jagers om hen uit de verste schuilhoeken in bergen en heuvels op te jagen. Ik houd mijn ogen gericht op alles wat zij doen. Niets blijft voor mij verborgen. Geen misstap ontgaat mij. Hun misdaden en zonden zet ik hun dubbel betaald, omdat ze mijn land hebben ontheiligd met het aas van hun verachtelijke goden. Heel mijn gebied wemelt van hun afschuwelijke beelden. Heer, mijn sterkte, mijn burcht, mijn toevlucht in tijd van nood. Van het eind van de aarde komen de volken naar u toe en bekennen. De goden van onze vaderen waren leugen en lucht, ze dienden tot niets. Kan de mens soms goden maken? Dat zijn immers geen goden. Dat zal ik hun leren. Deze keer laat ik hun de macht van mijn hand voelen. Ze zullen weten dat mijn naam Heer is.

Jeremia. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. De zonde van Juda staat met een ijzeren stift geschreven, met een diamanten punt in de schrijftafel van hun hart gegrift, op de horens van hun altaren. Hun zonen denken alleen aan hun altaren en aan hun heilige palen bij iedere groene boom, op alle hoge heuvels en op de bergen in de vlakte. Uw rijkdommen en uw voorraden laat ik plunderen. Dat is de prijs voor uw zonden, overal in het land. Het gebied dat ik u gegeven heb, moet u opgeven. Ik maak u slaaf van uw vijand in een onbekend land. Want de vlammen van mijn toren slaan uit en woeden tegen u. Zo spreekt de Heer. Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die steunt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. Hij is een kale struik in de steppe. Nooit krijgt hij regen. Hij staat op dorre woestijngrond in een onvruchtbaar verlaten gebied. Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte. Zijn bladeren blijven groen. Een tijd van droogte deert hem niet. Hij blijft vrucht dragen. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik beoordeel iedereen naar zijn daden, naar de vrucht van zijn werk. Zoals een patrijs de eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd, zo is iemand die op een oneerlijke manier rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven moet hij er afstand van doen. Als zijn einde komt, blijkt dat hij een dwaas was. Een hoge, roemrijke troon is vanaf het begin de plaats van ons heiligdom. Heer, hoop van Israël, iedereen die u verraadt, staat beschaamd. Zij die zich van u afkeren, zijn ten dode opgeschreven, want ze hebben de bron van levend water verlaten. Heer, genees mij en ik zal gezond zijn. Red mij en ik zal veilig zijn, want u komt alle eer toe. Hoor wat ze tegen mij zeggen. Waar blijf je met het woord van de Heer? Laat het maar in vervulling gaan. Ik heb niet aangedrongen op rampen, een onheilsdag heb ik niet gewild. U kent alles wat over mijn lippen kwam. Al mijn woorden zijn u bekend. Ik smeek u, word mijn ondergang niet. U bent mijn toevlucht in tijden van nood. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, niet mij. Laat hen ten onder gaan, niet mij. Breng de onheilsdag over hen, verpletter hen totaal. Zo spreekt de Heer tegen mij. Ga staan in de volkspoort waardoor de koningen van Juda de stad in en uit gaan, en in de andere poorten van Jeruzalem. En zeg hun, koningen van Juda, inwoners van Juda en van Jeruzalem, die door deze poorten gaan, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Ik waarschuw u voor het binnendragen van lasten door de poorten van Jeruzalem, wanneer het Sabbat is. U mag op de Sabbat ook geen lasten uit uw huis dragen of ander werk doen. De Sabbat moet heilig zijn voor u, zoals ik uw voorvader heb geboden. Maar die hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Hardnekkig weigerden ze mij te gehoorzamen, ze namen niets van mij aan. Maar als u wel naar mij luistert, God spraak van de Heer, en op de Sabbat geen last door de poorten de stad binnenbrengt, als u de Sabbat heiligt door op die dag niet te werken, dan zullen de koningen die op de troon van David zitten op paarden en wagens door deze poorten de stad in en uit gaan. Evenals hun edelen en de inwoners van Juda en Jeruzalem.
dan blijft deze stad voor altijd bewoond. En uit de steden van Juda, uit de omstreken van Jeruzalem, uit Benjamin, uit de Sefala, uit het bergland en uit de Negeb, komt men naar het huis van de Heer met brandoffers, slachtoffers, meeloffers, reukoffers en dankoffers. Maar als u tegen mijn woord in de Sabbat niet heiligt, als u op die dag lasten door de poorten Jeruzalem binnendraagt, dan steek ik die poorten in brand. De burcht van Jeruzalem gaat in vlammen op. Ze worden niet gedoofd.

Jeremia. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 23. Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia. Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u laten horen wat ik te zeggen heb. Ik ging naar het huis van de pottenbakker. Hij was op de schijf aan het werken. Toen de pot die hij aan het boetseren was onder zijn handen mislukte, begon hij met de leem een andere pot te maken die hem wel beviel. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Huis van Israël, kan ik met u niet hetzelfde doen als deze pottenbakker? God sprak van de Heer. Zoals leem in de hand van de pottenbakker bent u in mijn hand, huis van Israël. De ene keer richt ik mij tot een volk of een koninkrijk om het weg te rukken, af te breken, te vernielen. Maar als het volk waar ik mij tot richtte zich bekeert, dan krijg ik spijt over de rampen waarmee ik het heb bedreigd. De andere keer richt ik mij tot een volk of een koninkrijk om het op te bouwen en te planten. Maar als het doet wat ik afkeur en als het niet naar mij luistert, dan krijg ik spijt over de weldaden die ik het heb willen bewijzen. Zeg nu tegen de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zo spreekt de Heer. Ik smeed een plan en beraam onheil tegen u. Verlaat het slechte pad en beter uw leven. Maar zij zullen u zeggen, vergeef ze moeite. Wij gaan onze eigen weg en blijven volharden in de slechtheid. Vraag daarom aan de volken, zo spreekt de Heer. Vraag aan de volken of iemand ooit zoiets gehoord heeft, zoiets afschuwelijks als Israël heeft gedaan. De stenen in het veld, de sneeuw op de Libanon, verdwijnen die ooit? Stromende wateren, borrelende bronnen, drogen die ooit uit? Maar mijn volk is mij vergeten. Aan goden van niets brengen zij offers. Op hun eigen vertrouwde wegen zijn ze gestruikeld. Ze volgen zijpaden die ongebaand zijn. Ze hebben van hun land een schrikbeeld gemaakt, een teken van blijvende spot. Iedereen die er doorheen trekt, staat verbijsterd en schudt meewarig het hoofd. Als de oostenwind jaag ik hen voor de vijand uiteen. Ik keer hun mijn rug toe, niet mijn gezicht, op de dag van het onheil. Ze zeiden, we beramen een aanslag op Jeremia. Nooit ontbreekt het de priesters aan onderwijs, de wijzen aan raad of de profeten aan woorden. We zullen hem met onze tong slagen toebrengen. We letten niet meer op wat hij zegt. Hoor mij, Heer, luister naar mijn klacht. Mag men goed met kwaad vergelden? Toch graven zij een kuil voor mij. Vergeet niet dat ik voor u stond om voor hen te pleiten en uw woede van hen af te wenden. Laat hun kinderen doodgaan van honger. Lever hen uit aan het zwaard. Laat de vrouwen achter zonder kinderen, zonder man. Hun mannen zullen sterven aan de pest, hun jongens sneuvelen door het zwaard. Geween zal men horen uit hun huizen, als u onverwachts rovers op hen afstuurt. Want zij hebben een kuil gegraven om mij te vangen en strikken gezet voor mijn voeten. Heer, u kent hun moorddadige plannen. Vergeef hun misdaad niet, wis hun zonde niet uit. Laat hen voor uw ogen bezwijken, reken met hen af als uw toorn begint.

Jeremia, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 15. Zo spreekt de Heer. Koop een aardekruik, ga met enkele oudsten van het volk en van de priesters naar het Ben-Hinnomdal, bij de Scherverpoort, en verkondig daar wat ik u opdraag. U moet tegen hen zeggen: luister naar het woord van de Heer, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Rampen breng ik over deze plaats, zodat de oren gaan suizen van iedereen die het hoort. Want zij hebben mij verlaten, deze plaats onherkenbaar gemaakt voor mij, en er offers gebracht aan andere goden, die zij evenmin als hun voorvaderen en de koningen van Juda hebben gekend. Alles is hier doordrenkt met onschuldig bloed. Er zijn door hen offerhoogten voor Baal gebouwd, om er hun kinderen voor hem te verbranden, ofschoon ik dat niet bevolen had en er nooit van heb willen weten. Daarom komt er een tijd, Godspraak van de Heer, dat deze plaats niet meer Tofet of Ben-Hinnomdal heet, maar Dal van de Slachting. Ik verijdel de plannen die Juda en Jeruzalem daar hebben beraamd. Ik vel hen door het zwaard van de vijanden die hen belagen. De vogels en de wilde dieren zullen azen op hun lijken. Deze stad maak ik tot een schrikbeeld en een teken van spot. Iedereen die er langskomt staat verbijsterd over al die rampen en houdt de adem in. Ik breng hen zover dat ze het vlees van hun eigen kinderen eten en dat ze elkaar verslinden in de nood en de benauwdheid waarin de vijanden die hen belagen hen brengen. Dan moet u voor de ogen van de mannen die met u zijn meegegaan de kruik verbrijzelen en zeggen: zo spreekt de Heer van de machten. Ik verbrijzel dit volk en deze stad, zoals men een aarden kruik onherstelbaar verbrijzelt. De Tofet wordt één grote begraafplaats. Zo handel ik met deze plaats en met zijn bewoners, Godspraak van de Heer. En ik maak deze stad aan de Tofet gelijk. De huizen van Jeruzalem en van de koningen van Juda worden even onrein als de Tofet. Al die huizen waar men op de daken wierook heeft gebrand voor alle hemellichamen en plengoffers heeft gebracht aan andere goden. Daarop ging Jeremia vanuit de Tofet, waar de Heer hem met deze boodschap naartoe had gezonden, naar de voorhof van het huis van de Heer, en zei tegen heel het volk: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik breng over deze stad en over de andere steden al de rampen waarmee ik gedreigd heb, want ze weigeren hardnekkig om naar mij te luisteren.

Jeremia. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 18. Toen Pashur, zoon van Immer, priester en hoofdopzichter van het huis van de Heer, deze profetie van Jeremia hoorde, liet hij de profeet stokslagen toedienen. En hij sloot hem op, boven in de Benjaminpoort van de tempel, in het blok. Maar toen Pashur hem de volgende ochtend uit het blok losmaakte, zei Jeremia tegen hem: voortaan noemt de Heer u geen Pashur meer, maar ontzetting overal. Want zo spreekt de Heer: ik maak u tot een ontzetting voor uzelf en voor uw vrienden. Zij zullen vallen door het zwaard van de vijand. En met uw eigen ogen zult u dat moeten aanzien. Alle Judeërs lever ik over aan de koning van Babel. Hij voert ze in ballingschap en doodt ze met het zwaard. Haven en goed van deze stad, alle kostbaarheden, alle schatten van de koningen van Juda, geef ik aan de vijand, die ze buit maakt en meeneemt naar Babel. Ook u gaat met heel uw familie als gevangenen naar Babel. Daar zult u sterven, daar wordt u begraven, met al uw vrienden aan wie u leugens hebt verkondigd. Heer, u hebt mij verleid, ik ben bezweken, u was te sterk voor mij, ik kan niet tegen u op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen en geweld en onderdrukking roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en vernedering. Soms denk ik: ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt me niet. Ik hoor veel mensen fluisteren: daar heb je ontzetting overal. Geef hem aan. Ja, we geven hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang. Ze zeggen: misschien laat hij zich misleiden. Dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer. Ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. Nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig. Ze wordt nooit vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe u wraak neemt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zing een lied, een loflied voor de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de macht van de boosdoeners gered. Vervloekt de dag waarop ik ben geboren. Vervloekt de dag dat mijn moeder mij het leven schonk. Vervloekt de man die mijn vader het nieuws bracht: u hebt een zoon, en hem daar blij mee maakte. Het zal die man vergaan zoals de steden die de Heer meedogenloos heeft verwoest. Geschreeuw zal hij horen in de ochtend, krijgsrumoer in de namiddag. Hij had mij in de schoot moeten doden. Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar schoot voor altijd zwanger gebleven. Ben ik dan op de wereld gekomen om niets dan ellende en zorg te kennen en mijn dagen in schande te slijten?

Jeremia. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 14. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia, toen koning Zedekia, Paschoer, de zoon van Malkia, en de priester Sefania, zoon van Maasea, naar hem toezond met het verzoek: koning Nabucadnessar van Babel voert oorlog tegen ons. Raadpleeg de Heer, of hij misschien voor ons een van zijn wonderen herhaalt en koning Nabucadnessar, die tegen ons optrekt, tot de aftocht wil dwingen. Jeremia antwoordde hun: u moet tegen Zedekia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. De legers waarmee u buiten de muren vecht tegen de koning van Babel en tegen de Chaldeeën die u belegeren, drijf ik terug binnen deze stad. Want ikzelf strijd tegen u met opgeheven hand, met sterke arm, in hevige toren en grote verbolgenheid. Alles wat in de stad woont, sla ik neer, mens en dier. Door een vreselijke pest komen ze om. Daarna, God spraak van de Heer, lever ik Zedekia, de koning van Juda, zijn hovelingen en iedereen die in deze stad aan de pest, het zwaard en de honger is ontkomen, over aan Nabucadnessar, de koning van Babel, aan de macht van hun vijanden die hen naar het leven staan. Hij brengt ze om met het zwaard, meedogenloos, zonder genade, zonder medelijden. Tegen het volk moet u zeggen: zo spreekt de Heer. Ik geef u de keus tussen de weg naar het leven en de weg naar de dood. Wie in deze stad blijft, sterft door het zwaard, de honger en de pest. Wie de stad verlaat en overloopt naar de Chaldeeën, blijft behouden en brengt het er levend af. Want ik heb besloten rampen over deze stad te brengen. Geen zegen, God spraak van de Heer. Ze valt in de macht van de koning van Babel, die haar in de as legt. Over het koningshuis van Juda. Luister naar het woord van de Heer. Huis van David. Zo spreekt de Heer. Spreek iedere ochtend rechtvaardig recht. Bevrijd de onderdrukte uit de macht van de onderdrukker. Anders laait men woede op als een vuur, en die brand wordt door niemand geblust. Zo slecht zijn uw daden. Ik kom op u af, God spraak van de Heer. U, die hoog boven in het dal woont, op de rotsen troont en opschept. Wij zijn niet te verslaan. Niemand komt onze vesting binnen. Ik straf u zoals u verdient, God spraak van de Heer. Ik steek de bossen in brand, heel de streek gaat in vlammen op.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jeremia. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 30. Zo spreekt de Heer. Ga naar het paleis van de koning van Juda en verkondig daar. Luister naar het woord van de Heer, koning van Juda, die op de troon van David zit, met uw hovelingen en onderdanen die door deze poorten in en uitgaan. Zo spreekt de Heer. Oordeel rechtvaardig en eerlijk. Bevrijd de onderdrukte uit de macht van de onderdrukker. Doe vreemdelingen, wezen en weduwen niet tekort. Zorg dat hun geen onrecht wordt aangedaan. Vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats. Als u dit werkelijk doet, dan zullen de koningen die op Davids troon zitten, op wagens en paarden door de poorten van dit paleis in en uit gaan, evenals hun hovelingen en onderdanen. Maar als u niet naar deze woorden luistert, dan zweer ik bij mezelf dat dit paleis een puinhoop wordt. Godspraak van de Heer. Zo spreekt de Heer over het paleis van de koning van Juda. U was voor mij als Gilead, als de top van de Libanon. Maar ik maak van u een woestijn, een uitgestorven stad. Ik ontbied slopers om u met hun werktuigen neer te slaan. Uw prachtig cederhout slaan ze stuk, ze werpen het in het vuur. Dan zeggen vele volken die langs deze stad komen tegen elkaar: waarom heeft de Heer deze grote stad zo behandeld? En men zal zeggen: omdat zij het verbond met de Heer hun God niet zijn nagekomen en andere goden hebben vereerd en gediend. Treur niet over de doden. Geef geen blijk van deelneming. Treur liever over degene die wegging, want hij komt niet naar zijn geboorteland terug. Hij ziet het nooit weer. Want zo spreekt de Heer over Joachas, zoon van Josia, koning van Juda, die zijn vader op de troon is opgevolgd. Hij die nu weg is uit deze stad, komt hier niet meer terug. In het land waarheen hij is verbannen zal hij sterven. Zijn eigen land ziet hij nooit weer. Wee degene die een paleis bouwt op een onrechtvaardige wijze en het bewoont in onrecht. Die zijn naaste laat werken voor niets en hem zijn loon niet betaalt. Die zegt: ik ga een geweldig huis bouwen met ruime bovenvertrekken, van vensters voorzien, met cederhout bekleed, met meni geverfd. Bent u soms koning alleen omdat u meer cederhout hebt dan een ander? Uw vader kwam in niets tekort. Hij bleef daarbij rechtvaardig en eerlijk. En toen ging het hem goed. Hij kwam op voor armen en behoeftigen. Dat noem ik mij kennen. Godspraak van de Heer. Maar u bent alleen uit op eigen voordeel, op onschuldig bloed vergieten, op onderdrukking en afpersing. Daarom, zo spreekt de Heer over Joachim, zoon van Josia, koning van Juda. Zingt niemand een klaaglied over hem. Ach, mijn broeder, ach, mijn zuster, niemand zingt een klaaglied over hem. Ach, Heer, ach, majesteit. Als een ezel wordt hij begraven. Men sleept hem weg en gooit hem buiten de poorten van Jeruzalem. Bestijg de Libanon en schreeuw het uit. Laat uw geroep in Bazan weer klinken. Schreeuw het uit vanaf de Abarim, want al uw minnaars liggen verslagen. Ik heb tegen u gesproken toen het goed met u ging, maar u hebt geantwoord: ik luister niet. Van jongs af hebt u niet anders gedaan. Nooit hebt u naar mij geluisterd. De wind voert uw leiders mee. Uw minnaars gaan in ballingschap. Dan komt schaamte en schande over u vanwege al uw misdaden. Ook al woont u in de Libanon en bouwt u nesten in ceders. U zult kreunen als de pijnen u overvallen. U zult kronkelen als een vrouw in haar ween. Zo waar ik leef, God spraak van de Heer, kon Jahu, zoon van Jojakim, koning van Juda, zelfs al was u de zegelring aan mijn vinger, ik trek u eraf. Ik lever u uit aan hen die u naar het leven staan en voor wie u zo bang bent. Aan Nabucodonosor, de koning van Babel, en aan de Chaldeeën. Ik drijf u en de moeder die u gebaard heeft naar een land waar u niet bent geboren. Daar zult u sterven. Nooit meer komt u terug naar het land dat u zo graag weer zou zien. Is die Konjahu

Jeremia. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 40. Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen. Godspraak van de Heer. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden. Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven. U hebt er niet op gelet. Maar ik let wel op u, vanwege al uw misdaden. Godspraak van de Heer. Ik breng de overgebleven schapen bijeen uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun weide. Ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel ik herders over hen aan die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet bang of angstig meer te zijn. Geen van hen wordt nog vermist. Godspraak van de Heer. Geloof mij.

De tijd komt dat ik een wettige telg van David laat opstaan. Godspraak van de Heer. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd en leeft Israël veilig. Dit is de naam die men het geeft. Heer, onze gerechtigheid. Eens komt de tijd, Godspraak van de Heer, dat men niet meer zegt, zo waar de Heer leeft die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid. Maar, zo waar de Heer leeft die de nakomelingen van Israël heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen hij hen had verdreven. Op hun eigen grond zullen zij weer wonen. Over de profeten. Ik ben geschokt tot diep in mijn hart. Ik beef over al mijn leden. Ik lijk wel dronken, bevangen door de wijn. Zo vol ben ik van de heilige woorden van de Heer. Overal in het land pleegt men echtbreuk. Daarom ligt het land verdord. Zijn de oase in de woestijn uitgedroogd. Ze zijn alleen maar uit op kwaad. Hun macht steunt op onrecht. Zelfs profeten en priesters zijn slecht. In mijn eigen huis heb ik hen op misdaden betrapt. Godspraak van de Heer. Daarom wordt de weg die zij gaan een glibberig pad in het donker, waar zij struikelen en vallen. Want ik zal ze met rampen treffen als de tijd van hun straf is gekomen. Godspraak van de Heer. Ik heb gezien dat de profeten van Samaria iets verschrikkelijks deden. Zij traden op als profeten van Baal en misleidden mijn volk Israël. Maar de profeten van Jeruzalem heb ik nog ergere dingen zien doen. Overspel en bedrog. De slechte mensen moedigen zij aan in hun slechtheid, zodat niemand tot inkeer komt. De hele stad is voor mij één Sodom, de hele bevolking één Gomorra. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten tot de profeten, geef ik hun alsem te eten en vergif te drinken. Want door de profeten van Jeruzalem komt slechtheid over het hele land. Zo spreekt de Heer van de machten. Luister niet naar wat de profeten u verkondigen. Ze bedriegen u. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels en geen boodschap van de Heer. Tegen hen die het woord van de Heer minachten, zeggen zij, het zal goed met u gaan. En tegen iedereen die volhardt in de slechtheid, zeggen zij, u zal geen kwaad overkomen. Maar wie van hen had zitting in de raad van de Heer? Wie was erbij en hoorde wat hij besloot? Wie vernam zijn besluiten en bracht ze over? De stormwind van de Heer steekt op. Een wervelstorm breekt los over de boosdoeners. De toorn van de Heer komt niet tot bedaren, tot hij al zijn plannen heeft uitgevoerd. Later zal dit duidelijk worden voor u. Ik heb die profeten niet gezonden en toch sloven zij zich uit. Ik heb niet tegen hen gesproken en toch treden ze op als profeet. Hadden ze zitting gehad in mijn raad, dan zouden ze mijn volk mijn besluiten verkondigen en het van zijn verkeerde weg afbrengen, van zijn slecht gedrag. Ben ik een God die in de nabijheid is, Godspraak van de Heer? Ben ik niet een God die ver weg is? Nergens kan een mens zich verbergen zonder dat ik hem zie, Godspraak van de Heer. Hemel en aarde zijn vol van mij, Godspraak van de Heer. Ik hoor de profeten die in mijn naam leugens verkondigen, zeggen, ik had een droom. Hoe lang moet dat nog duren? Wat bezielt die profeten, die verkondigers van hun eigen verzinsels? Ze vertellen mijn volk hun dromen en denken dat het daardoor mijn naam zal vergeten, zoals hun voorvaderen die mijn naam vergeten.